Want dat is wel een probleempje geweest. De afvallende bal niet alleen in het verdedigende compartiment. Maar zeker ook aanvallend. Ver inboord. Tielemans meteen in stelling gebracht. Maar flink afgeblokt door de inglijdende Chris Richards. En dan was het Kastanje die de winkelhaak viseerde. En een mooie parade is dat van Matt Freeze. De doelman. Niet alleen van New York City, maar ook van Amerika. Het is even wachten, omdat er flink geduwd wordt in de buurt van het penaltypunt. En de scheidsrechter de puntjes op de i wil zetten. Wachten nu niet op die verre inworp van de Kuiper. Het is de corner van de Kuiper. Veel beweging rond het kleine strafschopgebied. Wachten op de Kuiper, die geen tempo maakt. En daar is die naar de tweede paal. Een kopballetje. Maar geen probleem voor de doelman dus, Freeze. Een klein kopballetje was het van Charlotte de Ketelare. En meteen was het publiek hier heel blij. Applaus, gejuich. Omdat hij de bal klemvast kon nemen. Maar goed, dat kon mijn grootmoeder van 90 jaar ook nog wel. Het was echt niet hard. De eerste keer de aanval van de Amerikanen. Schuiven ze meteen op. Zetten ze onze defensie onder druk. Dat is de vraag. Verre inworp richting Balogun. Goede controle, ook al was het heel moeilijk. Dat is de voorzet naar de tweede paal. Maar Raskin kan die bal wegkoppen voor het bijsluiten van Weston McKennie. Goede inworp. Moeizame controle, want die bal ging hoog de lucht in. Maar Balogun met een soort ballerina-beweging, pirouette, kon de bal nog binnenhouden in dat duel met Brandon Mechelen. Maar de voorzet richting de tweede paal, die was niet goed genoeg. Het is wel opvallend. Ik weet niet of mijn vraag in de persconferentie bij de Kuiper er iets mee te maken heeft. Maar Onana zakt toch wel in bij balverlies tussen de twee centrale verdedigers. Dat deed hij daarnet toch wel. Goeie pas nu van Raskin. Luke Bakio kan er net niet bij. De Ketelaar zet wat druk op Chris Richards. In die eerste fase was het inzakken van Onana tussen de twee centrale verdedigers. Dat was onze vraag waarom dat bij Senegal of tegen Senegal niet gebeurde. Omdat je toch weet bij Senegal dat die backs heel vaak snel naar voren komen met Jacobs en met de Crepin Diata. Maar er was geen ingreep tijdens de wedstrijd. Het was een gameplan, zei de Kuiper. Dus heel wat landen doen het op dit WK. Omdat je dan toch net iets comfortabeler staat met zijn vijven op een lijn. Balverlies nu. Bal wordt er meteen diep gestuurd hier van op de rechterkant door Weston McKennie. Maar Balogun was niet in de rug gedoken van N'Goy en van Brandon Mechelen. Onana. Eerste minuten zijn redelijk rustig met België dat dus zich twee keer heeft getoond. Eerst met dat afgeblokt schot van Tielemans. En dan de rebound op de slof genomen door Timothy Kastanje. Dat was al meteen de eerste bal tussen de palen. Gepareerd door Matt Freeze. De Belgen tikken rustig rond achterin met de twee centrale verdedigers. Vandaar dat u misschien het boegeroepen hebt gehoord. En nu de kopbal, kopduel gewonnen door Freeman. En dat betekent opnieuw balbezit voor de Amerikanen. Maar Serginho Dest die doet er niet echt iets vrolijks mee. Bal over de zijlijn waar heel wat stewards staan. Zeker wel. Er staat gewoon een metertje of 2-3 slechts ertussen. Helemaal rond het veld. De meeste wel hier voor de hoofdtribune. Waar heel wat hooggeëerde gasten hebben plaatsgenomen. Naast Infantino, zoals we daarnet al hebben gezegd als grote fan van het Amerikaanse voetbal. Is er ook bijvoorbeeld Paris Hilton. Pearl Jam is ook aangekondigd op de VIP-lijst. Ook wel opvallend. Hugo Lloris, die kennen we zeker ook nog wel. Is hier in Amerika actief. Colina, de scheidsrechtersbaas. Josie Altidore en Gucci Onyewu. Zeker die laatste kennen we nog van zijn passage bij Standard. En dat zijn zo wat de belangrijkste, toch de belangrijkste die ik dan wel een beetje ken. Want er stonden er nog wel redelijk wat op, maar daar moeten we toch het antwoord of het gezicht wel een beetje schuldig op blijven. De Amerikanen die kunnen weer van achteruit te beginnen. Omdat een dieptepas van de Rode Duivels niet echt scherp was. Of te scherp richting de doelman Freeze. Een laadbloeier
Die doelman van New York City. De Belgen. Voorlopig weinig problemen in dat verdedigend blok, dat verdedigende compartiment. Bal over de zijlijn gelopen door Luque Bacchio. De inworp op de linkerkant met Robinson en Tillman. Maar ook nu weer zit België er goed tussen. Luque Bacchio achteruit leunen. Krijgt de fout mee in de buurt van de middenlijn. Kijk weer, al die Amerikanen boe roepen omdat een fout tegen hun ploeg wordt gefloten. 6,5 minuut. Mechelen opnieuw. Trossard komt in de bal. De Kuiper weer achteruit. Er is weinig mogelijkheid tot aanspelen. Vooruit bedoel ik dan. Omdat de Ketelaar op de rechterkant staat. Omdat Luque Bacchio ook op de rechterkant staat. En als Trossard dan in de bal komt, ja, dan is er niemand om een dieptepas te spelen. Ook Tielemans kwam wat dichterbij. En dan is de enige oplossing de bal achteruit spelen. Tielemans met een goede interceptie. Onana vindt Luque Bacchio in de middencirkel. Wil dan de actie maken. Castagne in steun. Twee man overspeeld. Dat is goed. Castagne hier is. Tielemans zet erop naast de bal. Ai, ai, ai. Wat een goede actie. Die startte bij Onana. Luque Bacchio wacht op Castagne. Die de bal achteruit legt. En dan moet Tielemans die bal altijd goed raken. Hij laat die bal passeren, is danig ontgoocheld in zichzelf. Want dit was een grote kans hoor. Een metertje buiten de kleine rechthoek. Mooi vrijgespeeld daar op de rechterkant. En Tielemans met zijn traptechniek moet die bal altijd goed raken. En dit is een grote kans voor de aanvoerder. Die zo belangrijk was in die Houdini-act van de Rode Duivels tegen Senegal. Goeie kans, goed uitgespeeld. Luque Bacchio opnieuw, bal net iets te ver. McKennie zit ertussen, maar kan geen ploegmaat vinden. Pulisic voorlopig nog niet in het spel voorgekomen. En we wachten op die golf van enthousiasme die het Amerikaanse team zo kenmerkt op dit WK. Maar die golf, die komt er niet. Dus dat is opvallend. Luque Bacchio, flankverandering naar Trossard. Goed gedaan, kan de bal binnenhouden. Op de achterlijn, overstapje, voorzet. Afgeblokt door Tillman. Half weggewerkt, Raskin zet druk. Nog eens buitenom gaan, hier is een goal. De Ketelaar, de vlag blijft beneden. Dankzij Raskin, hij pikt de bal op. Hij zet druk en dan de voorzet. Niemand die hem kan wegwerken. En de Ketelaar werkt aan zijn cijfers. Charles de Ketelaar duwt hem over de doellijn. En de vlag blijft beneden. Het is een randje, denk ik. Niet echt goed meteen kunnen kijken. Omdat ik ook de man in balbezit aan het volgen was bij Raskin. Hij wijst naar de middenstip. Maar de VAR moet de beelden toch nog eens bekijken. En dat gaan wij ook doen. Maar de bevestiging van de goede start van de Belgen. Na 9 minuten. De flankverandering richting Trossard. Goede controle. Overstapje maar geraakt niet voorbij zijn tegenstander. Half afgeblokt. Moeilijk weggewerkt. En dan de druk van Raskin. Prima gedaan. En nee, geen buitenspel. Niet van Luque Bacchio. En niet van Charles de Ketelaar. Die nog een man of twee voor zich houdt. Maar wel ongedekt in de rug van Riem. En Charles de Ketelaar. Hij maakt zijn doelpuntje. Zijn prima doelpuntje. Met zijn 7e in de kleuren van België. En dat is toch wel een onverwachte beginfase. Zowel wat betreft het spelvertoon van de Amerikanen en het spelvertoon van de Belgen. Die de beste kansen hadden en die nu ook raaktrappen na 10 minuten. Alle verdiensten naar Raskin. Zeker niet vergeten die flankverandering richting Trossard. Maar zijn voorzet werd eigenlijk afgeblokt. En dan slecht weggewerkt door Freeman. De bal de lucht in gekopt. En druk gezet door Raskin. Die er dus een assist bij heeft. Bij die openingsgoal van Charles de Ketelaar. En dat is natuurlijk wel het ideale scenario. Want het is niet wachten tot de 0-0 of de achterstand om de grote jongens in te brengen. Oh, we krijgen een beeld van Gianni Infantino met boven hem Colina. En wie zit daar te tikken op haar iPhone helemaal in het rood?
Pascal Van Damme. Wat zouden we die graag nu eens interviewen na de wedstrijd? Hoe zij dit allemaal heeft beleefd. Is teruggevlogen van Miami omdat ze daar een wedstrijd ging bijwonen in haar rol van de FIFA Council. En nu dus aan de zijde van Gianni Infantino. Vreselijk. Maar dat is een persoonlijke mening die ik even hier zomaar voor de miljoenen luisteraars de wereld instuur. Brandon Mechelen. Ja, de verdediging wordt niet onder druk gezet. Een beetje een halverwege druk zetten, maar niet echt met veel enthousiasme, niet echt met veel drive. Misschien willen ze ook wel wat krachten sparen voor ja, wat komen gaat bij de Amerikanen. Maar dat is dan tegen de natuur. Tegen wat Pochettino de voorbije 2 jaar in deze ploeg heeft gestoken. Met heel veel enthousiasme spelen. Het publiek meteen achter zich krijgen. En pressen. Maar dat is dus niet het geval. Tielemans wil de bal diep spelen. Wel tegen het hoofd aan, tegen de neus van Chris Richards. En vandaar dat de scheidsrechter toch even het spel heeft stilgelegd. Omdat het samenspel bij de Amerikanen niet echt vlot ging. Met McKennie en met Adams. En de bal viel dan in de voeten van Tielemans. Die snel wou omschakelen. Trossard was vertrokken. Maar net niet over het hoofd van die 26-jarige verdediger van Crystal Palace. Die zijn jeugd heeft doorgebracht in de academie van Bayern München. Daar ook een wedstrijd of 35 heeft gespeeld. Niet bij Bayern zelf. Daar heeft hij pas gespeeld tot de U19. Wel uitgeleend. 2 keer trouwens aan Hoffenheim. Vandaar die 35 wedstrijden. Luke Bakio komt nog eens naar binnen. Kan niet uithalen. Raskin naar de buitenkant flirten met de buitenspelval. Onana nog eens met de ketelaar op de rechterkant. Overstapje, voorzet en weggewerkt. Tielemans aan de eerste paal. Ging er over en dan net niet tot bij Luke Bakio. Maar goed weer die bal veroverd. Trossard, spectaculair. Al glijdend de bal verlengen, maar wel in de handen van Fries. Opletten nu, want 4 man voor de bal. Luke Bakio heeft dat begrepen. Doet de inspanning en zet dan druk samen met Raskin. En weer balverlies. Dat doen de Belgen prima hoor. Hoog druk zetten en de Amerikanen komen er niet uit. Trossard nog eens met een knal, maar die gaat er een metertje of 2 over. Dus alle credits voor de Rode Duivels. De manier waarop ze de Amerikanen toch redelijk snel vastzetten. Druk zetten op de man in balbezit. Maar niet zoals ze dat deden tegen Senegal. 1-1. Waardoor de Senegalezen de tegenstander makkelijk gewoon telkens weer de vrije man kon vinden. Nu zijn ze toch weer aan het duwen, aan het pressen als team. En zo hoort het natuurlijk ook wel. En dat was ook wel een beetje het probleem in de gouden generatie. Niet iedereen ging meteen druk zetten als team. En dan, als je dan tegen een goed team terechtkomt, dan word je gewoon uitgetikt. Opnieuw een diepe bal. Tyler Adams probeert in de rug te duiken van een gooi. Van Mechelen ook. Maar net iets te hard. En die bal gaat richting Thibaut Courtois, die nog geen werk had met zijn handen. Wel een paar keer gesolliciteerd met zijn voeten, maar voorlopig dus nog geen gevaar gecreëerd. De Amerikanen. Robinson heeft te veel tijd nodig. De ketelaar komt mee verdedigen. En Trossard, die ook nu weer niet helemaal tegen zijn lijn gekleefd staat, komt nu weer mee voetballen in de middencirkel. In de middenstrook dus. En kijk, ook Raskin zakt nu tussen de 2 centrale verdedigers in. Dat betekent dat de Kastanje en de Kuiper ver kunnen opschuiven op hun flanken. De Kuiper wordt nu aangespeeld door Mechelen. Dus er zit toch wat variatie in. Onana die dus in het begin terugzakte tussen de 2 centrale verdedigers in balverlies. Nu is het Raskin die tussen de 2 centrale verdedigers komt om te gaan voetballen. Deze bal was niet goed genoeg, maar Freeman met een slechte inspeelpaas in de voeten van Trossard. Waardoor de Belgen in hun surrealistische truitjes opnieuw aan het voetballen zijn. Raskin weer, flankverandering. Robinson zit ertussen.
Maar de geblondeerde krullen kunnen het wel alleen maar over de zijlijn koppen. En dus is het opnieuw België aanzet met de inworp. Na 16 minuten beter de Ketelaar met de openingsgoal. En de Belgen dus 0-1 voor. En dan in deze situatie de zijlijn koppen. En dus is het opnieuw België aanzet met de inworp. Na 16 minuten beter de Ketelaar met de openingsgoal. En

die mirakelzege tegen Senegal. En nu toch wel eens kijken, vooruitblikken naar 10 juli in Los Angeles. 9 uur Belgische tijd, 12 uur plaatselijke tijd tegen Spanje. Onana heeft een tik gekregen in dat duel. Ligt te kermen op de grond. Geeft aan dat hij een stevige tik heeft gekregen aan de man uit Jordanië. En vraagt ook even om de verzorger op het terrein te laten komen. Nou, hij heeft toch flink pijn. Ook Courtois komt even kijken. En hij ligt toch een meter of 20 over de middenlijn. En de Amerikanen maken er gebruik van om even bij elkaar te komen. Om ook even naar de zijlijn te gaan. Maar ik ging bijna zeggen de man uit de Jordaan. Die vraagt aan iedereen toch om op het terrein te blijven. Straks komt er een hydration break aan. Over een minuutje of 7-8. Al kunnen ze nu ook hier even hydrateren. Want het spel ligt stil. En ook Onana ligt in de buurt van de beide dugouts. Vandaar dat de spelers even terugkeren. Ja, het is gewoon verkeerd neerkomen in het vallen. Waardoor zijn lichaam toch vooral gewicht zet op zijn rechterknie. En zo kan je wel eens een kruisbandje oplopen. Hij stapt wel weer, Onana. Dus dat is een goed teken. De banden toch nog, of de handen toch wel even rond het hoofd. Maar het is niet van harte dat hij aan het wandelen is. Dus toch even kijken of zich iemand aan het opwarmen is. Dat is inderdaad zo. Van Aken, de Bruyne, zie ik daar aan mijn rechterkant. Ook Witzel zelfs, die aan het opwarmen is. Dat zijn de drie jongens in de opwarmingszone samen met de physical coach. Maar we kunnen verder voetballen. Even met zijn tienen, terwijl Onana zich wat aan het loslopen is. Maar nee, dat ziet er niet goed uit. Oei, oei, oei. Net op het moment dat hij aan het huppelen gaat, wat ontspannen aan het huppelen, zakt hij bijna door zijn rechterknie. Dus dat is einde verhaal voor Amadou Onana. Dat is natuurlijk wel super jammer voor hemzelf. En het is Hans van Aken die er gaat inkomen. Alle reservespelers staan nu bij Onana om hem toch een schouderklopje te geven, om hem wat moed in te spreken. Want ik zei het, het ziet er niet goed uit. Op zo'n momenten, als je ziet hoe hij door zijn knie gaat, met toch het grootste gewicht op die rechterknie, dan denk je meteen aan een kruisband. We wensen hem het zeker niet toe. Terwijl de Belgen met zijn tienen aan het voetballen zijn, is daar de voorzet van Castagne. Weggewerkt achterin. Balogun komt mee verdedigen. En een gooi. Ja, weer zo'n bal. Een hele moeilijke bal voor Courtois. Die ver moet uit zijn doelgebied komen. Ja, heb je je lesje nog niet geleerd? Nathan, een gooi. Waarom toch weer van zo ver een terugspeelbal geven? Dat is redelijk gevaarlijk. Zeker met Balogun op volle snelheid. België vraagt om de bal buiten te spelen. Omdat Mechelen ook nog ligt te kermen van de pijn. En dus België even met zijn negenen. Terwijl Hans van Aken zijn schoentjes aan het knopen zijn. Hij heeft een tik onder de ribben gekregen, Brandon Mechelen. En de scheidsrechter uit Jordanië legt het spel nu wel stil. Ja, het is de elleboog van Tielemans die net onder de ribbenkast gaat. En dat komt flink aan bij Mechelen. Hij staat alweer overeind. En ondertussen is Hans van Aken de ploeg ingekomen. Hij wordt nu de vooruitgeschoven punt van de driehoek met Tielemans die aan de zijde komt van Raskin. Even deze aanval volgen wel van de Amerikanen, maar buitenkantje rechts van Tillman is tegen Luke Bakio aan. Die neemt de twee vlotte hordes. De ketelaren steekt dan Luke Bakio opnieuw de diepte in. Is net iets te ver. En Tyler Adams komt mee verdedigen. Krijgt ook wel een tikje van Luke Bakio. En dat heeft het publiek ook opgemerkt. Alsof er plots meer dan 70.000 scheidsrechters op de tribune zitten. Maar die het nodig acht om te fluiten, die heeft dat ook wel gedaan. En het was ook wel een fout van Luke Bakio. Kon net niet bij de bal. Probeerde die nog wel te bereiken met zijn linkervoet. Tikte dan zijn tegenstander aan. En de fout in het voordeel van de Amerikanen. Maar we zijn ondertussen alweer bij Courtois. 21 en een halve minuut. De Belgen nog altijd.

0: tijd 1-0 voor. Oh, slecht weggewerkt en de ketelaar kan net niet profiteren. Chris Richards met driekwart misser naast de bal tegen de voeten aan van de ketelaar. Maar die bal botst dan net nog genoeg voor Richards, zodat hij zijn lichaam nog tussen de bal en de ketelaren kan zetten. Maar ze stralen niet dat vertrouwen uit die ze wel voor de wedstrijd de voorbije dagen hebben uitgestraald. Want we konden het zelf meemaken op een training, op een persconferentie. Het was allemaal zo chill. Ik hoorde zelfs dat Tim Ream gisteren nog even aan het chillen was hier in de stad van Seattle. Gewoon wat aan het rondlopen, koffietje drinken. Dus het was allemaal super cool. En ze straalden het ook allemaal uit dat ze dat varkentje wel eens zouden wassen. Maar dat laten ze alleszins niet blijken hier op de groene grasmat van Seattle. Dat zeker niet. Voetballend zijn ze de mindere. In de duels zijn ze ook de mindere. En dus is de voorsprong van de Belgen zeker verdiend. De Rode Duivels die nog niets hebben weggegeven. Nu wel even kijken naar Balogun. In duel met Mechelen aan de zijkant van het doel. Richting de zijlijn ook. Dest voorbij de Kuiper. Die maakt zich breed. Ze vallen alle twee tegen de grond. En de scheidsrechter liet eerst verder spelen. Maar fluit nu toch. Ik dacht voor een fout, maar het is gewoon een hydration break. Dus we kunnen zeer positief zijn over de prestatie van de Belgen. Na 23 minuten is het 1-0 voor de Rode Duivels.
1: Oké, dan nemen wij hier even over in de studio. Ik en Wim de Koning. Dus ja, Wim, op voorhand dachten veel mensen bij de opstelling waarschijnlijk de ketelaren, waarom hij weer? Maar het is wel hij die bevrijdende goal maakt.
2: Ja, en zoals Tom zegt, we kunnen heel positief zijn. Het is het beste wat we al gezien hebben van de Belgische ploeg. En het begon al bij de aftrap. We kregen de aftrap en we waren onmiddellijk binnen de minuut gevaarlijk. Afstandsschot Castagne ook. Tielemans alles afgeblokt. Castagne die dan komt. En hij heeft dus geselecteerd om Amerika op te vangen, Rudy Garcia. En dat gaat niet, man, want we doen het man op man. Zij spelen met drie achterin, daar zitten wij met ons drie spitsen. Daardoor kan de Kuiper naar Dest en kan Castagne naar zijn ploegmaat in Fulham, naar Robinson. Ja, ja, en het is de eerste keer dat gebeurt tegen Amerika. En Balogun, geen bal geraakt. Pulisic, geen bal geraakt. We zijn baas in alle domeinen. En als we dan de bal hebben, en we recupereren hem hoog, komen we met heel veel vol ook in de 16. Ons goal staan we in en rond de 16 met heel onze ploeg. Ja, Raskin, inderdaad, onze verdedigende middenvelder, komt daar de bal stelen in de 16, brengt die bal voor en daar stonden we met 3-4 te wachten. Ik ben blij voor Charles de Ketelaar dat hij die bal binnen duwt.
1: Hij was zelf ook heel opgelucht.
2: Ja, natuurlijk. En je ziet hem onmiddellijk groeien. Hij is aanspeelbaar. Ze moeten een overtreding maken op hem. Dit is sterk werk van de Belgen. Dit is een geweldig gameplan. Dit is al een gameplan om de Amerikanen vooral te beletten om die druk te zetten. Ze zetten geen druk op ons.
1: Nee,
2: ze kunnen
1: die
2: niet.
1: Rush of die sterke start hebben we helemaal niet gezien.
2: Nee, in tegendeel, die is van ons. Ja. En dat is omdat wij gedurfd man op man verdedigen. En ja, dan zakt Onana wel eens terug, omdat Tielman diep gaat. En dan staat hij tussen Mechelen en Ngoy. Dat wel. Mm-hmm. En Raskin komt dan wel eens de bal vragen. Maar we spelen echt wel een soort hybride systeem waarbij we in balverlies het geweldig doen. En daar ligt het punt. Het sterk van Garcia. We zeggen gelijk dat het is.
1: Ja, ja. Goed werk. Wie weet de hele Garcia tijd aan het schrijven is toch wel.
2: Dat is raar. Dat is raar, Steffi. Van in de eerste minuut
1: zat hij van alles op te schrijven in zijn boekje opnieuw. Ja.
2: Geen idee wat, want hij weet toch hoe die Amerikanen spelen, hoe wij gaan spelen. Misschien durft hij wel niet naar de wedstrijd kijken, maar hij moet kijken, want we doen het zeer goed op deze manier.
1: Wel een domper, het verlies van Onana.
2: Zeer grote domper. Maar goed, Van Aken komt. Tielemans gaat een beetje achteruit schuiven. Ook Hans weet perfect wat hem gaat te doen staan. Want dat middenveld, Tielman, McKennie en Adams, dat was super sterk. Die mensen zien we niet. McKennie die liep overal, die werd overal gevolgd nu. Mm-hmm, mm-hmm. Die was in al die andere wedstrijden echt wel de belangrijkste. Tielman met de diepgang. Ja, wij volgen ze overal. En dat kan je maar. Ja, met de perfecte ingesteldheid. En dat kan je niet met de bruine Doku en Lukaku. Mm-hmm. Daarom zitten ze op de bank.
1: Goed, we gaan weer naar Tom, want ze zijn er net weer aan begonnen.
3: Dat klopt, met het balbezit voor de Belgen. Dat was ook zo toen de hydration break werd aangekondigd door de scheidsrechter. En dat is hij niet vergeten, dus dat is een pluspuntje wel. Een gooi met de flankverandering over de grond, maar dat is gevaarlijk. Dest zit er tussen. De Kuiper wil een fout maken, maar houdt zich net op tijd in bij Weston McKennie van Juventus. Maar ondertussen weer iedereen op zijn positie. Even kijken daar op de linkerkant met de mee opgerukte Robinson. Pulisic hebben we ook nog niet gezien. Die komt nu aan de bal, maar doet voorlopig alles uit de stand. Dus dat lijkt me zeker geen slecht plan van toch het icoon van deze nationale ploeg. Balletje binnendoor van Dest is niet zuiver genoeg. Mee verdedigd door Trossard. Van Aken met de touch richting Tielemans. Kastanje is vrij op de rechterkant, maar Tielemans draait opnieuw naar de linkerkant, waar het meeste volk staat. En dan via een tussenstationnetje Trossard is het richting Ngoy en Kastanje. En zo kan België weer wat opschuiven met Tielemans, die een rijtje lager staat dus. En misschien wat vaker aan de bal gaat komen nu in de opbouw van de Rode Duivels. Die altijd rustig voetballen met de Kuiper, Mechelen, Ngoy, Kastanje. Nu moet iemand in het centrum die bal komen vragen, maar Asquin en Tielemans doen dat niet. Dus moet België weer achteruit. Naar Courtois, lange bal richting de Ketelaren in het duel met Tim Ream. Bal de lucht in en de Ketelaren dan sneller op die bal om die naar de buitenkant te duwen. Naar Lukaku. Lukaku ging ik ze bijna zeggen. Luke Bakio. Tim Ream, 38 is hij ondertussen. En lang heeft hij in Engeland gespeeld, ex-Fulham. Meer dan 300 wedstrijden. Ook nog even in Bolton. Maar ondertussen sinds 2024 teruggekeerd naar de MLS. Bij Charlotte is hij nu actief. En dat is dan nog een beetje uitbollen. Heeft nog een contract tot december van dit jaar. Wel nog een optie voor een volgend jaar. Maar ja, snel is hij niet meer. Lost alles op met ervaring, met positiespel. Maar als er in de rug gedoken wordt, ja, dan is het moeilijk om die nog wel terug te halen natuurlijk. Dan moet hij al rekenen op de snelheid van Crystal Richards om rugdekking te geven. De man van Crystal Palace. Het is trouwens een van de weinigen die nog hier in Amerika spelen. Mechelen met het foutje in de rug van Balogun. Dat is een meter of zeven buiten het halve maandje. Dus dat is wel een plaats waarop de sloophamer nog eens kan bovenhalen. Pulisic zoekt het contact. En dan ja, even tegen de hiel heb ik de indruk in dat doorverdedigen. Ja, tegen de voetzool is het. In het druk zetten van Brandon Mechelen tikt hij even de voetzool aan van Follerin Balogun. De spits van Monaco. En als het dan niet al voetballend lukt, dan moet het misschien wel via deze standaard situatie. Met onder andere Robinson erbij. Met Adams. Pulisic. En het publiek gaat nog wel eens mee. Tillman staat er ook bij. Als rechtsvoetige. Het lijkt me dat hij die vrije trap gaat nemen. Maar ze staan er nog altijd met z'n drieën. Ook een man of drie net voor het muurtje van de Belgen. Om het zicht te gaan belemmeren van Thibaut Courtois. Malik Tillman van Leverkusen. Daar is de vrije trap en die gaat erin. Hij wijkt af en hij gaat erin. Het is 1-1. Courtois stapt naar de zone in de rug van zijn muurtje. En dan wijkt hij af. Ik weet niet op wie. Maar gaat helemaal de andere kant uit. En Malik Tillman met de eerste bal tussen de palen. Hij heeft er nog geen moeten pakken. Thibaut Courtois, maar wel de gelijkmaker voor Amerika. En dat is zuur, dat is zonde. Na een half uur vrije trap dus. Nadat de Mechelen eerst die voetzool aantikt van Balogun. En dan Tillman. En dan is het het hoofd van Hans van Aken. Het is het hoofd van Hans van Aken. Hij springt hoog en kopt die bal. Devieert die bal, waardoor Courtois helemaal verrast is. En hij niet meer op zijn stappen kan terugkeren. En Courtois is verslagen. En de voorsprong van de Belgen na ruim een half uur is het niet gedaan door de eerste bal tussen de palen. Ik herhaal het. Courtois heeft zijn handschoenen nog niet moeten vuilmaken. Niet dat het echt zou kunnen met dat gras dat toch perfect is. Geen modder of iets. Het zou wat zijn. Maar 1-1. De gelijkmaker. Na de goal van de Ketelaar na 9 minuten is het nu Tillman die scoort. En als bij toeval is het twee keer rugnummer 17 dat scoort. Bij de Belgen en bij de Amerikanen. Is België aangeslagen? Dat is de vraag. Luke Bakio en de Ketelaren voetballen samen met Tielemans. Ze zoeken de ruimte op de linkerkant bij Trossard. Het uitvallen van Dest. Trossard gaat buitenom met links voorzetten. Daar is de voorzet. De Ketelaar. Ja, hij scoort weer. Hij scoort weer. Wat is dat met de Ketelaar? De bal is gebroken aan de tweede paal. Hij verslaat Ream in het kopduel. En wat zeg ik? Hoe gaan de Belgen reageren? Wel met een doelpunt van Charles de Ketelaar. Hij duwde de openingstreffer al over de lijn. En nu kopt hij hem aan de tweede paal de winkelhaak in. En alsof hij niet blij is. Cool Charles. Prachtige actie van de Trossard. Met Dest voor zich. Met de rugdekking van Tillman. Maar hij krijgt de bal voor de goal. En dan zijn ze toch ook weer met z'n vieren. En is de Ketelaar de man die in de rug duikt van Ream. Even een handje. Even dat duwtje. En zo ruimte voor zichzelf maken. En binnenkoppen in de winkelhaak. En ik met het wijsvingertje. En Pochettino. Hij knalt een waterbak helemaal omver. Het is een man met heel veel emotie. En nu laat hij die emotie de vrije loop. Want op het moment dat Amerika weer in de wedstrijd zit, is daar weer nummer 17 met de kopbalgoal. Charles de Ketelaar op een prima actie van Trossard op de linkerkant. Maar ja, als je daar met de tweeën bent, mag je toch niet twee man zomaar in de zak laten zetten, denk ik dan. Maar goed, voor mij oké. Okay. Prima gedaan. Hier is Amerika opnieuw met de voorzet. De Kuiper met de onderbuik. Even die voorzet van Freeman eruit halen. En dan Trossard. Raskin. Oh, flinke tik heeft hij gekregen. Wordt dat de eerste gele kaart voor McKennie? De man uit Jordanië vraagt hem om even te komen. En McKennie krijgt ook de eerste gele kaart. Even doorgaan. Bal was al weg. En Raskin, een voetballer, voelt dat aankomen. Wipt de lucht in. De hele dugout van de Belgen springt ook overeind. En daar is dus de eerste gele kaart. Die is voor Weston McKennie. De 27-jarige middenvelder van Juventus, de allereerste Amerikaan in dienst van de oude dame. Opleiding gehad bij Dallas. Ook hij naar Duitsland vertrokken als jeugdspeler. Zijn jeugdopleiding bij Schalke 04 gehad. En dan richting Juventus, ook al is hij nog wel eens tussendoor een halfjaartje uitgeleend aan Leeds. En met Juventus al 6 keer de Champions League gespeeld. Dus hij kent het Europese voetbal zeker wel. Omdat hij ook wel al een tijdje bij Juventus aan het voetbal is. Trouwens pas in maart van dit jaar zijn contract verlengd tot 2030. En hij kostte toch ook een miljoen of 22. Dus dat is zeker niet slecht. Maar hier krijgt hij moeilijk voet aan grond. Tegen dat middenveld van de Belgen, dat dus al aangepast is, noodgedwongen door die knieblessure van Amadou Onana, die dus in de basis is begonnen aan de zijde van Raskin, maar moest vervangen worden door de bondscoach nadat hij door zijn knie ging en Hans van Aken in de ploeg kwam. Laatste 10 minuten. Nog 9 om precies te zijn. Daar komt natuurlijk, als u het WK een beetje hebt gevolgd, daar komt natuurlijk nog wel wat bij. Maar voorlopig reageren de Duivels perfect op die tegenslag die ze toch wel hadden. Bij die vrije trap van Tillman. En die gelijkmaker dus van de Amerikanen. Zijn vijfde doelpunt in dienst van Amerika. Het is zijn 35e interland trouwens. Nog maar 24. En hij trekt de lijn door van de Duitse opleiding. Want ook hij bij Bayern. Uitgeleend aan de Rangers en aan PSV. En ondertussen gekocht door Leverkusen. Waar hij de opvolger moet worden van Florian Wirtz. En dat is opvallend. Veel meer Amerikanen trekken de grens over. Trekken het water over richting Europa. Ik zei het daarnet al. Tim Ream is een van de weinigen in deze basisploeg. Die nog in eigen land hier aanwezig is. Voetbalt bij Charlotte in de MLS. En dan heb ik ook al gezegd. De doelman bij New York City. Dat zijn er dus twee. Freeman in januari vertrokken naar Villarreal. Richards Crystal Palace, Robinson Fulham, Juventus dus met McKennie, Bournemouth Adams, Leverkusen Tillman, PSV Serginho Dest, Balogun Monaco en dan Pulisic bij Milan. Tillemans ondertussen, de Belgen hebben alles weer onder controle. Luke Bakio met een scherpe voorzet toch wel, omdat Hans van Aken daar opdook op de rand van de kleine rechthoek. Goeie bal van Luke Bakio, maar wel weggewerkt aan de eerste paal. En dat levert België alweer een corner op de tweede corner. De scheidsrechter vraagt toch even om wat meer tempo te maken. Kevin De Bruyne, daar in de rug van de bondscoach, was ook aan het praten. Geen cursus liplezen gevolgd, dus weet niet echt wat hij aan het vertellen was tegen de coaches. Maar je zag ook dat gisteren of eergisteren de persconferentie van Witzel, dat hij toch wel vaker aangaf dat hij overlegt. Ja, Raska even met het tikje met Trossard ook in de buurt op die corner. Was niet slecht bedoeld, maar niet hard genoeg. Die deviatie waarbij de doelman Matt Fries snel genoeg naar de grond ging. Waardoor hij prima achter de bal lag op die corner en die deviatie van Nicolas Raskin. Maar kijk, ook nu weer snel balverlies bij de Amerikanen. Het balbezit is duidelijk voor de Belgen. 50% na 39 minuten. 41 voor de Amerikanen. En 9% de bal in de lucht, veronderstel ik. Terwijl die nu weer bij de Amerikanen is. Helemaal achterin bij Chris Richards. Niet meegedaan tegen de Belgen toen ze tegen elkaar voetbalden in maart. Toen de Belgen wonnen met 5-2. Is toch al de 8e confrontatie nu. Dat was toen de 7e. 5-2 dus eind maart in Atlanta. Balogun wordt nog eens diep gestuurd met een gooi. Die Balogun eerst even de bal laat controleren tegen de achterlijn. En dan even snel zijn voet er tegen zet. Waardoor die over de zijlijn wordt gewerkt en Dest kan gaan ingooien richting Freeman. Tillman. En dan weer achteruit naar Adams. Robinson op de linkerkant. En dan Pulisic. Achteruit weer naar Robinson. Weinig beweging. Pulisic, maar dat is achteruit. Tillemans onder druk gezet. Pulisic gaat zich een beetje revancheren, dacht ik te zeggen. Want in dat duel met Tillemans werd hij tegen de grond gewerkt. De scheidsrechter floot niet en wou dan meteen druk zetten toen hij overeind kwam. Maar de bal was ondertussen al weg. En de Belgen tikken weer. Zoeken het contact met Courtois. Die dan telkens weer de lange bal moet spelen richting de Ketelaren. Verliest het kopduel van Richards. Tillemans zit al sneller op de bal. De Kuiper, Van Aken draait zich vrij. De rechterkant ligt vrij. Een gooi en Kastanje. Luke Bakio vraagt de bal ook. Alleen Robinson is daar op de linkerkant. Maar het gaat naar Tillemans. Waardoor België toch weer rustig kan opbouwen. Mechelen in één tijd naar de linkerkant bij Trossard. De Kuiper is wat aanvallender gaan spelen in deze fase. Maar kan niet bereikt worden. En dan geen overhaasting bij de Belgen. In de laatste 5 minuten van de eerste helft. Die perfect volgens plan verloopt. Het plan van Garcia. Van Aken, ja, tegen de grond gewerkt. Ik had niet gedacht dat de scheidsrechter zou fluiten. Want het ging net niet rap genoeg bij de interceptie van Richards. Maar dan toch in de rug aangelopen, blijkbaar. En zo opgemerkt door de scheidsrechter. Terwijl we nog eens kijken naar die korte corner. Waarbij Trossard dacht die bal achter het steunbeen te duwen. Maar de tip van Raskin was er net iets sneller bij. Vandaar de deviatie en de kans voor Raskin. Maar Fries dus. Perfect aan de eerste paal op de grond. Vrije trap met Tielemans en de Kuiper. Tielemans laat de bal voor de Kuiper. Dat is een goede bal. Luke Bakio moet koppen, maar hij komt hem ernaast. Ojejej, die stond helemaal vrij aan de eerste paal. Een loopactie. De Kuiper gezien. En dan kopt hij hem. Ja, toch een paar meter ernaast hoor. Balogun laat hem zomaar lopen. Hij krijgt hem verkeerd op het hoofd. Richards nog wel in zijn rug. Maar dit is meer een verdedigende actie van Luke Bakio. Helemaal vrijstaand aan de eerste paal. Wat een grote kans op die vrije trap. Met Pulisic nu op de linkerkant. Robinson gaat erover, maar goed afgeblokt daar door Tielemans die mee komt te verdedigen. Ja, en zo begint het aantal kansen toch aardig op te lopen voor de Belgen. Naast die twee doelpunten. Robinson nog eens op de linkerkant. Laatste 3 minuten nu. Met de voorsprong de rust ingaan. Dat is nu het devies. Dest, de PSV-winger die nog geen echte goede actie heeft kunnen maken. Adams laat de bal lopen. Een gooi moet opletten. Is sneller op de bal dan Balogun. Dat is goed opgelet in de rug van Mechelen. Trossard kan de bal niet bijhouden. Vandaar dat Richards toch weer achteruit speelt tot bij Fries. En dan weer Tim Ream. Robinson en weer achteruit via Tillman. Terwijl het publiek nog eens roept USA. Freeman en Dest op de rechterkant. Trossard moet mee verdedigen. Laat hem net iets te ver lopen. Een gooi zit er weer goed kort op. In dat duel lijf aan lijf met de Balogun. Zo moet het. Hem geen ruimte geven, want het is een gevaarlijk heerschap rond de 16. Terwijl Pippi misschien net iets meer de afwerking is voor de goal. Op de voorzetten die komen is Balogun, de man van de actie. Rond de 16 zich wat ruimte creëren en dan afwerken. Hij heeft er zo al 3 gemaakt. Opletten nu voor de verre inworp van Tillman. De scheidsrechter wacht. Vraagt om even te wachten. Omdat Richards daar wat te hard duwt in de buurt van Thibaut Courtois. Ook Freeman staat erbij. In de opwarmingszone van de Belgen. Waar Doku staat er toe te kijken. De Bruyne ook. Die verre inworp van Tillman. Daar wordt de bal overgetrapt. Oeh. Het is een corner, dus blijkbaar een gooi nog dichterbij. Eerste keer dat Balogun kan gevaarlijk worden. In de 16 gedropt. En dan is het een duo. Richards en Freeman. Zij deviëren de bal in dat duel met Van Aken. En Balogun van dichtbij over de goal. En blijkbaar een gooi er daar nog aan geweest, want dus een corner voor Amerika. Oh, geen corner. Gecorrigeerd door de VAR. Ze stonden al klaar hier met Pulisic om die corner te trappen. En blijkbaar dan toch in het oortje gehoord vanuit Dallas waar de VAR zit. Waar Bram van Driessen nog altijd zit toe te kijken. Het is al een tijdje geleden dat hij nog eens een wedstrijd heeft gekregen. Momenteel zit hij aan 8 stuks als AVAR of assistente VAR. Dus hij wacht op wat komen gaat. Ondertussen geen corner dus, zagen we ook in de herhaling. Een gooi zat er niet tussen. Het was Balogun die van dichtbij overbesloot. Na die verre inworp altijd moeilijk te beoordelen. En dat is toch ook iets wat specifiek is aan dit WK. Heel veel ploegen hebben iemand die ver kunnen ingooien. Waar is de tijd dat er ingooicoaches waren waar ja, speciaal getraind werd? Waar ook in de jeugdopleiding werd gezorgd voor al sterke armen. Hans van Aken. Eén mannetje voorbij, twee mannetjes voorbij. Dan tegen Freeman aan. Maar de Kuiper krijgt die bal. Raskin. En dan nog eens Raskin. Die moet gaan vroeten. Doet hij prima. Voorzet nog tegen de Rode Duivel aan. Eerst afgeblokt door Freeman. En dan tegen Raskin aan. Maar is dat dan tegen zijn hand geweest? Of bal over de lijn? Even de Colina-blik bij de scheidsrechter met de opengesperde ogen. Een beetje zoals Lothar Dont dat in België kan doen. De Kuiper. Ja, moet erachteraan bij Dest. Probeert even te trekken, maar bedenkt zich. De Kuiper, goed opgevangen. Dest loopt er tegenaan. En dat fluiten ze niet hier in Amerika. Robinson komt druk zetten op Hans van Aken. Nu Luke Bakio over de middenlijn. 6 minuten komen erbij. 2 daarvan hebben we al achter de rug. Terwijl de Belgen toch weer de bal in de ploeg houden. En dat prima doen. Niet overhaast te werk gaan. Kastanje met de voorzet. Van Aken komt bij. Kan er niet bij aan de tweede paal. Trossard houdt het veld breed. En kan die verre voorzet van Kastanje gaan oppikken. Wil nog eens buitenom gaan. En dan Freeman met de corner. Leandro Trossard, u hebt het misschien gelezen. Interesse van Beşiktaş uit Turkije. Dat was eerder al eens het geval met Fenerbahçe. Nu blijkbaar, dit is eigenlijk ook geen corner, maar hij mag wel getrapt worden. Trossard was de laatste aan de bal. Een gooi nu, Luke Bakio met de knal, overhoeks, maar niemand die aan de tweede paal komt bijsluiten. Ja, het was iets tussen een voorzet en een schot in de draai geschoten door Luke Bakio. Niet gevaarlijk als schot. Het zou eventueel wel gevaarlijk kunnen zijn. Mocht iemand zijn bijgesloten aan de tweede paal. In de Ketelaar of een Raskin bijvoorbeeld. Die lagen daar op vinkenslag. Maar ja, dat was te scherp om er nog een voetje tegen te zetten. Foutje van de Belgen. Maar dat is ruim op de helft van de USA. Dus dat is absoluut geen probleem. Voor Richards en voor Adams. Balogun wordt nog eens diep gestuurd. Courtois moet komen. Hij heeft hem ook laten los. Maar een gooi is daar. Ja, Mechelen. Die keek naar Courtois. Als hij niet roept, moet je de bal wegwerken. Dat deed hij niet. En Balogun dook in zijn rug. Maar Courtois kwam uiteindelijk wel. Pakte die bal niet. Waardoor hij opnieuw loskwam. Nathan Ngoy was de man die aan het opletten was. En dan bal weggewerkt. Robinson nog voor een van de laatste aanvallen. Denk ik toch voor Amerika. 4,5 minuut. Met Tilman de Kuiper goed verdedigd. Op die bal die verlengd werd. Luke Bakio. Adams houdt hem even op. Veel volk van Amerika voor hem. Dus Van Aken, Tielemans, 1-tijd voetbal. Dat is goed. Zo krijg je wat ruimte. Voor de man in balbezit. En dan kan het rondtikken weer beginnen met Raskin, Mechelen en Ngoy. Die gaat over de middenlijn. Dan de flankverandering. Maar te hoog. Een beetje te onbesuist. Zag de ruimte op de linkerkant bij Trossard. Net iets te snel in de draai getrapt. En vandaar ook te hoog. Voor Trossard met zijn 1,72 meter kan hij er niet bij. Dus 20 miljoen vraagt Arsenal. Hij heeft nog 1 jaar contract. Dus dat is dan misschien het moment om hem nog te verpatsen. Om er wat geld uit te slaan. En dat is zeker geen verkeerd bedrag. En in Turkije kan het allemaal wat meer natuurlijk. Als je ziet wat ze toch allemaal al hebben binnengehaald. Richards moet op zijn passen tellen. Want de pass van Adams was echt niet goed genoeg. Dest. Oh, een panna bij Raskin. Opletten nu Dest met Balogun. Balogun met de voorzet, maar afgeblokt door Nathan Ngoy. Ja, scherp blijven, dat is de boodschap. Plots de snelle omschakeling. En het paasje van Tilman bij Raskin. Die even de arm rond de heupen draait. Hij heeft al een paar keren gaan flirten. Of heeft geflirt met een gele kaart, Raskin. Al 3-4 opvallende fouten. Daar net nog even verhaal halen bij de scheidsrechter. Maar voorlopig staat hij nog niet geboekt. Tweede corner. Nog altijd 1-2 voor de Belgen. Bijna rust. We zijn over de toegevoegde tijd. Dan moet Courtois komen bij die bal. En dat betekent het einde van een goede eerste helft van de Rode Duivels. Ze hebben de eerste helft helemaal onder controle gehad. Op voorsprong gekomen ook via Charles de Ketelare. En ondanks de tegenvaller van die ene bal tussen de palen. Echt waar, één bal tussen de palen van de Amerikanen. Dat was de gelijkmaker. Was er meteen de reactie van Trossard en van Charles de Ketelare. En dat betekent dat België na een prima eerste helft met 2-1 leidt tegen het gastland.
1: Tot straks, Tom, voor het vervolg.
4: Sportza WK.
1: Ja, Wim de Koning, het is zoals Tom het zegt, een verdiende voorsprong. Nog best wel wat kansen, op meer zelfs, voor de Belgen. Het ideale scenario, denk ik, de eerste helft.
2: Ja, het, zoals je zegt, het had gespeeld kunnen zijn. Ja. Gezien onze overmacht, het aantal kansen dat we creëren, het zeer zwakke verdedigen van de Amerikanen, moet ik er ook wel bij zeggen, maar het ligt ook wel aan ons. Nee, we hebben het uitstekend gedaan. Heel erg jammer van de tegengoal. En de Amerikanen zijn nog in de wedstrijd. Ik heb hier ook opgeschreven, een gooi. Ja, Balogun zit in zijn zak.
1: Ja.
2: Eén keer gevaarlijk overgetrapt. De laatste 4-5 minuten dan toch een paar keer diepgang.
1: Het is duidelijk dat ze moeten blijven opletten.
2: Ja, zeer moeten blijven. Ja. Hij komt in de wedstrijd. Maar Ngoy doet een geweldige zaak. Zoals eigenlijk alle 11 de Belgen het zeer goed doen. En dus ja, toch wel credits voor Rudy Garcia.
1: Ja,
2: voor zijn beginopstelling.
1: Zijn opstelling, ja.
2: Ja, waar heel veel commotie rond was. Al op voorhand kan ik mij voorstellen als de mensen hier in België die opstelling zagen. Maar heeft de Amerikanen uitstekend geanalyseerd en heeft door het feit dat hij man op man verdedigt toch wel voor profielen gekozen, zoals Raskin, zoals Onana. Want ja, ik zei het daarnet, Weston McKennie, dat was de man samen met Tillman bij de Amerikanen. Nu, die zat echt wel in de zak bij Raskin. Mm-hmm. Oké, op het randje soms wel. Maar wat Raskin dan ook nog doet, die gaat ook nog mee aanvallen. Die komt ook nog in de 16. Wij krijgen heel veel volk in de 16. 5-6 mensen telkenmalen. De Kuiper komt, Kastanje komt. Dus het is niet dat we alleen maar verdedigen, hè, maar we hebben heel hoog recuperatie. En ja, en dan zijn de Amerikanen echt wel van slag. Jammer dat het nog maar 1-2 is.
1: Ja, dat is waar. Maar inderdaad, zoals je zegt, ook bij de doelpunten telkens veel volk van de Belgen in de 16. Stel voor dat we er de 1-2 nog eens bij innemen.
3: Trossard gaat buitenom met links voorzetten. Daar is de voorzet. De Ketelare. Ja, hij scoort weer. Hij scoort weer. Wat is dat met de Ketelare? De bal is gebroken aan de tweede paal. Hij verslaat Ream in het kopduel.
1: Ja, Charles de Ketelare helemaal bevrijd nu, zo lijkt het wel.
2: Ja, want het was, ja, de Ketelare, dat is geen nummer 9. Hè?
1: Nee.
2: Hij maakt nu 2 doelpunten als een typische nummer 9. Binnenduwen van in het doelgebied van de keeper.
1: 2 keer bijna, baklijn. Ja, op dezelfde manier.
2: Ja, en de tweede met een kopbalgoal.
1: Ja.
2: Ja, boven zijn rechtstreekse tegenstander uit. Boven de riem uit als een echte, goede, sterke spits. Dus ik ben heel erg blij voor Charles de Ketelare. Die ook heel veel vertrouwen gepakt heeft daardoor. En sterk is aan de bal, duels wint, iedereen laat aansluiten. Dus van naar links gaat, dus naar rechts gaat. Maar als hij moet in de spits zijn, in de spits is. Dus hij moet zeker niet gewisseld worden voor Lukaku.
1: Nee.
2: Verre van. Integendeel, doet het heel goed. Iedereen doet het heel goed. Ik kan van niemand. Nee, het is echt wel perfect gemanaged door Rudy Garcia. En ik blijf erbij, heel erg jammer ook voor Hans van Aken. Invalbeurt.
1: Ja,
2: ja, ja, hij springt hoog op die muur. En dan toch nog even met
1: zonder die deviatie had Courtois hem gewoon gehad. Hè.
2: Heel makkelijk zelfs, ja inderdaad.
1: Ja. Dus inderdaad, jammer van dat tegendoelpunt. Wat vind je van de scheidsrechter tot nu toe, Wim? Want ja, er zullen wel veel extra ogen op hem gericht zijn vanavond, na al het gedoe rond Balogun.
2: Hij doet het perfect.
1: Hè? Ja.
2: Jordaniër, ik kan er een vraagteken bij stellen en die zal wel benaderd geweest zijn, werd er gezegd. Die zal die Amerikanen wel bevoordelen. Nee, in tegendeel. Fluit zoals hij moet fluiten. Alles goed. Geeft ook gele kaarten. voor de Amerikanen als er een gele kaart moet gegeven worden. Oké, de overtreding van Mechelen op Balogun was ongelukkig van Mechelen, maar terecht gefloten, waar uiteindelijk de vrije trap en de gelijkmaker opvolgt. Doet het uitstekend. En ik had hier ook opgeschreven, ze spelen toch zonder Balogun. Hè? Ja. Maar dat eerste half uur hebben we die niet gezien, maar is toch in de wedstrijd aan het komen. Daarvoor moeten we dan toch gaan opletten.
1: Ja, maar voor de Amerikanen is het zoeken geweest. Hè? Ze vonden maar geen oplossing. Alleen de laatste minuten inderdaad. Ja. Toch wel wat beter.
2: Ja, we waren zeer verrast door onze aanpak. En het is de eerste ploeg die de Amerikanen op deze manier aanpakt. Dat is ook het voordeel. Je hebt ze al 4 keer kunnen zien spelen. En 4 keer hadden ze een geweldig eerste half uur, een geweldige eerste helft. Zetten ze zelf hoog druk. Heeft de tegenstander bewust teruggekropen. Dat zag je ook wel. Ook Paraguay, ook Australië deed dat. Bosnië helemaal zelfs. Ja. Die alleen maar verdedigd hebben. Wij hebben verdedigd op de helft van de tegenstander. Wij hebben offensief voetbal gespeeld, ook in balverlies, met iedereen die zijn mannetje ging volgen, die ook de duels won. De Amerikanen waren echt van slag en dat heeft heel lang geduurd. Mm-hmm. En ze dachten bij de 1-1, nu zijn we terug. Maar onmiddellijk riposteren wij, met een geweldige voorzet van Trossard toch ook wel weer, van op die linkerkant. En de Ketelaar die dat duel wint. Het enige negatieve wat ik kan zeggen is dat de wedstrijd nog niet gespeeld is. En het had kunnen gespeeld geweest zijn, gezien het overwicht van ons.
1: Ja, inderdaad. De kansen zijn er wel degelijk geweest. Nog iets negatief is natuurlijk ook het uitvallen van Onana.
2: Ja.
1: Die blessure, niet vergeten, dat was nog voor de drankpauze. Dat zag er absoluut niet goed uit. Hè?
2: Nee, hij wist het onmiddellijk. Hij vroeg onmiddellijk assistentie, greep naar zijn knie. Was heel emotioneel onmiddellijk. Je voelt dat wel. Hopelijk is het geen kruisbandletsel, want dan weet je dat je voor 6 tot 8 maanden goed bent in de revalidatie.
1: De rest van de ploeg ging hem ook steunen, zag ik alle bankzitters erbij.
2: Ja, en mocht dan weer eens starten na zijn non-match tussen aanhalingstekens tegen Egypte, waardoor hij zijn plaats verloren was, mocht hij dan toch weer starten. En was belangrijk voor het volgen bij Tillman. En ook door zijn lengte, door dat middenveld toch te bevolken. Oké, logische wissel van Aken, ook met de lengte erbij dan.
1: Ja, Tielemans moet dan wachten. Als je het zo bekijkt, de lengte inderdaad. Ja,
2: en ook iemand die de meters kan doen, heel veel groot volume heeft, zijn man kan volgen. Als het moet zijn, moet meer Tyler Adams volgen. Dus logische wissel. Ja, ook credits voor heel de ploeg, maar vooral voor Rudy Garcia.
1: Ja,
2: en als we zo'n tweede helft kunnen spelen, dan kunnen we met vertrouwen naar Spanje kijken.
1: Oké.
2: Echt wel.
1: Die tweede helft die komt er straks aan na het nieuws van, ik moet even goed kijken, 3 uur. Jawel, het is bijna 3 uur. Het nieuws komt eraan en daarna wij weer. Tot zo.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De eerste helft is voorbij. Hoe is die verlopen?
3: Zeer goed voor de Belgen, niet alleen in het spel, want België heeft de hele eerste helft gedomineerd. Maar ze hebben ook 2 keer gescoord. 2 keer Charles de Ketelaar en de enige bal tussen de palen van de Amerikanen, die ging er ook wel in. Dat was een vrije trap bij de 1-0 voorsprong van België. Een vrije trap van Tillman, die afweek op het hoofd van Hans van Aken, waardoor Courtois verslagen was, in de verkeerde hoek beland. Maar dan dus meteen de reactie op een voorzet, goede voorzet van Trossard. Was het opnieuw Charles de Ketelaar die de Belgen 2-1 voorzette. En dus ook Charles de Ketelaar na 10 minuten voor de voorsprong. België kreeg nog wel meer kansen. Dus het had ook nog een grotere voorsprong kunnen zijn. Maar goed, de keuzes die de bondscoach heeft gemaakt, die hebben alleszins goed uitgepakt in die eerste helft bij een 2-1 voorsprong.
6: Tom, dankjewel. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast. 'S Nachts in Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Al zal het gejuich van de supporters niet te vermijden zijn, zegt mede-organisator Maxime Jonkind.
7: Dat is natuurlijk maar een momentje van een minuut of twee. Dus dat is een stuk beter dan dat hier door de box de hele woonwijk kan meeluisteren. Dus ik denk dat dat wel gaat meevallen. Ik hoop van niet en dat we de hele avond kunnen juichen. Daar gaan we voor. Dus kunnen we nog eentje een matchje doen op vrijdagavond. Dat zou top zijn.
6: En je kan de wedstrijd van de Duivels live volgen op Radio 1 en op VRT1. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al ruim 3.530 lichamen geborgen. Er zijn intussen ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 1. Sportza WK. Met Steffi Merlevede.
1: Een hele goede morgen of goede nacht. Ik weet het niet zo goed, maar welkom alleszins. We volgen in Sportza WK nog altijd die match van de Rode Duivels in de achtste finales op het WK-voetbal tegen de Verenigde Staten. De Belgen leiden halfweg met 1-2. Je hoort het net nog eens in het nieuws. Hè. Over een paar minuten volgen we de tweede helft met Tom Boudewijl. Die is voor ons in Seattle. En bij mij in de studio nog altijd analist Wim de Koning.
5: Radio 1.
4: Sportza. WK.
1: Ja, Wim, de verdiende voorsprong voor de Belgen. Daar hadden we het daarnet vlak voor het nieuws al over de keuzes van Rudy Garcia. Zijn er boenk op, zal ik maar zeggen, ja. Deze keer. En dan zit er eigenlijk nog heel wat volk op de bank. Ik ben benieuwd, ja, wat gaat hij daarmee doen? Hij gaat nu natuurlijk niet wisselen, maar later in de match.
2: Nee, ik ben ook benieuwd. Hè. Het gameplan, dachten wij, oké, de Amerikanen beperken in de eerste helft. Zeker met die twee verdedigende middenvelders. Ja. Maar ja, door zijn gameplan... plan daar zijn wij ook offensief heel erg gevaarlijk geweest. Wij hadden constant 5-6 mensen in de 16 bij die twee doelpunten. En als je dat bekijkt, 6 mensen in de 16. De Kuiper komt, Kastanje komt, Raskin komt. Dat waren degenen die wij dachten die daar gezet waren om ja, de Amerikanen op te vangen. Maar in tegendeel, we gaan erover. We zetten heel hoog druk, zeer gewaagd. Je ziet het nog zeer weinig ploegen in dit WK doen. Ja, als we daar straks Spanje, Portugal gezien hebben, iedereen schrik om te verliezen. Ja, ja. Ja, en wij niet. Hè. We zijn echt wel van eigen sterkte uitgegaan. Heel erg goed gedaan. Je kan Doku, De Bruyne, Lukaku niet op de bank houden.
1: Nee.
2: Dus wat doe je daar?
1: We hebben hem ook zien praten een paar keer hè, met Lukaku. En Witzel, was hij duidelijk aan het praten? Wat advies aan het vragen? Zo
2: ja,
1: leek het wel.
2: Want wij zien hier de hele tijd er een camera op de bank van de Belgen gericht vooral op Rudy Garcia. Maar ga niet in overleg met zijn assistent, maar ga wel in overleg met Lukaku en Witzel.
1: Ja, met Witzel deed hij dat de vorige wedstrijd ook
2: wel, hè? Ja, en Witzel zei, ik heb alleen maar gezegd dat we hoger moesten druk zetten. Ja, dat weet Garcia eigenlijk ook wel. Hè? Maar oké, als je dat nog eens hoort van een ervaren speler. Maar je zag Lukaku echt wel instructies geven. En je zag hem ook naar luisteren.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is heel erg slim. En daar dan het beste uithalen. Niet dat er veel moest veranderen. Want we waren perfect bezig.
1: Ja, inderdaad.
2: Die ene tegengoal, ja. En ook Balogun één keer van kort bij overgetrapt. Zo gezegd zat een gooi ertussen, maar toen kwam de VAR tussen. Het was geen corner. Dat was ook nog wel een grote kans voor de Amerikanen, maar niet tussen de palen. Ik ben benieuwd hoe lang hij wacht. Zal natuurlijk ook van de wedstrijdomstandigheden afhangen. Als wij nu een derde doelpunt zouden maken, bijvoorbeeld. Ja, dan moet je misschien zo lang mogelijk met dit elftal spelen. Want ik neem aan, Pochettino zal toch iets doen?
1: Ja, ik gaat hij met vragen, diezelfde gaat elf? Hij iets doen?
2: Die moet iets
1: inderdaad.
2: Doen. Want er zijn elf, die doen het niet. Hè? Echt niet. Inderdaad. Dus ik verwacht daar wel wissels. Misschien nog niet aan de rust. Maar toch een andere ingesteldheid bij die Amerikanen. Mm-hmm. Die het ondergaan. Die laks zijn. Die te groot favoriet waren. Neem ik aan, denk ik. En die
1: in
2: toch
1: hun
2: wel,
1: hoofd dan toch. Ja, ze zijn nergens. Ja,
2: wat aangeslagen zijn door het feit dat Balogun dan toch meespeelt en dat ze het gevoel hebben, oei, dat wordt ons niet gegund. En ja, dat heeft hen toch een klein beetje verlamd. Maar vooral omdat wij het geweldig doen, het beste wat we hier op dit WK gezien hebben van België, veruit het beste. Mm-hmm, ja. Mm-hmm,
1: absoluut. Goed, ik ga misschien gewoon meteen Anton Boudewijl vragen. Grijpt Pochettino in bij het begin van de tweede helft al?
3: Ik heb niet de indruk. Er is wel wat opwarming geweest met een van zijn assistenten die ook wel aardig wat verdienen. Want hij heeft gewoon zijn hele equipe meegebracht hier naar Amerika. Als je zelf 9 miljoen verdient, dan kan je wel eens een stuivertje afgeven, denk ik. Maar kijk, ja, ik zie dan toch dat er iemand zich klaarmaakt. Ook al heeft hij zich niet intens opgewarmd hier. Maar Giovanni Reina, nummer 7, die staat klaar. Nog een knuffel met Pochettino. En dan zullen we straks wel eens zien bij de twee assistent-scheidsrechters uit Gabon. Wie naar de kant is gehaald. Ik kan het niet meteen zien. Ik zie nog Adams staan, Balogun. Zie ik ook nog staan. Tillman staat er nog op het middenveld. En dan is het Serginho Dest daar aan de overkant, inderdaad. Dus de Nederlander die bij PSV voetbalt, geboren in Almere. En dan via, en dat zijn toch redelijk wat indrukwekkende ploegen, Ajax, Barcelona, Milan. En nu uitgeleend aan PSV. Dat is toch redelijk aardig, maar zijn stempel niet kunnen drukken hier op de rechterkant. Nochtans, het meeste gevaar kwam wel van de rechterkant, de zone van de Kuiper. Maar hij is dus het kind van de rekening bij Mauricio Pochettino. En dus moet Giovanni Reina het gaan doen in de tweede helft. Dat is zeker een bekende naam. De zoon van Claudio Reina. Toch ook een van de iconen van het Amerikaanse voetbal. Ex-captain van de nationale ploeg. Ex-WK-ganger ook. Dus nu is het aan zijn zoon Giovanni Reina. Geboren in Engeland, in Sunderland. Maar ook hij speelt in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach. 1-2 dus, dat is de ruststand. Zo zijn we ook begonnen aan de tweede helft. En benieuwd hoe de Belgen het verder gaan doen. Het verdere verloop van deze tweede helft. Of ze nog wat druk gaan zetten. Of de Amerikanen wat meer druk gaan zetten. Uiteindelijk moeten zij wel. Vraagt het publiek het ook wel een beetje. Is er opnieuw de USA slogan die geroepen wordt. Wanneer komen ze onder stoom? Dat is de vraag die we ons hier nu wel stellen. Robinson op de linkerkant. Luke Bakio vecht terug. Het paasje onder de druk is niet zuiver genoeg richting Pulisic. En die gaat over de zijlijn. Dus is het gewoon inwerpen voor de Belgen. Voor Kastanje richting Van Aken. Net iets te hoog. Dus wel te makkelijk ingeleverd aan Tillman en Co. Tielemans in het duel. Gaat over het voetje van de aanvoerder. En de vrijtrap is voor de Amerikanen. Die voetballen in de middencirkel. Met Richards. Paasje binnendoor. De Kuiper was niet goed aan het opletten. En Mechelen raapt dat steekje dan wel op. Want verdedigend laat hij toch nog af en toe wel eens een steekje vallen. Niet toevallig dat ik zei, dus het grootste gevaar van op de rechterkant komend richting Balogun. En we hebben hier gezien dat hij wel geteld 10 keer aan de bal is geweest in de eerste helft. Dus dat verklaart ook wel een beetje wat de analyse was van Wim en Steffi. Het eerste half uur niet gezien. Pas helemaal op het einde, toen er wat diepgang kwam, kwam hij ook wat meer in het stuk voor. En wat het aantal schoten betreft, 11 van de Belgen, 5 binnen het doelkader en 3 voor de Amerikanen, waarvan eentje de goal dus binnen het doelkader. Die vrije trap die afweek op het hoofd van Hans Van Aken. De Amerikanen komen op de linkerkant met Anthony Robinson voorzet. Balogun gaat eronder door. Mechelen zit ertussen. Raskin dan. Van Aken naar de buitenkant. Luque Bacchio. Robinson zit er wel tussen. En de Amerikanen blijven wat hangen. Met die linkerkant. Geblondeerde linkerkant. Anthony Robinson. Jeugd bij Everton gespeeld. En dan via Wigan en Bolton Wanderers is hij bij Fulham terechtgekomen. Waar hij kampioen is geworden. Onder andere in de Championship. Met Fulham dus ook 2 keer speler van het jaar geworden. En ook hij zit ook al aan meer dan 200 wedstrijden voor Fulham. Van 2020 is hij aan de slag. En hij was er 4 jaar geleden ook al bij de Amerikanen op het vorige wereldkampioenschap in 22 dus. Tielemans in het duel met Tillman. Die op de grond valt. Het publiek zegt oh. Maar er wordt niet gefloten. Het mag allemaal. Van de scheidsrechter uit Jordanië. Die zeker niets te verwijten valt. Die alles rustig onder controle heeft. En 1 keer dus een gele kaart heeft getrokken voor McKinney. Voor een fout op Raskin. Hier aan deze zijlijn. Het is wachten. Op die vlotte acties van de Amerikanen die nu het spel moeten maken. Ik heb de indruk dat de Rode Duivels toch wat meer ingezakt aan het voetballen zijn. Met opnieuw McKennie op de linkerkant. Reina naar rechts. De Kuiper in het duel. Ja, kan zijn tegenstander wel ophouden. Maar Trossard komt naar binnen, dat is gevaarlijk. Afgeblokt. En weggewerkt door de Kuiper langs het lijntje. Richting de Ketelaar. Maar over de dubbele doelpuntenmaker. En Richard slaat die bal ook over zijn hoofd vliegen. Omdat hij weet dat ofwel de doelman ofwel zijn compagnon de route Tim Ream die bal wel gaat ophalen. En dat was ook zo. Maar ook deze lange bal komt er niet goed uit. En dat is prima gedaan door Raskin. Luque Bacchio wacht op de actie van Ream. Gaat buitenom. Luque Bacchio. Ream is net op tijd terug om die voorzet af te blokken. Ze botsen dan wel tegen de ledreclame. Blijven even liggen om elkaar niet te blesseren. Maar er is geen blessure bij. Niet bij Luque Bacchio die de actie maakte buitenom. En ook niet bij Tim Ream die ja, niet meer kon stoppen. Tegen de benen aan van de vallende Luque Bacchio. En dan moet hij zich staande houden. Half tegen die letterreclame boarding. Ook gevaarlijk. Tielemans met de eerste corner voor de Belgen. Na 5 minuten voetballen aan de eerste paal weggewerkt. Opgevangen door Castagne. Naar Luque Bacchio. Weer een voorzet. Maar dat is een makkelijke plukbal voor Matt Rees. Net iets te snel. Die bal terug in de 16 gedropt. Er was ook niet echt iemand daar aan de tweede paal. Waar... ja, de doelman makkelijk die voorzet die lang onderweg was kon beoordelen. En hem dan gewoon uit de lucht kon plukken. Het lijkt hier wel een langdurige baseballwedstrijd. Want het eten blijft echt wel naar boven komen. Wat we hier allemaal hebben zien passeren. En het slaat wel in de neus, want we zitten net naast de trap. Met nog eens een doosje nachos. En dan Tielemans. Ja, net voor hij wou gaan trappen. En het publiek wil daar een vrije trap voor. Pochettino ook wel. Bij die uithaal net buiten de grote rechthoek. Tielemans zit ertussen. En dan toch het zwaaibeen. Vandaar de oproep van alle kanten om een vrije trap voor Pulisic. maar niet gegeven. Nog eens kijken. Net op het moment dat hij wil gaan uithalen, komt Tielemans ervoor en trapt hij tegen de hiel aan, de linkerhiel aan van Tielemans. En Pulisic is nog niet echt overeind gekomen. De Jordaniër wil wel een scheidsrechtersbal geven in het voordeel van de Amerikanen, want zij waren in balbezit. Dus dat is zeker correct. Maar geen vrije trap. Het was anders wel een gevaarlijke plaats. Maar niet gegeven. Richards ondertussen. Pulisic overeind gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat die teentjes dat die toch wel flink pijn doen. Als je volle kracht tegen die hiel aantrapt van een tegenstander. Dat komt wel aan. Timmery. Richting Robinson. Balogun. Maar Mechelen zit er kort op. Robinson opnieuw. Van Aken komt mee verdedigen. Kastanje een gooi tegen de grond gewerkt. En weggetrapt door de Belgen. Ze komen minder aan voetballen toe. Dat is Timmery. Richting Robinson. Balogun. Maar Mechelen zit er kort op. Robinson opnieuw. Van Aken komt mee verdedigen. Kastanje een gooi tegen de grond gewerkt. En weggetrapt.

net iets te makkelijk laat lopen, waardoor de Kuiper toch even schrikt. Maar hij kan de handrem optrekken, want Freeman, de controle was niet goed genoeg. De bal schoot door op zijn wreef terwijl hij die controle wil uitvoeren. In januari is hij verhuisd. Hij speelde toen bij Orlando City. En Villarreal zag er wel iets leuks in. Maar niet echt meteen een basisspeler geworden. 9 wedstrijden heeft hij gespeeld daar in Spanje. En de vader Freeman. Het is niet Morgan Freeman. Dat zou u eventueel kunnen denken als u de filmwereld een beetje volgt. Maar het is Antonio. En dat is een legende in de NFL. De Football League. Dus niet de soccer, maar American Football. Dus dat hij de genen van een sportman heeft, dat is wel duidelijk. McKenny en Adams weer op het middenveld. Reina, een stifter. Opletten voor Balogun. Maar dat lijkt me een moeilijke. Kan de bal wel binnenhouden. Maar zo oordeelt de assistent. Dat is niet juist. Bal over de achterlijn. Het is allemaal wat moeilijker. Pascal Van Damme zit nog altijd naast Infantino. Met de blote benen. En dat blauwe jurkje. En ook met de grote zonnebril. De donkere zonnebril. Castagne, Tielemans. Ja, met een beetje risico door het centrum gespeeld. Achteruit naar N'Goy. En dan is daar Courtois opnieuw. Weer richting N'Goy. Van Aken zou zich moeten vrijmaken. Maar dat is niet het geval. En Luke Bacchio was vertrokken. Maar N'Goy had het niet gezien. Wou dan toch trappen. Maar Luke Bacchio die had zich ondertussen al ingehouden. Dus dat is een te makkelijke weggeefbal. Waardoor Amerika weer kan gaan aanvallen. Nog op de eigen speelhelft met Giovanni Reina. Portugese roots ook. En Engelse. Want geboren dus in Sunderland. Terwijl Robinson tegen Tielemans aanschiet. De ketelaren een tussenstation zoekt bij Hans van Aken. En dan de Kuiper. Weer wat balbezit voor de Belgen. Dat zou goed zijn. Mechelen weer achteruit naar Courtois. N'Goy staat vrij. Die krijgt ook de bal. En dan beweging, diepgang. Dat missen we toch wel een beetje in deze fase van de wedstrijd. 11 minuten ver in de tweede helft. Nog altijd 1-2 voor de Belgen. Op weg naar LA. Waar ze ook al eens een wedstrijd hebben gespeeld. De tweede groepswedstrijd tegen Iran. Dit is Mechelen. Dat is al een betere diepe bal richting de ketelaren. Maar Freeze. Oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort. Ja! Van Aken scoort. Wat een blunder van Freeze. De ketelaren onder druk gezet. Hij krijgt de bal nauwelijks weg. En het is Van Aken die hem in de voeten krijgt. En met een penseeltje. Er was een klein gaatje naast de doelman. Een klein gaatje naast Tim Ream. En Hans Van Aken vindt dat kleine gaatje net naast de paal. En België staat 1-3 voor hier in Seattle. 1 keer kunnen ze prikken. 1 keer hebben ze balbezit. En krijgen ze uiteindelijk de bal van de doelman. Op een diepe bal op de ketelaren. Die wel druk blijft zetten. Die geen fout maakt. Nee, zeker niet. Ik dacht even, de ketelaren heeft een pootje lap gedaan bij de doelman. Omdat hij zich inhoudt. Maar hij houdt zich gewoon in zonder de bal te raken. Hij steekt zijn tip in de grond alsof hij een mol is. Maar laat daardoor de bal liggen. Raakt hij even via de ketelaren. En dan is het met zoveel gevoel getrapt door Van Aken. Maar ook wel, zie ik nu in de herhaling, redelijk lullig verdedigd door Tim Ream. Met zijn minder goede linkervoet huppelt hij op. Maar kan hij niet stabiel die bal wegwerken. En heeft België een voorsprong van 2 doelpunten. En het moet nog iets meer dan een half uur stand houden. 3-1 voor de Belgen. De ketelaren en Hans van Aken. Meteen de wissel. Christian Pulisic, toch een flinke ontgoocheling. Net als veel andere spelers bij Amerika. Hij wordt naar de kant gehaald. Het tweede wisselmoment. Het eerste ongedaan gemaakt door het feit dat het
De pauze was

0: de rust is het nu Sebastian Berhalter die er is ingekomen. De man die ook in de MLS speelt bij de Vancouver Whitecaps. Ex-club van Jurik Puppe. Die nu definitief getekend heeft bij Sint-Truiden. Dus Sebastian Berhalter, zoon van de gewezen bondscoach Greg Berhalter. De voorganger eigenlijk van Pochettino. Onder zijn vader speelde hij niet. Heel bizar. Maar sinds Pochettino aan de macht is, dan mag je wel spelen bij de nationale ploeg. Ook een half uurtje in maart heeft hij gespeeld. Greg Berhalter, momenteel de hoofdcoach van Chicago Fire, is in totaal 6 jaar coach geweest van het nationale elftal. In 2 periodes. En voor de fans van Anderlecht is ook 3 jaar coach geweest van Hammarby. De eerste tegenstander van Anderlecht in de nieuwe Europese competitie. En het zal je misschien doen opschrikken, maar morgen, of misschien is dat al bij jullie vandaag, maar voor ons morgen, start de Champions League en start de Conference League al met de eerste voorronde. Stel je voor, we zitten nog volop in de eindfase van het WK. En de clubelftallen die beginnen ondertussen al aan een nieuw Europese clubseizoen. Echt waar. Maar goed, dat is voor over een paar weken. Wanneer Anderlecht en AA Gent meteen aan de slag moeten. Al heel vroeg op het Europese seizoen. Maar nog eens zeggen, na een uur voetballen is het 3-1 voor de Belgen. En ziet het er zeer goed uit. Want ik kan u niet zeggen dat de Amerikanen zelfs in de tweede periode in overdrive zijn gestart. Terwijl het toch zou moeten bij een 2-1 achterstand. Dat ze het niet hebben gedaan in de eerste helft, dat kan nog een deel uitmaken van hun gameplan. Om de Rode Duivels een beetje te verrassen. Omdat zij misschien hadden verwacht dat de Amerikanen meteen zouden komen. En dat had Garcia misschien ook wel verwacht, maar dat was niet zo. Hier is Balogun, maar weer scherp verdedigd door Ngoy. De ketelaar kan de bal niet bijhouden. Ik kijk nog even naar beneden. Er is niet meteen actie waar te nemen daar in de dugout van de Belgen. We zijn al voorbij minuut 55. Normaal voert die Garcia dan altijd zijn eerste wissels door. Maar dat is dus nu niet het geval. Met eerst even kijken naar Robinson. Die terugkapt, achteruit speelt naar Adams. Dan op de rechterkant slecht inspelen voor Trossard. De ketelaar, het kan uitbreken. Van Aken is ook mee. Maar ze lopen heel snel terug. De ketelaar, de tackle, stevige tackle. Trossard nu ten opzichte van 4. En dat is het meeste wat hij nog kan eruit halen. Een schot dat wordt afgeblokt tegen Adams. En zo toch nog een corner voor de Belgen in ondertal. Terwijl we kijken naar de bank. Pulisic met de handen voor de ogen. Misschien heeft hij ook wel pijn na die trap tegen de hiel van Tielemans. Dus Lukaku zie ik daar beneden. Seis, Moreira, Doku. Toch even wat de mensen alweer laten passeren met eten en drank. Dat zijn de belangrijkste die ik daar beneden zie. Terwijl we kijken naar de corner, naar de eerste paal. Weggekopt door Tillman. Teruggebracht door Tielemans naar de Kuiper. Maar door de stuit is hij niet als eerste op de bal. Wel Tillman. Mechelen loopt terug in het duel met Adams. Goed afgeblokt daar tegen de zijlijn. En ja, Mechelen krijgt daar nog even een tikje. Maar snel ingeworpen. Reina pakt de bal mee, maar veel te ver. En zo gaat hij toch weer over de achterlijn. Ja, Mechelen heeft daar een tik gekregen in zijn tackle aan de zijlijn. Toen de bal al over de zijlijn was. Maar gaat toch al kermend terug zijn positie innemen. Want de Belgen voetballen weer van achteruit met Luke Bakio, Van Aken. En dat is dan net iets te hard voor de ketelaren. Waardoor Riem opnieuw kan voetballen. Met Richards, Adams. Dat is zo de draaischijf bij de Amerikanen. Maar een soort vierkante draaischijf. Want het spel is gewoon niet goed genoeg van de Amerikanen. En dus wordt het, als het bij deze stand blijft en de uitschakeling blijft, wordt het toch een flinke tegenvaller. Een zware ontgoocheling. Voor het WK ook. Voor de vibe die er toch heerste. Heel veel shirts, heel veel kleuren. Het patriotisme, sowieso. Maar de achtste finale lijkt het eindstation te gaan worden. En dat is zeker niet de eerste keer. Want van de 8 keer dat ze door de groepsfase zijn geraakt, zijn ze er 6 keer uitgegaan in de eerste ronde van de knock-outfase. Daar zijn ze nu wel doorgeraakt. Maar ja, toen was ook wel de 16e finale. Kwartfinale, dat is het hoogste wat ze ooit hebben bereikt. Los van de derde plaats in 1930. Want toen was dat niet volgens het huidige schema. Maar in 2002, Zuid-Korea en Japan, waren ze wel tot in de kwartfinale geraakt. WK 1930, dat was de allereerste WK-wedstrijd ooit voor de Amerikanen in Uruguay. En waarom zeg ik dat? Omdat we de scheidsrechter kennen. Niet persoonlijk, maar het was wel een Belg. John Langenus, die de halve finale tussen USA en Argentinië floot. En daarna ook nog de finale. Eerst even kijken naar deze corner. Maar Alex Freeman kopt die er hoog over. Dus John Langenus floot de halve finale tussen Amerika en Argentinië. En mocht ook de finale fluiten tussen Argentinië en het gastland Uruguay. En een leuk dingetje is zeker wel, want je moet het boek wel eens lezen. Fluitend door de wereld. Dat is het boek van John Langenus. De enige Belg trouwens die een WK-finale heeft mogen fluiten. Want in de finale was er een ruzie om te bepalen met wiens bal er zou gespeeld worden. Want de beide ploegen wilden dat er met hun bal werd gespeeld. Dus uiteindelijk wat volgde er de eerste helft met een bal van Argentinië. En in de tweede helft met de bal van Uruguay. En het grappige was ook toen dat USA in de halve finale 80 minuten met zijn tienen heeft moeten spelen. Omdat na 10 minuten een speler een gebroken been had. En in die tijd was vervangen niet toegestaan. Dus dat zijn toch twee hele leuke anekdotes waarbij ik zeg dat je zeker het boek Fluitend door de wereld van John Langenus zeker eens moet lezen. Een drievoudige wissel bij de Belgen. Luke Bacchio komt naar de kant. Doku staat klaar. Lukaku staat klaar. En wie is dan de derde? Charles de Ketelaar komt er ook af. Dus Luke Bacchio en de Ketelaar, twee aanvallende jongens. Doku en Lukaku. En waar is de derde dan gebleven plots? Die zie ik niet meer. Oké, dus een dubbele wissel. Luke Bacchio en de Ketelaar, zij hebben hun werk prima gedaan. Zeker de Ketelaar met zijn twee doelpunten. Maar ook Luke Bacchio heeft dat prima gedaan. Gevraagd, ongetwijfeld, wat Rudy Garcia van hem verwachtte. En dus nu maar eens kijken wat Lukaku en Jeremy Doku kunnen doen in, wat ik veronderstel, toch ja, wat meer ruimte voor hen. Zometeen komt er ook nog wel een hydration break aan, veronderstel ik, want we zijn halverwege de tweede helft. Eerst de Amerikanen nog met de opbouw. Adams op het middenveld. Krijgt de bal terug. Van Aken komt wat druk zetten. En dan de verticale pas. Maar de Kuiper die let goed op. De eerste balcontrole van Lukaku. Tielemans flink tegen de grond gewerkt. Dat was een duidelijke fout. En dat wordt ook een gele kaart voor Tielemans. Tweede middenvelder die een gele kaart krijgt na McKennie is het nu Tielemans. En dat is het sein om weer te gaan rusten, om weer te gaan drinken en om weer te gaan luisteren naar Steffi en Wim.
1: Dankjewel Tom en Wim. Ja, dit mogen de Belgen niet meer uit handen geven, hè? Dat is duidelijk.
2: Ja, maar dat zeiden we ook van Senegal.
1: Ja, ja, dat is waar.
2: Er moet maar één aansluitingstreffer komen. Niet dat, maar wij waren ook niet gevaarlijk tegen Senegal.
1: Nee.
2: Het was toch wel een beetje anders. Door het feit dat Serginho Dest eruit ging en Reina kwam, gingen ze wel een beetje anders opbouwen, de Amerikanen. Dus trokken wij een klein beetje verder terug. Die hoge press was wat moeilijker vol te houden. Niet dat er kansen van kwamen, maar je had toch het gevoel van ja, de Amerikanen... of Pochettino heeft toch een beetje ingegrepen. Maar ja, bij de eerste, de beste keer dat we aan de overkant kwamen, Charles de Ketelaar, 2 doelpunten. Ik vind dit ook een assist uiteindelijk.
1: Ja, dat is er weer heel slim bij.
2: Op Van Aken, ja, slecht verdedigd van Riem, slecht gedaan van Fries, van die keeper. Maar ja, daar malen we niet om natuurlijk, hè, want we staan 1-3 voor.
1: Het was inderdaad een belangrijk moment om te scoren, hè, want je zag het daarna weer keren.
2: Ja, voilà. En voor, ja, ze waren toch wel aan het komen, die Amerikanen. En het doelpuntje is snel gemaakt, 1-3. Dan neem ik ook wel aan Pulisic dan naar de kant ook. Ja, of ze nog fysiek en mentaal in staat zijn om te reageren. Integendeel, met Doku, zoals Tom zegt, en Lukaku gaan we nu toch wel wat meer ruimte krijgen. De snelheid van Doku moet er dan toch nog eens aankomen. Dus ik denk dat de 1-4 dichterbij is dan de 2-3. Maar laat ons hopen dat die aansluitingstreffer niet valt. En ik ben ook blij, Hans Van Aken, zijn own goal... kunnen we toch wel stellen, is er geweest. Dat hij nu ook, ook scoort. Ja, en de Ketelaar ging een beetje met tegenzin naar de kant. Mm-hmm. Zo van, oh, laat mij misschien staan, misschien maak ik hier wel een hattrick. Want ik ben goed in de wedstrijd, ik zit hier perfect in de match. Dus waarom niet? Ja goed, Lukaku ook nog een beetje speelminuten gunnen. Die kunnen we dan ook nog wel nodig hebben.
1: En de Bruyne zit nog altijd op de bank.
2: Nog altijd, ja. Zou die misschien niet helemaal fit zijn? Want was ook niet aan het opwarmen bij die vijf mensen die Tom noemde. Dus zou misschien een beetje aangeslagen, links of rechts. Ja, het zou kunnen dat hij een klein pijntje heeft. Alhoewel dat niet op die manier gecommuniceerd is voor de wedstrijd.
1: Nee, heb ik niks van gehoord. Misschien is Anton Boudewijn wil vragen. Hadden jullie daar iets over gehoord? Kan er een kleine blessure zijn bij Kevin De Bruyne?
3: Wel, hij was bij een van de drie jongens die, wat was het, 2 of 3 dagen geleden niet getraind hebben. Die in de gym zijn gebleven. Dus Mechelen, Trossard met zijn blaar op zijn voet. En ook Kevin De Bruyne.
1: Mm-hmm, oké, dus dat zou inderdaad misschien wel een verklaring kunnen zijn.
2: Maar goed, als je ook Doku kan brengen. En we verwachten dan toch nog eens iets van Jeremy Doku. Hè.
1: Ja, inderdaad.
2: Hij zal intussen toch wel de geboorte mentaal al een beetje verwerkt hebben. En ook zijn ziekte moet dan toch wel min of meer al genezen zijn. Dus ik neem aan dat hij ook nog wel eens iets wil laten zien. En daar op die kant, op links, zal er wel wat ruimte zijn.
1: Oké, de drankpauze is voorbij. Tom, het is weer aan jou.
3: Ja, die drankpauze die kan je hier wel letterlijk nemen. Want op die levensgrote schermen kwam Eddie Vedder in beeld van Pearl Jam. En de muziek die was ook van Pearl Jam en was eigenlijk wel goed gekozen. Want I'm Still Alive, dat is toch een van de grote klassiekers van Pearl Jam. Die knalde hier door de boksen. En Eddie Vedder die werd in beeld genomen. En wat deed hij? Die had zo'n heel grote blik bier. Dat dronk hij ad fundum uit, maar het liep gewoon ook over zijn kin, op zijn kleren. En het publiek ging hier gewoon volledig uit de bol bij de zanger van Pearl Jam. I'm Still Alive. En dat moeten ze hier dan toch maar eens gaan bewijzen, die Amerikanen op de groene mat. Een bijkomende wisselnette doorgevoerd. Tyler Adams die is naar de kant gewandeld. Die wandelt nu achter het doel van zijn doelman terug naar de bank. En een extra aanval. Ricardo Pepi die is er ingekomen. De man van PSV. Waar hij toch 19 doelpunten heeft gemaakt in 34 wedstrijden. Dus dat kan hij wel. 23 is dus nog in volle ontbolstering. Al moet ik wel zeggen dat hij zijn laatste doelpunt. En ik wil het niet jinxen. Dat hij zijn laatste doelpunt voor Amerika gemaakt heeft in november 24. Dus ik denk dat het toch stilaan een wedstrijd of 8 is dat hij nog eens heeft gescoord. En jullie verwachten het ook wel al. Hij heeft ook al in Duitsland gespeeld. Is van Dallas naar Augsburg gegaan. even uitgeleend richting Groningen. En daar dan toch al wat naam gemaakt met 13 doelpunten in 31 wedstrijden. En uiteindelijk dus bij PSV beland. PSV dat hem heeft overgenomen in 2023. En meer dan 100 wedstrijden ondertussen achter zijn naam. Weer een diepe bal. En het is weer Nathan Ngoy die het daar opkuist. Is ook wel aan een goede wedstrijd bezig hoor. Echt wel. Eén keer wat... problemen bij weer zo'n bal achteruit van tegen de middenlijn. Dat is het enige wat je hem een beetje kan aanwrijven. Maar voor het overige ruimt hij heel veel op. Of dat nu in het duel is man tegen man met Balogun. Die echt wel in de zak zit van Ngoy en van Brandon Mechelen. Of het nu ruimte dichtlopen is in de rug van bijvoorbeeld een Kastanje zoals daarnet. Dat doet hij allemaal prima. Hans van Aken tegen de grond gewerkt. Diep op de eigen speelhelft. Courtois komt naar de zijkant. Geen clean sheet voor hem. Maar goed. Heeft ook nog nauwelijks werk gehad. Hier is Jeremy Doku op snelheid. Maar net afgeblokt. En het leek me wel een corner. Dat vindt Jeremy Doku ook wel. Maar wordt niet gegeven in dat duel, sprintduel met Alex Freeman. Op de rechterkant voor de Amerikanen. Doku gaat wel moeten mee verdedigen natuurlijk. Want anders heb je Lukaku die niet mee verdedigt. Heb je Doku die niet mee verdedigt. En dat was toch ook wel een probleem tegen Senegal. Terugspeelbal ook niet goed van Doku. Over de zijlijnen geduwd. Hij moet vertrouwen opdoen. Dat is zeker en vast waar. 66.925. Met zoveel zijn we. En misschien hebt u een bingo-kaart van het eten dat hier gepasseerd is. Wel, twee grote bagels passeren hier. Het is een iets oudere man, dus het gaat wat trager. Maar eindgoed, al goed hier achter mij. Dus dat kan je schrappen op de bingo-kaart. Trossard. We voetballen nog een kwartiertje. En dan duurt de reis nog wat langer. Ik weet niet of ze het leuk zullen vinden ten huize Boudewijl. Maar dat ligt dan aan de Rode Duivels. 3-1. En dat is dan richting Los Angeles. De reis die we al eens gemaakt hebben. Een vliegtuigreis van een uurtje of twee. Gisteren al even het valiesje gemaakt. Want ja, mochten de Rode Duivels verliezen, dan moesten we naar huis. Mochten de Rode Duivels kunnen winnen, dan moeten we sowieso verhuizen. Een maand in Seattle. Dat is zeker niet tegengevallen. Het voelde op den duur ook wel een beetje aan als thuis. Met de kwalificatie voor de volgende ronde begroet door de bazin van het hotel. Met een hele grote taart met de kleuren van België. Dat was wel een leuke verrassing. Maar om eens wat van spijs doet eten te spreken. Een ander ontbijt mag ook wel na een maand. Maar goed, dat zijn details. Het slotkwartier met de Amerikanen die de motor nog altijd niet aan de praat krijgen. De pass net over de zijlijn. Dus de inworp is gewoon weer voor Timothy Castagne op de rechterkant van de Belgen. En eigenlijk die goal, dat is het enige wat we genoteerd hebben. Meer kansen waren er niet. Niet voor de Amerikanen. Niet voor de Belgen. En voorlopig zie ik ook niet echt iemand die nog klaar staat bij de Rode Duivels om in te vallen. Ondertussen is De Bruyne wel aan het opwarmen. Met onder andere Théat, die is er nu bij. Witzel ook. Thomas Meunier is er ook bij. En de laatste die ik hier zie van het vijftal is Alexis Salemakers. Terwijl nu Witzel naar de bank gaat en wordt vervangen door Moreira. Want ze mogen maar met z'n vijven opwarmen daar in de rug van de assistentscheidsrechter. Ook hij komt uit Jordanië. Prima wedstrijd heeft hij gefloten. Niet onder de indruk van de omstandigheden. Terwijl USA nog eens uitbreekt via Freeman op de rechterkant. De Kuiper probeert wat druk te zetten. 1-2'tje. Freeman niet meteen die voorzet getrapt. Die komt er nu wel aan. Weggekopt en opgevangen. De knal van... Oh, ik zag hem erin. Maar hij gaat er net naast.
0: eerste. Berhalter, hij zweept het publiek nog wat op. Wegwerkt daar achterin door Kastanje. Bijna de borstcontrole van de scheidsrechter. Maar hij trekt zich net op tijd weg bij de borstcontrole van Berhalter. En Sebastian Berhalter die knalt dan in een dropshot met zijn linker buitenkant. En die bal raakt wel een paal. Maar het is de paal die net achter de goal staat. Om het netje mooi strak te houden. Het doelnet dan. Er was toch wel de zweefsprong van Thibaut Courtois. Maar ik weet niet of dat net op tijd zou zijn geweest om die bal uit de winkelhaak te halen. Eerste kans in deze tweede helft. En we spelen bijna 80 minuten. Het geeft aan de onmondigheid van de Amerikanen in de tweede helft. De onmondigheid eigenlijk tout court in deze wedstrijd. Lukaku gaat het 1 tegen 1 gevecht aan met Richards. Delft het onderspit, maar Van Aken pikt de bal op. Mooi uit de lucht gehaald, die crossbal door Trossard. In dat gevecht met Robinson, bal kwijt. En Kastanje is uit positie. Opletten nu voor de tegenaanval. Hier is de pass in de voeten van Tielemans. Daar komt België met de schrik vrij. Pippi was het. Hij wou het spel verleggen naar de volledige ruimte. Maar dat lukte niet. Doku. 1 op 1. Geen rugdekking bij Freeman. Dat lijkt me het ideale scenario. Maar het gebeurt weer vanuit de stand. En hij wacht dan de tegenstander op. En die maakt dan de fout. Dat is goed uitgelokt. Maar ja, dat moet net iets sneller. Lijkt me. Bij Doku. Niet alles uit stand proberen. Hij kon gewoon 1 op 1 gaan met Freeman. Maar wacht tot de rugdekking is. Wacht tot McKennie er ook bij is. En die maakt dan de trekfout bij Jeremy Doku. De Kuiper. Flankverandering opnieuw. Trossard. Maar die kan er net niet bij. Net niet over de achterlijn. Wel de inworp nog voor het gastland. En gaat na Canada, gaat na Mexico, gaat nu ook het derde gastland sneuvelen in de achtste finale. Het lijkt wel zo. Al speelt België wel wat slordiger. Oh, Mechelen gaat... hier is Balogun. Mechelen in de fout. Balogun. En de redding van Courtois. Ja, ik zei het. Er zit net iets te veel slordigheid in. In dat slotkwartier van de Belgen. En net als bij die derde goal waar Riem er wat lullig bij stond. Gaat Mechelen nu in de fout en lanceert Balogun. De hoek was uiteindelijk wel wat scherp geworden. Maar knallen, dat deed hij wel. En Courtois goed zijn hoek verkleind. En die poging van de topschutter geweerd met het lichaam. Verslappen hoeft nu echt niet. We willen het scenario van Senegal. Maar dan tegen België, dat willen we echt niet meemaken. McKennie, je geeft de Amerikanen wel wat zuurstof. Je geeft hen wel wat vertrouwen. Hier is de volgende voorzet afgeblokt door Mechelen. En een corner. Je voelt dat het publiek meegaat. Je voelt dat de ploeg op het terrein beter wordt. Dat ze vertrouwen krijgt. En dat lijkt me niet de bedoeling. Tweede corner. Berhalter net ernaast. En Balogun. Gestuit door de doelman. Courtois. Wordt het dan toch nog een spannende slotfase. Bij 1-3. Daar is de corner. Op Balogun die kan doorkoppen, maar aan de tweede paal is Courtois net iets sneller op de bal dan de mee opgeschoven Chris Richards. Weer wat rust brengen. Bal in de ploeg houden. Richting Lukaku, richting Doku. Die het dan toch maar moeten doen als invaller. Als frisse krachten. Tielemans in de voeten van McKennie opnieuw. Pepi. En dan Tillman. Vrije trap. Raskin maakte de fout in de opbouw van de Amerikanen. Nog 7 minuten plus de toegevoegde tijd. We gaan ervan uit. Toch een minuutje of 6 zoals in die eerste helft. En dat is dan toch nog een klein kwartiertje. Dat België moet stand houden. België toch weer het overwicht moet pakken.
3: Een duwfout lijkt me dat van Robinson in de rug van Kastanje. Maar weggewerkt die teruggebrachte bal door Ngoy over de zijlijn. McKennie opnieuw met de inworp richting Balogun. Mechelen stapt uit. Mechelen sneller op de bal. Kastanje weer over de zijlijn. Gepakt door de tweede doelman. Turner. Die in die oefenwedstrijd onder de lat stond. Toen was het niet Matt Fries. Om het spel snel te hervatten. En dat is ook gebeurd. Met Tillman. Het publiek nog eens met de befaamde kreet. USA. Meer liedjes hebben ze niet. Het is nog altijd geen voetbalcultuur. Ondanks het flink stijgend aantal leden. Ondertussen tweede of derde sport geworden na baseball en basketbal. En benieuwd naar de kijkcijfers. Want die zijn prima. Meer dan de finale van de NBA. Vandaag is dan wel een tegenvaller. Robinson opnieuw. De bal in de 16. De Kuiper zonder problemen. Borstcontrole goed gedaan. En dan Doku. Toch maar eens op snelheid gaan. Freeman wacht. En buitenom. Voilà. Gaat er voorbij. En dan net niet tegen de grond gewerkt. Nog altijd de Doku. Hij vraagt de bal. Lukaku. Lukaku met links. Nee, hij vindt de bal niet. Nog eens Doku. Nog eens Doku met Trossard. Zoekt zijn linker. Trossard. Oh, dat was goed geprobeerd. Maar Richards brokt die bal. Nog eens Trossard. Lukaku wacht op de bal, maar staat buitenspel. Dus goed gezien door Trossard om weer te gaan voetballen. Kastanje, bal in de ploeg houden. Dat lijkt me nu het devies. De klok laten verder tikken. Dat beseft Van Aken. Dat beseft Kastanje. Even weer wat ruimte maken door terug te lopen. De Amerikanen uit hun kot lokken. Raskin. Tegen de achterlijn nu achteruit. Waar is België? Lukaku staat te ver. Doku staat te ver. Ze staan niet klaar om af te werken op die voorzet van Raskin. Maar België blijft wel in balbezit. Kastanje nu aan het dansen met de Pepi. Bal wel kwijt. Wel goed terug verdedigd. Prima gedaan. Maar ja, Garcia springt uit zijn vel. Het was op de bal verdedigd. Witzel gaat er nog inkomen. Om mee te verdedigen. En ook Salemakers. Want het is wel jammer voor Moreira, vind ik. Want door zijn invalbeurt had hij toch wat krediet gekregen, vind ik. Om dan Salemakers, die bij zijn vorige invalbeurt wel een hele slechte indruk naliet. Egoïstisch tot en met. Tegen Nieuw-Zeeland. Verantwoordelijk voor dat tegendoelpunt. Opletten nu Balogun met het hakje. En weer een gooi die goed staat op te letten. Prima wedstrijd. Van Aken en de Kuiper weer ingeleverd bij Van Aken. En dan Doku weer. Eerste goede actie voorbij Freeman die de fout probeerde te maken. Maar Doku bleef op zijn pootje staan. Waardoor hij geen gele kaart kreeg. Want hij was op snelheid. Doku weer tegen de grond gewerkt. Nu door Giovanni Reina. Wil dat dan zeggen dat de dubbele wissel kan doorgevoerd worden. Met Witzel en Salemakers. Dat is wissel 3 en 4. En ook Pochettino gaat nog wat jongens inbrengen. En dat lijkt me Timothy Wea, denk ik. Nee, het is toch Wea niet. Het is Wright die er gaat inkomen. Met nummer 19. En ook Max Arfsten staat klaar. Dus zometeen krijgen we nog wel wat administratie te verwerken voor de slotfase. Nog 2,5 minuut. Gewone speeltijd. Met nog eens Tillman. Die laat zich vallen. Maar ook hier geen fout gefloten in het voordeel van Amerika. En de bal hobbelt gewoon tot bij Thibaut Courtois. Die gewoon mag intrappen. Richting Lukaku, veronderstel ik. Dat is het geval. Tim Ream gaat er achter. Dat is helemaal richting de cornervlag. Mocht het petanque zijn, dat was dan een hele goede trap. En dan nu De dubbele wissel met Leandro Trossard. Ook hij weer zijn verdiensten gehad. Want bij dat doelpunt was het de 17e kans die hij gecreëerd heeft op dit WK. Niemand doet beter van alle ploegen. Dus dat is toch wel knap gedaan van Trossard. Salemakers dus ook op voor Nicolas Raskin. Die naar de kant komt gewandeld met de argus ogen ook van de scheidsrechter. En Axel Witsel gaat er nog een interland bij doen. Misschien verrassend. 139 ondertussen. Hij staat daarmee op de tweede plaats. Lukaku kwam altijd maar dichterbij. Die staat nu op 131. Vertongen gaat hij niet meer inhalen, veronderstel ik Witsel. Die staat nog altijd op 157. En daar gaan er ook geen meer bij komen, veronderstel ik. Dus aftellen naar minuut nummer 90. En daar zijn we bijna aan toe. Het mirakel zou stilaan wat groter moeten zijn dan dat van de Belgen tegen Senegal. Om de Amerikanen alsnog verlengingen te laten afdwingen. Maar goed, het blijft alert zijn. Robinson met de voorzet, maar telkens niemand aan de tweede paal. Balogun loopt naar de eerste en niemand kon bijsluiten aan de tweede. Doku, voetballen met Tielemans. En dan de Kuiper die nog eens Lukaku zoekt, maar niet vindt. Richards samen met Pepi, Reem en Robinson. Maar dat is allemaal op de eigen speelhelft. En de twee staan nog altijd te wachten. Wright en Arfsten. 4 minuten komen erbij. Dat valt reuze mee, denk ik dan. Daar zijn we nu aan begonnen met Robinson en Reem. Daar mogen ze voetballen. Dat is in de buurt van de middenlijn. Van Aken komt een beetje druk zetten. Richards. En dan weer op de rechterkant. Met Freeman die zich vrij loopt. Maar het gaat weer achteruit. Naar Richards. Ja, zo tikt de tijd verder. Dat is prima, denk ik dan. Robinson opnieuw. En weer achteruit. Weer Berhalter. Reina. Nu eindelijk wat vooruitgang bij de Amerikanen. Freeman op de rechterkant. Opletten voor de actie. Paasje Balogun stapt over de bal. Maar daar is de Salemakers. En dan weer richting Doku. Ze lopen nog altijd flink terug, die van Amerika. En Doku toch weer achteruit. Terwijl er is zoveel ruimte om die actie te maken. Krijgt ook weer een tik. De scheidsrechter geeft aan gewoon recht staan. De Belgen hebben nog altijd de bal. En Salemakers wil dan ook een Dokuutje doen. Maar is die in zijn naïviteit, grote naïviteit, veel te makkelijk kwijt. En daardoor moet België opnieuw terug door dat balverlies van Salemakers. Robinson opnieuw. Balogun kan er niet bij. Salemakers gaat niet in het duel. Doku wel. Met een mooie controle. Bal uit de lucht gehaald. En dan, ja, ze zoeken altijd het 1-tegen-1 contact op. En dat lokt hij ook wel een beetje uit natuurlijk, Doku. Robinson is de eerste die naar de kant moet komen. En ook Balogun. Ja, hij mocht meedoen. Hadden we dat geweten op voorhand. Straks kunnen Mechelen of een Gooi ze kunnen kiezen. Kunnen ze hem uit hun achterzak halen. Want hij is niet gevaarlijk geweest. Helemaal op het einde van de eerste helft. Even toen een bal bleef hangen aan verre inworp. Hij in de draai kon trappen, maar over de lat. Dat was de enige keer dat hij gevaarlijk kon zijn. En ook een keer in de tweede helft, toen hij na mistasten van Brandon Mechelen kon doorgaan van op de linkerkant. Scherpe hoek. En hoek goed verkleind door Thibaut Courtois. Lukaku nog eens met een plaatsbal. Oh, hij schiet hem nog binnen ook. Hij schiet hem nog binnen ook. Lukaku scoort opnieuw. Het is nummer 92. Niet te geloven. Hij is nauwelijks aan de bal geweest. Welke statistiek is dit nu weer? Nauwelijks in beweging. Nauwelijks aan de bal geweest. Maar balverlies daar wel tegen de achterlijn. Hij komt naar binnen en dan denk je, ja, hij gaat toch niet trappen. Maar Lukaku doet het altijd. En hij schiet hem overhoeks binnen. En zo wordt het nog een afstraffing voor de Amerikanen. Iets wat we vaak op de socials konden leven in de aanloop van deze wedstrijd. Maakt die Amerikanen toch maar af. Ook al kan de ploeg er zelf niets aan doen. Maar 4-1.
0: Dat is uiteindelijk een indrukwekkende score. En België heeft gewoon aan 100% afgewerkt in de tweede helft. Richards met het balverlies en de overhoekse trap met rechts van Romelu Lukaku. Hij doet wat hij altijd doet. En dat is doelpunten maken. Of hij nu in vorm is of niet. Of hij nu kan lopen of niet. Doelpunten is gewoon zijn handelsmerk. En dat bewijst hij ook hier vandaag. In de laatste minuut van de toegevoegde tijd. België gaat door naar de kwartfinale tegen Spanje. En was dat niet het gedroomde scenario van iedereen? En is nu alles vergeten en vergeven? Vraagteken. Die moeilijke groepsfase. Die ja, non-match eigenlijk tegen Senegal met een onwaarschijnlijk einde. Maar dan die prima eerste helft van België in een onuitgegeven opstelling. Dat moeten we zeker zeggen. Hier is het laatste fluitsignaal van die goede scheidsrechter uit Jordanië. Die niet onder de indruk was. Die een perfecte wedstrijd heeft gefloten. En de perfectie, dat was het ook bijna voor de Rode Duivels. Het laatste gastland is gesneuveld met USA. België gaat door naar de kwartfinale. Dankzij een sterke prestatie. De ketelaren Van Aken en Lukaku. Mooi verdeeld. De eerste helft en de tweede helft. 4-1 tegen de Amerikanen. En België dus door naar de kwartfinale.
1: Dankjewel Tom. En ik zeg even dat we straks nog het nieuws op Radio 2 gaan hebben. Dus dan moet jij aan het praten zijn, Tom. Dat is een kleine regieaanwijzing. Dus ik ga je gewoon nog even een vraag stellen. Beschrijf eens de vreugde misschien bij de Belgen momenteel, Tom.
0: Wel, het ziet er allemaal heel rustig uit. Ze knuffelen elkaar wel dood. Maar het is nog redelijk bedeesd, lijkt me. Redelijk gewoontjes. Ook al gaan ze naar de kwartfinale. De ontgoocheling bij de Amerikanen die is redelijk groot. Er zitten er een paar op de knieën. Want ze hadden er natuurlijk veel meer van verwacht. Dat was ook opgepookt. Why not USA? Zei Pochettino. Waarom kunnen de Amerikanen geen wereldkampioen worden? Wel, omdat ze gewoon niet goed genoeg zijn. Ze hebben in de eerste twee wedstrijden van de groepsfase indruk gemaakt. Maar daarna, na die gemiste groepswedstrijd met een B-elftal, was het al gewoontjes tegen Bosnië. Heel efficiënt. Maar vandaag hebben ze gewoon de afspraken gemist. En zijn ze gewoon met de voeten op de grond beland. Ze kwamen van heel hoog. Dat hebben ze zelf opgefokt. Hebben ze zelf voor gezorgd. Maar van heel hoog kan je heel vallen. 4-1 dus voor de Belgen. Dat is een prachtig resultaat na een prachtige prestatie van de Belgen. Die bijna de hele wedstrijd hebben onder controle gehad. De ketelaren scoorden twee keer in de eerste helft. Tilman bij een vrije trap die afweek op Van Aken. Dat was toen de gelijkmaker. Maar de ketelaren reageerden meteen met de 2-1. Dat was ook de ruststand na een prima eerste helft van de Belgen. En dan USA. Je dacht dat ze zouden komen in de tweede periode. Dat was ook wel een beetje zo. Maar de Belgen kregen twee kansen en maakten die ook af via Hans Van Aken en via de ingevallen Romelu Lukaku. België dus door naar de kwartfinale. En dat betekent een hele mooie wedstrijd, een hele mooie uitdaging tegen Spanje op 11 juli.
1: Dankjewel Tom Boudeweel. Zo zijn de luisteraars van Radio 2 meteen ook helemaal mee natuurlijk. En tot vrijdag Tom. Je gaat nog niet naar huis, maar wel naar LA. Goeie reis naar daar, zou ik zeggen.
0: Dankjewel.
1: Wim de Koning in de studio
2: Tom
1: natuurlijk.
2: Zegt 11 juli. Tom zegt 11 juli. Hè? Is het 11 is juli het 11 daarom? Juli? En dit is de 10e dat we spelen. Hè?
1: Ja, 10 juli is vrijdag inderdaad. Ja. Wacht, ik ga
2: misschien
1: checken,
2: is het in Amerika al 11 juli op dat moment.
1: Oh, nee. Het is vroeger. Nee. Daar. Het is 9 uur vroeger.
2: Om duur weet het niet meer. Hè?
1: Nee. We gaan op 11 juli kunnen vieren. Hè? Wie weet. Voilà. Laten we het zomaar zeggen.
2: Dat we naar de halve finale gaan.
1: Ja. Wim, we hebben er de voorbije weken best wel vaak aan getwijfeld. Maar die vooropgestelde kwartfinale, die is er wel voor de Rode Duivels. Tom zei het daarnet eventjes, of stelde de vraag. Is alles nu vergeten van daarvoor? Die moeizame groepsfase, die rare wedstrijd tegen Senegal. Dat moeizame begin ook, tot in de 85e minuut. Tegen Senegal, is dat allemaal vergeten nu?
2: Ja, vergeven, alleszins.
1: Ja.
2: Door de rare wissels van Garcia en zijn beginopstelling vandaag, die ook in vraag werd gesteld, hebben we toch wel wat ontdekkingen gedaan. Nee, we hebben nu ook gezien, Raskin, dikke match, een Goy is een blijver, dat wordt daar achterin, dat is ook goed, want normaal zou de Bast altijd gespeeld hebben, maar die is geblesseerd, nog altijd geblesseerd, dus die hebben we voor niks meegepakt.
1: Nee.
2: Een Goy, geweldige wedstrijd, ook gespeeld, Raskin, geweldige wedstrijd, Charles de Ketelaere, kan ze eigenlijk allemaal noemen. De Ketelaere, 2 doelpunten, echte spitsengoals. Goed gevoetbald voor de rest, goed laten aansluiten. Maar vooral de brani waarmee we gevoetbald hebben van in het begin, is toch wel prachtig.
1: Oké, okay, ik denk dat we alles kunnen meeluisteren met Thibaut Courtois.
4: Dit Hol van de Leeuw, alles klopte bijna. Was dit onze referentiewedstrijd?
5: Ja, ik denk dat het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. En dat een WK, je kunt niet kijken, oké, tegen Egypte, tegen Iran, dat kan allemaal wat moeilijker zijn, maar het zijn andere matchen en je kunt dat niet vergelijken met deze matchen. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten, kansen creëren, hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen en uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En het moment dat we die eerste goal scoren, waren we goed. We kregen dan een stomme goal tegen die natuurlijk afwijkt, maar voor de rest hebben ze eigenlijk geen kansen gehad tot die laatste van Badogun. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
4: Heeft het als een lap op een stier gewerkt, alles wat er gezegd en geschreven is?
5: Nou, niet per se. Allee, voor mij, uiteindelijk, ik lees dat en ik lach er eens mee. Maar uiteindelijk, ja, ik snap wel dat ze Amerika willen hypen, maar uiteindelijk, ik voelde vandaag iets meer zekerheid dat we gingen winnen dan tegen Senegal, als ik eerlijk moet zijn. Want voor mij Senegal een betere ploeg heeft dan Amerika. En ik denk dat het vandaag ook zo geweest is.
4: Kwartfinale tegen Spanje, speciale wedstrijd.
5: Ja, sowieso. Tegen mijn tweede thuisland. Mijn zoontje die gaat sowieso voor België supporteren, anders dan mag hij mijn huis niet meer binnen. Maar uiteindelijk wel heel blij dat we tegen hun kunnen uitkomen, kwartfinale. Ik denk dat dat ook een beetje het doel was van dit WK. En alles wat er nu zou bijkomen zou mooi zijn.
4: Dankjewel, nog eens proficiat.
1: Ja, zijn zoontje moet voor België supporteren, anders mag hij het huis niet meer binnen, blijkbaar.
2: Dat is Thibaut duidelijk,
1: Courtois. Ja, ja. Hij gaat eigenlijk akkoord met jou. Hij had vandaag meer zekerheid, of hij voelde meer zekerheid dan tegen Senegal, omdat hij dat een moeilijkere ploeg vond.
2: Ja, en ook dat gebrek aan respect van de Amerikanen, die toch wel er makkelijk over praten voor de match, van dat ze favoriet waren en dat ze nog eens gingen uitpakken met een grootse prestatie, als het dan met of zonder Balogun was, heeft hen toch motivatie gegeven. Extra motivatie om het ook heel gedurfd, was dat wat ik zei daarnet, met Brani, noem ik dat dan wel, tegen een ploeg die normaal gezien geweldig begint, gesteund wordt door een 12e man, altijd een geweldig eerste half uur heeft gespeeld. Zo starten. We kregen de TOS, we wonnen de TOS en we zijn onmiddellijk naar voren getrokken.
1: Er was meteen die eerste kans, hè?
2: Ja,
1: was
2: het Tielemans afgeblokt, Kastanje, keeper ging hem wel halen. Voor de rest was die keeper niet zo sterk, die Fries vandaag, vond ik wel.
1: Nee.
2: Terwijl hij de rest van het WK het wel goed deed. Hè. Wat kan je een beetje stellen van heel de Amerikaanse ploeg, die waren allemaal ondermaats. Maar dat ligt ook wel aan de goede prestatie die wij echt wel neergezet hebben en ook gedurfd. Je hebt het weinig ploegen zien doen in dit WK, toch in nu de 8e finales, dat er iemand zo hoog druk gaat zetten, zoveel pressing brengt op de helft van de tegenstander, backs heel erg hoog laat opkomen, verdedigende middenvelders in de 16 brengt, heel veel volk voor doel. Het was niet altijd swingend, maar de Amerikanen die moesten terug en die wisten eigenlijk niet goed wat er gebeurde. En dat is toch wel heel erg knap wat België doet. En de ingehouden viering, denk ik, Steffi, was een beetje omdat Onana... Ja, die zware blessure.
1: Ja, we zagen hem op krukken en in tranen een paar keer ook in beeld. Op die camera die op de bondscoach gericht is. Inderdaad, het is pijnlijk.
2: Ja, het is zeer pijnlijk. Het zal pijnlijk zijn, mentaal en fysiek voor hem. En je zag toch wel, Lukaku scoorde de 1-4 en had onmiddellijk een truitje vast van Onana. En dat was toch heel erg emotioneel. Dus dat zal toch wel een klein beetje een domper op de feest vreugde zijn. Ja. Tezelfde tijd, hij zal nimmer bij de groep blijven, neem ik aan. Hij zal toch wel voor verdere onderzoeken weg moeten, richting Engeland dan waarschijnlijk, richting Aston Villa, neem ik aan. Maar goed, dat is misschien wat vooruitlopen op de feiten. Mm-hmm. Maar wij gaan met heel veel vertrouwen richting Spanje. Je kan niet op dezelfde manier tegen Spanje voetballen, dat gaat niet. Je mag geen overdruk gaan zetten tegen Spanje. We gaan het op een andere manier moeten doen.
1: Hier is de bondscoach, Pettis.
6: Wat emotie predomine chez vous?
7: Je pense à l'heure qu'il est en Belgique. C'est 4h du matin. Et ceux qui se sont levés pour nous supporter, vraiment, je les remercie. Ils doivent être heureux et fiers de leurs joueurs aujourd'hui. Voilà, on a montré que la Belgique, c'était un grand pays de football. Les joueurs ont été excellents. Ils ont suivi le plan de jeu. On a maîtrisé notre sujet pendant toute la rencontre. On a encore fait le résultat avec le groupe. Je dirais que la grosse tuile, le gros point noir, c'est la blessure d'Amadou Onana. Donc pour lui, on se devait en deuxième période aussi de continuer, de gagner ce match et d'aller en quart de finale.
6: C'était notre meilleur match, c'était le pire match des États-Unis. Donc le plan pour ce match a parfaitement fonctionné.
7: Ouais, mais je vous l'avais dit avant le match, quand vous gagnez 5-2 en match amical au mois de mars, évidemment que c'est pas le même match aujourd'hui, c'est pas le même contexte, mais psychologiquement, pour l'adversaire, si à un moment ils sont un peu dans la difficulté, ça peut être quelque part dans les têtes. Mais ce qui compte, c'est nous, on a été bien, on avait une composition d'équipe de départ pour aller dans le plan de jeu que je voulais mettre en place avec cette équipe. Et encore une fois, notre super sub a frappé. Romelu est rentré, il a marqué le quatrième, il nous a délivré. Mais bravo, franchement, bravo à ceux qui sont rentrés dans l'équipe et qui avaient peu joué depuis le début de la compétition.
6: Juste pour finir, est-ce qu'il y a déjà des nouvelles sur Onana?
7: Non, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est sérieux, malheureusement.
6: Merci beaucoup, félicitations de nouveau.
1: Voorlopig dus geen nieuws over Amadou Onana en zijn blessure. Maar het zag er inderdaad serieus uit. Dat zag ook de bondscoach die het een echte domper noemde ook uiteraard. Het is voor hem dat we hebben doorgezet in dat vierde kwartier. En die goal van Lukaku, die viering inderdaad met het truitje van Onana, kwam er nog extra bij. Wat vertelt hij nog allemaal? Wel, hij bedankte de supporters die zijn opgestaan of opgebleven, denk ik dan ook. Of zijn, weet ik wil wat gaan doen om te luisteren en om te supporteren. We hebben getoond dat we een voetballand zijn. Zo zei je, we hebben het plan goed uitgevoerd. Dat werkte perfect. Als je in een oefenmatch met 5-2 wint, dan speelt dat psychologisch toch wel een rol in het hoofd. Het is niet hetzelfde natuurlijk, maar het heeft toch wel motivatie gegeven en mentaal ook wel een rol gespeeld. Wim, akkoord met Garcia?
2: Ja, vooral omdat Luke Bakio scoorde 2 keer in die oefenmatch. Charlotte Keten Laren scoorde een penalty in die oefenmatch. Dus hij heeft jongens opgesteld die toch ook daar scoorden en daar belangrijk waren. Hij speelde ook in die oefenwedstrijd met Onana en Raskin als dubbele zessen, zoals twee verdedigende middenvelders. Deed dat vandaag ook. Mm-hmm. Dus heeft heel veel lessen getrokken toch uit die oefenwedstrijd tegen Amerika. Alleen was het verschil dat de Amerikanen toen voorkwamen en een sterke eerste half uur speelden en dat vandaag niet het geval was, omdat er anders dan in die oefenwedstrijd heel goed en hoog geprest werd door 11 mensen van ons. Hè. We kunnen Courtois er ook bij rekenen, want die moet dan ook wel meespelen. En hij heeft op die manier geselecteerd bij zijn basis 11. Vandaar geen Doku, geen Lukaku, geen De Bruyne om te starten. Ook geen Hans van Aken, die wel goed inviel voor Onana. Rustpunt aan de bal. Scoorde dan ook een goal, want hij zei, het gameplan werkte. Zie je wel, want Lukaku scoort die vierde goal. Ja. Ja, Van Aken scoorde ook die derde. Ja. Dat was ook een invaller. Ja. Dat was misschien niet de bedoeling dat hij zou komen. Maar ja, nood breekt wet. Als Onana wegvalt, ja, dan moet je daar iemand anders zetten. En dat was een goede keuze ook weer van Rudy Garcia, die heel veel punten scoort. Er werd wat meewarig
1: groeit
2: gedaan.
1: In het toernooi eigenlijk.
2: Ja, zeker. Zoals België. Ja. En het is altijd wel zo, als je slecht begint aan een toernooi en toch voldoende kwaliteit hebt en dan opeens wat meevalt, zoals tegen Senegal, want dan moeten we toch zeggen, ja, dat is een beetje hetzelfde zoals in 86 in Mexico, waar we het ook moeilijk hadden. En dan met de hakken over de sloot verder en dan toch via verlengingen en penalties doorgaan. Hij groeit in het toernooi. Er werd wel meewarig gekeken naar zijn wissels.
1: Ja.
2: En dat leken lucky wissels te zijn. Zo van alles of niets. Oké, het is misschien toch mijn laatste match. Wel, ik ga degene die het niet gebracht hebben er maar uithalen. De Bruyne, Doku, noem maar op. En wat rare wissels doen. En dan draait alles. En dan zei iedereen, ja, maar ja. Hij moet nog wel bevestigen. Ja, wel vandaag bevestigt hij.
1: Ja, ja.
2: Hij bevestigt echt wel met zijn beginopstelling, met de manier waarop hij Amerika is tegemoet getreden en ook met het resultaat. Want tweede helft, Tom zei het ook terecht, eerste helft hadden we het al veel vroeger moeten afmaken, kregen we genoeg kansen.
1: Ja.
2: Tweede helft hebben we er twee gekregen, we hebben ze alle twee binnengetrapt, dus waren we wel super efficiënt. En ja, daardoor zag je ook wel wat frustratie bij Amerika. Zag je toch wel dat ze er veel meer van verwacht hadden. En
1: ja, hopelijk... Voor Amerika, inderdaad het derde gastland eruit, is dit wel heel pijnlijk. Hè?
2: Zeer pijnlijk.
1: Zeker door de aanloop die we gezien hebben met de situatie rond Balogun, ook de manier waarop ze over de Belgen spraken.
2: En dan 1-4 krijgen, ja. En echt weggespeeld worden. Eigenlijk niks in de pap te brokken gehad, de hele wedstrijd. Ja, dat zal daar hard aan komen. Dat zal geen goede zaak zijn voor het soccer in Amerika.
1: Nee.
2: Tom zei het al, er zijn wel veel nieuwe leden. Maar of dit nu de Amerikanen kan overtuigen om veel naar het voetbal te gaan kijken en er een nationale sport van te maken, ja. Daar vrees ik een beetje voor.
1: Gaat de aandacht voor het WK daar ook een beetje liggen nu, denk je?
2: Ja, als je ziet dat de stadions toch allemaal vol zitten, maar dat dat blijkbaar ook wel met Amerikanen zijn die dan een truitje aandoen van een van de twee spelende teams. Zou dat wel eens kunnen dat dat inderdaad een knauw krijgt? Maar ja, daar malen wij niet om natuurlijk. Hè. Wij zijn blij, wij gaan naar de kwartfinale.
1: Absoluut, absoluut. En vrijdagavond zijn we er weer.
2: Ja, en op voorhand, Thibaut Courtois zei het ook wel, was dat eigenlijk de insteek. Wat dan is gekeken. Tegen Spanje, als we groepswinnaar werden, we werden met een beetje geluk groepswinnaar. Ja. Met 5 punten op 9. Ja, door het doelsaldo. En dan dachten we, ja, Senegal, misschien hadden we toch beter Australië getrokken als tweede.
1: Juist,
2: want Egypte ging ook wel door, want Egypte moet ook nog spelen. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Die gaan nog die spelen tegen, ik heb het hier genoteerd, tegen Argentinië.
1: Ja.
2: Dus die kunnen ook nog verder geraken.
1: Vanavond is dat want we zijn al dinsdag natuurlijk. Natuurlijk, ja. De eerste match van de avond, Argentinië-Egypte, inderdaad.
2: Maar we wisten ook wel, als we Australië zouden uitschakelen als tweede, dat we dan Argentinië zouden tegenkomen. En dat was wel wat moeilijker dan de Verenigde Staten. Dus Senegal, alles bij elkaar bekeken, was toch de belangrijkste draai in dit kampioenschap. En nu, Spanje, hè, dat is... Dat is toch de Europese kampioen. Was een van de topfavorieten samen met Frankrijk. Heeft het tot nu toe maar 1 keer echt uitstekend gedaan. Tegen Oostenrijk waren ze echt goed. Zag je ze groeien. Maar tegen Capverdië 0-0. Het was altijd wel moeilijk. Tegen Oostenrijk zag je van oké, dit is het Spanje.
1: Ja.
2: Want Oostenrijk wou ook mee voetballen. Je zag toch wel met Portugal, dat wou niet echt meevoetballen. Hadden ze toch wel veel moeite.
1: Moeilijk, ja.
2: Dubbele dekking telkens malen op Jamal. Die niet het niveau haalt nog van wat we van hem gewend zijn. Nee. Van voor zijn blessure. Dus moet Maxime de Kuyper daar dan tegen spelen? Of gaat hij daar dan Kastanje zetten? Toch een echte verdediger. Mm-hmm. Dus weer wat denkwerk toch voor Garcia. Maar ik denk dat hij nu toch wel eerst even zal genieten van het feit dat hij veel punten heeft gescoord. In tegenstelling tot Pochettino. Hè. Wat hoorden we Tom zeggen? 9 miljoen per jaar verdienen. Ja. En dan dit brengen tegen België, afgetroefd worden door Rudy Garcia. Ja, ik denk dat hij opslag zal vragen.
1: Ja. Belgische voetbalbond. Of dat er zal komen, dat is maar
2: wat anders.
8: Radio 1. Sportza WK.

0: Even twee Belgen, maar we gaan plaatsruimen voor Yuri Tielemans bij Tess.
1: We wilden vandaag gewoon sterk starten, hen onder druk zetten, hen fouten laten maken. Dat hebben we gezien, ik denk bij twee goals misschien. En het is ons gelukt. We hebben daar de hele week op getraind. En ja, natuurlijk de laatste twee dagen met dat nieuws dat Balogun mocht spelen, heeft er nog extra vuur op gezet. Wij wilden echt tonen vandaag op het veld dat het belangrijkste is. En los daarvan, dat is niet in onze handen en wij willen gewoon voetballen.
2: Het was onze beste wedstrijd. Het was ook de slechtste van de USA. En dat was dankzij de Rode Duivels. Dus ons tactisch plan stond perfect.
1: Zeker, het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. Dat willen wij meer zien, dat willen wij meer tonen ook. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
2: Heb je nog iets over in de tank, want je bent een onuitputtelijke kapitein. Als ik ook je vandaag weer bezig zag.
1: Ja, kijk, toen die final whistle ging, was ik heel blij. Maar meest over de overwinning. En ja, ik weet niet of dat er nog een vraag komt over Amadou, maar we zijn allemaal met hem en we steunen hem. Wij hopen dat hij met ons kan blijven. Maar ja, los daarvan willen wij voor hem tot op het einde vechten.
2: Het was heel mooi om te zien dat er ook al veel spelers zijn shirt aan hadden.
1: Inderdaad, hij is een heel grote persoonlijkheid binnen de groep. Hij komt heel goed overeen met iedereen. Dus ja, hij gaat ons missen, maar hopelijk is hij erbij.
2: En nu een kwartfinale tegen Spanje, Yuri. Wat maakt dat los?
1: Kijk, wij gaan nu de volgende dag of twee goed recoveren. En dan die wedstrijd analyseren en Spanje zo goed mogelijk aanpakken.
2: Dankjewel. Nog eens een dikke proficiat.
1: Dankjewel.
0: Ja, Amadou Onana, Wim, ze zijn er allemaal heel erg mee bezig. Het is inderdaad een heel belangrijk figuur. We hebben het al een paar keer gezegd tijdens dit WK. Sfeermaker ook in de groep echt wel, hè, Onana?
3: Ja, natuurlijk ook ploegmaat van Yuri Tielemans bij Aston Villa. Dus ja...
0: Het gaat ook een gemis zijn tegen Spanje, denk ik, hè, die gestalte.
3: Zeker weten. Ja... hij gaat bij de groep misschien kunnen blijven, maar ik geloof het niet. Hij zal wel weg moeten. Het ziet er echt wel heel erg erg een zware blessure uit. Ja, dat is toch een beetje een domper. Het feit dat hij nu mocht starten en hij deed het heel erg goed. Ja, het zal ook wel voor hem heel erg zijn dat hij op deze manier moet afhaken. En alleen voor Onana spelen gaan we niet doen natuurlijk. Maar toch opvallend, het is de eerste die het nu toch wel duidelijk aangeeft. De gebeurtenissen van de laatste twee dagen heeft toch gemaakt dat de Belgen heel erg gemotiveerd waren. Dat ben je sowieso altijd. Maar dat ze toch iets meer konden dan anders. En ja, dit ziet er goed uit. En nu Spanje, hoe moet je die aanpakken, ja, dat is dan werk voor Garcia. En hopelijk analyseert hij ze even goed, samen met zijn analisten natuurlijk.
0: Ja.
3: Als hij Amerika heeft aangepakt en geanalyseerd. En kan hij ook met een geweldig gameplan komen. Hè? En daar ben ik dan toch eens benieuwd naar, omdat wij daar toch weer echt wel underdog zijn. Hè? Mm-hmm. Geen schijn van kans. Ja. Want ja, we gingen naar de kwartfinale gaan en daar
0: we gingen
3: was
0: er dan uit.
3: Eindpunt. Ja. Voilà. Zo zagen we. Tegen Spanje is het eindpunt. Ja, uiteindelijk wonnen ze zonder verlenging. Het zag er naar uit dat verlengingen zouden worden tegen Portugal. Maar uiteindelijk scoorde Merino dan toch nog de 1-0.
0: Helemaal op het einde.
3: Ja, en kansen waren er niet eigenlijk. Hè. En ook, ze werden geweldig goed afgestopt. Als er dan eens een kans kwam voor Oyarzabal, eentje miste hij ze. En voor de rest, ja, was het traag tempo. Pedri die het ook niet op gang kreeg, Rodri ook niet. Maar als je naar de namen kijkt natuurlijk, ja, dan is dit wel een elftal om u tegen te zeggen. En hebben we alles bij elkaar, alles te winnen. Ik wil niet zeggen niks te verliezen, maar ik vind wel dat we alles te winnen hebben.
0: Ja, absoluut.
3: Dat is een andere insteek. Ja, en stel je voor dat we daar ook nog voorbij zouden raken. Of zijn we nu te positief? Dat
0: alles
3: daar
0: kan,
3: een kans
0: denk ik. Dat gevoel heb ik nu wel een beetje. Ja, alles kan.
3: Omdat we inderdaad groeien in dat toernooi. Omdat een beetje simultaan met wat er in Mexico 86 gebeurde.
0: Ja.
3: Hier nu, we moesten een rond.

0: onder meer spelen, nu toch ook wel weer in die kwartfinale zitten. En dat is geen evidentie. We zijn bij de beste 8 ploegen van de wereld. Er zijn heel veel Europese teams. Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Engeland. Ja. Zwitserland kan er nog bij komen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is toch wel opvallend.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dan kijken wat Egypte tegen Argentinië kan doen.
1: Ja.
0: Want Kaapverdië kon veel doen tegen Argentinië. Stel je voor, maar goed, als wij voorbij Spanje geraken, dan is het Frankrijk of Marokko.
1: Ja, dat lijkt
0: en dan is het misschien weer een halve finale.
1: Ja,
0: zoals in 2018 tegen de Fransen.
1: Ja.
0: En krijgen we echt nog een kans op revanche. Maar nee, dat is een beetje dromen.
1: Ja.
0: Eerst toch Spanje tegemoet treden.
1: Ja, ja. Ja. Misschien nog eens, Wim, 2 opvallende afwezigen vandaag nog eens vernoemen. Kevin De Bruyne, ook niet ingevallen. Misschien een kleine blessure, want het was een van de afwezigen op de training een paar dagen geleden. Maar ja, toch heel opvallend dat hij niet is ingegaan.
0: Ja, hij zal niet wedstrijd fit geweest zijn. Of, het was niet nodig dat hij kwam. Hè? Dus op die manier, zeker omdat Witzel dan nog kwam op het einde en Salemakers, ja, dan denk je waarom niet Kevin De Bruyne. En je zag ook wel al voor de wedstrijd dat hij in de huddle toch wel iedereen aan het aanmoedigen was, dat hij vrij goed meeleefde op de bank. Dus hij zal niet met een slecht gevoel daar op die bank gezeten hebben. Ze gaan het misschien nog wel communiceren of misschien ook niet, maar ik denk dat hij niet fit was en dat zal uit de data gebleken zijn.
1: Ja.
0: En ook in overleg waarschijnlijk met hem en met de medische staf, en misschien hebben we hem wel heel hard nodig in de volgende wedstrijd.
1: Ja, ja.
0: En komt Garcia daar met een die 2 verdedigende middenvelders, die zal hij ook nu nog wel weer opstellen, maar dat kan hij inderdaad De Bruyne zetten in plaats van Hans van Aken. Dat lijkt misschien wel logisch, als De Bruyne fit is.
1: Ja, we gaan meeluisteren met de man van de match. Hij heeft net de trofee gekregen, zag ik, Charlotte Keetlaren.
2: De laatste 20 minuten, ook al was 3-1. Als je niet op het veld staat, is dat toch altijd wat nerveuzer. Maar ik ben nu vooral al heel opgelucht en ik voel me gelukkig.
3: Wat kwam er allemaal uit bij dat eerste doelpunt? De vreugde was enorm, ontlading.
2: Ja, ontlading. Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Dus, en vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus was veel ontlading en vreugde.
3: Je eerste en meteen een tweede. Dus Sjaan de Ketelaar is ontketend.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ben vooral blij dat ik een hele goede match speel. Belangrijk ben voor de ploeg. Daar sta je voor als aanvaller en dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
3: Het viel op hoe hongerig België aan de wedstrijd begon. Had het iets te maken met de controverse van de voorbije dagen?
2: Oh, nee, dat denk ik niet. We hebben ze ook verslaan in maart met Balogun op het veld. Dus ik denk niet dat dat veel uitmaakte. Het kan misschien inderdaad nog een klein beetje extra motivatie brengen, maar ik denk niet dat wij dat als ploeg nodig hadden, want we voelden ons al zo gemotiveerd na die comeback. En het is vooral voor onszelf dat we het moeten doen en niet voor al de dingen er rond.
3: Jullie moeten dit moment pakken en hiervan genieten, want je gaat naar de kwartfinale, maar wanneer moet die knop om?
2: Ja, nee, ik denk vanaf morgen moet die om. Vanavond hebben we nog even tijd om te genieten met iedereen. En ik denk vanaf morgen dat we die knop moeten omdraaien. Recovery, heel belangrijk nu. En vrijdag is al heel snel.
3: Er zijn natuurlijk al mannen die het meegemaakt hebben in de ploeg, maar jullie nog niet. Hoe groot is het feest?
2: Nee, hoe groot is het feest? Ik denk dat we vooral heel blij waren. Dat was na Senegal ook het geval. Je moet mooie momenten sowieso vieren, anders, waarom sta je hier anders? Dus we vieren dat even, maar we zijn ook volledig gefocust, want elke match moet je kunnen we winnen. En dat gaan we vrijdag zeker proberen.
3: Ongelooflijk gefeliciteerd nog eens.
1: Ja, het kan verkeren, terecht. Man van de match vandaag, Charlotte Keetlaren. Wim, de naam die ik daarnet nog even wou vermelden als opvallende afwezige, Diego Moreira, er niet ingekomen vandaag, ondanks zijn goede match tegen Senegal.
0: Zijn geweldige invalbeurt.
1: Invalbeurt ook toen, ja.
0: Ja, en als je dan toch nog vandaag Salemakers voorpakt, terwijl die bij een actie daar op links ook makkelijk een bal verloor en de levieten werd gelezen, dat zagen we, door Rudy Garcia, die heel erg boos was op Salemakers, heeft hem dan toch nog eens een kans willen geven. Maar ik denk, de volgende keer als hij tussen Moreira en Salemakers moet kiezen, dat hij wel voor Moreira gaat. Ja, want die viel geweldig in en dat is inderdaad jammer. dat hij het nu niet mocht doen. Maar ik wil toch ook nog even terugkeren, Steffi, op Charles de Ketelaar. Ik ben heel erg blij voor hem. Mm-hmm. Ik kreeg veel kritiek, ook als ik bij alle mensen... Ja, dat is geen negen en dat is geen spits en die moet eruit. Ja, en Lukaku moet beginnen en overal op sociale media. Maar hij was zo belangrijk voor deze Belgische ploeg. Hij is ook zo belangrijk in zijn rol... Aast niet alleen maar op doelpunten, is ook aanspeelbaar. Er wordt vooral gekeken wat hij niet kan of wat hij niet goed doet. Het feit dat Garcia hem hier nu vandaag toch zet, kwam ook wel omdat Lukaku niet 100% fit is en aan een wedstrijd starten moeilijk is voor hem. Maar omdat hij toch ook wel ziet wat de kwaliteiten van Charles de Ketelaar zijn en dat hij die vandaag op dit grote niveau heeft kunnen laten zien, ja, dat is geweldig. In Milaan ging het niet, in Atalanta doet hij het goed, moet hij ook altijd knokken, hij moet altijd overal knokken, maar en ook de rust waarmee hij het interview geeft, echt wel geweldig. Hij zegt dat hij zeer, zeer gelukkig is, maar hij straalt dat ook niet uit.
1: Nee.
0: Niet uitbundig, maar nog...
1: Blijft er cool onder.
0: Ja, is een coole, nog een gewone... Charles de Ketelaar, ja, prachtig wat hij hier vandaag doet. En ja, terecht, man van de match. Want 2 goals, maar wat mij betreft ook nog een assist op Hans van Aken.
1: Hij
0: tikt als laatste die bal tot bij Van Aken. Dus wat kan je meer vragen? En nu tegen Spanje mag hij weer in de spits beginnen. Ja. Dat is zeker tegen Cubarsí. En wie zal het zijn? Wie daar speelde vandaag? Kom nu even op zijn naam niet. Speler van Atletico, centrale verdediger. Goed. Maar daar zal hij ook wel weer iets kunnen brengen.
1: Mm-hmm. Oké, het is... 16:30 zie ik op de klok, Wim, bijna tijd voor ons om afscheid te nemen. Ik wil graag nog één reactie bijnemen. Die van de bondscoach van de VS, Mauricio Pochettini.
4: Mauricio, I know this wasn't the performance you were looking for. In your opinion, what was missing tonight?
5: Oh, I think everyone saw from the beginning we didn't connect with the game. We never were on the game, even when we scored and we scored the goal. 1-1, we conceded the next action. Was really tough from the beginning. To congratulate Belgium, they were better than us. I think wasn't our day. That is not to find excuses or not to find argument, because we didn't show what normally that team can show, and that is a reality.
4: I can see the players leaving the pitch, the fans supporting your group. What has the support of the fans meant to this team throughout this World Cup?
5: I think we need to learn. I think it's a process to learn. We need to assess that game, and we need to see why we didn't approach the game in the same way that the rest of the World Cup. Different reason. Maybe the explanation is so easy, wasn't our day, in a collective and individual. Of course, the principal, responsible is myself. And yes, we need to see and to check what we did, because wasn't the performance or the way that normally we play.
4: Thank you.
5: You're welcome.
1: Dus Pochettino, het is een leerproces voor de VS en voor de ploeg. We moeten dit analyseren, kijken wat beter kon. Ook ikzelf ben verantwoordelijk, zo zei hij. Heel eerlijke analyse, we stonden er van bij het begin gewoon niet. Zelfs na de 1-1 die wij scoorden, hadden we meteen weer een goal tegen. De Belgen waren gewoon beter. Hij feliciteerde ook nog eens de Belgen. Geen excuses zoeken, zei hij. We toonden gewoon niet wat we normaal gezien wel kunnen. Dat is de realiteit. Ja, blijft er wel eerlijk onder, hè, Wim Pochettino, op die manier. Ja. Ondanks de aanloop naar
0: gaat
1: de wedstrijd.
0: Gaat dan toch nog de verantwoordelijkheid voor het feit dat het niet goed draaide op zich nemen. Altijd wel eerlijk, ook bij zijn vorige clubs, zoals Chelsea, PSG en Tottenham. Want hij heeft het grote naam gemaakt als coach. Vandaar dat ik daar straks ook zei, Garcia heeft hem afgetroefd vandaag. Dat moet je ook durven zeggen. Garcia bleef ook heel erg bescheiden. Trok heel weinig naar zichzelf. Zei, gameplan heeft gewerkt. Voilà, dat was het. Had veel lessen getrokken uit de oefenwedstrijd. Dus goed dat we dus die oefenmatchen tegen Mexico en de USA gespeeld hebben. Als aanloop naar dit toernooi. Dus dat is heel goed van pas gekomen. En ja, we mogen een beetje dromen. En ik denk dat de hype in België nu helemaal gaat losbarsten. Het is moeilijk op gang gekomen.
1: Ja, ja.
0: Zag weinig tricolore vlaggen
1: dat
0: in het straatbeeld.
1: Ja, altijd, ja.
0: Af en toe wel eens een straat die opgeroepen had om dat te doen. Ik denk dat we nu opeens toch wel weer...
1: En de match is op een echte goed uur.
0: Ja, prachtig uur.
1: Op vrijdagavond om 9:00.
0: Ja, dus... 10 miljoen Belgen gaan naar de wedstrijd kijken, denk ik dan.
1: Ja, absoluut. Wim, dank je wel voor vannacht om erbij te zijn. Nu nog een beetje gaan slapen misschien.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Gaan we proberen.
0: Tegen dat we thuis zijn, hopelijk niet in slaap vallen in de
1: auto.
0: Nee. Dat mag.
1: Wakker blijven. We zien elkaar vrijdag in elk geval terug voor de kwartfinale van de Belgen om 9:00 in LA tegen Spanje. Vanavond op het WK trouwens nog Argentinië, Egypte, Zwitserland, Colombia in de 8e finales. En dan gaan we naar de volgende fase met de Belgen. Er nog bij. Ik kan straks, om wakker te blijven, ik weet niet, het gaat misschien nog net te vroeg zijn, Wim, voor onze terugweg, maar Sporza WK Daily aanraden. Daar hoor je nog eens alles over de match van de Belgen en ook over Spanje, Portugal. En om 6:00 komt de ochtend er hier ook nog aan, uiteraard op Radio 1. We gaan eruit, stel ik voor, met nog eens de doelpunten van in die wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België, geëindigd op 1-4 dus.
6: Raskin zet druk, nog eens buitenom gaan. Hier is een goal, de Ketelaar, de vlag blijft beneden. Dankzij Raskin, hij pikt de bal op, hij zet druk. En dan de voorzet, niemand die hem kan wegwerken. En de Ketelaar werkt aan zijn cijfers. De vrije trap en die gaat erin. Hij wijkt af en hij gaat erin. Het is 1-1. Courtois stapt naar de zone in de rug van zijn muurtje. En dan wijkt hij af. Ik weet niet op wie. Maar gaat helemaal de andere kant uit. En Malik Tillman met de eerste bal tussen de palen. Hij heeft er nog geen moeten pakken. Thibaut Courtois, maar wel de gelijkmaker voor Amerika. Met links voorzetten, daar is de voorzet, de Ketelaar, ja, hij scoort weer! Hij scoort weer! Wat is dat met de Ketelaar? De band is gebroken aan de tweede paal. Hij verslaat Ream in het kopduel. Oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort! Ja! Van Aken scoort! Wat een blunder van Fries! De Ketelaar onder druk gezet. Hij krijgt de bal nauwelijks weg. En het is Van Aken die hem in de voeten krijgt. En met een penseeltje. Er was een klein gaatje naast de doelman. Een klein gaatje naast hem, Riem. En Hans Van Aken vindt dat kleine gaatje. Lukaku nog eens met een plaatsbal. Oh, hij schiet hem nog binnen ook. Lukaku scoort opnieuw. Het is nummer 92. Niet te geloven. Hij is nauwelijks aan de bal geweest. Welke statistiek is dit nu weer?
7: Alles begint bij luisteren.
8: Radio 1.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid, verkopen het mals. En als het niet werkt, het mes op de hals. Voel je je slecht, probeer het met zelf. Of Ctrl-Alt, delete en reset. Wie roept er kut op de set? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je.

0: artiest. Het is toch daarvoor dat je kiest. Dat is toch je job als artiest.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 tegen Amerika. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En twee goals van Charles de Ketelaren in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
3: Volgens Thibaut Courtois heeft België een statement gemaakt tegen de VS.
5: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
3: Ondanks het nachtelijke uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot.
6: Heerlijk, heerlijk gevoel dit. Echt waar. Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
7: Ja, verdient gewoon. Ja, ja. Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
8: We hebben laten zien aan heel de wereld dat geen enkele leider ons kan leiden.
9: Waanzin, ja. Wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Payella, van ons. Weet het helemaal op.
3: België neemt het vrijdagavond in de kwartfinales dus op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van één of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zo'n 20 schapen werden doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Nu, volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later meer zon vanaf het westen bij maximaal tussen 24 en 30 graden. En ook morgen vrij veel wolken en we halen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Radio 1 live.

Body's all day. Hey. Okay.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk...
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben zich op het WK voetbal geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur, richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
3: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellegun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Volgens doelman Thibaut Courtois heeft België iedereen die aan de Duivels twijfelde ongelijk gegeven.
5: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
3: De wedstrijd startte vannacht om 2:00, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot na de overwinning.
6: Supergoed, echt waar. België heeft nog niet zo goed gespeeld als nu. Echt fantastisch.
7: Ik ben om 11:00 gaan slapen, ben om 12:30 terug opgestaan en het was de moeite waard. Ja, heel goed.
8: Ik vond het echt karma.
9: Ja, ik denk dat heel de wereld wel bij ons mee was. Ze hadden wel een lesje in nederheid nodig. Ja, zie. Ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Ik ben heel blij dat mijn ex-collega's allemaal de nederlaag kunnen herkennen. Dat zijn de beste.
3: België neemt het vrijdagavond dus in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK was met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn al vaker dergelijke incidenten geweest, ook na de start van de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. We krijgen wat meer wolken deze voormiddag, met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperatuur tot 30 graden. Ook morgen start met wolken, zeker in het noordoosten van het land. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
10: Jazeker, goedemorgen. Antwoorden met de voetjes en met het hoofd. Dat is wat we gedaan hebben. 2 goals van Charles de Ketelaere.
11: Ik voel vooral veel geluk. Laatst 20 minuten ook al was 3-1... Als je niet op het veld staat, is dat toch altijd wat nerveuzer. Maar ik ben nu vooral al heel opgelucht en ja, ik voel me gelukkig.
10: Wij ook, Charles. Wij ook. We gaan hier de vlag ophangen in de studio. En we blijven nog een paar uur samen met u wakker. Welkom bij deze gelukzalige ochtend.

0: Leonard Skinner en Sweet Home Alabama.
1: De ochtend.
0: Hey, dag Heidi.
2: Goedemorgen. Goeienacht of goedenavond.
0: Laten we dat, ik denk dat voor veel mensen geldt ook die nu aan het luisteren zijn. We zijn het een beetje kwijt. Ik voel van alles trouwens. Honger, dorst, maar de vermoeidheid die voel ik niet.
2: Was het waar, toch?
0: Ja, en wie via de webcams kijkt, die ziet de subtiele verandering in de studio. Ook wij kleuren een beetje in de driekleur vandaag. We gaan naar de kwartfinale, vrienden. En we hebben de VS eruit gekegeld. Voorlopig nog geen extra tarieven aan ons broek. De kranten die waren natuurlijk te laat voor de driekleur, maar je bent al overal wat online gaan kijken.
2: Ja, ik ben al eens op de website gaan kijken wat ze daar schrijven over onze rode duivels. Wie ga je nu bellen? Donald kopt het nieuwsblad. Dominante duivels leggen VS met 1-4 het zwijgen op, schrijft het laatste nieuws. En op de website van de Standaard. Zo dwingend de FIFA was, zo autoritair sturen de rode duivels de VS naar huis. En ook de prestatie van de Belgen staat ook bovenaan heel wat internationale websites. Belgium ends the USA World Cup dream, schrijft CNN. Het einde van de droom. En ook USA Today schrijft: de World Cup dream died ugly voor de Verenigde Staten. De NOS dan, de Nederlanders die zien hoe de Belgen de VS pijn doen in een beladen duel. US limp out of the World Cup. De Amerikanen hinken uit de wereldbeker, zegt de BBC.
0: Wij kunnen er uiteraard in deze uitzending niet genoeg van krijgen. Zeker. Hier en daar zal u nog wel wat nieuws over die wedstrijd en reacties op die wedstrijd hier horen. Maar de papieren kranten die hebben ook wel nog ander nieuws, Heidi.
2: Zeker, veel aandacht voor die loodzware opdracht waar de federale regering voor staat. Premier De Wever zoekt 7,7 miljard euro voor de begroting. Dat koppen de Morgen, het Nieuwsblad en het Belang van Limburg. De Standaard dan ziet hoe de problemen zich opstapelen voor een belangrijke Chinese investeerder in de Antwerpse haven. Voor het laatste nieuws dreigen vakantievluchten op de luchthaven van Zaventem in het gedrang te komen, want de vakbond die dreigt met een staking. En de Tijd dan zet het plan van Vlaams minister Melissa de Prater vooraan om de elektriciteitsfactuur te verlagen. Vlaanderen maakt stroomfactuur 80 euro goedkoper en gas evenveel duurder.
0: We zijn vertrokken.

0: Youssef met It's Been A Little Heavy Lately.
1: De ochtend.
0: Voor iedereen die nu nog wakker is en zo, melden er zich wel al een paar in de app van Radio 1. We gaan er samen door, dat lukt ons vandaag, want er is toch iets dat meespeelt. Een soort gelukzalige glimlach die je de hele dag voelt. En dat zal tot en met vrijdag zo zijn, want dan spelen we die kwartfinales. Heidi, het was 1-4.
2: Ja.
0: Ze versloegen de VS met 1-4.
2: Ja, het was ongelooflijk. Ik denk dat we ons deze nacht nog lang gaan herinneren. En zo staan we dus inderdaad in die kwartfinale op dat WK. Een grote ontlading natuurlijk ook bij onze Rode Duivels zelf. En onze aanvoerder Jurie Tielemans die had het over een echte referentiematch.
3: We wilden vandaag gewoon sterk starten, hen onder druk zetten, hen fouten laten maken. Dat hebben we gezien, ik denk, bij 2 goals misschien. Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Echt spelen 1 tijd, 2 tijd, loopacties. Dat willen wij meer zien, dat willen wij meer tonen ook. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
0: Vanaf nu nog wedstrijd of 3 zeker, hè?
2: Daar rekenen we er, denk ik.
0: Daar rekenen wij op. Nochtans, wat een gedoe sinds eergisteravond.
2: Ja, dat had natuurlijk alles te maken met die hele heisa rond de ingetrokken schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Maar dat hebben de Duivels gisteren dus duidelijk niet aan hun hart laten komen. Dat zei achteraf ook Dodi Luque Bacchio.
4: We didn't understand really why he was allowed to play because he got the red card, but we didn't wanted to go too much into it. What can we do? We don't gonna cry. Yeah, I mean, if he was allowed to play, he's allowed to play. What is all around, that's not our problem. We try just to show ourselves on the pitch. And that's what we did today.
0: We showed it on the pitch, inderdaad. En het heeft ons misschien zelfs extra gemotiveerd.
2: Ik denk het wel. Nu, er was ook wel een domper op de feestvreugde van afgelopen nacht. Want dat is dan toch die blessure die Amadou Onana heeft opgelopen. Hij kwam rond de 20e minuut slecht neer bij een val. En hij moest uiteindelijk helemaal verslagen het veld verlaten. En na de match zagen we hem dan ook op krukken rondlopen langs het veld. Het is nog afwachten hoe zwaar die blessure is. Maar goed, het is duidelijk dat het er niet goed uitziet. En dat het WK van Onana waarschijnlijk voorbij is. En dat zou een groot verlies zijn voor de Rode Duivels. Dat zei nog eens aanvoerder Jurie Tielemans.
3: Ik weet niet of dat er nog een vraag komt over Amadou, maar we zijn allemaal met hem. Hij is een heel grote persoonlijkheid binnen de groep. Hij komt heel goed overeen met iedereen. En we steunen hem. Wij hopen dat hij met ons kan blijven. Maar ja, los daarvan willen wij voor hem tot op het einde vechten.
0: Tot op het einde, dat is de finale. Heb je al vrijgenomen?
2: Ik vrees dat ik hier misschien moet zijn, maar dat zien we dan wel.
0: We doen dat wel samen.

0: Lucy Musgraves en Dry Spell.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: De gewapende Palestijnse beweging Hamas zegt haar bestuursorgaan in de Gazastrook ontbonden te hebben. In de plaats moet er dat comité van technocraten komen, zoals voorzien in het plan van Donald Trump. Hij weer. Komt er een einde aan Hamas in Gaza of is het zo eenvoudig niet? Jan Zwaagmakers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Universitair hoofddocent Islam en Arabisch aan de Universiteit Utrecht en Hamas-kenner. Dit is een volgende stap in dat hele proces. Is dit nu fase 2? Hoe zit dat precies?
3: Ja, deze stap behoort eigenlijk tot fase 2 van het wapenstilstandsakkoord. En dat is in zekere zin bijzonder, omdat Hamas voortdurend heeft geroepen dat willen ze naar fase 2 toe gaan, Israël zich eigenlijk eerst aan de afspraak van fase 1 moet houden. En omdat Israël dat niet doet en desondanks druk blijft leggen op Hamas om te ontwapenen, wat ook tot fase 2 behoort, vermoed ik dat Hamas deze stap heeft genomen om de druk van zichzelf te verlichten.
0: Aha, want zij moeten waarschijnlijk ook nog aan een en ander voldoen.
3: Nou, niet echt. Hamas moest eigenlijk de gijzelaars overdragen in fase 1. Dat hebben ze in de eerste dagen van het wapenstilstandakkoord al gedaan. Dat heeft wat langer geduurd dan aanvankelijk gedacht werd, omdat niet alle lijken van gijzelaars direct gevonden werden. Maar het was vooral Israël die in gebreken is gebleven in die eerste fase, omdat hulpgoederen toegestaan moesten worden. Dat is wel gebeurd, maar in te beperkte mate volgens Hamas. Het geweld moest stoppen, terwijl sinds 10 oktober 2025... toen het wapenstilstandakkoord inging, heeft Israël meer dan 1000 Palestijnen gedood. En ter vergelijking, er zijn 4 Israëlische militairen door Palestijnen gedood. Dus dat is echt een heel scheve verhouding. En Israël had ook de taak om het gebied dat ze bezetten van de Gazastrook, wat beperkt was tot 53%, niet uit te breiden. En dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben nu ongeveer 60% in handen. En premier Netanyahu heeft gezegd dat hij

0: wel tot 70% verder wil gaan. Dus Israël heeft zich niet aan die afspraken van de eerste fase van de wapenstilstand gehouden. En Hamas heeft dat heel de tijd gebruikt als argument om te zeggen, we kunnen niet door naar de tweede fase, waarin de ontwapening van Hamas
1: ter sprake
0: komt.
1: Mm-hmm.
0: En die druk vanuit Israël, vanuit de VS en vanuit Nikolai Mladenov, het hoofd eigenlijk van de uitvoerende raad van de Vredesraad, op Hamas om toch te ontwapenen, die is eigenlijk gebleven. En ik vermoed dat Hamas, om die druk op zichzelf, die toch, ondanks dat Israël zich niet aan de afspraken van de eerste fase hield, te verlichten, geprobeerd heeft om dat wat weg te halen door alvast een vlucht vooruit te nemen, als het ware. Ook een onderdeel van fase 2 te doen.
1: Door zich inschikkelijk te tonen, zou je kunnen zeggen. Maar aan de ontwapening zijn ze dan nog niet toe.
0: Nee, en ik denk dat ze op deze manier willen laten zien van, kijk, wij zijn wel degelijk bereid om de macht op te geven. Dat hebben ze ook altijd gezegd. Wat dat betreft is het helemaal niet verbazingwekkend. Ze hebben altijd gezegd dat ze dat wilden doen. En dat ze daarmee ook als het ware hun handen aftrekken van het geheel. Mm-hmm. En minder verantwoordelijkheid lijken te nemen voor het bestuur. Waardoor misschien de ontwapening in de ogen van de rest ook minder nodig is.
1: Oh ja, maar intussen, zoals u zegt, worden die voorwaarden aan de Israëlische kant wel gewoon aan de laars gelapt. Zou deze stap daar iets in kunnen veranderen?
0: Het zou kunnen zijn dat er hierdoor minder druk op Hamas komt om te ontwapenen. Maar kijk, Hamas heeft voortdurend gezegd, wij willen wel ontwapenen. Men heeft dat op verschillende manieren gezegd. Soms zegt men, dat willen we niet tenzij er een Palestijnse staat komt. Of dat willen we alleen als er een Palestijnse staat komt. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En dat is Hamas' manier om eigenlijk druk te leggen op Israël. Te zeggen van, ja, we willen het wel, maar dan moeten jullie ons harde garanties geven dat er echt een onafhankelijke, niet bezette Palestijnse staat komt. Mm-hmm. En dat wil de Israëlische regering helemaal niet. Dus dan plaatsen ze de bal eigenlijk weer terug bij Israël.
1: Ja, ja. Oké, we snappen hoe het spel in elkaar zit. Het is natuurlijk een cynisch woord om het zo te gebruiken. Maar goed, oké. Wie komt er dan in dat comité en komt dat er echt?
0: Dat comité is er al. Alleen het zit op dit moment in Cairo. En dat wordt niet toegelaten tot de Gazastrook van Israël. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat wat Hamas heeft gedaan gedeeltelijk van symbolische waarde is, omdat Hamas ook niet degene was die hier tegen was. Maar het was Israël die het niet toeliet. Het behoort dus tot de tweede fase van het wapenstilstandsakkoord. En dat comité bestaat eigenlijk uit 13 mensen, 13 Palestijnen. Ze komen ook allemaal uit de Gazastrook. Dus dat zijn echt lokale mensen, zou je kunnen zeggen. Dat is ook een eis geweest van Hamas, dat ze niet bestuurd werden door buitenlanders, maar echt door Palestijnen. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die een lange staat van dienst hebben op het gebied van financiën, op het gebied van conflictbemiddeling, binnenlandse zaken, waterproblematiek, huisvesting, al zulke soort heel normale dingen die de problemen van mensen in het dagelijks leven op kunnen lossen. Maar het zijn geen partijpolitieke mensen. Het zijn geen mensen met grote politieke ambities. En dat is precies waar het om draait.
1: Ja.
0: Dat dit mensen zijn die niet de ambitie hebben om tot een lengte van dagen de Gazastrook te besturen, maar juist mensen die ervoor zijn om de problemen op te lossen.
1: Ja, maar als Hamas zegt, wij hebben ons bestuursorgaan ontbonden, zij mogen het nu overnemen, betekent dat dat ook dat dat de facto zal gebeuren en op welke termijn?
0: Nou, dat is natuurlijk de vraag. Want als je kijkt hoe de Vredesraad van president Trump gereageerd heeft, die hebben gezegd, dit is mooi, maar daden zijn belangrijker dan woorden. Nou ja, of dat daadwerkelijk tot daden komt, is natuurlijk maar de vraag. Omdat we niet weten of die raad daadwerkelijk toegelaten wordt. Als die raad toegelaten wordt, dan zouden ze eventueel het bestuur over kunnen nemen. Maar zolang dat nog niet het geval is, zal eigenlijk het Hamas-bestuur toch moeten blijven bestaan om ervoor te zorgen dat er in ieder geval iemand de controle heeft in de Gazastrook. Dus het hangt heel erg vanaf of die raad toegestaan wordt om de Gazastrook binnen te komen.
1: En sowieso, stel dat dat gebeurt, moeten we ook niet denken dat dit het einde van Hamas in Gaza is. Het is meer dan alleen maar dat bestuursorgaan.
0: Ja, absoluut. Kijk, Hamas is voortgekomen uit het Moslimbroederschap. En dat was duidelijk een organisatie met een groot uitgebreid sociaal netwerk, dat er nog steeds is. In 1987 is Hamas opgericht met een heel duidelijk militante taak. Het zich gewapende hand, afhankelijk vooral met stenen en dergelijke, met populaire acties, maar later steeds meer met wapens, zich verzetten tegen de Israëlische bezetting. En daar is pas in 2006 daadwerkelijk politieke deelname aan toegevoegd. En Hamas was toen in 2006 ook al enigszins onwillig om dat te doen. Ze hebben toen eigenlijk schoorvoetend aan de verkiezingen meegedaan en zijn nooit heel erg happig erop geweest om die politieke macht te hebben. Ze hebben ook de verkiezingen in 2006 met grote meerderheid gewonnen. Dat wilden ze eigenlijk ook liever niet. Dat klinkt misschien vreemd in Belgische of Nederlandse verhoudingen, want je wilt toch graag zoveel mogelijk zetels winnen. Maar islamisten in het Midden-Oosten willen vaak winnen, maar niet met te veel. Want anders komt er druk vanuit de overheid en dan komt er te veel aandacht voor ze. Ze willen liever in een coalitie, in samenwerking met anderen regeren, zodat ze toch wat van hun punten kunnen realiseren. Maar niet zodanig dat er ondraagbare druk op ze wordt gelegd door onderdrukkende regimes, zoals je die in Egypte en andere landen in de regio hebt. Mm-hmm. En Hamas heeft dat ook geprobeerd, maar die hebben eigenlijk te maken gekregen met een weigering van Fatah, de andere grote Palestijnse organisatie, om de verkiezingsuitslag te erkennen. En zo zijn ze door een conflict uiteindelijk volledig aan de macht gekomen in de Gazastrook. Maar dat is eigenlijk nooit helemaal de bedoeling geweest. En het is dan ook niet verbazingwekkend dat ze nu heel erg bereid zijn om die macht weer op te geven, omdat dat nooit tot de kerntaken van Hamas behoren.
1: Mm-hmm. En die kerntaken die zullen dan wel overeind blijven. Mooi duidelijk gemaakt. Ja. Dank u wel, Joas Wagemakers, universitair hoofddocent Islam en Arabisch aan de Universiteit Utrecht.
2: VRT Radio 1. De ochtend.
1: Zo werd het al 6:30. Goedemorgen voor wie niet heeft gekeken en nu wakker wordt. De Rode Duivels staan in de kwartfinale op het WK.
3: Ja, want de Belgen hebben overtuigend gewonnen met 1-4 van de Verenigde Staten, met onder andere 2 goals van Charles de Ketelare. En België neemt het nu dus vrijdagavond om 9:00 in die kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. En door die uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo ook meteen zijn laatste WK-match ooit. En de bondscoach van Portugal, die kennen we ook, Roberto Martinez, die gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. En in de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanval zit.
1: En voor wie niet gaat slapen straks, wat brengt het weer vandaag?
3: Wel, de dag start eerst nog bewolkt, maar in de namiddag volgen er dan brede opklaringen vanaf het westen en het wordt ook weer heel warm bij temperaturen tot 30 graden.
2: Radio 1. De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: vrijdag om 9 uur dus, hè. Dat is het moment en het zal dan wel met grote schermen zijn en buiten en heel veel lawaai. Het is weekend en dan mag dat natuurlijk. U ziet hier, als u zou kijken naar de webcam, ik weet niet of dat aan te raden is, want u ziet twee vrouwen met kleine oogjes en een stemmetje dat er een beetje begint door te zitten, maar dat komt natuurlijk omdat het één groot Belgisch feest was vannacht. Heidi, jij hebt je toch tussendoor wat door de kranten proberen te worstelen.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan, maar ik kon het toch niet laten om toch eerst eens naar de analyses van de match van de Rode Duivels die te gaan lezen op de websites van de kranten, want natuurlijk voor de gedrukte kranten kwam die glansprestatie van een paar uur geleden te laat. Nu, volgens de Standaard speelde geen enkele andere ploeg op dit WK al zo'n sterke eerste helft. De tactiek werkte tegen de VS en de Belgen waren doorlopend de baas. Wie had kunnen voorspellen dat België in de beslissende achtste finale zonder De Bruyne, Lukaku en Doku zou starten?
0: En dat het zou werken.
1: Ja, absoluut. Ja. Het laatste nieuws heeft het over een statement van de Belgen en volgens De Morgen is het toernooi van de Belgen ook nu al geslaagd. Gerechtigheid geschieden na de schande van dit WK, vindt het Nieuwsblad. De hele wereld vierde met ons mee. En het moet ook gezegd zijn dat de Amerikanen zelf ook heel flauw waren, zegt ook het Nieuwsblad. Balogun voetbalde alsof hij nog geschorst was.
0: Ja, die was nergens. In de papieren kranten ook nog veel aandacht voor de hele commotie van gisteren rond die ingetrokken schorsing van een naam die we nooit meer gaan vergeten, Balogun.
1: Nee, de wereld spreekt schande, terwijl Trump en Infantino nog maar eens tonen hoe enig hun band is, dat schrijft het laatste nieuws van morgen. Volgens het Nieuwsblad miste de Belgische Voetbalbond wel de kans om een duidelijk signaal te sturen naar de FIFA na heel dat debacle. De vrees voor represailles was te groot, maar volgens het Nieuwsblad duwt Infantino op deze manier de FIFA wel eigenhandig in een diepe crisis.
0: Spreekt voor zich dat we hier nog op die prestatie zullen ingaan. Tom Boudewijl bijvoorbeeld, die is wakker gebleven voor ons, hebben we straks nog bij ons. Maar er staan ook nog andere verhalen in de kranten, Heidi. Onder andere over een mogelijke nieuwe staking op de luchthaven. Nochtans zat hier de CEO vorige week en die zei nee, het gaat niet gebeuren.
1: Hij klonk nog optimistisch, maar volgens het laatste nieuws dreigt de christelijke vakbond ACV dus met een staking op die luchthaven van Zaventem. En dat aan het einde van deze week. Alles draait om een sociaal conflict bij een grondafhandelaar, Alizia. Dat is het bedrijf dat instaat voor de schoonmaak van een heel groot deel van de vliegtuigen. En er zou volgens de vakbond al veel langer een angstklimaat heersen binnen dat bedrijf. Tijdens de hittegolf waren er ook problemen met een gebrek aan aangepaste kledij, gebrek aan drinkwater voor het personeel. En dus dreigen ze met een staking. Als die zou doorgaan, dan dreigen heel veel vluchten vertraging op te lopen of dreigen er zelfs vluchten geannuleerd te worden. Verder dan nog, in het laatste nieuws staat Bart Somers, de burgemeester van Mechelen. Hij ligt al een aantal dagen onder vuur omdat in zijn stad jobstudenten mogelijk verkeersboetes zouden hebben uitgeschreven en dat mag niet. Maar Bart Somers zegt nu in de krant dat zijn ontslag als burgemeester absoluut niet aan de orde is. Als er al iets is fout gelopen met die verkeersboetes, dan is dat de verantwoordelijkheid van de korpschef van de politie.
0: Ja, en portretten van die korpschef hebben we de laatste dagen gekregen. Ook veel aandacht voor het rapport van het monitoringscomité van gisteren.
1: Ja, daaruit bleek nog maar eens voor welke enorme opdracht onze federale regering staat om dat gat in de begroting toch een beetje gedicht te krijgen. De regering De Wever moet nog meer geld besparen om Europa tevreden te stellen, zegt de Standaard. Maar de vraag is nog maar hoeveel rek er nog zit op die regering na al twee saneringsrondes. Ook politiek nieuws op de voorpagina van de Tijd. Daar staat het plan van Vlaams minister voor Energie, Melissa de Prateren, om de elektriciteitsfactuur te verlagen. Gisteren alludeerde ze er hier al op in de uitzending. En volgens de Tijd zal het dus een taxshift worden die ervoor zal zorgen dat de elektriciteitsfactuur 80 euro goedkoper wordt, terwijl gas net 80 euro duurder zou worden voor een gemiddeld gezin. En dat moet er dan voor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om een warmtepomp te plaatsen in je huis, in plaats van dus enkel te werken met de gewone verwarming.
0: Met z'n allen aan de warmtepomp, dat is het devies van de Vlaamse regering. En in Gazet van Antwerpen gaat het over de borden op de autosnelweg.
1: Ja, het gaat over die grote blauwe borden die de weg wijzen op onze snelwegen. En er is nu beslist dat de pijlen die op die borden staan, dat die binnenkort altijd naar boven moeten wijzen. Dus als het ware in de richting waar je naartoe rijdt. En niet meer naar beneden, naar de weg gericht, zoals je ze nu ook soms ziet.
0: Ja, waarom?
1: Want die pijlen naar beneden, die hebben blijkbaar een remmend effect en dat is niet zo goed voor de doorstroming van het verkeer, terwijl de pijlen die naar boven wijzen net een soort doorstromend effect hebben. En dat zou er dan voor hopelijk misschien moeten zorgen dat we een beetje minder in de file staan, wie weet.

0: hele knipogende cover van Johannes is zijn naam, Ding.
1: De ochtend.
0: De schandalen die de voorbije maanden naar buiten zijn gekomen rond de hoeveelheid kinderen die door eenzelfde donor zijn verwekt bijvoorbeeld, die laten diepe sporen na bij donorkinderen en bij volledige gezinnen. Psychologe en onderzoekster Astrid Indekeu van de KU Leuven die hecht zich over dit thema en deze pijn gebogen. Goedemorgen, mevrouw Indekeu.
2: Goedemorgen.
0: U sprak met Vlaamse en Nederlandse donorkinderen en ook met ouders die met inseminatiefraude, want zo moeten we het noemen, denk ik, te maken hebben gekregen. Wij voelen, mevrouw, hoe gevoelig dit onderwerp is. Altijd in onze mailbox wanneer het erover gaat. Betrokkenen melden zich dan. En dan gaat het vooral over hoe zwaar onderschat dit lange tijd is geweest op emotioneel vlak. Hè. Was dat ook uw beweegreden om dit onderzoek te doen?
2: Ja, ik denk inderdaad. Het is vaak, zoals u al zelf aangeeft, het wordt gebruikt of het wordt beschreven als schandalen. Soms wordt er schommeldokter of allerlei woorden gebruikt. En dan heb ik mij echt afgevraagd van wat betekent dit ook voor mensen? Wat doet dit met mensen en hoe ga je daar, hoe ga je daarmee om? Het wordt ook heel vaak zo, het is dan even in de media, hè, het moment. Terwijl we het onderzoek wel merken van dit kan een stukje, een hele tijd mensen bezighouden. Juist ook omdat er meer en meer informatie naar boven gaat komen, is het vaak wel ook iets wat een heel langer proces ook wel is.
0: Een leven lang lijkt mij, zowel voor ouders als voor de kinderen. Hoeveel mensen heeft u gesproken?
2: We hebben 19 mensen die meegedaan hebben aan het onderzoek. Zowel 5 ouders als 14 donorkinderen, volwassen donorkinderen, dan die eigenlijk over 13 families. Ja, maar het belangrijkste is eigenlijk misschien dat het over 6 verschillende casussen gaat. Ja. Hè? Verschillende zaken waarin bijvoorbeeld de dokter zijn eigen zaad gebruikt heeft in plaats van anoniem donorzaad. Of de dokter heeft zijn eigen zaad gebruikt waarbij het de bedoeling was wel het zaad van de partner te gebruiken. Of het zaad van een donor die eigenlijk gedoneerd had voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet voor koppels die met een fertiliteitstraject geconfronteerd worden. Dus het zijn ook echt wel verschillende zaken waarin, zou ik maar zeggen, de bron of het soort zaad dat afgesproken was om te gebruiken anders is. Maar zoals u ook aangaf, ook zaken waarin dat het zaad veel meer gebruikt is dan eigenlijk afgesproken is. Ja. Dus dat er toch wel een aantal zaken gebeurd zijn die niet afgesproken waren.
0: Inderdaad, onder die term inseminatiefraude, hè, zoals we het dan noemen, daaronder zitten heel veel verschillende dingen wat u nu opnoemt. Ik kan me ook voorstellen dat dat meteen ook een heel verschillende impact heeft op mensen.
2: Dat heeft ook. En je kunt het ook niet altijd, zal ik maar zeggen, scheiden. Want soms is het bijvoorbeeld dat er zowel sprake is dat het dus een ander zaad is dat gebruikt is. Bijvoorbeeld, er is donorzaad gebruikt in plaats van het zaad van de partner. Maar dan blijkt tegelijkertijd dat zaad ook veel meer keren gebruikt is. Er kunnen ook verschillende zaken samenkomen, ook nog eens. En die term fraude, ik ga het direct wel even ook wel benoemen, is ook wel iets wat de deelnemers aangaven van dat is niet helemaal zoals het voor ons ook altijd voelt. Okay. Sommigen geven aan, het gaat over eigenlijk meer bijvoorbeeld misbruik, het misbruik van macht, de positie die men heeft om dat zaad te kiezen. En dat is eigenlijk denk ik ook wel belangrijk van, de termen die dat we gebruiken hebben toch ook wel een hele grote impact. Ja. Om daar zeker bij stil te staan hoe dat de mensen het zelf ervaren. Ja. En vaak is ook, ik wil dat ook wel toch wel meegeven, zowel een positief als een negatief element daarin. En dat lijkt dat lijkt heel raar.
0: Ja, wij denken dat er alleen maar negatieve kanten aan zijn natuurlijk. Ja. Als je opeens te weten komt dat het niet gegaan is zoals je had gewild.
2: Ja, ik ga ook niet zeggen dat altijd positief, maar het is ook niet altijd negatief. Soms geeft het ineens heel veel verduidelijking over waar men altijd wel een stukje mee gevoeld heeft van hier ergens klopt hier iets niet. Enerzijds is het bijvoorbeeld voor ouders positief, want ze zijn heel blij met de kinderen die dat ze hebben. Maar het is niet positief over de manier waarop dat de kinderen gekomen zijn, want dit was niet zoals zij gedacht hadden. Dat is een stukje. Of er bijvoorbeeld voor donorkinderen die ontdekken dat de dokter de donor geweest is, van oké, eigenlijk weet ik nu wel wie dat de donor is. Dat is positief. Bijvoorbeeld ook positief dat de familie van de donor, ook al is de donor overleden, toch informatie wil geven over de donor. Maar dan ontdekken dat die dokter bijvoorbeeld ook dit heel veel keren heeft gedaan. Ja, dat stelt zich dan wel vragen van ethische vragen. Waarom heeft hij dat gedaan? En ik ben dan ook wel verwant, want dat is dan wel mijn biologische vader. Wat zegt dan een stukje over mij? Dat zijn ook vragen die mensen zich, zich vaak stellen.
0: Als er dus al iets positiefs aan is, dan heeft dat altijd te maken, als ik goed naar u luister, met duidelijkheid, informatie, transparantie. Dan is die afschaffing van die anonimiteit van donorschap wel een stap in de goede richting?
2: Het gaat inderdaad over de transparantie, de openheid. En dat is ook een stuk zelfs ook naar hoe dat de aanpak van de kliniek, waar dat het dan nu, zou ik maar zeggen, is naar buiten gekomen, die aanpak, ook als zij open zijn in hun aanpak, open in de communicatie, dan kan dat heel erg ondersteunend werken voor de mensen. Ontdekken de mensen van, eigenlijk gaat hier eerder zo'n hele administratieve, technische, juridische aanpak zijn, waarin dat er meer geslotenheid vaak is, hè, om een stukje juridische kliniek zelf wat te beschermen, dan wordt dat als heel negatief benaderd. En ik denk dat dat het stuk is wat heel erg naar boven komt op dit moment in het veld, is de openheid, de transparantie van de informatie.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat er beter kan, wat naar boven komt in de gesprekken met de mensen die u heeft gevoerd. Openheid en voldoende begeleiding waarschijnlijk, want vroeger werden mensen echt gewoon aan hun lot overgelaten en ze mochten blij zijn. Het is gelukt, hier is het, klaar.
2: Ja, en dat is eigenlijk eerlijk gezegd nog, we hebben recent bij andere collega's een onderzoek gedaan en gekeken van wat bestaat er eigenlijk nu achteraf, eens als je zwanger bent en je kind er is, wat bestaat er dan aan ondersteuning? Hoe praten we met ons kind over die donorconceptie? Hoe praten we met ons kind over genetische verwanten die dat er gaan zijn, omdat een donor ook voor andere gezinnen gebruikt is? En dat is eigenlijk wereldwijd echt nog een gebrek aan hulp die dat er is. En vandaar ook, omdat dat ik in België dan eigenlijk Donae heb opgericht, juist om mensen die met vragen zitten daar wel terecht gaan kunnen.
0: Duidelijk. Ook belangrijk, denk ik, heeft u net ook gezegd, het komt even in de media en dan niet meer. En dat hebben wij nu even tegengesproken dankzij uw onderzoek. Astrid in de Keu van de KU Leuven, dank u wel voor dit gesprek.
2: Hartelijk dank.
0: Het is file rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een ongeval op de rechterrijstrook, een klein half uur extra. Op de binnenring rond Brussel vertraagt u tussen Stroombeek en Machelen. Op de binnenring rond Gent richting Gent-Zeehaven is er hinder in Zelzate-Oost door een ongeval. Door werken op de N41 in Hamme verliest u 25 minuten richting Sint-Niklaas. En in Riemst is de Vizé-Steenweg volledig afgesloten tussen de Burchtstraat en de Zwartkruisstraat. En dat door een brand.

0: Foster the People en Pumped Up Kicks. Een kick was het wel, moet ik zeggen, vannacht. En we stonden er en hoe. En opeens ging het wel en alles zat goed in elkaar. En het heeft ons waarschijnlijk een extra boost gegeven, al het gedoe vooraf. Olivier, hey, goedemorgen.
1: Dag, Ruud.
0: Hey, we hebben elkaar nogal eens gezien vannacht.
1: Nog wel eens vanmorgen, hè.
0: Blij dat we onze wekker toch vroeg hebben gezet. De Rode Duivels zijn met verve geslaagd voor een afspraak met Team USA.
1: Zeg dat wel, van bij het begin het tempo, de kansen en de goals. Al snel lag de 0-1 al binnen via Charlotte de Ketelaere. Maar vervolgens konden de Belgen de score toch niet uitdiepen. En dan volgt dan die knullige gelijkmaker. Want als die vrij schop niet afwijkt, kan Courtois makkelijk plukken. Maar goed, geen man overboord. Want al heel snel volgde de nieuwe voorsprong opnieuw via Charlotte de Ketelaere. Eindelijk de doelpuntenkraan open. En wat was hij blij?
2: Ik voel vooral veel geluk. Laatste 20 minuten, ook al was 3-1. Als je niet op het veld staat, is dat toch altijd wat nerveuzer. Maar ik ben nu vooral al heel opgelucht en ja, ik voel me gelukkig.
1: Ja, na de pauze speelden de Duivels een volwassen partij. Amerika was een matige tegenstander die met twee foutjes ook nog invallers Van Aken en Lukaku hun goaltjes gunde. Trouwens, dat is ook een beetje de teneur nu bij de Amerikanen. Dat zij wel de mindere waren en dat ze een slechte dag hadden. Dat is logisch ook dat ze dat zo analyseren. Maar dus 1-4, job done. De heisa bezweert en Thibaut Courtois die vond ook dat ze de non-believers nu wel van antwoord hebben gediend.
3: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn en ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
1: Ja, en ook Courtois zag vanuit zijn doelzone dat die Amerikanen toch niet zo goed waren dan ze ons wilden doen geloven.
3: Voor mij, uiteindelijk lees dat en ik lach er eens mee, maar uiteindelijk, ja, ik snap wel dat ze Amerika willen hypen, maar uiteindelijk, ik voelde vandaag iets meer zekerheid dat we gingen winnen dan tegen Senegal, als ik eerlijk moet zijn, want voor mij Senegal een betere ploeg heeft dan Amerika. En ik denk dat het vandaag ook zo geweest is.
0: Klets.
1: Ja, inderdaad. Okay. Dat was een duidelijke uitspraak. En die saga van Balogun, ja, die speelde niet echt mee voor de Duivels. Gemotiveerd waren ze al, zegt Charlotte de Ketelaere.
2: Ik kan misschien inderdaad nog een klein beetje extra motivatie brengen, maar ik denk niet dat wij dat als ploeg nodig hadden, want we voelden ons al zo gemotiveerd na die comeback. En het is vooral voor onszelf dat we het moeten doen en niet voor al de dingen er rond.
0: En we deden het. Enig minpunt. En daar, je voelde het tot hier, denk ik, tot in het eigen land. En iedereen voelde de blessure van Amadou Onana.
1: Ja, het waren pijnlijke beelden. En om te zien hoe hij dan in de tweede helft op krukken plots het veld opkwam om op de bank te gaan zitten. Inderdaad, een pijnlijk verhaal. Hij begon goed aan de wedstrijd, verdraaide zijn knie dan plots bij het landen na een duel. En het toernooi lijkt erop te zitten voor de middenvelder, die erg veel steun kreeg van zijn ploegmakkers tijdens en na de match. Jurie Tielemans vertelt over zijn compagnon.
4: We zijn allemaal met hem en we steunen hem. Wij hopen dat hij met ons kan blijven. Maar ja, los daarvan willen wij voor hem tot op het einde vechten. Hij is een heel grote persoonlijkheid binnen de groep. Hij komt heel goed overeen met iedereen. Hij gaat ons missen, maar hopelijk is hij erbij.
1: Hopelijk is hij erbij, inderdaad, vrijdagavond. Hè.
0: Maar dat kansje is klein, denk ik. Ik was even aan het tellen hoeveel keer slapen dat nog is. Dat is niet zoveel, hè? 3 keer, denk ik. Het zal er snel zijn.
1: Het zal er snel zijn, inderdaad. 9 uur, dan is het in Los Angeles te doen. Dan zien we Spanje kijken we Spanje in de ogen. Spanje dat in het slot pas een povere partij kon verzilveren tegen de Portugezen. 0-1 via Mikel Merino van Arsenal. Niet te onderschatten, onmogelijk ook, maar ik zeg het er toch bij. Ik denk ook niet dat we ook niet moeten rekenen op de steun van de Amerikanen in Los Angeles. Want ja, we hebben die ploeg toch een beetje vernederd. Al hebben ze het daar vooral toch zelf in de hand gehad in die wedstrijd. Trouwens, geen Portugal dus, geen Ronaldo, geen Roberto Martinez als tegenstander. En die laatste die zei ook achteraf dat zijn Portugese avontuur erop zit.
5: Sí, es cierto, es mi último juego con la selección de Portugal. Un periodo increíble, un orgullo que no puedo describir. Todo aquello, la fuerza, energía que tuvimos de todos los adeptos, de todo el pueblo portugués, fue increíble. Agradecer eso. Y llevo conmigo una memoria para toda la vida.
0: Twee mooie jaren, hij zal het onthouden. Ja. Het is raar, maar er is ook nog iets anders dan het WK.
1: Ja, inderdaad, Wimbledon. Hè. Elise Mertens, gisteravond plaatste ze zich voor het eerst ooit op de kwartfinale op het gras van Wimbledon. Morgenavond neemt ze het op tegen de Tsjechische Noskova. En de Belgen doen het dus helemaal goed, Sire.
0: Ah, houden zo. Oké, straks het nieuws van 7 en daarna wij weer met wat Belgezeuker.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
9: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
10: Bij Zalando.
9: wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
11: Solden bij Zalando.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zat eens op zoek.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de Comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 7:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellegoon toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
19: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelaar in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
18: Charles de Ketelaar scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dat niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
18: De wedstrijd startte vannacht om 14:00, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld was dat toegelaten, maar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Amaury de Mulder ging meeluisteren.
20: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
21: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon.
22: Blijf gaan, gewoon lopen, joh.
21: Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
23: Het is wel anders. Je zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, dit is een ideale vervanging.
21: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
24: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
25: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
21: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
26: Supergoed, echt waar.
25: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
27: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Paella van ons, weet het helemaal op.
18: België neemt het vrijdagavond om 21:00 in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar, na de uitschakeling in de groepsfase. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen de hele zomer lang om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in het bos. Dat komt door een aanval van 1 of meerdere wolven vrijdag, waarbij 20 schapen zijn doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf, want wolven zijn erg schuw. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zei Van Petegem daarover.
0: Ik denk dat het een inspanning zal zijn waar elk van ons een bijdrage zal moeten aanleveren. En dat we dat uiteraard op een rechtvaardige manier en eerlijke manier moeten gaan doen. Ja. Betekent dit dat het tegen 21 juli klaar moet zijn? Ja, ik denk dat dat wel bijzonder snel zal zijn om nog tot een goed akkoord te komen. Die deadline is natuurlijk 15 oktober. Dat is het moment dat we een begroting bij Europa moeten gaan indienen. Ja.
18: En in de Gazastrook heeft Hamas zijn bestuursorgaan, dat is hun regering, ontbonden om de macht over te dragen aan een comité van technocraten, dus geen politici, maar deskundigen. Die stap maakt deel uit van het staakt het vuren akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Volgens Israël is de aankondiging niet echt. Het gelooft niet dat Hamas ook zal overgaan tot ontwapening. Israël geeft het technocratisch comité daarom ook geen toelating om naar Gaza te gaan. Het dossier komt ook opnieuw op tafel bij de Belgische regering. CD&V en Vooruit willen dat België Palestina onmiddellijk als staat erkent nu Hamas deze stappen zet. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing voor. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Dat versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 1.
1: De ochtend.
16: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
3: En hier natuurlijk ook nog wat voetbal, want gerechtigheid is geschied. Zo voelt het toch wel een beetje, die 1-4 van onze Duivels tegen Team USA, die een geopolitiek gouden randje meekreeg. Geloof in eigen kunnen en antwoorden op het veld. Daar kom je een heel eind mee blijkbaar. Tot in de kwartfinale in elk geval. Welkom bij De Ochtend. Zometeen gaan we naar Tom Barweel in Seattle.

0: Sophia en Donna met Uptown Top Ranking. Er zijn heel wat mensen die een wekker hebben gezet natuurlijk vannacht. En dan na die wedstrijd vol adrenaline in hun bed opnieuw zijn gekropen. En nu ongeveer zullen wakker worden zeker om dan toch te gaan werken. En met kleine oogjes achter het bureau kruipen. Nog aan het bekomen van die ongelooflijke match. Want we stonden er wel van de Rode Duivels.
1: Ja, ook als ik naar hier vertrok zag ik overal mensen fietsen met truitjes van de Rode Duivels. Dus ik denk dat veel mensen eventjes wakker geweest zijn vannacht. Ook al mochten de grote schermen niet overal aan sfeer en enthousiasme, duidelijk geen gebrek bij de supporters, ook in Genk.
2: Heerlijk, heerlijk gevoel dit, echt waar. Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
3: Ja, verdient gewoon, ja, ja. Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
4: We hebben laten zien aan heel de wereld dat geen enkele leider ons kan leiden.
5: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Payella, van ons, weet het helemaal op.
1: Ja, het komt helemaal goed vrijdag als je hen mag geloven. En ook de Belgische supporters die erbij waren in het stadion in Seattle, die zagen dat het goed was.
6: We hebben heel verstandig gespeeld en dat heeft, ja, heeft opgeleverd. 4-1, mooie uitslag.
7: Ja, het is geweldig. Ongelooflijk. Om dat in de US te zien tegen de US. Ja, ongelooflijk. Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België.
8: Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Dat was een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
0: Vanuit Seattle en wie daar ook bij was in dat zinderende stadion vol Amerikanen was onze Tom Boudeveel. En ook op de radio natuurlijk. Hey Tom, goedemorgen.
9: Goedemorgen daar allemaal.
0: We hebben jou ook al de hele nacht gehoord. Het was genieten.
9: Is het echt? Ja, dat was genieten. Het was een beetje anders natuurlijk dan de vorige wedstrijd tegen Senegal, waar het venijn helemaal in de staart zat en waar je dan nog altijd hartkloppingen had een uur na de wedstrijd. Nu voelde het wel helemaal anders aan, omdat je zeker bij de 3-1 net voor het uur van Hans van Aken voelde je van, ja, hier heeft Amerika toch zelf een groot mirakel nodig om bijvoorbeeld om nog verlengingen af te dwingen, omdat België gewoon veel beter speelde, ja. En omdat USA gewoon zijn niveau niet haalde.
0: We hadden het onder controle en het zat meteen goed, hè, met een toch wel verrassende opstelling.
9: Ja, dat vond ik ook wel weer. We keken naar elkaar en we dachten van, oeh, daar is hij weer. Onze lottoman, onze bingo-man. Maar het is weer goed uitgevallen. De eerste keer met de twee verdedigende middenvelders. Ja. Met Raskin en jammer genoeg de uitgevallen Onana. Achterin zat het ook prima tegen die Balogun. Die denk ik nu nog altijd in de achterzak zit van Mechelen of een gooi.
0: Die was nergens.
9: Zeer sterk,
0: ja.
9: Een gooi. Uh-huh. Maar als je een wedstrijd begint zonder Kevin De Bruyne, Lukaku, Doku, Hans van Aken, dan weet je dat je een sterke bank hebt. Maar ja, dat had toch niemand gedacht als we in het vliegtuig zaten naar Amerika, dat we zo zouden spelen. Maar ja, iedereen die op het veld stond, heeft bewezen dat hij zijn plaats waard was. Het was een gedurfde opstelling. En alle credits, we hebben al heel veel kritiek gehad op Rudy Garcia, maar alle credits voor deze wedstrijd, voor de spelers en voor de coaches.
0: Is het moeilijk om daar ene uitblinker uit te pakken? Ja, hè?
9: Dat vind ik wel, omdat niemand door het ijs is gezakt, maar er ook niemand echt bovenuit stak. Je kan wel zeggen, Charlotte de Ketelaar, die echt ontploft is, die echt plots afwerkt en ook gespeeld heeft als een echte nummer 9, als een echte topspits ook. Plots lukt dat dan wel. Ik heb Nathan Ngoi genoemd, omdat ik die gast heel goed vind. En dat was vandaag ook het geval. Iedereen heeft zijn taak gedaan. Iedereen heeft gedaan waar we al een paar keer over geklaagd hebben. En dat is druk naar voren, intensiteit, energie in deze wedstrijd steken. Alles eigenlijk wat ik vond dat USA had in die eerste twee wedstrijden die ze gespeeld hebben. Zeker tegen Paraguay. Dacht ik van, wow, die gaan ver geraken met die intensiteit. Maar heel bizar. Nee, helemaal niet.
0: En hoe komt dat dan?
9: Ik weet het niet. Misschien grote druk. Hun eerste twee wedstrijden waren goed. Hun derde wedstrijd hebben ze tegen Turkije met een B-elftal gespeeld. En ook tegen Bosnië was het oké. Maar was het een heel efficiënte wedstrijd? Hebben ze een half uur met z'n tienen moeten spelen? En misschien is het de omgekeerde weg van een Spanje bijvoorbeeld en hopelijk een België. Mm-hmm. Hebben ze een hoogtepunt gehad op de eerste speeldag en is het dan naar beneden gegaan? En heeft Spanje bijvoorbeeld 0-0 gespeeld tegen Kaapverdië? Dacht iedereen van, wow, Spanje. Maar die zijn wel beter geworden gedurende het toernooi. En we hopen het natuurlijk ook van België dat na die boost van de 3-2 tegen Senegal, dat nu ook met deze prestatie tegen toch het gastland, tegen bijna 70.000 supporters ook, ja, dat ze dit meepakken naar wat natuurlijk ook wel weer een moeilijke wedstrijd is tegen de Europese kampioen.
0: Want je had nooit het gevoel dat we in de problemen zouden komen. Hè? We hadden ze meteen vast.
9: Ja, dat was al van bij de aftrap. Was al de eerste actie was al voor België. De eerste kansen waren ook meteen voor België. De goal na 9 minuten. En dan incasseer je wel bij een eerste bal tussen de palen die ongelukkige gelijkmaker, die vrije trap die afwijkt. En dan heb je even het gevoel van oei. Misschien is dit een tik, moeten ze even bekomen, maar dan is het geluk en ook de kunde na 116 seconden dat het meteen weer 2-1 wordt en dat je die lijn kan doortrekken. Ja. Het enige misschien was dat het misschien 3-1 had moeten zijn, maar goed, op den duur vraag je wel heel veel natuurlijk.
0: Niet alles kan lukken.
9: Maar maar in die tweede helft had je inderdaad ook nooit het gevoel van USA komt onder stoom, USA gaat België hier plat drukken. En als je dan nog Doku en onder andere Lukaku kan inbrengen, ja, chapeau dan.
0: We moesten even schakelen bij het uitvallen van Onana. En dat is wel jammer natuurlijk. Hè? Dat is jammer gewoon voor de Belgen, voor hem en voor iedereen.
9: Zeker, want je voelde meteen, zeker als je zelf gevoetbald hebt, het neervallen met het gewicht op één knie, ja, dan denk je meteen aan een kruisband. En als het dat is, je zag hem afzien. Je zag hem ook uiteindelijk op krukken het veld opkomen. Nee, dat ziet er absoluut niet goed uit. En dat zei de bondscoach ook meteen na de wedstrijd, dat het er niet goed uitziet. Want ja, je weet, een kruisband, dat is al direct meteen een maandje of 9 om dan weer het ritme op te pikken. Ja, dan ben je bijna een heel seizoen kwijt en dat wens je natuurlijk niemand toe.
0: Nee. Laten we hopen dat dat niet zo is. En je voelde vanuit de ploeg ook heel veel respect. En echt, vriendschap, hè? Allemaal met die truitjes van Onana. Nog vriendschap, moeten we dat zo noemen? Pascal Van Damme, onze voorzitter, die daar broederlijk, zusterlijk naast Gianni Infantino zat. Toch moeilijk om naar te kijken, hè? Wat zegt dat eigenlijk? Heeft de bond nog gecommuniceerd over de hele situatie, de Balogun-situatie?
9: Nee, behalve de gebruikelijke statements, wat ze op zich ook wel goed gedaan hebben, ja, mochten we niemand interviewen. Dus Vincent Manhart niet, Pascal Van Damme niet. Maar inderdaad, ik moest ook even knipperen met de ogen en ik moest hem ook wel even inhouden live op de radio. In haar rode jurkje om daar te gaan zitten naast Infantino. Ze zit natuurlijk in een vreselijke spreidstand, want ze is aan de ene kant is voorzitter van de Belgische Voetbalbond en werd ze toch onrecht aangedaan. Maar aan de andere kant zit ze natuurlijk ook in die FIFA-council van heer Infantino. En dat is een dubbele pet waar ze problemen mee heeft, veronderstel ik. Ik had gehoopt dat ze ergens een flinke kniestoot zou geven, maar die heb ik niet gezien, jammer genoeg.
0: Ook niet in woorden hebben we dat gehoord. Hè? daar is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik. We zullen er straks wel nog even op doorgaan. Spanje. Vrijdagavond, 9:00, Spanje. Ging nipt voorbij Portugal. Ja, echt wervelend vind ik dat nog altijd niet.
9: Nee, ze zijn beter geworden in de groepsfase. De vorige wedstrijd, je voelt van Spanje wordt Spanje, maar we hebben maar ook met een half oog kunnen kijken, omdat we al in volle voorbereiding waren op onze eigen wedstrijd. Portugal is ook meer het Portugal. Maar ze waren wel nog stevig in de verdediging. En ja, met een gelukje uiteindelijk in de toegevoegde tijd nog dat doelpunt kunnen maken. Maar goed, we gaan er toch van uit dat Spanje nog altijd Spanje is met heel veel klasse. Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. Want voor het WK zeiden de Rode Duivels, en wij ook wel een beetje, de Rode Duivels worden groepsfase, winnen de groepsfase, dan 16e finale moet nog wel lukken. 8e finale hadden we gerekend op USA. Dat zal misschien ook wel lukken. En dan de galenwedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten. En vooral, Rudy Garcia heeft 19 wedstrijden afgewerkt. Hij heeft de eerste verloren tegen Oekraïne. En de 18 andere is hij ongeslagen gebleven. Dus laten we die lijn gewoon verder trekken met, ik weet niet welke opstelling.
0: Op naar de 20. Nee, dat weet niemand. En hij ook niet tot een paar uur daarvoor. Dat zullen we dan samen met jou ontdekken, denk ik, op vrijdag rond een uur of 7. Dankjewel, Tom Boudeweel, voor de hele nacht.
9: Alsjeblieft.
0: File rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een eerder ongeval, 10 minuten erbij. Op de E19 tussen Kontig en de Werke in Mechelen-Noord op de binnenring rond Brussel. Even vertragen tussen Strombeek en Machelen en doorwerken op de N41 in Hamme. Verliest u ook Tom Boudeweel voor de hele nacht.
9: Alsjeblieft.
0: File rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een eerder ongeval, 10 minuten erbij. Op de E19 tussen Kontig en de Werke in Mechelen-Noord op de binnenring rond Brussel. Even vertragen.

0: branche natuurlijk. Het zijn hier al onze nationale trotsen door vandaag met City Lights.
1: De ochtend.
0: De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt het al enkele dagen hard te verduren. Gisteren nacht, niet afgelopen nacht, maar zondagnacht, kwamen zeker 28 mensen om het leven bij zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad en de regio rond. En net nu heeft professor Stefan Hekke beslist om naar de stad te trekken. Waarom, dat vragen we hem even zelf. Meneer Van Hekke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor Europese politiek aan de KU Leuven. Wij hopen samen met u dat het een rustige nacht was.
2: Ja, het was een relatief rustige nacht. Het zijn wel 4 dagen op rij al aanvallen geweest, maar pas 2 keer het alarm en dat was dan gisteravond rond 10:11, maar niet tijdens de loop van de nacht zelf.
0: Nee. Oké, daar bleef het bij deze keer. Wij hadden gisteren een correspondent in Kiev en die stelde we toch even de vraag, het is gevaarlijk wanneer beslis je om ook die metro in te trekken of een schuilplaats op te zoeken. Dus vragen wij ook aan u, waarom de keuze om nu in deze volle aanvalsperiode naar Kiev af te reizen?
2: Ja, de vraag is voor mij ook waarom niet. De aanvallen zijn natuurlijk al heel lang bezig en ik denk dat het van onze kant belangrijk blijft om interesse te tonen in de Oekraïnse zaak, dat het niet alleen om woorden gaat, maar ook om daden. En anderzijds, ja, voor mij persoonlijk, het is 4 jaar geleden. Ik was in augustus 2022 en na zoveel lesgeven, schrijven, lezingen geven over de verhoudingen tussen de Europese Unie en Oekraïne, vond ik het wel nodig om nog eens terug te komen. Ik ben hier nu in Kiev en dan eind deze week reis ik verder door naar Lviv voor een academische conferentie. Ja. Dus ja, ik vind het belangrijk om nog eens terug hier te zijn om opnieuw wat meer voeling te krijgen met toch het belangrijkste onderwerp voor de Europese Unie.
0: Dat snap ik, maar als u zegt waarom niet, ja, daar kan ik wel iets op verzinnen hoor, omdat het gevaarlijk is.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, ik ben gezegend met een groot veiligheidsgevoel. Je moet natuurlijk altijd een afweging maken. Wat doe je bijvoorbeeld in de nacht van zondag op maandag? Als er alarm is, 1 keer om 1:00 s'nachts, dan om 5:00 s'nachts, ga je naar de schuilkelder. En ik heb dan nog het voordeel dat ik in een internationale hotel verblijf met een schuilkelder. Er zijn veel meer andere mensen hier. En gewone burgers die dan moeten afwegen. Gaan ze inderdaad naar de metro om te schuilen. En zelf heb ik dan beslist om toch te blijven liggen. Maar als je dan natuurlijk die inslag hoort, is het wel even.

0: schrik, hè.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat iedereen hier, dat is zo'n situatie die wij niet kennen, iedereen hier in Oekraïne, bij manier van spreken, op elk moment van de dag een inschatting moet maken. Is het veilig? Waar ligt uw hotelkamer? Is het de hoogste verdieping of de laagste? Waar kijken de ramen op uit? Is dat een binnentuin of is dat de straatzijde? Ja. Eerlijk gezegd, ik wil het niet minimaliseren, maar 2 keer per dag met mijn fiets langs het station van Leuven passeren, vind ik zelf echt gevaarlijker.
1: Daar denken we even over na. Maar ja, u ondervindt het inderdaad aan de lijf. Hè? U wilde dat ook graag om met de mensen te praten, denk ik. Om echt zicht te krijgen op wat er gebeurt. Wat hebben de mensen u al verteld? Wat heeft u al gedaan en meegemaakt?
0: Ja, dat klopt. Ik blijf natuurlijk ook lezen en een aantal zaken volgen. Maar de mensen hier fysiek zien, mensen van het middenveld, diplomaten, politici, is natuurlijk toch helemaal anders, omdat je dan ook meer de emotie voelt, de bekommernissen. Ik had gisteren bijvoorbeeld een afspraak met iemand van een organisatie die zich bekommert om de democratie, met toch heel veel zorgen. Het feit dat er al lang geen verkiezingen meer zijn geweest, om de redenen die we kennen. Maar dat natuurlijk de steun voor de democratie binnen Oekraïne ook wel eens achteruit zou kunnen gaan. Het feit dat er feitelijk niet echt meer een partij in democratie is. Dat het parlement relatief zwak staat en moeilijk stand kan houden tegen de dominantie van de presidentiële macht. Natuurlijk in oorlogstijd is dat eigenlijk redelijk en normaal. Maar ze maken zich wel zorgen over de situatie. Ook eens er een staakt het vuren zou komen. Dat is een van de elementen bijvoorbeeld die in die gesprekken ter sprake is gekomen.
1: Ja, dat en dat wat u daar meemaakt en die gesprekken. En dan heeft u die bombardementen aan de lijf ondervonden. Want tegelijkertijd is er die NAVO-top in Ankara die vandaag start. En commissievoorzitter von der Leyen die gisteren benadrukt heeft. Ja, Oekraïne heeft dringend nood aan meer luchtverdediging. Dat werd zondagnacht wel duidelijk, hè?
0: Ja, dat klopt. En voor alle duidelijkheid, ik blijf niet in de zone die het zwaarst is getroffen. Dat zijn meestal ook de buitenwijken. Ik heb het voorrecht om hier in het echte centrum te zitten, waar dan veel overheidsgebouwen zijn, ook ambassades, en die natuurlijk het best beschermd zijn. Maar inderdaad, zo de aanloop na de NAVO-top speelt hier natuurlijk ook wel een rol. De vraag is of Zelensky, die er zal zijn in Ankara, nu wel eindelijk zal krijgen wat hij vraagt. Want dat is eigenlijk toch wel duidelijk de zwakke plek nu in de huidige situatie. De Iraanse drones, daar slagen de Oekraïners er redelijk goed in om die uit de lucht te halen. Maar die Russische ballistische raketten, dat is echt heel moeilijk. En daar hebben ze die fameuze Patriots voor en nodig. Die ze niet meer krijgen, want ze zijn op. De Amerikanen zijn ook uit hun stok omwille van de oorlog in het Midden-Oosten. En die zijn wel dringend nodig, gewoon ook om de eigen burgerbevolking te beschermen. Dus de Russen hebben duidelijk door dat dat de zwakke plek is. Zelensky zal met die vraag terug naar de NAVO-top gaan. Niet alleen om ze te leveren, maar ook de toestemming te krijgen, wat hij nog nooit heeft gekregen. De toestemming eigenlijk om de Patriots ook in Oekraïne zelf te mogen produceren. Dat is natuurlijk een licentie die de Amerikanen hebben. Ze geven dat niet graag vrij, uiteraard. Maar we hebben natuurlijk wel al gezien dat het Oekraïnse leger zeer inventief is en heel veel domeinen al heeft kunnen afdekken, maar net die antiraket, daar mankeert het aan en dat maakt hen nogmaals heel erg kwetsbaar.
1: Donald Trump zakt ook af naar Ankara. Is hij bereid om opnieuw meer steun te bieden aan Oekraïne?
0: Ja, hopelijk wel. En ik stel voor dat de Belgen daar niet het woord gaan voeren,
1: misschien
0: want dat zal hem misschien
1: houden.
0: Nog extra irriteren. Maar we weten natuurlijk dat hij op de laatste Europese top, die van de G7, onder Frans voorzitterschap, opvallend, eigenlijk voor de allereerste keer, de kant heeft gekozen van Oekraïne en daar Rusland met de vinger heeft gewezen. Terwijl de voorbije jaren, zeker in Trump 2, heeft hij toch alles trachten te doen om Poetin te paaien. Ik denk dat de verklaring daar is dat hij ziet dat de kansen misschien aan het keren zijn. En van Donald Trump weten we, hij staat liefst aan de kant van de overwinnaars, niet aan de kant van de verliezers. En Oekraïne doet het ook redelijk goed op het terrein. Hij slaagt er ook in doelwitten te treffen diep in het binnenland van de Russen. Maar dat betekent nog niet natuurlijk dat Zelensky zal krijgen wat hij vraagt. En van Trump weten we natuurlijk ook, wie heeft hij het laatst gezien? Gaat hij misschien toch weer een bocht maken? Als ik wat jullie ook lezen, zie dat de Ankara-top door Erdogan en Rutte goed zijn voorbereid, dan lezen we tegelijk ook dat ze er alles zullen aan doen om Trump aan het boord te houden en eigenlijk op de lijn van de vorige top te kunnen verder gaan. Met name, ja, misschien met wat aarzeling, maar zeker steun aan de Oekraïnse zaak en niet een agenda van Moskou volgen.
1: Oké, daar gaan we straks nog dieper op in, op die NAVO-top. Dank u wel voor dit gesprek vanuit hartje Kiev, professor Europese politiek aan de KU Leuven, Steven van Hekken.
0: Dag gedaan.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
1: 7:55, goedemorgen en een goedemorgen is het, want we gaan naar de kwartfinale, vrienden.
8: Ja, onze Rode Duivels wonnen van de Verenigde Staten met 1-4. Er was vooraf veel te doen over die wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Balogun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar onze aanvoerder Yuri Tielemans die was achteraf vooral blij dat de Duivels op het veld hebben kunnen laten zien wat ze waard zijn.
9: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook. Bij momenten echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. Dat willen wij meer zien, dat willen wij meer tonen ook. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
8: Ja, en de volgende wedstrijd die staat vrijdagavond al op het programma. Om 9:00 nemen de Rode Duivels het dan op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. En door die uitschakeling van Portugal was het voor sterspeler Cristiano Ronaldo ook meteen zijn laatste WK-match ooit. En de bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, die gaf na die wedstrijd ook meteen zijn ontslag. En dan nog iets heel anders. In de Gazastrook heeft Hamas een bestuursorgaan ontbonden om de macht over te dragen aan een comité van technocraten. Die stap maakt deel uit van het staakt-het-vuren-akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Volgens Israël is die aankondiging niet echt. Het gelooft ook niet dat Hamas ook echt zal overgaan tot ontwapening. Israël heeft daarom het technocratisch comité geen toelating gegeven om naar Gaza te gaan.
1: Ja, en wat de voorwaarden van Israël waren, daar hebben we het ook al over gehad. In het gesprek zetten we zo snel mogelijk online. En dan hebben we Sabine nog. Goedemorgen, Sabine.
10: Goedemorgen, Ruud.
1: Heb jij gekeken?
10: Ik heb geslapen, want ik moest vroeg opstaan.
1: Dat is een flauw excuus, maar het is je maar zo gegund.
10: Maar ik zie op VRT Nieuws een hele, hele toffe samenvatting.
1: Ah, voilà, dan kan je die volgen. Het was 1-4, ja, Sabine. En hoe zit het met het weer?
10: Ja, dat weet ik ondertussen. We zitten in een zomerse, een zeer zomerse periode. Met vandaag wel wat meer wolken, wat meer wolkenvelden, wat resten van een storing. Maar in de loop van de namiddag worden de opklaringen wel opnieuw breder vanaf het westen. En het wordt toch erg warm, want we gaan naar maxima van 25 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. En een matige westen tot noordwestenwind hoort daarbij. Vanavond en vannacht brede opklaringen, wat hoge sluierwolken en dan minima tussen 12 en 18 graden. Dus die nachten die blijven wel draaglijk. Een wind die luwt, die wordt zwak veranderlijk. En dan morgen krijgen we veel zon vanaf het noorden, wat wolkenvelden vooral over het noordoosten van het land. Hoe meer we richting kust gaan en richting Franse grens, hoe meer zon. En temperaturen van 20 graden in de Hoge Venen, 24 graden aan zee tot 27 graden in Brussel. In het uiterste zuiden misschien nog tot 29 graden. En dan de rest van de week, ook het weekend en begin volgende week, blijft het eigenlijk nog volop zomeren. Met zon in de hoofdrol, hete zomerdagen, want we hebben maxima rond 30 graden en zelfs nog iets meer, maar wel nog redelijk koele nachten.
1: Oké, houden zo. Dank je.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: van de Bengals.
1: De ochtend.
0: Radio 1. We hadden het er net al over met professor Van Hekke. De Turkse hoofdstad Ankara ontvangt vandaag en morgen de leiders van 32 landen op de NAVO-top. En bij zo'n top komen altijd heel wat veiligheidsmaatregelen kijken. En dat is in Turkije niet anders. Integendeel, daar weegt dat blijkbaar nog wat zwaarder door. Op welke manier, dat vragen we aan Gulsa Ercetin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Correspondenten in Turkije, wat merk je van die veiligheidsmaatregelen in Ankara?
2: Nou ja, allereerst, gisteren begon je het ook pas echt te zien dat er zoveel wegen zijn afgesloten. Dus heel veel mensen die hier wonen moeten ook omrijden. Dus dat werd gisteren voor mij heel erg duidelijk. Maar eigenlijk al de afgelopen paar dagen zijn er zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Hè. Er zijn hier in de stad volgens Turkse media 50.000 politieagenten op de been. Belangrijke wegen zijn dus afgesloten. En er geldt al best wel een tijdje nu een demonstratieverbod. Dus als je de straat op gaat om te demonstreren, dan word je dus gearresteerd. Afgelopen zondag is dat dus gebeurd bij zo'n anti-NAVO-demonstratie. Dat zien we vaker natuurlijk als er een NAVO-top is, dat mensen dan gaan demonstreren. Nou, daar is dus een arrestatie geweest. En die week daarvoor was er dus ook een arrestatie. Dus er zijn ruim 200 mensen gearresteerd. Onder wie dus ook journalisten, advocaten en academici. En dat komt omdat de Turkse regering een tijdje geleden met een grote operatie is begonnen. Dat is niet helemaal vreemd om dat te doen in Turkije, omdat Turkije natuurlijk in het verleden is opgeschrikt door terreuraanslagen. De autoriteiten zeggen dus dat deze mensen allemaal gelieerd zijn aan terreurorganisaties. Maar ja, mensenrechtenorganisaties uiten natuurlijk meteen kritiek van, zij vrezen dat als je kijkt naar wie er gearresteerd zijn, dat deze maatregelen ook dus worden ingezet om mensen het zwijgen op te leggen.
0: Ja, ja, het zou een handige manier kunnen zijn van Erdogan om deze top aan te grijpen om tegenstanders uit te schakelen.
2: Ja, dat is dus wat zeggen. Omdat bijvoorbeeld als je kijkt naar de reacties ook. Hè, ik had bijvoorbeeld iemand gezien die had blijkbaar iets op X geplaatst over dat ze tegen de NAVO-top was. En later hoorde je dus berichten dat diegene dus ook was meegenomen. Er zijn journalisten bijvoorbeeld die zeggen, hè, dat hun collega's naar die demonstratie gaan om de demonstratie te verslaan. Dat zijn journalisten die gelieerd zijn aan oppositiemedia hier in Turkije. Nou, er zijn dus ook berichten van dat die bijvoorbeeld ook zijn meegenomen. En vandaar natuurlijk dat mensenrechtenorganisaties en critici aan de bel trekken van ja, het moet niet natuurlijk zo zijn dat dit wordt gebruikt om mensen de mond te snoeren. En kijk, Turkije wil natuurlijk kosten wat het kost dit allemaal vlekkeloos laten verlopen. Het is natuurlijk een gigantische operatie, hè, om zo'n NAVO-top te organiseren in de stad. Jij zei het net zelf, al 32 wereldleiders komen deze kant met al hun delegaties. Nou, dit is natuurlijk Turkije. In het verleden hebben ze dus ook te maken gehad met aanslagen. Dus het is natuurlijk niet zo gek dat die operaties worden uitgevoerd. Dat zien we door het hele jaar heen. Horen we dat vaker hier in Turkije. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die gelieerd zouden zijn aan IS. Mm-hmm. Aan terreurorganisatie IS. Dus die verhalen hoor je. Alleen nu komen er dus ook echt berichten naar buiten dat dat dus om andere mensen zou gaan. Hè. Onlangs kwam verhaalde bijvoorbeeld het nieuws dat het ook een academicus, hè, een vrouw die zei, ik heb mijn hele leven lang onderzoek gedaan. Ik ben een wetenschapper. Ik heb zelfs onderzoek gedaan voor de overheid. Ik heb niks te maken met deze organisaties. En ook zij was toen, of werd toen meegenomen.
0: Ja, oké. Dus het valt even af te wachten, hè, wat dan de gevolgen zijn van die grootschalige operaties en mensen die opgepakt worden. Maar vlekkeloos zal het dan waarschijnlijk wel verlopen. Dankjewel om dat in kaart te brengen voor ons. Gulsa Ercetin, correspondent in Turkije. Ah nee, wacht hoor. Dat is echt door het gebrek aan slaap. Vergeeft u het mij, dit was het plan. Voilà, maar we hebben wel 1-4 gewonnen, hè, vrienden. File rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. Door een ongeval op de linkerrijstrook, 20 minuten extra, maakt daar een reddingstrook. Op de E19 tussen Kontich en de Werken in Mechelen-Noord, 10 minuten. Ook in de omgekeerde richting, 10 minuten erbij. Op de binnenring rond Brussel vertraagt u tussen Strombeek en Vilvoorde. Door werken op de N41 in Hammen verliest u 25 minuten richting Sint-Niklaas. In Rimst is de Vizé-Steenweg volledig dicht tussen de Burgstraat en de Zwartkruisstraat. En dat door een brand. Thank you.

0: Olivia Rodrigo en The Cure.
1: De ochtend.
0: En je krijgt niet elke ochtend de kans om een keer of 20 te zeggen we gaan naar de kwartfinale van het WK voetbal. We hebben de VS verslagen met 1-4. Dat was duidelijk, heel erg duidelijk. We hebben gesproken op het veld, ondanks de heisa rond die spits Balogun.
2: Ja, blijft er toch ook nog altijd heel veel ongeloof over wat er zich gisteren allemaal heeft afgespeeld voor die match. Amerikaans president Trump die maakte er zelf in elk geval geen geheim van dat hij persoonlijk naar FIFA-baas Infantino had gebeld met de vraag dus om die rode kaart van Balogun uit de vorige match te herbekijken.
3: I understand sports really well. Really well. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. At least in the next game. I spoke to a man who's highly respected. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul.
2: Ja, zodra hij dus begrepen had wat die rode kaart betekende, dan heeft hij actie ondernomen, zei Trump. Want het was, wat hij dan beweert, een onterechte schorsing. Nu, Infantino van de FIFA die verzekerde de hele wereld dan wel achteraf dat er uiteindelijk een onafhankelijke commissie beslist had om die schorsing van Balogun in te trekken. Maar daar leek niemand echt veel geloof aan te hechten. En ook in de kranten van morgen één conclusie. Deze hele saga toont nog maar eens hoe close de band is tussen Trump en Infantino. Maar het heeft de VS uiteindelijk wel weinig opgeleverd. Integendeel, heel de wereld spreekt schande van wat er gebeurd is, zeggen de kranten. En volgens het nieuwsblad heeft Infantino de FIFA met dit alles ook eigenhandig in een crisis geduwd.
0: We gaan even raden bij onze collega Björn Soenestag. Björn, goedemorgen.
4: Goedemorgen. En gelukkig weet Donald Trump heel veel van sport.
0: Ja, van sport wel, maar van voetbal, dat is van soccer, daar moeten we het dan misschien op een andere keer over hebben. Al gaat het daar wel over, hè. Dit hele schouwspel waar we de voorbije dagen naar hebben zitten kijken, het trieste schouwspel, daar is iedereen het over eens, denk ik. Wat was dit, Björn?
4: Dit was pure machtspolitiek en dit is iets wat ons niet zou moeten hebben verwonderd. Want Donald Trump werkt op deze manier. Dat is, ja, als je het grof stelt, bijna zoals een maffialeider een bedrijf of zijn organisatie leidt. Mensen afdreigen in de hoop te krijgen wat hij wil. En in dit geval heeft hij Gianni, hij noemt hem altijd Johnny, Infantino gebeld om te krijgen wat hij wou. Namelijk een soort presidentieel pardon. Een soort gratie voor een speler die niet mee had mogen doen. Maar kijk, het heeft niet mogen baten, maar de hele wereld keek ernaar.
0: Ja.
4: En dit gaat over twee mensen, Ruud, die alle twee zich weinig gelegen laten aan wat de wereld over hen denkt.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat het zo open en bloot was, want gisterochtend was dat nog in de voorwaardelijke wijze. We hadden ook Bill White die zich weer moeide en zei, nee, dat zou hij nooit doen. Vervolgens zegt hij zelf, ja zeker, ik heb dat gedaan. Dat is wel, nu ligt het op straat, hè?
4: Ja, en het verschil met Donald Trump, of tussen Donald Trump en vele andere leiders, is dat hij het open en bloot doet. Je moet hem nog bijna zeggen, oké, hij is heel eerlijk daarin. Hij wint er geen doekjes om, hij doet er niet geheimzinnig om. Hij heeft gewoon dat telefoontje gepleegd. Infantino heeft een aantal andere telefoontjes gedaan. We hebben gezien, België is in beroep gegaan, zonder opgaaf van redenen, zonder motivatie, wordt er gezegd. Het is onontvankelijk. Maar ze gaan lang terug. Trump en Infantino gaan al terug van 8-9 jaar geleden, toen het WK werd toegekend aan de VS, aan Mexico, aan Canada. Was er een bezoek aan het Witte Huis met dat truitje, nummer 45 drop. Trump mocht de wereldbeker vasthouden en Infantino begrijpt wie Trump is, namelijk iemand die houdt van goud. En van gouden spullen, vergulde spullen, gouden tickets enzovoort. En het is eigenlijk grappig om terug te denken, want toen heeft Infantino hem uitgelegd wat gele en rode kaarten waren. En Trump kreeg zo'n rode kaart en Infantino zei, ja, je kunt dat misschien ooit eens gebruiken. En toen zei Trump, misschien moet ik daar de pers mee buitenspel zetten. Maar kijk, het is op een andere manier weer in aanbod gekomen.
0: Ja, buitenspel. Geen idee of hij dat ook begrijpt. Hè? Hij is afwezig in de stadions voorlopig. Heeft zich weinig gemoeid, bang van boegeroepen, ga ze maar door. Waarom heeft hij deze kans gegrepen? Dacht hij hier iets bij te winnen?
4: Wel, natuurlijk, hij voelde dat Amerika een beetje de wind in de zeilen had. Een zeer goed team, goed voetballend team. En dan heeft iemand hem gezegd, ja, onze beste speler is uitgeschakeld. Dat is dan ook nog het cynisme. Dat is een speler die eigenlijk oorspronkelijk een Brit was. Britse moeder, bevallen in Brooklyn. Vanwege die wet Amerikaan geworden, Balogun. Want de moeder was bevallen op Amerikaanse bodem. En dan ben je automatisch Amerikaan. Een wet die Trump wou afschaffen. Dus normaal gezien had Balogun nooit Amerikaan mogen zijn in de ogen van Trump. Maar Trump doet dit omdat hij de macht wil tentoonspreiden en tonen wie de baas is. En Infantino gaat daar altijd op in. Paait hem, aait hem. We hebben dat ook gezien met de Vredesprijs in december, toen de loting er was. We hebben gezien dat Infantino erbij is in de Vredesraad, de Board of Peace. Hij was erbij bij de ondertekening van de Abraham-akkoorden op het Witte Huis, en ook met het Midden-Oosten te maken. Infantino waant zich, net als Trump, een wereldleider, wordt ook zo behandeld door Donald Trump. Dus als die twee met elkaar bellen, dan regelen ze iets.
0: En dit is een één groot prestigeproject natuurlijk, waar de VS nu ook uitgekegeld is, dat Team USA. Dat zal hem niet zinnen waarschijnlijk. Moet onze premier uit de buurt blijven van Donald Trump op die NAVO-top?
4: Waar ik naar het voetbal keek, kreeg ik voortdurend die vragen. Mensen die dan aanklampen over, ja, gaan er nu extra tariffs volgen, handelstarieven? En hoe gaat dat nu zijn als wij nu plots beginnen zeggen, make Belgium great again? Het is toch ook vernederend geweest, maar ik denk dat Trump zal zwijgen. We zullen zien hoe hij zich gedraagt. De NAVO-top in Ankara begint vandaag. Dus hoe hij geluimd is, of hem dat tegenstaat of niet. Maar in elk geval is heel blij met de komst van het WK naar de VS, omdat het heel, heel veel geld opbrengt. Vele miljarden komen in het Amerikaanse laadje.
0: Tegelijk, Björn, ook deze bedenking, de hele wereld had hier een mening over, sprak schande. Er zijn wel al ergere dingen gebeurd dan een telefoontje over voetbal, hè. En daar wordt dan soms genuanceerder over bericht. Kan je volgen wat ik bedoel?
4: Dat geloof ik helemaal. En veel mensen denken nu van, kijk wat hij nu doet. Maar hij doet dat elke dag over heel veel zaken in de politiek. En het is soms een beetje zwaaien met een vlag en om te zeggen, hey, kijk wat er hier aan het gebeuren is. Maar sport brengt veel mensen samen. Dus het voordeel is dat door dit te doen, Trump de aandacht naar zich getrokken heeft van veel mensen die het vroeger niet zagen of wilden zien. En misschien zou je kunnen zeggen, heeft hij daardoor de deur geopend naar nieuwsgierigheid en naar meer weten over wat er echt in en om de VS aan de hand is.
0: Heeft hij hiermee in de VS zelf zieltjes gewonnen of zieltjes verloren?
4: Hij heeft geen zieltjes gewonnen, want zelfs Amerikanen vonden dit, behalve als je in het voetbal kijkt naar de zaak zelf, van moest Balogun een rode kaart krijgen of niet, dat is een andere discussie. Ja. Maar de ingreep van de FIFA, dat wordt niet zo erg geapprecieerd. Dat wordt gezien als een soort machtsmisbruik. En als je dan de wedstrijd moet winnen op die manier, dat is geen fair play. Je wilt de sterkste zijn op je eigen merites en niet omdat je het cadeau hebt gekregen.
0: Ja, en die jongen was nergens. Die was misschien ook onder de indruk van alles wat is gebeurd.
4: Dat denk ik ook.
0: Dankjewel, Björn Soenes, voor je net niet voetbalanalyse, het ging over iets anders. Wij
4: met
0: draaien deze, ik denk dat het er tijd voor is. Kiss the Grass, Allee Allee van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis.

0: Dit hoorde erbij vandaag. Kiss the Grass, Allé Allé van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kans is trouwens klein, hè, dat onze premier Trump zal aanspreken daar in Ankara over voetbal. Want hij zegt toch zelf dat hij niet van voetbal houdt. En die kat heeft hij ook niet bij. Dus er zal weinig over gezegd worden. Misschien kunnen ze wel weer door één deur. We zullen het wel zien de volgende dagen. En over die top in Ankara, die NAVO-top, daar hebben we het zo meteen nog over met onze collega Jens Fransen.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Onder de grond.
1: Antidepressiva.
2: Aan de oppervlakte.
1: Skincare.
2: Met de nodige schwung.
1: DJ for Dummies.
2: En zelfs tot in Afrika.
1: Over ebola. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
1: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellingham toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
6: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En 2 goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
5: Charles de Ketelaere scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
7: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
5: De wedstrijd begon voor ons om 2 uur 's nachts. Sommige supporters hebben een nachtje doorgedaan om de wedstrijd volledig te bekijken. Anderen hebben een wekker gezet of gaan de match nu nog bekijken.
8: Ik ben opgestaan om 2:30 en ik ben dan naar de Zottegem naar de markt gaan kijken. En dan terug naar huis gegaan en een uur kunnen slapen en dan de trein gepakt naar de Gent.
9: Heel de nacht doorgedaan. Het is een heftige avond, maar nog steeds, ja, werk komt er natuurlijk wel een beetje boven. Klein beetje een opoffering maken.
10: Om 9:00, 8:45 ben ik gaan slapen, 2 uur opgestaan, nog even gesnoest. Dus ik heb een kwartiertje gemist. Ja. En dan na 4:00 ben ik opnieuw gaan slapen en om 6:00 weer opgestaan.
11: Ik heb nog niet gekeken en ik ben in blijde afwachting om de uitslag te vernemen. Straks als ik kijk.
5: Belgen die in de Verenigde Staten wonen en de wedstrijd in het stadion in Seattle volgden, waren ook dol enthousiast na de overwinning van de Duivels.
12: Een prachtige voetbalwedstrijd. We zeggen, de Belgen hebben zeer goed samengespeeld.
13: Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België. Ongelooflijk. En dan die laatste goal ook.
14: Al waarschijnlijk. Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
15: Geen woorden.
14: Geen woorden.
15: Geen niks.
16: En nu in LA!
17: Come on! Vuur is een feestje! Vuur is een feestje!
15: Ja, België neemt het vrijdagavond om 9 uur in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. En door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match met Portugal ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteravond uitbrak op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel. Dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts zullen nu nagaan hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zegt van Petegem.
16: Als je een inspanning doet, of die nu 7,7 of 10 miljard zal zijn, zal dat uiteraard een inspanning zijn die we gaan voelen. Wat is de reden waarom dat we in die situatie gaan zitten? Dat is die interest. Een tweede element is dat je ziet dat we onze uitgaven eigenlijk wel onder controle beginnen te krijgen, maar dat die eigenlijk nog altijd wat te hoog zijn. Een derde element zijn de inkomsten. We hebben in het verleden al vaak gezegd dat er een lek is in onze inkomsten door allerlei achterpoortjes die gevonden worden.
15: En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn er al vaker dergelijke incidenten geweest. Ook na het ingaan van een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen nog veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Spanje versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
17: Radio 1. De ochtend.
18: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
0: Goedemorgen, dat houterige dansje van onze Rode Duivels na de 1-4 van Lukaku, dat moet u vandaag maar eens herbekijken als u de kans krijgt. Dat noemen ze subtiliteit. Welkom bij de ochtend.

0: Anna Kendrick en Cups.
1: De ochtend.
0: Vannacht was dus actie in Seattle en vandaag is het in Ankara te doen. De Turkse hoofdstad is het decor van de NAVO-top. Onze premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie zijn daar voor ons land. En onze collega Jens Fransen is daar ook. Goedemorgen, dag Jens.
2: Goedemorgen.
0: Wij hebben nu niet meteen de gewoonte om over voetbal met elkaar te praten, maar het zal toch moeten, omdat dat voetbal deze laatste dagen een geopolitiek randje heeft gekregen. Hè? Dus dat moet daar ook wel een gespreksonderwerp zijn.
2: Absoluut. Het zijn zelfs mensen van onze Belgische delegatie die er al in Ankara zeiden, kijk, ja, dat hele gedoe met die rode kaart was gewoon erg vervelend voor ons land. Hè? Want niemand weet eigenlijk hoe die Amerikaanse president Trump daarop gaat reageren. Voor alle duidelijkheid, onze diplomatie zat niet te wachten op dit soort incidenten. Bovendien, als er eigenlijk maar één groot agendapunt is hier op die NAVO-top, is het vooral kijken, met welk humeur staat die Amerikaanse president Trump 's ochtends op en kunnen we de boel een beetje onder controle houden. En dan wil je, zeker als België, wil je niet plots in zo'n stormpje terechtkomen met rode kaarten over voetbal en andere. Dat kan je missen als kiespijn.
0: Maar we hebben er niet voor gekozen, hè?
2: We hebben er niet voor gekozen, dat klopt. Nu, ik denk gelukkig de heel erg duidelijke overwinning zal misschien een aantal van die gesprekken missen. Maar natuurlijk, hier in Ankara zegt men, ja, voor hetzelfde geld is hij nou weer lastig. Net omdat de Verenigde Staten op een haast vernederende manier verloren zijn.
0: Ja, enfin, we zullen moeten afwachten of daar iets over gezegd wordt, of het alweer vergeten is, kan ook. Hè. Waar zal de NAVO op rond draaien? Of waar zou het maar rond moeten draaien, Jens?
2: Wel, eigenlijk vorig jaar op de NAVO-top in Den Haag werd afgesproken voor het eerst in jaren dat die defensiebudgetten waanzinnig worden opgetrokken. Van 2% naar, tegen 2035, 3,5% plus 1,5%. Mm-hmm. Dit jaar is het de eerste keer dat die regeringen nu met hun huiswerk moeten komen en kijken, is het meer dan 2%. Het goede nieuws voor ons land, wij halen meer dan 2%, maar het is 2,0%. 01. Maar binnen NAVO-termen is dat geslaagd. Een aantal landen zijn er toch nog weer net onder gezakt, maar daar zijn technische redenen voor. Bijvoorbeeld Albanië, maar ook Portugal. Omdat dat bedrag dat je moet uitgeven bepaald wordt aan de hand van hoeveel je economie gegroeid is en hoe groot je economie is. En een aantal landen hebben dat wat fout ingeschat. Bijvoorbeeld Portugal, daar is de economie is die toch net iets meer gegroeid dan verwacht. Men had wat te weinig uitgegeven, waardoor men nu plots onder die 2% zakt, wat dus wel vervelend is.
0: Meer geld investeren in de NAVO. Waar gaat dat geld dan naartoe?
2: Wel, eigenlijk moet dat gaan naar capaciteiten. En militaire capaciteiten, dat is aan de ene kant de aankoop van nieuw militair materieel, maar aan de andere kant natuurlijk ook, ja, die legers die daarmee moeten kunnen gaan trainen, die legers die groter moeten worden, mensen die moeten worden aangeworven, die moeten trainen zodanig dat Europa een grotere afschrikkingsmacht heeft. Vanzelfsprekend zitten de Verenigde Staten dan met een stok achter de deur, want ze zeggen, kijk, we hebben decennia lang te veel moeten investeren in de veiligheid van Europa. Europa moet dat heft nu zelf in handen houden. Europa, doe dat. En op het moment dat jullie dat doen, gaan wij onze troepen een stukje gaan terugtrekken met de belofte, indien nodig, dat ze kunnen terugkeren.
0: Mm-hmm, oké. Okay. Maar concreet, bij welke leveranciers, waar geven we dat aan?
2: In Europa, en daar zal het vooral vandaag over gaan, hè, want hier in Ankara is vandaag een Defense Industry Day. Je merkt heel duidelijk, die oorlog is met Oekraïne, tussen Rusland en Oekraïne, is nu al bijna 4 jaar aan de gang. En de Europese defensieindustrie slaagt er nog altijd niet in om die productie te kunnen opschalen. Daar zijn vele redenen voor. Hè. Die Europese defensiebedrijven zijn te klein. Ze kunnen geen mensen aanwerven. Ze hebben soms geen bedrijventerreinen waar ze nieuwe productielijnen kunnen gaan opzetten. Ze zijn vaak ook niet zeker of er wel lang zal geïnvesteerd worden in defensie. Dus ze durven niet altijd ook nieuwe productielijnen opstellen. En je voelt vandaag de dag zal daar een stukje antwoord moeten worden opgegeven, zodanig dat die Europese defensieindustrie groter, sterker, productiever, goedkoper moet kunnen gaan werken. En, dat is een klein primeurtje, ons land gaat daar ook een stuk aan meedoen. Luxemburg en Canada, die hebben namelijk samen de DSRB, en nu spiek ik heel even op mijn papieren, opgericht. En dat staat voor de Defense Security and Resilience Bank. zeg maar een beetje de bank van de NAVO. Ons land zal vandaag of morgen aankondigen, premier De Wever gaat dat doen, dat wij daar zullen aan deelnemen. Voor alle duidelijkheid, dat is geen echte bank, maar het is een soort garantiefonds. Zodanig dat defensiebedrijven, die soms maar moeilijk bij banken leningen kunnen krijgen, dat ze via zo'n instituut wel aan leningen kunnen en kunnen beginnen investeren in productie.
0: Oké, vervolgens zal het ook over Oekraïne gaan, veronderstellen wij.
2: Ja, het gaat over Oekraïne, maar daar zal vooral worden verpakt. Er zullen grote bedragen worden aangekondigd. Bijvoorbeeld, de komende 2 jaar gaat elk jaar 70 miljard financiële hulp naar Oekraïne. Maar dat geld was eigenlijk allemaal al toegezegd. Europa heeft dat geld toegezegd. Een aantal individuele lidstaten hebben dat gedaan. Er is dan nog een beetje Amerikaanse militaire directe steun. Bij de NAVO heeft iemand een rekenmachine genomen, alles in een Excel gegooid, herverpakt, nieuwe lint er rond en kijken, we gaan nog maar eens grote bedragen aankondigen als steun. Hmm. Let wel, dat is ook niet onbelangrijk. Want je geeft daar een politiek signaal aan Rusland. Van kijk, Rusland, ook al blijf jij oorlog voeren, wij blijven en wij gaan gewoon Oekraïne blijven steunen. Dus weet, ook al gaan jullie door, wij gaan Oekraïne blijven steunen. Met andere woorden, denk er toch eens aan om misschien op te houden en om te kijken of een akkoord niet mogelijk is. Want Oekraïne zal die steun blijven krijgen.
0: Komt Iran ook ter sprake?
2: Ja, maar in één zin. In de slottekst die nu al rondgaat, want je moet weten, bij dit soort toppen, dat wordt natuurlijk maanden voorbereid.
0: Waarom is die top er nog, Jens? Want alles is al klaar.
2: Ja, maar dat is een beetje zo bij dit soort toppen. Hè. Dus veel van die dingen bereid je maandenlang voor. Want uiteindelijk, die regeringsleiders die zitten maar een paar uren bijeen. Hè. Die moeten dan nog bilateraal wat dingen doen. Mm. En dus dat voorbereidende werk is door de Sherpas al gedaan. Net wel, punten en commas kunnen soms nog wel eens wisselen. En soms bij een grote ruzie worden zinnen of een paragraaf geschrapt en moeten er dingen worden toegevoegd. Iran zit één zinnetje in op vraag van de Verenigde Staten. Want voor alle duidelijkheid, de NAVO is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Daar komt het woord Iran en het Midden-Oosten niet in voor. Maar bon, op vraag van de Verenigde Staten één zin in. Iran mag nooit over kernwapens beschikken. De andere landen hebben stilzwijgend, instemmend goed geknikt en hebben gezegd, bon, wij kunnen leven met zo'n zin. Want ja, oké, wij vinden het een goede zaak dat Iran geen kernwapens zou moeten hebben. Maar vooral duidelijkheid, Iran is geen NAVO-materiaal. De NAVO heeft daar eigenlijk niets mee te maken. En de meeste Europese NAVO-lidstaten willen die westerse militaire alliantie ook niet direct gaan engageren. Ook al zou de VS dat wel willen.
0: Zo weten we wat ons de volgende dagen te wachten staat. Enfin, met Trump en voetbal, dat moeten we nog even afwachten. Maar voilà. De rest is duidelijk. Dankjewel, Jens Fransen. Vanuit Ankara. Het is file rijden richting Brussel intussen op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een ongeval op de linkerrijstrook. Een dik half uur extra al maakt daar een reddingstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel verliest u in beide richtingen een kwartier door de werken bij Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. En door werken op de N41 in Hamme, die duren ook al een tijdje hoor, verliest u 20 minuten richting Sint-Niklaas. In Riemst is de Vizé-steenweg volledig dicht tussen de Burchtstraat en de Zwartkruisstraat. En dat door een brand. En hier hadden wij vannacht allemaal een beetje last van, of enfin, het heeft een beetje deugd. Night Fever van Bee Gees.

0: Bee Gees met Night Fever. Daar hadden jij en ik vannacht wel een beetje last van, toch?
1: Het ging nog wel.
0: De Ochtend WK. Het is denk ik de laatste keer dat ik het zeg vandaag. Ja. Maar de Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK. Na die, en dat is ook heel leuk om te zeggen, overtuigende, klinkende, goede zegen tegen de VS. 1-3, 1-4. Lukaku zijn goal niet vergeten. 1-4 werd het.
1: En mocht u de match gemist hebben vannacht, dan hebben we nog een samenvatting met in de hoofdrollen Peter van den Bent en Tom Boudeweel.
2: Raskin zet druk. Nog eens buitenom gaan. Hier is een goal. De Ketelaren. Dankzij Raskin.
3: Binnengeduwd door de Ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. The mirror's image.
2: It tells me it's home time. Opletten, Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. Courtois stapt naar de zone in de rug van...
3: Binnengeduwd door de Ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. The mirror's image.
2: Tells me it's home time. Opletten, Tilman de vrije trap.

0: is. Oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort. Ja! Wat een blunder van Fries.
1: Ja, Van Aken met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België.
2: It is a disastrous third goal to concede to Belgium.
0: Lukaku nog eens met een plaatsbal. Oh, hij schiet hem nog binnen ook. Hij schiet hem nog binnen ook. Lukaku scoort opnieuw.
1: Natuurlijk, Lukaku nog eentje. Natuurlijk, 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. De een kan nog een keer bellen naar de ander. Maar deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen.
2: The exclamation point for Belgium.
1: België stoomt door, maakt indruk, maakt een statement hier in Seattle. En op deze manier gaat België, gaan de Rode Duivels ineens geloven dat er rare dingen kunnen gebeuren.
3: Het was inderdaad een overwinning met een uitroepteken. Misschien zelfs met 4 uitroeptekens. Ja. Al moeten we zeggen, toen die opstelling er kwam, waren er toch wat vraagtekens.
4: Ja, Rudy Garcia liet De Bruyne, Doku, Van Aken, Lukaku allemaal op de bank. Maar je zag wel meteen dat de bondscoach wat troefkaarten achter de hand wou houden voor het geval dat we in de problemen zouden komen. Maar dat bleek niet het geval. We hoorden het Tom Boudewijl al zeggen vanuit Seattle. Maar Peter van den Bemt heeft ook vooral lof hoor voor deze Rode Duivels.
5: België heeft mij hooglijk verbaasd door de manier waarop ze aan de wedstrijd zijn begonnen. Het was wel een beetje zoals tegen Nieuw-Zeeland, maar oké, dat was maar Nieuw-Zeeland. Maar hier in de 8e finale, in het hol van de leeuwen, want ik kan je zeggen, dat ging hier nog al te keer. Dat maakte kabaal dat je dan op die manier de wedstrijd hebt gespeeld vanaf het begin. En vooral waar we toch een beetje al opmerkingen over hebben gemaakt. Energie, overgave, duels, verdedigen. Grint dat erin? Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is een formidabele totaalprestatie geweest.
4: Totaalprestatie inderdaad. Met meerdere uitblinkers en geen enkele valse noot in het geheel. Charles de Ketelaere met 2 goals, man van de match. Ik vond Raskin, Trossard, Van Aken, Tielemans heel goed. Onze verdedigers die gooiden een onzichtbaarheidsmantel over Pulisic, Dest en Balogun. Die zag je nauwelijks in de film voorkomen. Onana viel wel uit met een ernstige blessure aan de knie. Zijn toernooi lijkt erop te zitten. En dat is wel een aderlating voor de volgende partij. Al zie je ook binnen die groep dat er nu wel iets heerst van. We doen het voor Amadou. De sfeer is dus goed. Dodi Lukebakio noemt het zelfs een van de mooiste, misschien wel het mooiste moment uit zijn carrière.
6: Het is echt prachtig, een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar laat me nu even genieten. Ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
3: Ja, dat is schattig.
4: Mooi hè, Dodi goes to Hollywood. Want daar trekken de Rode Duivels morgen naartoe in LA. In het prachtige SoFi Stadium wacht Spanje vrijdagavond. Onze koning zal trouwens aanwezig zijn op die kwartfinale tegen Spanje in Los Angeles. Spanje dat nipt won van Portugal in die andere 8e finale. De 0-1 viel in minuut 90 pas op naam van Mikel Merino. Dat klonk zo op de Spaanse radio.
7: Vamos, vamos, vamos, mira, mira. Va a ser buena, Ferran, Ferran! No! Mikel Merino!
3: Zo?
4: De muziek wordt er weer bijgegooid.
3: Ik hoop dat dat niet gebeurt vrijdag.
4: Nee, we gaan het hopelijk niet veel moeten horen. Maar ze waren wel blij en vooral, ze waren opgelucht. Want de Spanjaarden blijven toch wat op hun honger zitten. Dat lees ik toch in de Spaanse media, dat het daar niet al te best is qua spelniveau. En ook Peter van den Bemt wil het nog wel zien vrijdag. Onze Rode Duivels maken zeker kans.
5: Het minste waar ik wel van overtuigd ben, is dat België er een sterke straffe wedstrijd van gaat maken. En als Spanje had gepresteerd op het niveau van Euro 2024, dan zou ik gezegd hebben, nee, België heeft eigenlijk geen kans. Want dat Spanje was outstanding, ongenaakbaar, de beste ploeg van de wereld, voetbalde veel aantrekkelijker dan dat Spanje dat 2 keer of 3 keer na elkaar een groot toernooi heeft gewonnen. Maar dat is niet het geval.
4: Nee, de hele mening van Peter en de bijzondere plek waarvan hij die heeft gegeven, dat ga ik nu nog niet verklappen. Kan je checken in onze dagelijkse... Ja, je kan het checken in de dagelijkse WK-daily. Ook Tom Saint-Fiet is te gast en zij analyseren ook de prestatie van Spanje natuurlijk tegen Portugal.
3: Ja, zo zullen we inderdaad nog even op onze honger moeten wachten. Overloop jij toch nog even wat we vanavond nog kunnen zien? Het is nog niet afgelopen, hè?
4: Nee, inderdaad. De laatste 2 achtste finales. Om 6 uur al Argentinië tegen Egypte. Lionel Messi tegen Mo Salah. En daarna om 10 uur Zwitserland-Colombia. Dan krijgen we daarna een dagje rust. Zowaar het zwarte gat op woensdag.
3: Maar dat is ter voorbereiding. Bijslapen voor vrijdag. En Argentinië, die kunnen we pas in de finale tegenkomen.
4: Dat is zo. Dat is de andere kant van de bracket.
3: Geregeld, hè? Doen we dan, hè?
4: Doen we dan. Tegen Messi.

0: Ook een nummer met een uitroepteken. Nederlands van de Mens en Helena Kazahar. Alles wat wij hier al verteld hebben over die rode duivels, we zijn ook al een paar keer naar Seattle teruggekeerd. Dat kan u uiteraard herbeluisteren in de app van Radio 1. En straks gaan we nog even naar Frankrijk. Niet om het over voetbal te hebben, maar wel over Marine Le Pen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: VRT Radio 1.
9: De ochtend.
0: Het is 8:30, goedemorgen. De Rode Duivels spelen vrijdag de kwartfinale op het WK.
10: Ja, ze hebben gisteren met 1-4 overtuigend gewonnen van de Verenigde Staten met onder andere 2 goals van Charles de Ketelaere. En inderdaad, vrijdag moeten we aankruisen in onze agenda, want dan neemt België het om 9:00 s'avonds op tegen Spanje. Dat versloeg gisteren Portugal met 0-1. Spanje wordt wel geen gemakkelijke tegenstander voor de Rode Duivels. Het is een sterke ploeg, maar Tom Boudeweel die bleef hier daar straks wel optimistisch.
11: Ze hebben hun doel bereikt, dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten. En vooral, Rudy Garcia heeft 19 wedstrijden afgewerkt. Hij heeft de eerste verloren tegen Oekraïne. En de 18 andere is hij ongeslagen gebleven. Dus laten we die lijn gewoon verder trekken met, ik weet niet welke opstelling.
0: Dat zullen we inderdaad nog moeten afwachten. Dat volledige gesprek met Tom kan u herbeluisteren via VRT Max.
10: En in de Turkse hoofdstad Ankara begint straks een bijeenkomst van de NAVO voor ons land. Is premier Bart De Wever daarbij. Ook de Amerikaanse president Trump zal vanavond landen in Turkije. En er wordt tijdens die bijeenkomst onder andere gekeken of elk land zijn defensiebudget wel voldoende heeft verhoogd. En er wordt ook gepraat over extra hulp voor Oekraïne.
0: Goedemorgen, Sabine.
12: Goedemorgen, Ruud.
0: Weer een warme dag?
12: Jawel hoor. Straks maxima van 25 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. Daar horen ook wel wolken bij. Redelijk wat wolken, zeker voor de middag. Maar het blijft wel droog. En dan in de loop van de namiddag worden de opklaringen breder vanaf het westen. En dat bij een matige wind uit west tot noordwest. Vannacht gaat die wind luwen. Zijn er brede opklaringen, hier en daar wat hoge sluierwolken, meer niet. En goed om te slapen, want de minima liggen tussen 12 en 18 graden. Morgen veel zon, in het noorden van het land wat meer wolkenvelden. Hoe meer we richting kust en naar de Franse grens gaan, hoe meer zon. En toch opnieuw warm, zeker in het binnenland, tot 27 graden in Brussel. In Belgisch Lotharingen misschien tot 29 graden. Aan de kust blijft het wel koeler met 24 graden. De rest van de week, dus ook het weekend en begin volgende week, blijft het volop zomer. Temperaturen rond 30 graden of iets meer. Dus overdag tropisch warm. 'S Nachts niet al te warm. En aan de kust blijft het altijd koeler.
0: Dat is goed nieuws. Dankjewel.
8: Radio 1.
9: De ochtend.
8: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Brad met The Day Brings. De Ochtend WK. Onze Rode Duivels hebben in stijl geantwoord. Een antwoord gestuurd naar het duo Trump-Infantino met de voeten op het veld. En Tom Boudeweel die zei daarnet nog dat Balogun spoorloos is en nog altijd ergens in een binnenzak van een van onze verdedigers zit. Want wat een soap is het ook geweest. Hè? Belgische Voetbalbond had gisteren nog beroep aangetekend. Dat werd meteen verworpen. En men zou nog kijken wat verder juridisch nog mogelijk was. Maar heeft dat nu nog zin? Wat staat er ons nog te wachten? Frank Hendricks, professor sportrecht aan de KU Leuven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zegt u het maar, die juridische stappen die we nog van plan waren te ondernemen, hebben die nu nog zin?
1: Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat we zeker eerst naar die zaak van Balogun moeten kijken en zien wat hebben we nu nog te winnen. We hebben eigenlijk gewonnen op het veld. Dus de vraag is, wat kan je nog winnen met een zaak verder te voeren? Ik denk een van de opties die natuurlijk nog altijd voorlag was om eventueel voor de sporttribunalen zelf of het CAS in Zwitserland of een andere instantie zoals een rechtbank een schadevergoeding of iets dergelijks te bekomen. Maar dan moet je wel schade hebben en schade aantonen wordt nu bijvoorbeeld wel moeilijker. Hè? Je had ook de nietigheid van de wedstrijd kunnen vragen, maar dat willen we natuurlijk niet meer. Dus ik denk dat de inzet zeer sterk verminderd is. Wat natuurlijk wel nog speelt, en dat hebben we ook allemaal zien gebeuren, denk ik, maar ook de juristen, is dat natuurlijk de rechten van verdediging en de procedurele condities helemaal met de voeten zijn getreden. Dus ik denk dat je daar nog wel actie tegen kan ondernemen. Het zal niet de eerste keer zijn bijvoorbeeld dat een Zwitserse rechtbank, want FIFA is een Zwitserse organisatie, of dat zelfs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daarover een uitspraak doet. Dus die weg ligt zeker nog open, maar het is een lange weg. Hè? Dus dat is dan de individuele zaak, maar je moet het natuurlijk ook iets ruimer bekijken. En ik denk dat de ruimere vraag is, wat doen we eigenlijk met dit voorval in het algemeen?
0: Ja, daar moeten we het zo meteen over hebben. Maar eerst nog even andere landen die dit ook hebben gevolgd. Hè. Naar het schijnt zou de Franse Voetbalbond een verzoek indienen om die gele kaart van Olise tegen Paraguay te seponeren. BBC wil ook graag een kaart aanvechten. Bosnië en Herzegovina vindt dan weer dat de Verenigde Staten na die inmenging gedisqualificeerd moet worden. Ja, er beweegt wel wat, hè?
1: Er beweegt zeker en was eigenlijk ook te verwachten dat dit ging gebeuren. Eigenlijk is mijn advies aan FIFA, pas uw reglementen toe en ga er niet op in. Hè. Dus ik denk dat men gewoon moet bij de regels blijven die men zelf gemaakt heeft voor zichzelf en voor de rest. En als men de reglementen toepast, zal dit eigenlijk niet mogelijk zijn. Hè. Men heeft nu een fout gemaakt, maak er alstublieft geen tweede, zou ik zeggen.
0: Ja. Maar het was zo'n flagrante fout en zo'n duidelijke fout. Als u het heeft over dat bredere plaatje. Wat moeten we daar nu inderdaad mee? Wat moeten we met die FIFA, die niet voor het eerst in de fout gaat, lijkt me?
1: Ja, wel, er is natuurlijk ook al in het verleden al wel wat gebeurd binnen FIFA. En dat heeft ook niet altijd tot stilstand geleid. Hè. Bijvoorbeeld tegen Infantino zelf is in het verleden al door de FIFA via de ethische commissie een onderzoek gestart in verband met manipulatie bij de toekenning, of toch tenminste de procedure die daarna volgde van het WK in Qatar. Er is nu weer een feit waar de voorzitter bij betrokken is, maar eigenlijk ook zijn eigen disciplinaire organen. Er is een ethisch reglement van de FIFA waar iedereen zich aan moet houden. En dat verbiedt onder andere dat je invloed gebruikt, dat je manipuleert, dat je eigenlijk de integriteit van de sport aantast. En die mogelijkheden bestaan nog steeds wel.
0: Duidelijk lijkt me wel, maar hij zit daar wel nog gewoon. Hè? En meer nog, hij zat naast onze, mevrouw Van Damme, van de Belgische Voetbalbond, dubbel petje, FIFA, UEFA en ga ze maar door. Denkt iedereen ook aan het eigen belang? Want het deed wel pijn aan de ogen om haar daar te zien zitten dan gisteren.
1: Ja, ik weet niet of het eigen belang is, maar er spelen natuurlijk wel altijd belangen mee in zo'n organisatie. En ik denk, aangezien het gaat over de FIFA met heel veel tentakels en invloedssferen, ja, als je tegen de voorzitter wil optreden, we hebben dat bij Sepp Blatter gezien in het verleden, dan moet je via de interne procedures van FIFA zelf eigenlijk eerst stappen ondernemen. We hebben ook gezien, die ethische commissie, die heeft vroeger ook acties ondernomen, maar heeft dan zaken geseponeerd. Dus van intern uit is het heel lastig en moeilijk om iets te doen aan deze kwestie.
0: Ja, dus Infantino, die gaat gewoon blijven zitten?
1: Wel, ik weet niet of hij blijft zitten. Er is natuurlijk wel een, ik noem het dan ook wel een sportpolitiek probleem. De vraag is welke steun hij geniet. En blijft iedereen er naar kijken, naar het fenomeen dat een FIFA-voorzitter, maar ook FIFA zelf met zijn medewerkers de eigen ruiten blijft in te slaan en of er dan geen probleem komt met de legitimiteit. En ja, waar er toch voldoende druk van buitenaf en zelfs van binnenuit zal komen, dat je toch eigenlijk een omkering krijgt van de feiten. Maar het is niet gemakkelijk om dat van binnenuit te doen, dat hebben we in het verleden al gezien.
2: Ja, dus u voorspelt, dit duurt wel nog een tijdje. Zelfs al hebben we dit met z'n allen bekeken en gezien.
1: Ik zou zeggen, laat de strijd niet opgeven. Hè? Dus laat het niet vallen. We hebben voldoende uitspraken in het verleden ook al gezien tegen het FIFA door gewone rechtbanken. Hè? Sepp Blatter is ook voor de gewone rechtbanken verschenen in Zwitserland. Hij heeft wel uiteindelijk in hoger beroep een vrijspraak gekregen, wat niet betekent dat ook manipulatie en corruptie natuurlijk door het gewone rechtssysteem vatbaar is voor sanctionering. En er zijn ook gewone rechtbanken die tegen FIFA optreden. Ik denk in de meeste zaken die ik al gezien heb, heeft FIFA zijn rechtszaken voor de gewone rechtbanken verloren, tot en met het Hof van Justitie. Het enige punt is, de FIFA moet natuurlijk de uitspraken naleven. En mensen die in de FIFA of met FIFA betrokken zijn, moeten beseffen dat men uitspraken van rechters moet naleven.
2: Ja, dat is de eerste stap inderdaad. Dank u wel. Voor uw duiding, Frank Hendricks, professor sportrecht aan de KU Leuven. Fijne dag, hè?
1: Graag. Fijne dag. Dag.

0: Altered Images en I Could Be Happy. Op de binnenring rond Brussel vertraagt u een kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Het is file rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen, 10 minuten. Op de E19 Antwerpen-Brussel verliest u in beide richtingen een kwartier door werken bij Mechelen-Noord. Door werken op de N41 in Hamme gaat het 10 minuten trager tussen... Nee, richting Sint-Niklaas. Dat is het dus tussen Dendermonde en Sint-Niklaas zeker. En in Rimst is de Vizé-Steenweg volledig dicht tussen de Burgtstraat en de Zwartkruisstraat. En dat door een brand.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Want het leven is meer dan voetballen alleen. In Frankrijk wordt vandaag duidelijk of Marine Le Pen wel of niet mag deelnemen aan de verkiezingen. In eerste aanleg was ze schuldig bevonden aan de verduistering van Europees geld. Straks spreekt ook het Hof van Beroep zich hierover uit. En dat kan dus alle kanten uit, durven wij te veronderstellen. Steven de Kranen, onze Frankrijk-kenner. Hi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Toch, dat kan alle kanten uitgaan.
2: Dat kan in principe alle kanten uitgaan, maar iedereen verwacht toch dat die rechters in beroep geen vrijspraak zullen geven aan Marine Le Pen, maar dat er misschien aan die andere strafbepalingen iets kan veranderen, vooral die onverkiesbaarheid die opgelegd werd, 5 jaar, dat die verminderd wordt. En in dat geval zou Marine Le Pen zich dan toch nog kunnen kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.
0: Maar het is wel een politiek moment, hè, dit?
2: Dit is het politieke moment voor Frankrijk en je voelt dat iedereen erop zit te wachten. In de eerste plaats natuurlijk de partij zelf, Rassemblement National, omdat ze nu zullen weten, gaan we met Marine Le Pen als kopvrouw naar die verkiezingen of moeten we die vervangen door iemand anders, een opvolger die al klaar staat, Jordan Bardella. En alle andere kandidaten wachten nu ook af om hun strategie te bepalen. Ik denk vandaag is het startschot voor die presidentsverkiezingen, tenminste voor de campagne die lang zal zijn, maar die ook zal bepalen waar het met Frankrijk en dan ook met Europa naartoe zal gaan.
0: Ja, oké. Okay. Want zal dit in het voor- of het nadeel van het Rassemblement National spelen?
2: Het is nog maar de vraag, want het Rassemblement kan hier nieuwe moed uithalen. Zelfs bij een veroordeling, zelfs als Marine Le Pen niet mag ingezet worden als kandidaat voor die verkiezingen, kunnen ze natuurlijk met de jongere Jordan Bardella nog altijd goed scoren, want die doet het ongelooflijk goed in de peilingen, zelfs beter dan Marine Le Pen. En dan kunnen ze nog altijd zeggen van kijk, wij zijn door een rechter tegengehouden om onze natuurlijke kandidaat naar voren te schuiven. Komt ze hier toch uit met een mogelijkheid om zich kandidaat te stellen doordat de voorwaarden, de strafbepaling wat lichter wordt, dan kan ze ook zeggen, ja, ik heb die clip al omzeild en ik heb mijn ervaring en ik weet hoe ik Frankrijk dan ook door andere moeilijke momenten moet heen loodsen. Dus op dit moment denkt iedereen dat Rassemblement National nog niet verzwakt uit deze episode zal komen.
0: Ja, ze staan ook broederlijk, zusterlijk zoveel naast elkaar. Maar goed, wie wil dat daar overnemen?
2: Ja, maar Marine Le Pen heeft haar eigen opvolger al klaargestoomd, al 14 jaar lang, om het zo te zeggen, want Jordan Bardella, 30 jaar, die is nu voorzitter van de partij, staat klaar als het nodig is om kandidaat te zijn, zit volledig in de voetsporen van Marine Le Pen. Ze doen er alles aan om ook als duo naar voren te komen door te zeggen van kijk, als Marine Le Pen zich niet mag kandidaat stellen, dan wordt het Jordan Bardella die voluit gesteund zal worden door Marine Le Pen. Omgekeerd mag Marine Le Pen zich toch kandidaat stellen om president te worden, dan zal Bardella zich inspannen om er alles aan te doen dat Le Pen dat ook wordt. Het is eigenlijk een beetje een duo dat verkocht wordt, het zij als presidentskandidaat, het zij als kandidaat om premier te worden, want zo willen ze zich voorstellen aan de kiezer, je kiest voor ons beiden. Als Marine Le Pen zich geen kandidaat mag stellen, dan zegt Bardella, ik zal er alles aan doen om Marine Le Pen premier te maken van Frankrijk, want dat is een benoeming en geen verkiezing, dus daar zijn grondwetsspecialisten nog druk over bezig, dat zou eventueel dan wel kunnen. En die Bardella doet het ook heel goed in de score, dus ja, het is inderdaad Een heel politiek kluwen dat zich nu kan ontwarren. En de eerste beslissing die zal vanmiddag vallen.
0: Ja, het is niet zo dat alle andere politieke partijen hiernaar staan te kijken en zelf niet in actie schieten, hè?
2: Nee, afgelopen zondag bijvoorbeeld, Edouard Philippe, die toch een beetje gezien wordt als de kandidaat van het centrum die het kan doen. En dat is dus ja, de oud-premier, de eerste premier onder Emmanuel Macron, heeft zijn eigen beweging ook, Horizon. Die heeft zondag zijn eerste grote meeting gelanceerd in Parijs, een beetje om ja, hem te lanceren. Ik denk dat het ook geen toeval was dat het net op 5 juli was, zondag, net voordat die beslissing vandaag op 7 juli valt. Want iedereen in Frankrijk, politiek Frankrijk, heeft heeft deze datum aangekruist. En hij had het eigenlijk maar over twee gevaren voor Frankrijk. Het ene gevaar, zegt hij, is het Rassemblement National. En het andere gevaar, dat komt dan van radicaal links, La France Insoumise. Want dat zijn, zo zei hij zondag, twee leugens, twee manieren waarop Frankrijk zichzelf een beetje in het verderf zal storten. Dus hij heeft zich al klaargemaakt. Vanmorgen op de televisie zie je ook al andere kandidaten die zich warm lopen. Bruno Retailleau. Dus overal voel je dat iedereen zich een klein beetje in positie stelt om te zien wat zij volgend jaar kunnen betekenen in die verkiezingsstrijd. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar het Rassemblement National. Waarom? Ja, in de peilingen zijn die nog altijd torenhoog favoriet. Wel bepaald natuurlijk voor die eerste ronde om daar goed te scoren. En dan valt het af te wachten wie in die tweede ronde het tegen hen kan opnemen.
0: Oké, we zien wat het wordt vandaag. Dankjewel, Steven de Kranen.
2: Graag gedaan.

0: Nou, iedereen weer wakker, maar Frozen, kom en warm.
1: De ochtend.
0: Op de Vlaamse autosnelwegen moeten de pijlen op de verkeersborden in de toekomst omhoog wijzen in plaats van naar beneden. Het is moeilijk om dat te tonen op de radio. Het staat vandaag in het nieuwsblad, Heidi.
2: Ja, het gaat dus voor alle duidelijkheid over die grote blauwe borden die de weg aangeven op de snelweg. Of je dan bijvoorbeeld rechtdoor naar Antwerpen rijdt en dan links naar Brussel, zoiets. Nu, die zien er nu dus niet altijd hetzelfde uit, want soms wijzen die witte pijlen dus naar boven en soms wijzen ze naar beneden. Maar in de toekomst zal daar dus een duidelijke keuze in worden gemaakt, ook in de lijn met onze buurlanden. En dat is ook niet het enige wat er verandert. Dat zegt Thomas Liepe van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het gaat onder andere om staande pijlen die gebruikt worden in plaats van vallende pijlen. We zullen ook niet meer doorgaande bestemmingen aangeven, maar focussen op de bestemming zelf. En dan zijn er eigenlijk een aantal wijzigingen rond kleurgebruik. Onder andere de afritaanduiding zal niet meer in geel-groen zijn, maar zal terug in het zwart-wit worden aangeduid, met ook het internationale symbool die gebruikt wordt voor afritten.
2: Ja, maar dat opvallendste is dan toch misschien die pijlen die dus vanaf nu geleidelijk aan vervangen zullen worden, zodat ze allemaal binnenkort naar boven wijzen, naar de hemel, zeg maar, en niet meer naar beneden, naar de rijweg.
0: En waarom moeten die vanaf nu dan naar boven wijzen? Waarom die keuze?
2: Wel, volgens de films van het verkeersinstituut FIAS moet dat ervoor zorgen dat het verkeer vlotter verloopt.
4: Een pijl die naar beneden wijst, ja, die lijkt iets te willen zeggen over die bewuste plaats, terwijl het vaak nog enkele kilometers duurt vooraleer dat je een rijrichting moet kiezen. Opwaarts gerichte pijlen, die geven de rijrichting logischer aan en sluiten beter aan ook bij de layout van de navigatiesystemen die mensen hebben in de wagen, waardoor dat bestuurders sneller de juiste keuzes maken en er dus minder weefbewegingen gebeuren op de autosnelwegen.
2: Ja, bestuurders zullen dus minder vaak onnodig van rijstrook veranderen, maar dat die pijlen nu altijd naar boven wijzen is niet de oplossing voor files, zegt Willems.
4: Er is 12 jaar geleden een proefproject geweest op de Antwerpse ring. En daar bleek dat het gebruik van de opwaartse pijlen dat vlotter verliep. Dat mensen in de regel beter voorsorteerden waar dat ze moesten zijn. Natuurlijk lost dat niet alle files op. Files ontstaan natuurlijk op momenten waar dat de vraag naar verkeer groter is dan de aanbod aan beschikbare plaatsen op de autosnelweg. Het zal het verkeer iets vlotter maken, maar kan natuurlijk heel de fileproblematiek niet oplossen.
0: Oké, dat is genoteerd. Nog één keer, omdat we het zo graag horen.
5: Raskin zet druk. Nog eens buitenom gaan. Hier is een goal. De Ketelaren. Dankzij Raskin.
6: Binnengeduwd door de Ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. Mirror's image.
5: Tells me it's home time. Opletten, Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. Courtois stapt naar de zone in de rug van zijn muurtje. Heeft er nog geen moeten pakken. Thibaut Courtois, maar wel de gelijkmaker voor Amerika. Trossard gaat buitenom met linksvoor zetten. Daar is de voorzet, de Ketelaar. Ja, hij scoort weer. Hij scoort weer.
6: Meteen de reactie van de Belgen.
5: Maar Fries. Oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort. Ja, wat een blunder van Fries.
6: Ja, Van Aken met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België.
7: It is a disastrous third goal to concede to Belgium.
5: Lukaku nog eens met een plaatsbal. Oh, hij schiet hem nog binnen ook. Hij schiet hem nog binnen ook. Lukaku scoort opnieuw.
6: Natuurlijk, Lukaku nog eentje. Natuurlijk, 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. De een kan nog een keer pellen naar de ander. Maar deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen.
7: The exclamation point for Belgium.
6: België stoomt door, maakt indruk, maakt een statement hier in Seattle. En op deze manier gaat België, gaan de Rode Duivels ineens geloven dat er rare dingen kunnen gebeuren.
0: Op een rij zijn op het gevaar af cringe over te komen over vannacht. En alle toestanden kunnen we eigenlijk heel erg kort zijn. Dat doen we in één woord om af te sluiten. Karma.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
9: tegels.
10: Natuursteen.
9: Parket.
10: Impermo.
11: Bij Zalando.
12: Wat doe ik aan voor die barbecue?
13: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
12: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
13: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
11: Solden bij Zalando.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
2: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een klinkende 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt al na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een topprestatie, zegt aanvoerder Yuri Tielemans.
17: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook. Bij momenten echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
2: Onana liep tijdens de wedstrijd wel een zware knieblessure op. Het is nog niet duidelijk of de Rode Duivel er vrijdagavond om 9 uur kan bij zijn als België het opneemt tegen Spanje in de kwartfinales. Spanje schakelde gisteren Portugal uit. Het won met 0-1. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, nam na de wedstrijd meteen ontslag. En veel supporters, Belgische supporters, hebben de wedstrijd live gevolgd. Ook al startte die om 2 uur 's nachts. Op verschillende plaatsen stonden ook grote schermen om samen te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld. Daar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Amélie de Mulder ging meeluisteren.
18: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
19: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon.
20: Even gaan, gewoon lopen, joh.
19: Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
21: Het is wel anders. Hij zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
19: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
22: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
23: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
19: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
24: Supergoed, echt waar.
23: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
25: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Payella van ons, weet het helemaal op.
2: En in de Turkse hoofdstad Ankara begint een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Trump is er vanaf vanavond bij. Jens Fransen, jij bent al in Ankara. Wat staat op het programma?
26: Ik sprak met een aantal leden van onze Belgische delegatie hier en eigenlijk is er maar één groot punt, zeggen zij. Hoe houden we die Amerikaanse president Trump onder controle? Op het officiële programma, na een jaar, krijgen de NAVO-regeringen hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
2: Dankjewel, Jens. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
16: Radio 1.
15: Voilà l'été.
16: Met Aiko Duister.
0: Respect aan iedereen die vannacht wakker was om te supporteren en daarna gewoon aan zijn vroege shift begon. Zonnebrillen zijn vandaag toegelaten, niet alleen tegen de zon. En wees mild voor je collega's. Hopelijk kan je nog wat rust vinden en van die zon genieten. Welkom bij Radio 1.

Op 7 juli 1969 dook George Harrison de studio in om dit nummer op te nemen, Here Comes the Sun. Paul McCartney en Ringo waren daar ook bij, John Lennon niet, omdat hij herstelde van een auto-ongeval. En het is vandaag ook de verjaardag van Ringo Starr, die bereikt vandaag de mooie leeftijd van 86. Stromae is alomtegenwoordig deze zomer, ondanks het feit dat hij geen eigen muziek uitbrengt en ook de podia schuwt, maar hij heeft features op nieuwe muziek van Paul Kalkbrenner, van Madonna en van de Zweedse Tove Lo. Dit is De Fleur.

0: Er is nog een drummer jarig. Ringo Starr die zit al aan de respectabele leeftijd inderdaad van 86. Ilan Rubin die moet nog wat boterhammen eten om daar te geraken. Hij mag vandaag 38 kaarsen uitblazen. Ilan is sinds 1 jaar de nieuwe drummer van Foo Fighters. Je hoorde Big Me. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een half uur tussen Strombeek en Vilvoorde door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingsstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen een kwartier door werken bij Mechelen-Noord. Hinder op de E411 richting Namen in Jezusijk door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Door werken op de N41 in Hamme gaat het een kwartier trager richting Sint-Niklaas. En in Riemst is de Vizeesteenweg volledig afgesloten tussen de Burgtstraat en de Zwartkruisstraat door een brand.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

Precies 10 jaar geleden was dit de nummer 1 in ons land. De zomerhit van de zomer van 2016. Het super aanstekelijke Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Een iets minder mooie verjaardag is het overlijden van Syd Barrett. De getroubleerde muzikant van Pink Floyd overleed op 7 juli 2006 op zijn 60ste aan de gevolgen van diabetes. Vandaag dus precies 20 jaar geleden. Hij zat maar een paar jaar bij de band, van 65 tot 68 ongeveer. Na dat eerste album vertrok hij. Hij maakte nog wel 2 soloplaten, maar verdween daarna uit de schijnwerpers. Ruim 30 jaar leefde hij vrijwel volledig afgezonderd van de wereld. De man worstelde met mentale problemen die ook vaak in verband werden gebracht met zijn intensieve druggebruik. Dit nummer, See Emily Play, zou daar een duidelijke voorbode van zijn. Tegelijkertijd was het ook de eerste keer dat Pink Floyd een liedje uitbracht met een echt aanstekelijk poprefrein. Pink Floyd, See Emily Play.

0: Het was destijds het tweede singeltje van Pink Floyd uit 1967, geschreven door Syd Barrett. Die is vandaag precies 20 jaar geleden overleden. Het volgende nummer veroorzaakte eind jaren 90 toch wel een kleine revolutie in de Belgische muziekwereld. Het was tot dan toe ongezien dat een rapgroep in het dialect rapte, laat staan in het West-Vlaams.
1: Bretje aan al de rappers van heel België. Hoe probeert...
2: Ah, zijn ik...

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Radio 1 Live.

0: 30 jaar geleden schreef Mark Morrison dit nummer over zijn eigen comeback. Hij kwam in de jaren daarvoor regelmatig negatief in het nieuws. In 1995 zat hij 3 maanden in de gevangenis. Later moest hij ook nog een taakstraf uitvoeren. Maar omdat hij iemand anders die straf voor hem liet doen, belandde hij opnieuw achter de tralies. Return of the Mac hoorde je van Mark Morrison. En daarvoor domestiek en leverancier van Tof van Commerce.
1: Radio 1, voilà l'été.
0: En dit was de eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor Prince in 1984 uit de soundtrack van Purple Rain, Prince en When Doves Cry.

De eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor Prince in 84, When Doves Cry. Afgelopen weekend stond Tom Smith op Rock Werchter met zijn solowerken met uitgeklede versies van hits van Editors. Nu zondag gaat hij weer voor de volle rocksound, want dan is hij headliner met Editors op het Cactus Festival in het Middenwaterpark in Brugge. Dit is The Rush.

0: Voilà l'été.
1: Zit op bloes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft niks gezien, niks gehoord.

En ook dit nummer viert al een 10e verjaardag. Zomerhitje uit 2016. Horizon van Toerist Lem C. Volgende week kan je hem live zien op het Vijverfestival in Dilbeek. Dat is nog een van de weinige gratis festivals in ons land. Met het hoofdpodium aan de vijver van het park van Dilbeek. Heel mooie locatie. Daarvoor hadden we ook nog The Rush van Editors. Een nieuw nummer van hen. Zij zijn op zondag te zien op het Cactus Festival in Brugge. En deze van Gnarls Barkley, die kennen we nog langer. Gnarls Barkley brak door bij het grote publiek in 2006, 20 jaar geleden, met deze oorworm.

0: Sledgehammer van Peter Gabriel is 40 jaar oud. Het nummer domineerde MTV en het is nog altijd een prachtig staaltje. In stop-motion en claymation, onder andere artiesten die later ook Wallace & Gromit maakten, werkten er aan mee aan die legendarische videoclip. En daarvoor hadden we Crazy van Gnarls Barkley. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring staat in Tervuren. Een defect voertuig op de rechte rijstrook maakt daar een reddingstrook. Op de E19 richting Antwerpen verlies je een kwartier door werken bij Mechelen-Noord. Nog door werken op de N41 in Hamme gaat het 20 minuten trager richting Sint-Niklaas. En in Riemst is de Vizé-Steenweg volledig afgesloten tussen de Burgtstraat en de Zwartkruisstraat door een brand.
1: Voilà l'été. Radio.

7 juli 1971, 55 jaar geleden, stapten Björn en Agneta van ABBA in het huwelijksbootje. En dat huwelijk trok toen enorm veel aandacht. Duizenden fans kwamen kijken. En er ontstond toch behoorlijk wat chaos. In de chaos stapte een politiepaard per ongeluk op de voet van Agneta, van de bruid. Wat zorgde voor een lichte blessure. Gelukkig bleef het daarbij en kon het hele feest wel gewoon doorgaan. Helaas hield het huwelijk geen stand. 9 jaar en 2 kinderen later gingen ze in 1980 toch uit elkaar. Je hoorde Does Your Mother Know van ABBA. En deze man staat vanavond op Gent Jazz om 8 uur. Van Morrison.

0: Dressed Like Boys maakte een indrukwekkend rockwerchterdebuut afgelopen weekend. Dat concert kan je ook nog bekijken op VRT Max. Je hoort de Pinnacles en daarvoor Jackie Wilson's set van Van Morrison.
1: Hier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
0: Goedemorgen, de zomer van met een zomersthema vandaag. Want we gaan het hebben over de zee. Al bestaat die natuurlijk ook in de winter. Zometeen na het nieuws.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman gelijk, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. En in de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een prachtige match, zegt Rode Duivel Lucky Bacchio.
6: Het is echt een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
5: Onana raakte wel geblesseerd tijdens de wedstrijd. Hij zal er vrijdagavond om 9:00 voor de kwartfinale tegen Spanje niet bij zijn. Heel wat supporters hebben ondanks het nachtelijke startuur live naar de wedstrijd gekeken, thuis of op een groot scherm in groep. In Poperingen in West-Vlaanderen werd de overwinning goed gevierd vannacht.
7: Top, top, top, top. Fantastisch, niet normaal. Iedereen stond achter de ploeg. Iedereen was geweldig hier, ook al is het 2:00 s'nachts. Het was echt perfect gewoon.
8: Voetbal brengt iedereen samen hier in Poperingen. Het is een warme sfeer hier aan de zomerbar. Het is echt leuk voor te zien ook.
7: En nu op naar Spanje.
9: Ja, de Spanjaarden, dat is heel wat anders. We gaan toch wel winnen toch. Tegen Spanje, Lamine Yamal en de broekzak. Huppakee.
5: Sta je, het voetbalstadion van STVV in Sint-Truiden in Limburg is klaar voor Europees voetbal. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UEFA. Er zijn verschillende aanpassingen gebeurd om dat mogelijk te maken. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Er geldt wel nog een voorwaarde voor de goedkeuring. Sint-Truiden moet ook nog andere werken die gepland staan correct en op tijd uitvoeren. In de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Donald Trump zal erbij zijn. Jens Fransen is voor ons in Ankara. Hij vertelt wat er zoal besproken gaat worden.
10: Op het officiële programma na een jaar krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget zoals ze afgesproken hebben opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
5: In Oekraïne is de dodentol na de Russische bombardementen van gisteren op Kiev en de regio rond intussen opgelopen tot 29. De reddingsoperaties in één getroffen appartementsgebouw zijn voorbij. In een ander gebouw wordt wel nog gezocht naar overlevenden en lichamen. Vandaag is een dag van rouw afgekondigd in Oekraïne. De voorbije nacht verliep wel vrij rustig. Rusland zegt wel dat het meer dan 400 Oekraïnse drones heeft onderschept die op weg waren naar Moskou. Het is zonnig, maar bewolkt. Bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De zomer van 2026.
3: Met Annelies Mons.
11: Goedemorgen. We hebben het vandaag over de zee. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar als je al ideeën hebt, ze zijn al zeer welkom. Mijn gasten van vandaag, die houdt van de zee. Dat is al duidelijk. En ze presenteert ook een programma over het internet. Of toch over alles wat er leeft op het internet. Jij weet, heet dat. En daarom heb ik nog eens een nummer gekozen dat ook over datzelfde internet gaat. Dit is Bo Burnham.
12: Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first.

0: everything all of the time.
1: Could I interest you in everything all of the time? Zou een goede samenvatting van het internet eigenlijk kunnen zijn. Welcome to the Internet heette dit. Komt uit Inside, een Netflix special van comedian Bo Burnham. Dat hij maakte in de lockdown. Daarin gaat het heel vaak over het internet. En over alles wat op internet gebeurt, gaat ook Jij Weet. En de presentatrice daarvan is mijn gast vandaag.
2: De zomer van 2026.
1: Dag Soukaina Benani.
3: Hey.
1: Welkom.
3: Hallo.
1: Hoe gaat het met jou?
3: Het gaat heel goed. Ik ben een beetje moe. Het is een vroege ochtend geweest. Ik ben ook nog maar sinds gisteren terug van Marokko, maar ik heb er wel zin in.
1: Oké. Okay. En het is niet dat je moe bent omdat je vannacht naar de voetbal gekeken hebt?
3: Nee, dat wel net niet. Maar ik werd vanmorgen wakker en het eerste wat ik deed is kijken of de Rode Duivels hadden gewonnen.
1: Ja, dus in je slaap wel gesupporters.
3: Ja, zeker. Ja. Voilà.
1: En we hebben nog een kans, hè, want we mogen nog een keer spelen. Dus dan kan je... ja, ik weet nog niet of het... Is het 's nachts? Ik heb het nog niet opgezocht.
3: Nee, het gaat denk ik wel vroeger zijn op de avond.
1: Voilà, kijk. Een nieuwe kans. Een paar weken geleden was de laatste aflevering van het tweede seizoen van Jij Weet. Is verschenen. Misschien moeten we eerst eens luisteren naar hoe dat gaat in Jij Weet en hoe jij bent in Jij Weet.
4: Mijn vader is deze persoon. Hij roept mij.
5: Soukaina.
4: Ik zeg ja. Jij hoort niks.
6: Ja.
4: Ik zeg ja. Niks. Ja.
5: Als je roept, zeg je dat naar beneden komen.
4: Dat is één. Yeah. Jij gaat naar beneden. Hij is de wasmachine aan het maken. Oké, okay, hij zegt tegen mij, kun jij de schroevendraaier halen? Ik weet niet wat een schroevendraaier is. Ik ga naar de kelder, ik krijg drie paniekaanvallen, want ik weet niet welke schroevendraaier ik moet pakken. Dus ik pak gewoon eerst de beste, ik ga naar boven. En ik zeg deze, hij zegt oké. Okay.
1: Het is nu een stukje over je vader, maar het gaat ook heel vaak over wat jouw algoritme je aanbiedt en jullie, want je presenteert samen met Hakim Shattar.
3: Ja.
1: Als mensen jou nu het nog nooit gezien hebben en die vragen jou, ja, waar gaat het eigenlijk over? Jij weet, hoe leg je het dan zelf graag uit?
3: Oh, het gaat echt, het is alles en niks en het is vooral heel grappig. Het onderzoeken van ons algoritme, maar op een leuke manier. Hè. We zien heel veel grappige content en we bespreken die ook gewoon.
1: Ja, maar er zitten ook zeker serieuze dingen in, want het gaat soms over dilemma's. Kijk, een aflevering waar het dan gaat van ja, het ticket kopen voor Kanye West, dat voelt wat gek, want die is toch wat gecontesteerd, maar ik vind die muziek dan wel weer goed. Dus jullie bespreken ook wel heel veel heel uiteenlopende dingen. Hè?
3: Ja, dat klopt. We hebben verschillende rubrieken. De eerste rubriek is What's Poppin', dus dat onderzoeken we gewoon wat dat op ons eigen algoritme komt. En dat is omdat wij, Hakim en ik, wij zijn twee verschillende personen, dus er zijn ook heel verschillende video's, heel verschillende content. Maar daarna zijn het inderdaad wat dilemma's, unpopular opinions, dingen die mensen vaak niet durven zeggen of online gooien. En dan bespreken we dat en dan ontstaat er meestal wel discussie in de studio. En dat is wel heel fijn om ook wel eens de stem van de jongeren te horen.
1: Ja, ja, ja. En ze niet alleen op internet te horen ook, maar
3: exact.
1: In het echt.
3: Ja. Ja, ja.
1: En het is ook altijd met leuke gasten.
3: Altijd. We plukken onze gasten ook echt uit het internet. We hebben heel vaak BV's op bezoek, maar we hebben ook heel vaak zowat niche BV's op bezoek. En dat zijn mensen die eigenlijk vooral floreren, niet op televisie, maar op TikTok en Instagram en Snapchat.
1: Ja, ja, ja. Het is heel leuk om naar te kijken, maar het is niet het enige wat jij doet. Want ik ken jou eigenlijk origineel als slampoëte en als dichter.
3: Ja.
1: Hoe verhouden die twee zich tegenover elkaar?
3: Goh, eigenlijk, het ding is, ik ben graag creatief bezig. Dus ik vind mijn creatieve uitlaatklep in beide. In de poëzie, maar dus ook in televisie maken en content maken. Maar die twee zijn nog altijd heel verschillend. Het zijn twee heel verschillende werelden. Maar ik beweeg heel graag. Dat zegt ook heel veel over mijn persoonlijkheid. Want ik hou wel van heel grappig zijn. En ik ken het gewoon. Lol hebben met mijn vriendinnen en zo. Maar ik heb ook wel zo bij dat serieus kantje en dat gevoelenskantje. En dat kan ik uiten in de poëzie.
1: Ja, ja, ja. Ja, want ze zijn wel zo verschillend als het maar kan zijn. Het pure tempo van Jij Weet. En zo, het is gemonteerd ook zoals je op internet vaak filmpjes met heel veel flitsende dingen. En er gebeurt heel veel. En dan zo de verstilling van een gedicht ernaast. Mooi dat je het allebei kan beleven ook.
3: Ja, het ding is, ik ben nog altijd een millennial. Dus ik leef chronisch online. Ik heb alle vormen van sociale media. Ik hou er ook van om up-to-date te blijven. Op vlak van heel veel van trends en hypes en zo. Dus dat is denk ik gewoon ja, het karakter van een millennial of zo.
1: Ja, ja, ja. Van verschillende facetten te mogen hebben ook.
3: Exact,
1: gelukkig
3: ja.
1: Maar. Heb je dan nu vakantie? Want je zei, ik ben net terug uit Marokko.
3: Ik heb nu een hele rustige zomer. Ik heb zo hier en daar zo wat een klein cultureel klusje. Dus ik heb, deze zomer heb ik wel wat veel poëtische dingen. Dus ik heb eigenlijk het hele voorjaar besteed aan, je weet. Dus heel grappig, heel leuk, heel redactioneel. Maar nu heb ik een iets rustigere televisiezomer, maar wel een actieve poëziezomer.
1: Oh, leuk, dat ze elkaar afwisselen. En dan in het najaar terug, jij weet?
3: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ah, leuk, kunnen we al naar uitkijken ook. Vandaag gaan we het tot 12 uur over de zee hebben. Je kiest niet voor het thema de zee als je niet van de zee houdt, denk ik dan.
3: Oh, ik ben echt geobsessed met de zee.
1: Ja? En is dat al altijd zo geweest of komt dat ergens vandaan?
3: Ja, ik ben gewoon uit mezelf. Ik ben een waterrat. Ik hou ervan om te gaan zwemmen en om in water te zijn. En ja, water is superleuk. Maar ik heb zo wel een specialere connectie met de zee. Ik kom daar helemaal tot de rust. Je kunt daar speels zijn, je kunt daar actief zijn, maar je kunt daar ook rusten, je kunt daar slapen. Al je zintuigen worden geprikkeld aan de zee. En dat vind ik zo speciaal.
1: Ja, ja, ja. Dat wil ook zeggen dat we genoeg te bespreken gaan hebben in die komende 2 uur. We gaan beginnen bij het nummer Teardrops in de versie van Neil Francis. Dat hoort bij een specifieke zee?
3: Dat hoort bij de zee in Normandië. Specifiek Etretat.
1: Oké, want daar ben je geweest.
3: Ja, ik ben daar ooit, een paar jaar geleden ben ik daar geweest met een goede vriendin. En dat was echt zo'n heel spontane trip van we gaan eens naar daar, we gaan genieten van de zeelucht. En dat was zo'n simpele reis, maar dat bleek dan uiteindelijk zo leuk en rustgevend te zijn. En ik heb daar ook door de zee op een andere manier ontdekt, want het was ook heel koud, dus je kon helemaal niet zwemmen in de zee. Maar je kon wel genieten van de zeelucht. En ik heb dan zo de goede gewoonte om veel content te maken als ik op reis ben of gewoon in het algemeen. En ik was daar dan wat filmpjes aan het maken. En de weg naar Normandië, dat was zo'n 5 uur rijden. Had ik dit nummer ontdekt. En dat was zo goed dat wij dat heel de tijd on repeat bleven afspelen. Maar echt urenlang. En we geraakten dat maar niet beu. En achteraf, met het maken van al die filmpjes, heb ik dat dan allemaal in 1 compilatie gestoken met dat nummer. En dat bleek een van de mooiste filmpjes voor mij te zijn. En als ik zo wat nostalgie of heimwee heb, dan grijp ik terug naar dat filmpje en denk van ik heb echt terug zin om naar Normandië te gaan.
1: Ja, snap ik. Ja, en traditioneel gaan we de zee wat associëren met de zomer, met het strand en met in de zee gaan. Maar in de winter en in de herfst ook echt superleuk naar zee.
3: Ja, gewoon eens goed uitwaaien. En dat je zegt van we gaan naar de zee om uit te waaien, dat klopt ook. Soms heb je dat eens nodig om heel veel wind te voelen in je gezicht. Ja, ja. En dat heb ik toen beleefd in Normandië.
1: Onder deze soundtrack. We gaan er naar luisteren. Neil Francis is dit met Tears.

0: kan het kennen van Massive Attack, maar hier in een hele mooie, ja, een beetje een andere versie van Neil Francis. 10 minuten extra doorwerken op de E19 naar Antwerpen bij Mechelen-Noord en op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas in Hamme.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Soukaina Benani en ook die van Lies. Goedemorgen, Lies.
2: Tju.
0: Ik heb mij weer vergist. Ik heb weer niet goed geslapen. Dus Soukaina, ik moet even uitleggen. Dit is nogal gebeurd. Dat ik dan, dus er zijn twee mogelijke WhatsApp-lijnen in mijn technische toestanden. En als ik dan de fouten pak, dan horen we Lies niet. Maar ik ga het regelen. En ik ga nu normaal gezien Lies horen. Goedemorgen, Lies.
3: Goedemorgen, Annelies.
4: Okay. Hier is het.
0: Ik had nog, dus ik heb een lijstje gemaakt van de dingen die ik moet checken voor we beginnen. Ik heb het niet gedaan omdat ik te hard met Soukaina aan het praten was. Valse start, maar toch. Lies, waar bel ik jou?
3: Je belt mij momenteel in Duinbergen. Ik heb mijn kinderen afgezet aan een zeilkampje. Mm-hmm. En voilà, ik heb zicht op zee. Ideale setting.
0: Zalig, ja.
4: Heerlijk.
0: Ja, dat kan niet beter dan dat. Heerlijk. Ja. Woon je dan aan de zee of ben je daar op vakantie?
3: Nee, wij zijn van Gent en wij komen regelmatig richting Heist, Duinbergen nu, voor het kampje. Om echt te komen uitwaaien, zoals je daarnet al zei, ook in de winter. Heerlijk, als er geen volk is. Maar ook nu, ja, fantastisch, hè, met die temperaturen. Dus nee, heerlijk.
4: En Lies, je hebt je kinderen afgezet om te gaan zeilen. Ga je zelf niet graag zeilen?
3: Nee.
4: Nee.
3: Ik sta in het onderwijs en ik ga vandaag helemaal niks doen.
4: Ah, ja.
0: Heerlijk. Ja. Ja, dat zijn al twee dingen van de zee die...

0: eigenlijk al van als ik 12 jaar was.
1: Mm-hmm.
0: En ze heeft een nummer, in de coronatijd heeft ze een nummer geschreven, Ocean to Ocean. En het nummer staat eigenlijk symbool, of de oceaan staat symbool voor afstand, maar eigenlijk ook voor hoop. Ze zegt eigenlijk ook, hoe groot dat de zee ook is, er is altijd een weg naar de overkant. En ja, het is een beetje de boodschap van hoop die in deze tijden van afstand, onzekerheid, dat toch wel, vind ik wel belangrijk is om ja, dat ik onder de aandacht ook te brengen. Met wat er vandaag allemaal gebeurt, ook in de wereld.
2: Maëlys, ik denk dat ik nu in mijn auto ga stappen en naar u ga rijden. Dat wij samen daar iets gaan drinken aan de zee en een heel mooi gesprek gaan hebben. Nog heel even wachten.
0: Altijd welkom.
2: Dank u.
3: Laat ons beginnen met de plaat en dan kan ik Soukaina vastbinden hier op haar stoel, want anders gaat ze naar zee vertrekken. Lies, dankjewel en geniet voor ons bij met dat zicht op zee.
0: Kramvast. Oké, dankjewel.
3: Dag.
2: Maar je bent zo poëtisch.

0: Tori Amos hier, Ocean to Ocean. Poëtisch, dat zei jij op het einde daarnet, Sukaina. En dat is het ook, hè. Dat de zee nodigt ook wel uit om te mijmeren en om wat al eens dieper na te denken. Of niet na te denken, kan ook.
1: Ja, ik heb het gevoel dat er altijd heel veel naar boven komt. Als je aan de zee bent, of aan het strand, of in het water. Dat zo dingen die je al heel lang niet meer hebt gevoeld, of zaken waar je niet meer zo over nadenkt, dat ineens allemaal naar boven komt. Soms hele goede dingen, heel nostalgisch, maar soms is er ook zo'n bepaalde heimwee, of zo dat melancholische dat naar boven komt. Allee, dat ervaar ik alleszins.
0: Ja, zeker. Ik las eens ergens

0: dat iemand die het weet aan het feit dat er al de helft van je blikveld leeg is, dat ruimte geeft aan dingen die in een druk leven soms wat verborgen blijven. Ik vond het wel een mooie uitleg ervoor.
1: Ja, dat is precies een detox of zo. Mm-hmm. Ken je het zo? De frisse lucht, dat waaien, het zeewater, dat is allemaal een goede detox voor je lichaam, maar ook voor je geest.
0: Klopt. Ik zie het ook in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Veel mensen die suggesties doen. En Maxime Schiff, die is daar één van. Dag Maxime.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt het liedje gekozen dat voorlopig al de meeste mensen hebben ingezonden, omdat het zo'n mooi nummer is over de zee. Vertel het maar.
2: Wel, waarschijnlijk. Hè. Het was het lievelingsnummer, of een van de lievelingsnummers van mijn vader, die 6 jaar geleden is overleden, bijna 6 jaar op de kop. En als je nou de tekst er even bij haalt, het is eigenlijk zoals een schilder de zee zou schilderen, zo beschrijft Trenet de zee. En dat was eigenlijk ook een hele... Ja, ik had een hele goede relatie met mijn vader. De zee was daar ook een katalysator. We hebben samen gezeild van jongs af aan. Maar ik ben dan als Gen X'er ook beginnen windsurfen. Dus de zee is nog altijd iets wat mij aantrekt. Ik eet ook alles uit de zee. Vind ik ook heel lekker. Dus die zee heeft al die verschillende dimensies. En dan zeker dit nummer, de dimensies van heel veel herinneringen. Dus,
0: La Mer, ja. Heb je het over... waren jullie dan heel veel aan de kust?
2: Wel, we hebben hebben wij een appartement in Nieuwpoort gehad. En daar, ja, mijn vader had daar een motorbootje, een klein vissersbootje. Dus dan gingen wij makreel gaan vissen op zee. Ik heb zeilkampen gedaan in de Havengeul. Ik heb gesurfd op het Spaarbekken. Heel het appartement was ingericht met elementen van de zee en van de zeevaart. Mijn vader schilderde. Hij schilderde ook de zee.
0: De zee is echt een familieding.
2: Het is een familieding, ja, absoluut.
0: Is dat bij jou ook zo, Soekene?
1: Ik was vroeger, kijk, desondanks dat ik echt een waterrat ben en dat ik heel graag zwem, was ik vroeger wel als kind bang van de zee. Hè. Ik heb zo bang van zo dat grootse. Maar mijn eerste keer dat ik naar de zee ging, was wel altijd met mijn vader. En die heeft mij wel geholpen om die angsten te overwinnen. Dus die trok mij altijd mee in de zee en die pakte mij op en die ging dan met mij wat dieper in de zee. Dus die zorgde er wel voor dat mijn... dat ik mijn angsten overwon. Dus ik ben heel blij dat we, Maxime, dat we samen die herinneringen met onze vaders kunnen delen over
2: absoluut.
1: De zee.
2: Ja. Ja, er komt een herinnering boven. Oh, het is 74, dus lang geleden. We zaten in Kapdagde, toen Kapdagde nog een andere naam had. En dan zaten we ergens op zo'n strandje, gingen we duiken samen. Ik was 10 jaar. En die diepte, die was enerzijds afschrikwekkend, maar anderzijds trok dat ook wel iets aan, want het water was superhelder. Dat is ook een herinnering van samen daar te gaan duiken en dat vertrouwen te hebben dat je toch terug boven komt. Het heeft ook een stukje met eb en vloed te maken. Soms trekt het water weg, maar het komt toch terug. Mm-hmm. Zoals het leven zeker, een metafoor. Veel elementen om over na te denken.
0: Zeker, ja. Soekene, heb je ook herinneringen aan Nieuwpoort?
1: Ja, ik heb de allereerste Belgische kust dat ik ooit heb bezocht, was in Nieuwpoort. En ik heb daar dus ook een hele lekkere pannenkoek gegeten toen. Dus ik heb echt, dat is een core memory die ik heb aan Nieuwpoort.
0: Kijk, alle facetten van
2: het leven. Was het een zoute of een zoete?
1: Het was wel een zoete, met een bol ijs. Dat herinner ik mij nog heel goed.
0: Ja. Kijk, ook belangrijk aan zee, pannenkoeken eten. We gaan luisteren naar La Mer. Maxime, dank je wel om het ook in te sturen. Het blijft gewoon een fantastisch nummer. Hè? Charlotte René, fijne dag. Hè?
2: Dank jullie wel. Dag.
0: En geniet van de zee volgende keer dat je er bent. Hè?
2: Zeker.
3: La Mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La Mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: La mer, c'est mon cœur pour la vie. Ja, dat zegt alles. Hè. Heel veel grote, dramatische nummers over de zee. Ze zijn allemaal welkom vandaag.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
1: Yes, heel welkom. Alle suggesties over de zee. Maar Soukaina, natuurlijk mag jij zelf ook veel nummers kiezen. We gaan naar Cleo Sol luisteren. Haar ken ik niet. Wie is Cleo Sol? Of is dat niet belangrijk?
3: Dat is niet heel belangrijk. Ik ken haar ook niet zo heel goed. Maar het nummer dat ik heb gekozen is voor mij ook zo weer die combinatie van zo dat melancholische. Dat je naar de zee gaat, dat je echt een gevoel hebt van gelukzaligheid. Maar dat er ook zo wat, soms wat verdrietig, alleen zo wat tristesse naar boven komt. En dat ervaar ik dus altijd. En met dit nummer heb ik dat ook. Dat is een heel rustig, heel zacht nummer. En dat is heel zomers. Maar dat is ook zo, dat heeft wel zo wat een... Ja, een triestig kantje, zo wat heel soul-achtig. En ik ga heel goed op dit soort nummers.
1: Ja, ja. Ik heb zo'n playlist blij. Maar ik denk dat andere mensen misschien niet heel blij zouden worden van de muziek. Maar dat is allemaal zo, ja, ook een beetje, ik kan het niet anders dan in het Engels zeggen, wat gloomy. Mm. Zo'n beetje een donkerte die er ook mag in zitten.
3: Ja, ja. Wel.
1: En als je dan naar de zee gaat, heb je dat ook? Dat is gewoon standaard dat dat dan in jou opkomt? Of ligt dat ook aan de herinneringen die je hebt met de zee?
3: Goh. Elke ervaring is natuurlijk anders. Je gaat naar de zee en je gaat altijd met de intentie van ik ga mij vandaag amuseren. Ik ga vandaag zonnen, ik ga vandaag zwemmen, ik ga gewoon die drie dingen doen. Zon, zee, strand. Maar dan kom je daar en dan zie je ineens, dan is avond en dan begint de zee te glinsteren, hè, omdat het zonsondergang is. En die glinstering wekt ineens iets op en dan komt er, ja, heb je ineens een herinnering dat naar boven komt, het liefdesverdriet, of denk je aan dat bepaald moment, of ik heb heel vaak dat ik ineens heel poëtisch word, of heel veel zinnen, woorden aan elkaar begin te breien, dat ik, er komt ineens heel veel los, dus je kunt dat niet verwachten eigenlijk.
1: Mm. Puur doordat jij zei, de zon gaat onder en het begint te glinsteren, zat ik heel even op een heel exotisch strand in Bali, waar zo vis uit de zee werd geplukt en op een barbecue werd gelegd. En dat we dat dan aan het eten waren. Zo met je handen, met je voeten in het strand.
3: Oh.
1: Ja. Ja, kijk. Oh. Gewoon de woorden over de zee doen al een beetje wat de zee durft doen. En Cleo Sol, die doet dat ook. Sunshine is dit.

0: Het mooie van de zee, maar ook het melancholische, zit hier bij Cleo Sol en Sunshine. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is door een defect voertuig in Puurs de rechterrijstrook versperd net voor de aansluiting met de A12. 10 minuten extra doorwerken daar. Op de E19 naar Antwerpen bij Mechelen-Noord druk. En op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas in beide richtingen in Hammen. Dat is ook het geval op de N26 Mechelen-Leuven in beide richtingen in Bordmeerbeek. Komt er een kwartier bij.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Soukaina Benani, die je kan kennen als poëte en ook als presentatrice van Gij Weet. En Stefaan van Akkoleijen, die is er vanochtend ook bij. Dag Stefaan.
2: Hallo, goedemorgen. Ja.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Over poëzie gesproken, een beetje absurde poëzie.
0: Oké.
2: Van Kamagurka.
0: Laat maar komen.
2: Bovenal is de zee koude soep.
0: Dus ik zei daar straks, er zijn vooral dramatische grote ballades over de zee. Dat is niet waar, hè?
3: Nee.
2: Ja, deze is echt een leuke ballade. Ook een, ja, hij is zelf van Oostende, als ik me niet vergis. Dus, Ja, leuk. Gewoon een leuk nummertje.
0: Gewoon een leuk nummertje. En een leuke man ook. Ben je fan van Kamagurka?
2: Ja, absoluut. Van zijn beginjaren al. Ik heb ooit in een lang, lang verleden in het Nieuwpoort Theater gewerkt. Ik spreek over 40 jaar geleden. En daar begon hij ook zijn eerste shows en try-outs te doen met de Gentse feesten en zo. En sindsdien heb ik dat blijven volgen, heel spontaan. En af en toe kwam ik hem ook tegen en zo. Mm-hmm. En zijn grafisch werk is fantastisch. En de componist van het nummer, dus Kamagurka heeft de tekst geschreven, maar de componist van het nummer heb ik ook persoonlijk, of ken ik persoonlijk. Johan de Smet is dat. Okay. En dat is zo'n combi en ik heb lang in Gent gewoond. En ja, af en toe zo'n samenloop van omstandigheden.
0: Okay. Maar, en alles komt hierin staan.
2: Ja, het is dat. En bovenal is de zee koude soep. Ik vind het fantastisch.
0: Ja, heel leuk.
2: Heel eenvoudig, simpel. En waarschijnlijk veel mensen, zeker de nieuwe generaties, kennen dat nu weer niet.
0: Ik zal het eens vragen. Aan Soukaina, ken jij de zee van Kamagurka?
3: Nee, eigenlijk niet. Dus ik ben heel blij dat ik het eens kan beluisteren voor de eerste keer.
2: Kan het ook bekijken, want er bestaat ook een videoclip van. Op een of andere manier.
3: Oké. En ik hou van een goed potje humor, zoals in Jij Weet. Dus ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Voilà.
2: Ah, wel, kijk, je gaat ervan genieten.
3: Dank u.
0: Je gaat ervan genieten. Dat is een belofte.
2: Start de band maar.
0: Voilà. Dank u wel, Stefaan.
2: Ja, graag gedaan. Doei, merci, Kees.
0: Joe.
4: De zee is heel veel water, dat stroomt en klutst en draait. Zeilen, ja, dat gaat er, als er een windje waait. Doorzichtige gevallen, slingers,

0: oude soep. Oude soep.
1: Vooral is de zee koude soep, zingt Kamagurka hier in de zee. Soekaina, wat vond je ervan?
2: Leuk. Ja, grappig.
1: Er zijn allerlei soorten nummers in, over de zee en ze zijn allemaal welkom. Je kan ze doorsturen via onze Radio 1-app. Dan moet je even naar de chat gaan en dan kan je het allemaal doorsturen. Of je gaat gewoon naar het Radio 1-kanaal van VRT Max. Het is veel uitleg altijd. Hè. En daar kan je het ook doorgeven. Je hebt nog een ander nummer gekozen, Soekaina, en dat is Surfen van Typhoon. Ben je ook een surfer?
2: Ik heb maar één keer in mijn leven gesurfd, maar ik had wel de smaak te pakken. Dus ik heb wel zo op mijn bucketlist staan dat ik nog een surfvakantie moet inplannen.
1: Oké. Okay. Ja. En wat vond je daar zo fijn aan dan?
2: Ja, zo dat actieve. Hè. Je hebt de zee, we hebben het al gehad. Hè. Dat traag, dat melancholische, de rust. Maar je kunt daar ook super actief zijn en heel veel spelen in de zee. En dat vind ik ook wel leuk. Dus zo wat, dat actieve, zee en zo dat ravotten. En zo, dat vond ik in dat surfen.
1: Ja, dat kan. En het is ook wel, je mag niet vechten tegen de zee als je surft. Dat is wel wat er echt moet gebeuren, is dat je het moment neemt en je laat meevoeren, herinner ik mij ervan.
2: Ik denk, als je op welke manier dan ook gaat vechten tegen de zee, dat je die strijd altijd gaat verliezen. Gaat op welke manier, je gaat nooit winnen tegen de zee. Dus zeker als je dan aan het surfen bent, moet je inderdaad just go with the flow, letterlijk. Ja. En je overgeven.
1: Kijk. Typhoon gaat het ook doen. Surfen is dit.

0: gevaar van het thema vandaag is dat we elke keer door de muziek zo wat aan zee zitten. Ja, dat heeft effect.
1: Ja, ja. Maar ik voel zo ook een hele alaise sfeer hier in de studio. Ja.
0: Dit was heel erg, we zitten zo aan een strandbar. Misschien wel in Zeeland, dat we zo goed zicht hebben over de zee en de duin en de natuur.
1: Voetjes in het zand, zo lekker warm.
0: Ja, ik voel het helemaal. Zeer benieuwd welke zee Dominique in gedachten heeft. Goedemorgen, Dominique.
2: Goedemorgen. Ik heb het nummertje van Morshiba, de Sea van 98, past perfect bij de soundtrack van het luizige, lekkere leven aan zee. Ze beschrijft de zeemeeuwen, ijsjes likken, zorgen weg laten waaien, uitwaaien, bootjes kijken, zon, zee, water, strand. I left my soul there by the sea. Dus ik denk dat alles zegt.
0: Klinkt ook alsof je daar ervaring mee hebt, Dominique.
2: Ik ben eigenlijk getogen in Knokke. En al sinds 40 jaar in Moosleden terechtgekomen als huisarts. Maar ik ga nog regelmatig terug naar de zee weekend om uit te waaien, om al die therapeutische zaken uit te voeren.
0: Kijk, en de zee belichaamt dat. Dankjewel, Dominique. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, we zitten weer in de strandbar. Dankzij Morshiba en The Sea. Ik wil nog rechtzetten, daar straks had ik gezegd dat Teardrops van Massive Attack was. Ik weet niet waarom ik dat zei, het was van Womack en Womack. Dat wou ik rechtzetten, want anders gaan mensen blijven laten weten dat ik mij vergist heb. Dus bij deze, als je het straks wil opzetten, is het Womack en Womack. En nu komt het nieuws van 11 uur eraan. En daarna meer zee, meer soekijnen.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
11: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
10: De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort ietsje anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten vanaf nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet onder andere de verkeersveiligheid verhogen, zegt woordvoerder Thomas Liebe van het agentschap Wegen en Verkeer.
12: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
10: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. De gemeente Oudenburg in West-Vlaanderen annuleert de Big Jump omdat er blauwalgen zijn gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Tijdens de Big Jump springen duizenden mensen in heel Europa in rivieren en waterlopen om proper zwemwater te eisen. Komende zondag was dat dus ook in Oudenburg de bedoeling, maar door de slechte waterkwaliteit kan het evenement niet doorgaan. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9 uur start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
13: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galenwedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
10: Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
9: De zomer van 2026.
8: Annelies Mons.

0: Wat een nummer. Wellerman van Nathan Evans. Veel mensen die zeiden, er moet echt een sea shanty bij zijn als het over de zee gaat. En gelijk hebben ze.
1: De zomer van 2026.
0: Want de zee is ons thema, alle facetten van de zee ook, dankzij Soukaina Benani. Soukaina, je zei al, de zee, ja, eigenlijk je hele leven wel aanwezig geweest. Want neem ons eens mee naar, als kind naar zee gaan. Waar zijn we dan?
2: Dan zijn we in Marokko. Dan zijn we in het noorden van Marokko, specifiek de stranden die in, aan Nador liggen. Mm-hmm. En dan ging ik eigenlijk altijd met heel de familie naar de zee. Dat waren echt onze familiemomenten. En dat was ook echt een hele logistieke bedoeling. Want wij gingen met twee auto's, een busje, wij namen de barbecue mee. En wij namen ook ineens maaltijden voor heel de dag mee. Dus morgens, 's middags, 's avonds, wij namen gasvuur mee. Dus wij kwamen aan het strand. Mijn tantes begonnen direct eitjes te bakken en koffie te zetten. Wij gingen daar ontbijten en dan was het een hele dag.
0: Zalig.
2: Ja, daar heb ik echt de beste herinneringen aan.
0: Ja, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En dan als kind daar spelen en ook vrijgelaten worden?
2: Ah, wel, dat is het. Wij gingen dan meestal naar zowat in de familievriendelijke stranden, die ook wel heel klein zijn. Dus je hebt dan zo overzicht over alles. Je ziet ook heel de tijd je familie, zij zien u. Dus je wordt inderdaad losgelaten. En dan is het, doe wat je wilt. Hè. En dan is het spelen in de zee, dan is het zwemmen, dan is het terug even naar het strand komen, een dutje doen, iets eten. Terug naar de zee en dan kwallen vangen, visjes vangen, terug even een dutje doen, iets eten, terug zwemmen en dan echt van 's morgens tot 's avonds laat.
0: Ja, het leuke is misschien ook wel dat je weet dat is een hele dag zee, maar je kan wel helemaal op het moment beslissen wat dat dan wil zeggen. Dat je de hele tijd gewoon kan luisteren aan, nu heb ik honger, nu wil ik zwemmen. Nu wil ik... En dat doen we misschien heel weinig nog.
2: Ja, er zijn dagen die heel instinctief zijn. Dus je volgt echt gewoon van, wat zijn uw zintuigen? En je ruikt iets, je gaat naar die plek, je ziet iets, je voelt, je gaat in het water, je hebt het warm, je gaat even afkoelen, je hebt het koud, je gaat terug naar het strand omdat je kippenvel krijgt, dus je wilt wat opwarmen. Je hebt honger, je gaat naar de eitjes die je tent heeft gebakken op dat moment. En dan op het einde van de avond ruikt alles zo wat zoutig of zo. Dan heb je zin in vis, dus dan is het sardientjes bekken. Dus alles voelt inderdaad heel intuïtief.
0: Ik weet niet of de microfoon het heeft opgepikt, maar mijn maag maakte net heel
2: Sorry.
0: Veel echt geluid. Ja, dat hoort er ook bij. De zintuigen mogen erbij zijn. We gaan naar Burna Boy luisteren. Waarom is die erbij?
2: Dat is heel random, want dat is echt een nummer dat echt heel vibey is. Hè, zoals je in jongere termen zou zeggen. En dat is nadat ik zo'n familiedag heb gehad aan de zee, maakte ik ook altijd een video. En ik heb ooit een video gemaakt met dit nummer, omdat dat zo vibey was. Dat was echt een dag dat bestond uit goede vibes, heel veel familie, heel veel lekker eten, niks moeten, alles mag. En ik heb daar toen een video van gemaakt, maar ik heb eigenlijk gewoon al die sfeerbeelden in één video gestoken, zonder daar te veel over na te denken. En tot op de dag van vandaag blijkt dat een van de beste video's ooit te zijn. En in de familie WhatsApp-groep grijpen wij nog altijd terug naar die video. Omdat dat gewoon... Ja, ik denk, als ik ooit kinderen zou hebben, binnen x aantal jaar ga ik hun die video laten zien. En wil ik hun echt laten proeven van, dit waren onze familiemomenten.
0: Mm, en dit is misschien ook wel wat ik zelf wil doorgeven aan jullie.
2: Ja. Oh,

0: Gbona van Burna Boy. En we moeten erbij denken, eitjes die gebakken worden 's ochtends, middag sardientje of 's avonds sardientjes. Mm. En met de hele, hele familie op het strand in Marokko.
1: Exact.
0: Oh, zalig, zalig, zalig. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is door een defect voertuig in Puurs de rechterrijstrook versperd net voor de aansluiting met de A12. Door werken in een kwartier erbij in beide richtingen in Hamme op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas en hetzelfde in Boortmeerbeek op de N26 Mechelen-Leuven.
2: Zomer van 2026.
0: En die van Soukaina Benani, liefhebber van de zee, maar ook poëte en presentatrice. En Veronique Bokstal, die is er ook bij. Goedemorgen, Veronique.
3: Goedemorgen.
0: Welk liedje heb jij gekozen?
3: Ik heb het nummer gekozen van Feel Deep Water.
0: Oké, okay, diep water, dat kan al tellen, dat klopt al. Waar gaat het over?
3: Eigenlijk vergelijkt hij water en de zee met gevoelens. Je ziet vaak het oppervlak, maar je weet niet altijd wat eronder speelt. Dus de diepgang van de zee en de diepgang van gevoelens hebben wel gelijkenissen.
0: Mm-hmm. De stille waters, diepe gronden.
3: Ja, inderdaad. Stille waters, diepe gronden.
0: En ben jij ook een zeemens?
3: Ik ben wel een zeemens, maar laat ik wel zeggen dat ik niet vaak aan de Belgische kust kom. Maar als ik op reis ben, dan zoek ik de zee wel op. Ik vind de zee zeer rustgevend. Anders dan regen en wind, dat maakt mij alleen maar zenuwachtig. Maar het geluid van de zee en het verzicht dat je hebt aan zee, dat geeft mij wel rust.
0: Mm-hmm. Ja, want Soukaina, jij zei daar straks, zo goed waaien in je gezicht. Je hebt ook mensen die daar wat boos en zenuwachtig van worden. Dan zit jij in die categorie, Veronique.
3: Ja, inderdaad. Inderdaad. Dat maakt mij niet zo gelukkig.
0: En heb je dan een favoriete kust dat je al tegengekomen bent?
3: Alle kusten die ik met mijn dochter, die net 18 is geworden, al gedaan heb, zijn mijn favoriete kusten. Mm-hmm. Maar ik zeg, ik kom niet zo vaak aan de Belgische kust. Ik vind de Belgische kust ook niet, sorry dat ik het zeg, niet zo mooi.
0: Ik denk, veel mensen hebben dat ook al gestuurd in de Radio 1-app. Van ja, veel mooie stranden, maar dat van ons is toch niet het mooiste.
3: Nee, klopt, klopt.
1: En Veronique, wat is uw mooiste herinnering met uw dochter aan de zee?
3: Mijn mooiste herinnering, denk ik, gaat terug tot haar kindertijd. Toen ze zelf de zee ontdekte, toen ze voor de eerste keer zelf naar de zee stapte.
1: Oh.
3: En niet bang was van dat water, maar echt aangetrokken en dat ik haar zelf moest tegenhouden om niet te diep te gaan.
0: Heel herkenbaar.
3: Ja, dat zijn mooiste herinneringen.
0: Ja, prachtig. Ja. Daar gaan we even naar terug, terwijl we naar Sea luisteren. Veronique, dankjewel voor deze deepwater en om met ons even te bellen.
3: Graag gedaan.

0: Seal en Deep Water hier, aangevraagd door Veronique. We hebben al heel veel mooie verhalen over de zee gehoord en favoriete herinneringen. Heel veel mensen die er heel graag zijn. We zijn ook een beetje jaloers, toch, Soukaina, op iedereen die er nu is.
1: Een beetje?
0: Ja, kijk, ik maakte een licht understatement. Maar jij ziet niet wat ik nu zie. We hebben ook een foto gekregen van iemand die zegt, ah, kijk, dit is waar ik nu ben. En dat is Wim. Goedemorgen, Wim.
2: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Soukaina.
0: Wat zie jij voor jou?
2: Wat ik voor me... Ja, ik zie hier de zee, Nieuwpoort, een stukje Havengeul, de skyline van Oostende en de IJzertoren. Ja. Dus dat is wat ik zie.
0: En dat is dan jouw werkplek?
2: Dat is mijn woonplaats. Ja, ik werk thuis, dus dat is handig.
0: Ja, dus jij mag elke dag opstaan met de zee?
2: Ik mag elke dag opstaan met de zee, ja.
1: Oh, heerlijk.
0: En apprecieer je het dan nog ook wel elke dag, of niet?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, absoluut. Wel, mijn vader zei altijd, de zee is een levensschilderij. Elke keer dat je daarnaar kijkt, is dat anders.
1: Hmm. Ja, maar als ik dan elke dag de zonsopgang en zonsondergang mag bezichtigen, dan zou ik 24/7 werken.
2: Wel, ik moet zeggen, de zonsopgang zie ik wel, de ondergang niet, want dat is de achterkant van het gebouw en daar heb ik geen venster. Hmm. Dus dat is niet erg. Ik zie ze eigenlijk opgaan in het oosten boven Oostende en dan draait ze zo afhankelijk van de tijd van het jaar. Nu is dat zo rond 3 uur. 3 uur valt die dan weg. Naar boven Duinkerken gaat ze dan onder, hè, inderdaad. Maar het is prachtig, inderdaad. Het is elke keer anders. Hè.
0: Ja.
2: Dat is schitterend. Ja.
0: Ja, dus aan zee wonen, het is aan te raden. Want veel mensen zien het toch als een vakantiebestemming, maar er wonen, dat raad je aan, Wim.
2: Ja, wel, ik moet zeggen, ik had daar vroeger ook een beetje angst voor. Wij kwamen in het weekend altijd. Ik kom van voor mijn geboorte eigenlijk al naar de kust. En dan in het weekend. En dan hebben we in 2014 de beslissing genomen om dan toch maar te zeggen, oké, laten we daar nu onze definitieve stek van maken. Hè, want het was vroeger altijd een beetje valiezenkoers, zoals wij dat noemen. En ik dacht van oké, je gaat dat een beetje vergeten. Maar je vergeet dat niet. Hè. Dat is, ja, je blijft dat appreciëren. Ja, absoluut. Ja. Allee, ik toch. Ja.
1: En blijf je de zee dan ook elke dag ontdekken? Omdat je er dan woont, ontdek je nieuwe dingen?
2: Bij nieuwe dingen...

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Radio 1 live.
4: Nieuwe dingen mee. Yeah. Ook veel vuiligheid. Maar ook bijvoorbeeld, ja, zoals die mini-haaitjes daar een paar weken geleden. Maar het is mooi om hier te zijn. En ik hou ook wel van de seizoenen. Zelfs de zomer, je hebt mensen die dat niet graag hebben. Maar ik vind dat wel fijn als er wat drukker wordt. Maar ik heb ook zo heel graag de rustigere periodes, zeg maar, dan in de winter. Dat heeft ook zijn charme, zeker weten. Dus ja.
5: Zo kijk, als je dat hoort, denk je dat misschien wil ik ook ooit wel eens aan zee wonen?
6: Oh ja, zeker. Ja? Ik zie mezelf absoluut aan de zee wonen. Inderdaad, ook elk seizoen is anders. Dus je ervaart dat ook wel altijd anders. Je gaat dat niet altijd zo wat op een toeristische manier ervaren. Ik denk in de winter dat je daar heel veel rust kunt vinden. En dan in de zomer inderdaad heel veel licht, heel veel drukte, veel genietende mensen. En ik vind dat altijd wel leuk om rond genietende mensen te zijn.
5: Ja, dat snap ik wel. Ja, want als we denken aan seizoenen die veranderen, dan denken we aan bomen die van kleur veranderen. Maar dat is aan de kust, beleef je dat gewoon op een andere manier. Mm. En dat genietende mensen rond je hebben. Ik hoor jou, Wim, zeggen, ja, dat is het.
4: Ja, nee, maar dat is ook effectief zo. En ik heb vaak mensen die zeggen, klanten die zeggen van ja, goh, ik zou wel ook wel aan de zee willen wonen. En daar raad ik altijd aan, huur eens 6 maanden in de winter een appartement. En als je dan op het einde zegt, dit is het, dan zit je goed. Want in de zomer wil iedereen hier zijn. Hmm. Maar als het dan regent en grijs is en de restaurants en de cafés dicht zijn en je moet rondrijden om aan een brood te geraken, dan is dat misschien iets minder charmant. Mij maakt dat niet uit. Maar mensen die van een stad komen en die achter de hoek moeten gaan en die daar alles maar hebben, ja, dat is hier wel een beetje anders in de lagere seizoenen. Hè. Nee. Maar het heeft ook zijn charme, absoluut, absoluut.
5: Ja, welk plaatje mogen wij voor jou draaien, Wim?
4: Ik hoorde het thema deze morgen. Het eerste wat in mij opkwam was Ertebrekers met De Zij. Waar Filip Cobbelier nog voor gezongen heeft destijds. En ik vind het wel leuk dat nu makkelijk kan op radio. Dat was vroeger wel anders. Men keek een beetje raar toen iedereen stond mee te brullen met Willem Vermander op de Gentse feesten. 20 of 30 jaar terug, maar vandaag is het van alle dagen. En ik vind dat wel een leuk nummer.
5: Ja, zeker. Zeker. Ja. Blij dat het erbij is. Blij dat jij erbij was ook, Wim. Geniet er daarvan voor ons bij. Hè?
4: Graag gedaan. Fijne middag nog.
5: Salut. Dadah.

0: hier geweest zie. West-Vlaams en dan een meeuw op de achtergrond en dan weer die strandtent-vibes. Mag er helemaal bij zijn. De zie van Ertebrekers. Soukaina, ik vraag me dan af, heb je ook slechtere herinneringen aan de zee?
1: Ja, toch wel. Altijd als ik op vakantie ga, zoek ik de zee op. En vorig jaar ben ik in de zomer naar Marokko gegaan en heb ik natuurlijk de zee opgezocht. En we hadden, zoals ik er juist zei, een fantastische familiedag met eitjes en sardientjes en van alles en nog wat. Maar toen we terug naar huis gingen, hebben we een vreselijk auto-accident gehad.
0: Nee.
1: En dat is echt wel een beetje blijven plakken. Dus ik ben net terug van Marokko, sinds gisteren. En ik heb deze vakantie de zee niet opgezocht. Ik was daar ook maar een weekje, dus ik kon niet heel veel doen. Maar het zat nog in mijn lichaam of zo.
0: Ja, dus de link tussen de zee en dat ongeval is er. En dat is moeilijk om... Ja, dat wringt ergens.
1: Het wringt wel. Ik had altijd heel positieve gevoelens bij de zee. Ik ging heel graag... Ik ging nooit met een bang hartje. Nooit. Maar nu wel.
0: Ja. Ja, snap ik. Het zal wat herinneringen nodig hebben om daar over te geraken. Misschien of daar voorbij te...
1: De honger om naar de zee te gaan is nog altijd heel groot en de positieve gevoelens erbij. Dat is echt iets wat ik moet overwinnen of zo. Mm-hmm. Ja.
0: En zijn er plannen naar nog reizen in de komende tijd waar misschien de zee wel een rol zal spelen?
1: Ja, zeker. Ik ga in september op huwelijksreis. We zijn ook van plan om heel veel naar de zee te gaan. Mijn partner is ook echt een waterrat. Die houdt ervan om naar de zee te gaan. Die geniet daar ook van. Dus we zijn wel echt van plan om dan heel veel naar de zee te gaan. Dus dan wil ik ook nieuwe herinneringen maken. Ik wil ook zo die angst overwinnen. En dat is ook zo de eerste keer... dat ik in het buitenland naar de zee ga met mijn partner. Dus dat zijn zo... Ik sta echt open om al die nieuwe momenten te ervaren.
0: Ja, een nieuw hoofdstuk aan zeeherinneringen. Ja, en waar gaan jullie dan heen op huwelijksreis?
1: We gaan naar Egypte en dan gaan we ook naar Jordanië en naar Qatar. Dus we gaan naar verschillende zeeën.
0: Ja, ja, oké. Veel kansen om nieuwe herinneringen te maken over de zee. Blij dat we erover hebben deze hele voormiddag. We gaan naar Gone Girl luisteren van Essa. Welke nummer is dat? Of waar gaat het over voor jou?
1: Het is vooral... Ik heb het gekozen omwille van de cover. SZA is sowieso een van mijn favoriete artiesten. Omdat zij heel... Ze is zo wat die lover girl. Zo die sad slash... Lover Girl, dus dat is ook weer al heel melancholische, maar ook heel romantische muziek. En die heeft een cover dat ze aan de zee is, zo die Princess Diana cover. Zo op een jacht dat ze daar zit en dat ze eigenlijk uitzichtloos naar de zee aan het kijken is, omdat ze misschien zo wat een verdrietig moment is in haar leven of zo. En ik wil ook ooit zo'n cover maken. Dat is mijn droom. Op zo'n boot. Dat ik verdrietig naar de zee aan het kijken ben en dat ik van alles aan het voelen ben. Ik hoop dat iemand mij ooit zo kan fotograferen.
0: Kijk, als jouw partner een luur luistert en je vindt ergens een boot op huwelijksreis, dan weet je wat die moet doen. En dan hoort dit erbij.

0: stellen we, die in de regenachtige, koude streken van Frankrijk woont en daarnaar verlangt, verleid wil worden om met een boot naar exotische oorden te varen. En we hebben dat lied altijd gebruikt, want we hebben ook een boek geschreven, helaas uitverkocht, over ons wereldomzeiling en wij kregen dus veel vragen voor lezingen. En we gebruiken dat liedje altijd als de opening van onze lezingen. Dus het verleid worden door de zee om ergens anders naartoe te varen.
1: Dat kan ze, de zee. En je hebt het ook goed verkocht, zo'n 4 jaar op zee. Dankjewel, Chris.
0: Oké, dag.

0: over de zee die mensen verleidt. Zoals ook Chris en zijn vrouw verleid werden om 4 jaar door te brengen op een zeilboot in zee. Soukaina Kat die stuurt ons in de app, die wordt ook verleid, maar dan om de zee te schilderen. Ze zegt, ja, het is zalig om te luisteren naar de zee terwijl ik die aan het schilderen ben, want ik ben kunstschilder. Schilder met de zee als thema en mijn kunstgalerijtje op de zeedijk in Knokke-Heist. Dus dat komt hier allemaal samen. En stuurt ook een foto van zo'n heel idyllisch het strand met dan zo allemaal zo, ik weet niet hoe dat, wat de officiële naam is, maar zo karretjes met zo'n zeil op voor op het strand.
1: Ja, ja.
0: Iemand zal ons dat ongetwijfeld nu in onze Radio 1-app sturen, hoe dat heet. Maar het ziet er allemaal heel idyllisch uit. Ik verwacht ook de hele tijd dat er een filebericht gaat komen van mensen die nu vertrekken naar zee. We gaan het zien. Doorwerken. Een kwartier erbij in beide richtingen. In Hamme op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas en in Bortmeerbeek op de N26 Mechelen-Leuven. In Brussel is door een defecte auto de rechte rijstrook versperd in de Annie-Cordy-tunnel richting Koekelberg. Voorlopig nog geen file richting kust.

0: 50. En die van Soukaima Benmani nog heel even. En wie er ook bij is, dat is Claudia. Goedemorgen, Claudia Liekes.
1: Goedemorgen.
0: Jij hoorde het thema De Zee.
1: Horen jullie mee?
0: Ja, ja, wij horen jou prima. Hoor jij ons?
1: Ja, oké.
0: Oei, hoor jij ons niet?
1: Ja, hoor.
0: Oké, het is in orde.
1: Valse start.
0: Welk liedje mogen wij voor jou draaien?
1: Ik heb het liedje Calypso van John Denver ingestuurd. En ik heb het onlangs nog eens gehoord. En ik heb onlangs een film gezien, De Wilde Noordzee. En die film begint eigenlijk waarbij een jonge gast naar televisie zit te kijken naar films van Cousteau, terwijl zijn vrienden en broers gezelschapsspelletjes zitten lezen. En die jongen die zit te kijken is later dus ook wel diepzeeduiker geworden en heeft ook dus die mooie film De Wilde Noordzee gefilmd, gemaakt. En daarin zie je dus dat die Noordzee toch iets meer is dan die, wat is het, koude bruine soep die we daarnet gehoord hebben. Hey. En het liedje Calypso is dus een eerbetoon aan het schip, aan het onderzoeksschip dat ook gebruikt werd om de oceanen een beetje te beschermen eigenlijk, om op te komen voor de oceanen en voor de crew ook, want als ik me niet vergis is het schip dan ook gezonken, is daar een ongeluk mee gebeurd. Ik vind het ook een heel mooi lied, met ook veel emoties, zoals in dat lied dat we daarnet gehoord hebben, vind ik ook prachtig.
0: Ja, ja. Maar dat intrigeert wel dat we nog altijd niet alles weten over de zee. Soukaima, heb jij dat ook? Dat je zo denkt, oh ja, wat zit daar eigenlijk allemaal?
2: Ja, maar dat vind ik ook zo mooi aan de zee. Zo de mysterie rond en vooral in de zee. De dieptes die waar je als mensen eigenlijk helemaal niet kunt komen. En ik heb het gevoel dat dat bewust is, dat we daar niet moeten zijn.
0: Dat het geheim mag blijven.
2: Ja, dat het geheim moet blijven.
0: Claudia, is dat bij jou ook zo?
1: Ja, inderdaad. En ja, we houden het beter veilig. En het is misschien wel belangrijk dat we er veel over leren. Om dan te begrijpen waarom het zo belangrijk is dat we er goed voor zorgen. Ja. In plaats van met al die plastieke soep daar enzovoort.
0: Zeker, ja.
1: Want dat is ook de zee.
0: Ja. Ik heb toevallig een Voorproevers, een ander programma hier op Radio 1 gehoord, podcast, over diezelfde film, over die Wilde Noordzee. Die kan je vinden op VRT Max. Als mensen na deze uitzending nog meer zee willen, dan kunnen ze daar terecht. Ja. En Claudia, jij ook, want de film is fantastisch, maar er maar over horen is ook
1: veel. Absoluut.
0: Dank je wel. Ja. Het is inderdaad een zeer goed nummer om te draaien. Geniet ervan en geniet van de volgende keer De Zee ook.
1: Dank je wel, hoor. Dag.

0: over de Calypso, het onderzoeksschip van Jacques Cousteau. En onderzoeken naar alle zeeën is zeer belangrijk om ze beter te leren kennen en beter te beschermen. We hebben nog één zeeliedje te gaan. Waar heb je nog voor gekozen, Soukaina?
1: Een Frans nummer deze keer.
0: Ja, met een film.
1: Uit een film, Call Me By Your Name. Het is een nummer met geen tekst. Het is eigenlijk pure piano. En het, het beschrijft het gevoel dat ik dus heb, wat ik eruit ook al heb beschreven, zo de glinstering. De glinstering aan het einde van de dag, wanneer dat de zon ondergaat. En de zee is gewoon een en al glitter. En rust. De golven zijn dan wat rustiger geworden. Er heerst ook een andere sfeer aan het strand. Mensen zijn vermoeid, want de zee maakt ook heel moe. De zon maakt heel moe. Dus de sfeer verandert. En ik vind dat dit nummer eigenlijk de sfeer perfect omschrijft aan het einde van een lange stranddag.
0: Ja, net zoals jij die sfeer perfect omschrijft.
1: Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, wauw.

0: Zo zijn we dankzij jou en dankzij André Laplante toch eventjes aan de zee geweest. Het werd gebruikt in Call Me By Your Name, deze Une Barque sur l'Océan. Soukaina, dank je wel om hier te zijn. Ik vond het heel fijn.
1: Dat is heel graag gedaan. Ik ben echt helemaal zo zen geworden na dit gesprek. Het was heel ontspannend, net zoals de zee heel ontspannend is.
0: Ja, zeker. Geniet ervan in september van de vele zee die je hopelijk gaat zien. Het wordt fantastisch, daar ben ik van overtuigd. Zo meteen gaat het hier over skincare. Ook een onderwerp waar jij mee bezig bent.
1: Zeker.
0: In weet ik veel, maar het is wel met een andere gast. Volgende keer zullen we jou daar ook over uitnodigen.
1: Graag.
0: En morgen ben ik hier met de theatermaker Adriaan van Aken. En dan gaat het over thuis. Dus als je al suggesties hebt over gewoon naar huis willen en een ode aan je thuis, dan mag je het laten weten.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers.
5: Samen. Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Wist je dat zalmsperma in de huid werd ingespoten en dat dat goed is voor uw huid? Ja, zo dadelijk weet ik veel over skincare en wat je allemaal erop kan smeren. Na het nieuws.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Reisorganisatie TUI gaat in 2027 stoppen met vliegen van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende zal TUI wel nog vliegen. Met deze beslissing wil TUI hun vluchten concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
15: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar hun tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
14: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat de subsidies worden verlaagd. Verschillende actiecomitees vragen al langer om volledig met de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen te stoppen. De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden, vertelt woordvoerder Thomas Liebe van het agentschap Wegen en Verkeer.
16: De borden zullen zo worden opgesteld dat er eigenlijk minder informatie op te zien is en dat het eigenlijk duidelijker en makkelijker is voor de weggebruiker om die juist te interpreteren. We hebben staande en vallende pijlen in het verleden al gebruikt. En we weten dat weggebruikers beter reageren op staande pijlen. Die volgen eigenlijk de rijrichting waarin de weggebruiker zich verplaatst. En we merken dat die interpretatie vlotter verloopt, vandaar dat we die overal willen toepassen.
14: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
9: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
14: In De Haan aan Zee heeft vanmorgen de jaarlijkse kustreddingsoefening plaatsgevonden. Verschillende hulpdiensten oefenden op 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. Bedoeling is om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Tess de Keerschieter volgde mee.
17: Vlak voor watersportclub Windhaan rijdt een tractor een kind aan op het strand.
18: En hoe is jouw naam? Jan Janssens. En wanneer is jouw verjaardag?
17: Gelukkig niet echt, wel een jaarlijkse oefening, zegt Dries Boots, directeur Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.
19: Dat is eigenlijk een procedure waar we zowel met de zeemiddelen als met de landmiddelen zo goed mogelijk proberen samenwerken. En de klemtoon ligt eigenlijk op communicatie.
17: Nieuw proefproject dit jaar is dat redders in 5 kustgemeenten ook formeel door de hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden op de zeedijk en het strand. Hoofdredster Mare Kator.
20: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu hebben we ervoor kunnen zorgen dat wij ook gecontacteerd worden en dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen.
17: De oefening was succesvol, iedereen is gered, maar voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen.
14: In Ankara in Turkije is dag 1 van een 2-daagse NAVO-bijeenkomst gestart. Zo dadelijk wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in militaire vliegtuigen. Jens Fransen, waarover gaat dit?
21: Wil de NAVO baten een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. Of hoe, onder druk van de VS, de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
14: Dankjewel, Jens. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Shara. Zij hebben het onder meer gehad over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanochtend zijn in Damascus 2 bommen ontploft vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president die bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten van vannacht. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9:00 start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. En Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Bouwerweel.
22: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galenwedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
14: Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. In de namiddag meer opklaringen. Morgen start bewolkt, na de middag volop zon. Dit nieuws begon in de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar niet meer vliegen van en naar de luchthaven. TUI kiest voor Brussel en Oostende. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
23: Radio 1.
24: Weet ik veel.
23: Met Kobe Ilse.
25: Bijzonder goedemiddag. De kans is heel groot dat u het vanochtend gedaan heeft, of zeker gisteravond. Gelaatsverzorging, uw gezicht gewassen of nog een crèmeken hier of daar gesmeerd. Want heel veel mensen doen dat en we moeten het blijkbaar ook doen. Dat leer je toch uit alle mogelijke reclames om de meest exclusieve crèmes aan jou aan te smeren, letterlijk en figuurlijk. Daar gaan we over praten en weet ik veel. Wat moeten we precies doen met onze huid? Hoe kunnen we die het best verzorgen? En wat zijn al die claims in de reclamesector waard? Samira Baharlou, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
25: Jij bent kliniekhoofd dermatologie UZ Brussel.
0: Inderdaad.
25: Jij kent dus alles van de huid en van gelaatsverzorging. Ik zie ook aan jouw huid dat dat goed verzorgd is, als ik dat mag zeggen. Compliment.
0: Dank je voor het compliment.
25: Ja, absoluut. Laat ons beginnen bij het begin. Skincare, zo heet dat dan. Gelaatsverzorging. Amai. Het was een onderbroken nacht. Ja, absoluut. Wat begrijpen we daar precies onder? Want als ik douche en ik gebruik wat shampoo, die shampoo stroomt over mijn gezicht, dan verzorg ik of was ik mijn gezicht ook, snap je? Wat is precies die gelaatsverzorging?
0: Ja, specifiek natuurlijk, gelaatsverzorging gaat over het gelaat. Dus als je toevallig je shampoo gebruikt en dan loopt je shampoo over je huid, dan gaat je gezichtshuid ontvetten. Mm-hmm. Omdat shampoos zorgen daarvoor dat ons hoofdhuid in principe ontvet wordt. En daardoor kunt u eigenlijk ook irritaties veroorzaken. Omdat zoveel ontvetten moeten we eigenlijk ons gezicht niet. Dus we raden ook altijd aan uw shampoo af te spoelen, met een beetje naar achter uw hoofd te houden en het shampoo niet direct in uw gezicht laten lopen.
25: Oei.
0: En vooral niet in de ogen. Dus de industrie is daar slim. Die hebben producten dat het niet in de oren piekt. Dus niemand denkt daarover na. Maar wel, shampoo is niet interessant voor het
25: dus
0: gezicht.
25: Dus terwijl je je hoofd in zeepen bent, ook je gezicht goed afvrijden.
0: Nee, dat is geen goed idee. Is echt niet geschikt daarvoor. Ja.
25: Want je zegt shampoo gaat vet oplossen. Wat logisch is, want je haar wordt vettig. Dat is hoe heet dat eigenlijk? Smeer?
0: Tensiden zijn daarin, hè? Zoals ook in ons wasmiddel voor de
25: kleding. Ja, maar hoe heet dat van de huid?
0: Sebum, talk.
25: Ja, dat is het. Ja. Dus dat gaat in de haren, maar dat komt natuurlijk ook op je gezicht.
0: Ja, inderdaad.
25: En dat moet anders gereinigd worden.
0: Anders gereinigd worden. De huidstructuur in ons gezicht is ook anders gewoon qua dikte, qua structuur als ons hoofdhuid. Natuurlijk, overal in ons lichaam is huid. We zijn goed ingepakt, zo'n barrière ons huid. Maar de dikte is verschil, de kwaliteit is verschil. De talkklieren die in ons huid zitten in de hoeveelheid ook verschillend in ons huid. Bijvoorbeeld in het gezicht zelf. Neusregio bijvoorbeeld veel meer talkklieren als bijvoorbeeld op de wangen. Dus we moeten eigenlijk heel doelgericht onze huidverzorging toe.
25: Blij dat je het zegt, want ik heb soms wat last van een vettige huid. De T-zone.
0: De T-zone, inderdaad. Juist, goed gezegd.
25: Dat is het voorhoofd, boven de wenkbrauwen. Ja. En dan de neus en de kin.
0: Kin ook, ja.
25: Daar zitten dus meertalgklieren.
0: Daar zitten meertalgklieren, dus daar is het inderdaad zo. Daar zien we ook typisch de acne bij de adolescenten, omdat daar meer sebumproductie is. Maar sebum is per se niet slecht, omdat sebum zorgt voor de hydratatie ook van ons huid, voor de lipidstructuur. Dus sebumproductie maakt ook een glow. Maar als we te veel sebum hebben, kan er verstoppingen maken aan de poren, kan natuurlijk grote poriën maken, kan vette huid maken, glimmen, wat sommige mannen niet zo graag hebben. Mm-hmm. Dat is de heel gekende T-zone.
25: Wat is het nut van dat sebum? Je zegt, en dat de huid, eigenlijk is dat al een soort lichaams-eigen hydraterende crème.
0: Ja, inderdaad. Het is een deel om je lipidstructuur in je huid te verbeteren.
25: En lipiden, dus zijn vetten?
0: Vetten, omdat ons huid is een barrière. Dat is het meest belangrijk. Het is een interactiezone tussen buiten en binnen en beschermt ons lichaam. En de onderliggende structuren, zoals ligamenten, spieren, vetcompartments enzovoort. Dus we willen ook niet de sebumproductie volledig blokkeren, afnemen, remmen. U kunt dat met cosmetica doen. We doen dat soms doelgericht bij patiënten met acne, waar het overmatig is. Mm-hmm. Wat dan daarvoor zorgt dat we poriën verstoppen, een inflammatieproces hebben. De puistjes. Mm-hmm. En die puistjes kunnen litteken achterlaten of pigmentaties, zo bruine vlekken.
25: Emotioneel, hè? Allee, voor pubers. Ja. Ik ben zelf ook. Absoluut. Ik had heel veel acne vroeger. Dat hakt erin, hè, als puber. Ja. Dat is zo, hè?
0: Dat is, en het is ook een invulnerabele tijd in je leven.
25: Tuurlijk.
0: Dus, daar zijn de vrienden, vriendinnen, relaties. U manifesteert u zelf. En het is heel moeilijk, omdat het centrofaciaal is. Het is in uw gezicht, u kunt dat niet verstoppen. We hebben heel veel andere huidziekten waar we het kunnen verstoppen. Zoals psoriasis is meer op het lichaam. U draagt een t-shirt, een trui. Dus dat kunnen we goed verstoppen. Maar acne in het gezicht, dat is niet te verstoppen. En vooral nu, waar iedereen zo perfectionistisch is. Waar we op social media zo veel perfecte gezichten zien. Mm-hmm. Bij jonge mensen is er eigenlijk niet meer te doen. En we noemen dat echt een burden. burden of disease. We kennen dat van andere inflammatoire chronische ziekten, zoals atopisch eczeem, psoriasis. Maar bij acne is het ook zo, omdat het in een vulnerabiliteit in het leven van een jonge mens is.
25: Heerlijk.
0: En on top kunnen wij nog bijwerkingen hebben die het hele leven lang blijven, zoals de litteken.
25: Ik ben hier aan het zondigen tegen de radioregels. Normaal moet je een korte inleiding doen en snel een plaat, maar ik ben dan volledig in het gesprek gegaan. Dus ik ga nu dan die korte inleiding laten voor wat het was en even een plaat draaien. Je vindt op YouTube geweldige songs over botox, want daar gaan we straks ook over hebben. Ook dat is natuurlijk een beetje huidsverzorging, alhoewel dat is vooral rimpels wegtoveren. Wat is het allemaal? Daar gaan we straks over praten. Ik denk dat het een AI-song is en dan moeten we dat er op de VRT altijd bij zeggen. Maar het is een leuke tekst. De Botox Blues van Undertal in Weet ik veel over skincare. Deze vrolijke dinsdagochtend, want de Rode Duivels hebben gewonnen. Fijn dat u luistert. Goedemiddag.

You might hear a or two. Am I mad? No. Am I happy? Also, no.

0: let my face have the final say.
1: Undertal Botox Blues.
2: Weet ik veel?
1: Weet ik veel vandaag over skincare met Samira Bagarloe van het UZ Brussel. Een universitair ziekenhuis. En jullie doen ook botox, als ik het goed heb.
3: Wij doen ook botulinumtoxine injecties, omdat we moeten opletten. Botox is een merknaam, dus het is botulinumtoxine. Okay. Omdat we hebben in Europa verschillende moleculen die botulinumtoxine zijn, maar met verschillende merknamen. Dus,
1: daar wil ik straks graag op doorgaan, want heel veel mensen zitten aan dat spul. En zeer benieuwd wat dat precies is. Maar eerst terug even naar die skincare. Je hebt het al gezegd. De huid maakt eigenlijk zelf een soort van beschermingsstof aan die de huid hydrateert, die de huid onderhoudt. Waarom moeten we er dan nog van alles beginnen opsmeren? Is dat marketing of niet? Kan je dat voor eens en voor altijd nu eens uitleggen?
3: Ah, dat is heel complex. Okay. Omdat we moeten één onderscheid maken, is gezonde huid en een huid met een huidprobleem. We kunnen tijdelijke huidproblemen hebben, zoals acne. We kunnen inflammatoire huidaandoeningen hebben, zoals een eczeem of rosacea cuperos. Dus ik denk dat we altijd bij pathologieën wel doelgericht moeten de huidbarrière verbeteren of correcties doen als overmatige sebumproductie onder controle brengen. Ja. Maar een gezonde huid heeft eigenlijk bijna niks nodig. Dus omdat ons huid is perfect. Ons huid vernieuwt zich tijdens 30 dagen.
1: 30 dagen?
3: 30 dagen is een huidcyclus.
1: Meneer, dus over 30 dagen, over een maand...
3: Heeft u een nieuwe huid.
1: Wauw. Maar niet zoals een slang natuurlijk. Want
3: nee,
1: een
3: natuurlijk,
1: slang zie je
3: is
1: echt
3: de bovenste huidlaag. Ja, ja. Inderdaad, die bovenste huidlaag die zich altijd vernieuwt. Dus het is een cell turnover, noemen we dat. Mm-hmm. Maar natuurlijk verlangzaamt dat met de tijd. En we worden ouder. Dus wat gebeurt? Ons cell turnover is trager. We krijgen rimpels. We hebben minder collageen. We hebben zwakkere fibroblasten die voor de huidelasticiteit zorgen.
1: En, hoe komt het dat dat vermindert door die celdeling constant?
3: Dat is, met de celdeling heeft dat iets te doen. Heeft ook met de hormoonstatus iets te doen. Omdat bijvoorbeeld de menopauze, we hebben minder oestrogeen. Oestrogeen is een factor voor de huid die heel goed is voor de hydratatie. Dus als we ouder worden als vrouwen, hebben we ook minder hydratatie in ons huid. Dus moeten we van buiten meer hydrateren. Het vetweefsel wat onder de huid is, gaat ook minder worden. U ziet, oudere mensen hebben een dunnere huid, een dunner vel, hebben soms blauwplekjes, omdat de huid gevoeliger is. En daar moeten we helpen. Collageen is een deel van ons huidweefsel, onderliggende structuren die in principe de elasticiteit maken. Die ook in principe belangrijk is als we zwanger worden bijvoorbeeld, dat de huid meegaat en dan terug, mooi teruggaat als we verdikken en dan terug slank worden.
1: Dat is collageen.
3: Dus dat is een deel, is ook collageen.
1: Dat zie je tegenwoordig ook bij voedingssupplementen, dat je collageen kan bijnemen. Ja. Is dat een goed idee? Of?
3: Zeker geen slecht idee. Is. Okay. Geen monotherapie, als ik het zeg. Ja, je moet wel voor een gezonde lifestyle zorgen. Alleen collageen te slikken is natuurlijk niet de quintessens. Je moet ook opletten welke type van collageen je gaat innemen. Zit het in een drankje waar veel calorieën en suikers en kunstmatige aromen in zitten, dan is het zeker geen winste. Je moet ook voor de huid minimum 5 tot 10 gram per dag nemen. We hebben contraindicaties ook. Patiënten met nierziekte mogen zeker geen hoge dosis aan collageen nemen. Dus dat is niet alles zomaar zo snoepjes die we in de apotheek gaan halen of online bestellen. Is wel, moet over nadenken, maakt het zin of niet? En als je niet sport, als je geen zonnebescherming gebruikt, als je niet gezond eet, dan moet je eigenlijk ook geen collageen nemen. Dus dat gaat u niet retten.
1: Omdat je dat nu zegt, is de huid... Kan je aan een huid zien of iemand gezond is, ja of nee?
3: Absoluut. Ja. Dat is zeker. Ik denk dat is ook evolutionair is dat in ons. Als we iemand bekijken met een goede huid, dan lijkt die gezond, fertiel. Dus dat is aantrekkelijk.
1: Absoluut,
3: ja, dat is... We weten dat ook uit studies, dat mensen met mooie huid beter, of mensen die ook mooi uitzien, betere jobs krijgen, meer inkomsten. Dus het maakt iets. En natuurlijk... Als we nu medisch bekijken, kunnen we heel veel ziektes aan de huid ook zien. Ja, stel je voor, je heeft een leveraandoening. Dan wordt je geel.
1: Ja.
3: Dus dat is iets, mensen die roken, mijn excuses, maar die zijn grijzer. De huid is minder goed.
1: Ja, dat is waar. Dat is een zo wat valere kleur. Zo,
3: absoluut, ja.
1: Hoe komt dat dan?
3: En ons huid vertelt eigenlijk heel veel over ons. Je kan soms ook een beroep van iemand zien of zijn gedrag in zijn leven.
1: Is waar, ja.
3: Als iemand heel veel in de zon is, dan zie je dat ook. Dat noemen we dan photo-aging, houtveroudering door UV.
1: Ik zag op Instagram denk ik een foto passeren van een chauffeur, een vrachtwagenchauffeur, die heel vaak de zon van links had gehad. En in zijn gezicht zag je die linkerkant, die constant blootgesteld was aan dat UV-zonlicht, nochtans achter glas, maar blijkbaar maakt dat niet zo heel veel uit, volledig verrimpeld. En die rechtse kant, die schaduwkant, dat was nog heel, heel, ja, gewoon, hoe zeg je dat?
3: Glad.
1: Voilà. Ja, dat was opvallend.
3: Dat is het meest gekende foto, eigenlijk wat zo'n beetje de discussie ook in de media een beetje aangeduwd heeft. Dus foto-aging, houtveroudering door UV-licht. Ja. Dat is in ons daglicht zit UV, dus ook in de winter, ook in ons huis, ook in een auto. Dus UV-bescherming is belangrijk, omdat UV maakt collageen kapot, maakt pigmentaties en kan huidkanker uitlokken. Dus beter dan collageen is misschien een zonnecreme.
1: Dus eigenlijk zeg je, de beste huidverzorging is de UV-bescherming.
3: Als eerste stap. Als je wilt iets doen.
1: Als je echt zegt, we gaan mijn huid, ik wil die beschermen tegen het grootste kwaad. Ja. Het grootste kwaad is UV.
3: Is UV.
1: Ja. Buiten dan de eigen gezondheid. En
3: absoluut.
1: Maar bon, van buitenaf. Oké.
3: Simpel.
1: Dus een dagcreme met een zonnefilter.
3: Ja, nu komt de dermatoloog. Een dagcreme met een zonnefilter in is niet voldoende. Omdat een dagcreme, dan neemt je niet voldoende, smeert u niet voldoende op uw gezicht. En dan kunt u die filter eigenlijk niet halen die daarop staat. Bijvoorbeeld u hebt een dagcreme met een SPF 50, maar doet maar twee kleine tipjes op uw gezicht, dan haalt u die SPF 50 niet.
1: Wacht, SPF 50 is inderdaad de factor die staat op zonnecrème.
3: Hè, inderdaad, 30, 50. Maakt niet veel verschil. Moet ik eerlijk zeggen, minder dan 1% het verschil.
1: Dus als tussen 30 iemand, en 50?
3: Inderdaad. Dus
1: want voor wat staat dat eigenlijk, die 50?
3: Dat is een zonnelichtfactor en dus het verlengt uw tijd totdat u verbrandt als je geen zonnecreme gebruikt. Dus, en dat is individueel. Iemand met wit, heel lichte huid, blauwe oren, blond haar, verbrandt natuurlijk veel makkelijker als iemand van een donkere huid met een andere etnische afkomst.
1: Dus die factor 50 zegt, stel dat je normaal na 10 minuten zou verbranden, kan je nu 50 keer 10 minuten.
3: Inderdaad, u verlengt uw tijd. Ja?
1: En je zegt tussen 30 en 50 zit niet veel verschil.
3: Nee, dat is de absorptie. Is 97% tegenover 98%.
1: Och.
3: Ja. Maar belangrijk is hoeveel u van die creme smeert. Dus een klein beetje is niet voldoende. Voor het gezicht 3 vingers, dat is de hoeveelheid. En dan om de 2 uur, omdat uw factor verlengt maar 1 keer bij elke applicatie.
1: Dus 3 vingertoppen vol creme?
3: Ja, de vingerlengte.
1: De lengte?
3: De lengte van uw vingers.
1: Drie lengtes van vingers op je gezicht. Maar dan zie je wit.
3: Nee, dan ben je niet wit, omdat we hebben verschillende zonnecremes. Dus zelfs voor mannen die niet zo graag plakkerige cremes gebruiken, de industrie is slim. Dus we hebben 2 verschillende typen van zonnecremes. De minerale filters die wit zijn, pastaartig zijn, die meer voor kinderen of mensen met gevoelige huid prefereren.
1: Typisch de toerist met de witte neus.
3: De witte neus, dat was vroeger was dat wel typisch. Maar nu hebben we slimmere cremes, die zijn chemische filters, die zijn bijna vloeibaar, doorzichtig. En dus ook mannen kunnen die gebruiken, zelfs met een baard. Kijk naar jou, dus je mag die creme zeker gebruiken. Zijn fluïde texturen, u heeft schuim texturen, u heeft brum, mist die je kunt gebruiken. Dus geen excuus om een zonnecreme niet te gebruiken.
1: Begrijp je dat mensen zeggen, ik verbrand niet snel, ik ga mij niet insmeren? Begrijp je dat?
3: Zeker.
1: Ik zelf ook, ik verbrand echt niet zo snel. Mm. En smeren vind ik een gedoe, of dat plakt dan inderdaad of zo. Dus ik durf wel eens zeggen, ik leg mij gewoon even in.
3: Dat is uw keuze, maar ik zie u dan binnen 20 jaar zie ik u zeker als patiënt. Dus het
1: serieus?
3: Is, het is echt, UV is een uitlokkende factor voor de meeste huidtumoren. Als u niet verbrandt, is dat wel fijn, maar u gaat wel bruinen. En bruinen is beschadigen. Dus u verbrandt u niet, maar u bruint. En bruinen is al DNA-schade. En cumuleert UV over de tijd, en we worden vrij oud.
1: Bruinen is DNA-schade?
3: Is DNA. Zo, veilig bruinen bestaat niet. Alleen niet met UV.
1: Of je moet het met van die
3: spraytan, cremes en zo doen.
1: Bruinen is DNA-schade. Hmm. Als je het zo bekijkt, dan kijk je wel anders naar de mensen die liggen te bakken in de zon. Hè?
3: Absoluut.
1: Hè? Want leg dat eens uit, wat gebeurt er? Wat is bruine dan precies?
3: Kijk, wat u doet met UV, uw UV gaat door uw huid. En afhankelijk is het UVA en UVB. En in ons daglicht is een gemengde van de UVA en UVB. Simpel gezegd, UVB maakt zonnebrand en UVA maakt aging, huidveroudering. Omdat UVA gaat dieper in de huid en gaat de cellen beschadigen. En dus daardoor kunnen tumoren ontstaan. Bijvoorbeeld basaalcelcarcinomen, spinocellulair carcinomen, ook melanomen. Dus u weet ook dat in veel landen die kunstmatige zonnebanken verboden zijn. Omwille van de kennis daarover dat we weten dat UV-licht huidkanker veroorzaakt. Mm-hmm. En dus, wat doet ons huid? Ons huid gaat pigment in de melanocyten aanmaken om ons huid te beschermen. Dus als we UV aan UV-licht blootgesteld zijn, gaat pigment geproduceerd worden in ons melanocyten. En daardoor worden we bruin. Maar dat is al een bescherming tegen, oh, ik heb te veel licht, ik moet mij beschermen.
1: Dus dat is een reactie van het lichaam, een soort beschermingsreactie van oh, er is veel te veel zon, ik ga dat pigment wat verhogen, waardoor ik minder snel verbrand.
3: Inderdaad.
1: Dus een soort bedreigingsstof.
3: Absoluut.
1: Ja, oké. Okay. Ah, dat wist ik niet.
3: Gaat je nu zonnecreme gebruiken?
1: Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar ik kom ook niet zo... Het is ook niet dat ik in de zon ga zitten.
3: Nee,
1: maar dan wordt er ook gezegd, zelfs in de winter is het eigenlijk niet slecht om die SPF 50 of hoe heet het... Ja. Te gebruiken.
3: Ja, ik denk in België zijn we niet zo zonverwend in de wintermaanden. Daar kunnen we wel met een dagcreme waar een SPF in zit terechtkomen. Maar op skivakantie bijvoorbeeld, en we weten in België, we reizen graag. Uh-huh. Dus dat is zeker belangrijk om zonnecreme voldoende ook mee te brengen. Dus met een kleine bus van 100 milliliter komen we zeker niet een week uit. Hè, als we over de hoeveelheid dan spreken. Maar wat mensen onderschatten is dat dagelijkse zonneblootstelling. Elke dag in de auto, als we naar werk gaan met op de fiets, even in een coffeeshop buiten zitten. U cumuleert, dat is UV-kilometer.
1: Ja, maar dan krijg je ook aan de andere kant, hoor je ook, vitamine D wordt geproduceerd als je in de zon zit.
3: Ja, dat is waar.
1: Vitamin D, we hebben het nodig. De zon heeft ook een fantastisch gunstig effect op ons lichaam. Dus die zon buitensluiten, dat is toch... Ja, en daarom moet je dus smeren.
3: Ja, kijk, vitamine D kunnen we over discussiëren. Vitamine D is heel makkelijk kunstmatig op te nemen. U neemt uw vitamine D-druppels, als u dat wilt. Maar eigenlijk voor de vitamine D-synthese is een hand voldoende om aan de zon blootgesteld te zijn 20 minuten per dag.
1: Serieus?
3: Serieus. Moet niet uw gezicht zijn, hè?
1: Dus je legt gewoon je hand in de zon?
3: Ja,
1: bij wijze van spreken, ja. En dat is genoeg?
3: Dat is voldoende voor je synthese. Dus we moeten ons niet zo moeilijk doen met de zonnecreme in ons gezicht.
1: Maar het voelt zo goed en het is zo leuk met de vrienden op het terras of in een barbecue.
3: Absoluut, maar zit in de schaduw gewoon.
1: Of zoals de Japanse toeristen, die lopen met paraplu's rond. Hè?
3: Inderdaad, omdat die zijn heel bewust daarover. En dat is een teken van luxe, een teken van een upperclass gedrag, wit te zijn. Omdat anders is het, je bent een boer, je werkt buiten. En dat was ook blauwe bloed, hè, is ook iets omdat de huid toen zo wit was, dat we de aders hebben door de huid kunnen zien en daardoor was dat iets elegant. Dan in de jaren 70-80 was een shift, en dat was heel luxueus als je kunt reizen naar de zon. En dus was het super chic dat je bruin bent. Nu zijn we zo tussen, een beetje bruin is goed, maar niet te veel.
1: Mm-hmm.
3: Maar beter met cremes, zelfbruinen, tanning sprays is toch duidelijk beter voor je huid.
1: Dus de beste bescherming is een creme met een zonnefilter in.
3: Ja.
1: En nog heel kort, reinigen, hebben we al geleerd, niet met shampoo, niet met agressieve zeepen, want dat gaat die vetbalans dan weer verstoren in je gezicht, waardoor je misschien extra irritatie krijgt en net die acne gaat krijgen.
3: Mm-hmm.
1: Hoe reinig ik mijn huid dan?
3: Of eczeem, als je te veel vet wegneemt. In principe, als je een gezonde huid heeft en niet te veel skincare doet, is water voldoende.
1: Serieus?
3: Ja.
1: Gewoon een heet water, lauw water?
3: Nee, zeker niet heet water.
1: Oké.
3: Ja, niet... Koud is wel niet slecht, maar te koud is ook niet goed. Bijvoorbeeld de extreemtemperaturen bij patiënten met rosacea, neiging voor een inflammatoire huidziekte die meer bloedvaatjes in het gezicht aanmaken, irritaties hebben, waar ook een parasiet een rol speelt. Bijvoorbeeld voor hun zijn extreme temperaturen niet zo goed. Dus sauna of skivakantie, die extreme temperaturen. Voor zo'n patiënten die gevoelig daarvoor zijn, raad ik ook niet aan superkoud hun gezicht te wassen. Niet in een ijswaterbakje hun gezicht te steken, maar ook niet te warm en zeker niet te hard masseren. Dus wat sommige patiënten of mensen denken, we moeten scrubben, we moeten dat vuil af.
1: Tuurlijk, de dode huidcellen verwijderen.
3: De huidcellen verwijderen. Maar de huid doet dat volledig zelf, dus we moeten daar zeker niks aan doen. En scrubben, mechanisch scrubben, is zeker niet goed voor de huidbarrière. En ik denk eigenlijk dat we niet meer vuil zijn, dus we zijn eigenlijk vrij proper. En ik denk overmatig te reinigen, overmatig veel te douchen met veel zeep, schuim. Dat is misschien goed voor de industrie. Die zegt, dat is leuk, dat is goed. En hoe groter de verpakking, hoe meer ga ik ook van dat product gebruiken. Ja, ja. Dat is zeker niet veilig voor de huid.
1: Maar het voelt zo goed, hè?
3: Ja, alles voelt goed aan.
1: Het post-douchen gevoel, snap je? Fris.
3: Ja, kort douchen.
1: Kort
3: douchen.
1: Al die regeltjes.
3: Kort douchen.
1: Oh, al die regeltjes.
3: Zijn eigenlijk neem ik u alles weg. Ik zeg, alles doe maar minder.
1: Nee, eigenlijk wel. Je maakt het makkelijker. Je maakt het makkelijker. Ken je de film Silence of the Lambs?
3: Ah ja.
1: Ja, dat gaat over Hannibal the Cannibal. Maar dat gaat ook over de seriemoordenaar Buffalo Bill. En die heeft iets met huid, want die maakt jurken van het gevilde vel van zijn slachtoffers. En op een bepaald moment is er een scène in de film waarin het slachtoffer in een soort waterput, vergeetput zit. En met een emmer gaat de man, de seriemoordenaar Buffalo Bill, lotion naar beneden sturen. Want het slachtoffer moet zich insmeren met lotion, zodat later de huid goed kan gebruikt worden om er een jurkje van te maken. Dit is de muziek bij die scène, in weet ik veel.

0: Hugh Lazarus, Goodbye Horses, muziek uit de film Silence of the Lambs. En weet ik veel over skincare, over onze huid, hè? De politie waarschuwt voor een defect voertuig op de E313 naar Antwerpen. De afrit Herentals Industrie is versperd. En in Brussel vertragen op de Kleine Ring richting Koekelberg door een ongeval iets voor de Biljartstraat en tussen de Rogier en de Anicordi-tunnel door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Ook David Beckham doet aan skincare.
1: A little bit of Victoria Beckham's Cell Rejuvenating Priming Moisturizer. Actually, this is one I really like. Makes a huge difference. Especially when you've been traveling. When you need a little bit of a wake up.
0: Het is ongelooflijk als je op Instagram, TikTok gaat kijken hoeveel mensen zich voor de spiegel filmen om hun skincare routine te delen met de wereld. Het is waanzin. Samira Baarlo, jij bent dermatoloog, verbonden aan het UZ in Brussel. Ik neem aan dat jij met grote ogen en stijgende verbazing ook naar social media kijkt om te zien wat er allemaal gepromoot wordt, nee?
2: Ja, absoluut. Ik denk de mensen moeten wel weten dat dat commercieel is. Dus als David Beckham, de eerste metroseksuele man, skincare doet, dan heeft dat een commerciële achtergrond. Dus Victoria Beckham is heel gekend, heeft een luxueuze skincare. Dat is nu iemand die volwassen is, maar we hebben heel veel kinderen die op TikTok zitten. Kinderen van heel gekende mensen, zoals Kim Kardashian.
0: Yeah.
2: Die hebben hun eigen skincare-lijn, die doen hun eigen skincare-routines. Ne?
0: Ik heb er ook een fragmentje.
3: Get ready with me using all my friend's products. I already washed my face and everything, so now let's see if she has some, like, toner or something. So I just blended in the blush. Oh, she has the tickle highlighter.
0: Het is een beetje moeilijk te begrijpen, maar ze praat over het, ik ben mijn vriendin. En wat heeft ze allemaal? Ja, ik heb mijn gezicht al gewassen. Een kind.
2: Een kind.
0: Moet een kind aan skincare doen?
2: Nee, niks. Een kind is perfect. Een kind is perfect. Heeft perfecte huid. Ik zeg altijd, als we huidaandoeningen hebben, is dat iets anders. Allergie, dat is uiteraard iets anders. Maar een kind heeft een perfecte huid. We hebben natuurlijk van buiten wel triggerfactoren waar we zeggen, we moeten wel iets doen voor de huidverzorging. Dus bijvoorbeeld, we hebben iemand die heel veel sport, een kind wat enorm veel sport, dus ook frequenter douchen neemt, is het beter een product te gebruiken om de huid te reinigen, wat misschien een wascrème of een wasolie is. Dus om een beetje dehydratatie terug te geven.
0: Mm-hmm.
2: Als we natuurlijk een strandvakantie doen en we gaan om de 2 uur ons zonnecreme smeren, dan moet dat toch ergens ook af. Dan hebben we een beetje meer nodig als water, maar zachte reinigingsmiddelen. Dus of we hebben droge huid omdat we in de wintermaanden zitten, met verwarming en zo, dan kunnen we een beetje hydrateren. Maar in principe heeft een kind toch niets nodig.
0: Nou, je hebt zo van die babyolies en zo, om de huid wat zachter te maken, dat kan toch ook geen kwaad, neem ik aan.
2: Of is als ze geparfumeerd zijn, niet. We hebben nu ook babyparfums om de mama's plezier te doen. Die toekjes voor de luiers, voor de pampers te vervangen, zijn soms ook geparfumeerd. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Omdat je heeft een occlusief effect. Dus je heeft de pamper op de huid en dan pak je daar nog een product wat geparfumeerd is daaronder en dus gaat het dieper in de huid. Je kunt daarmee op lange zicht allergieën maken. Dus echt water, zachte reiniging. Het kan op oliebasis zijn zonder parfum, maar echt goed opletten. Ik zeg het aan de mama's, een gezond baby heeft eigenlijk geen hydratatie nodig. Alleen als droge huid is, eczeemhuid is. Anders is eigenlijk de kinderhuid perfect in balans.
0: Laat ons de creepy schuif opentrekken, want zalmsperma is naar het schijnt wel iets.
2: Yeah.
4: We've officially lost our minds as a society because here I am getting a salmon sperm facial. Yes, you heard me right. I can't even really tell you the science behind it, but it is a new viral one. Kim Kardashian got it. She talked about it on The Kardashians. And this is my skin beforehand. I honestly had no idea what to expect. This is what my face and skin look like. It's been great ever since Korea, but it's just hitting that time where I'm like, okay, we want to maintain. We want to make sure everything's good. So she's like numbing it. I literally couldn't feel my face. And at first I was like, oh my God, that is so easy.
0: Sorry, maar ik kan dat niet naar luisteren, maar het is duidelijk, zalmsperma.
2: Zalmsperma.
0: Dat wordt dan ingespoten, geïnjecteerd.
2: Ja, wat is het
0: idee eigenlijk?
2: Je heeft van alles. De idee daarachter is dat terug DNA, in die sperma zit DNA, dat in principe een reparatieproces aan je huid aanduurt. En dan ook je cell turnover verbetert, de hydratatie verbetert. Dus Het bestaat in serums, in cremes. Maar wat de dame daar nu vertelt, is met microneedling. Dus het wordt een verdovingscreme op de huid gedaan. En dan wordt met naaltjes, kleine tunneltjes in de huid gemaakt. En dan wordt die zalmsperma, die natuurlijk opbereid is, medisch, cosmetisch, wordt in de huid toegediend. Dat kan ook mini-prikjes zijn. Dat noemen we dan een soort van skin boosting, mesotherapie, waar we kleine hoeveelheden van dat product, die meestal gemengd zijn met aminozuren, peptiden, hyaluronzuren, en die dan daarvoor zorgen dat de huid een glow krijgt, hydratatie krijgt, in het beste geval. We moeten zeggen dat dat niet echt evidence-based is. Dus wetenschappelijke onderbouwing is niet top bij zalmsperma. Maar toch wordt het overal promoot, zoals hydrafacial bijvoorbeeld. Dat was, ik zeg het altijd, de kerkje voor de huid. Dus daar wordt gewoon water op je huid gegeven. De tote huidcellen worden afgedragen. En dat maakt de huid proper. Maar is dat nodig? Gaat dat een langdurig effect geven?
0: Nee, nodig misschien niet, maar als iemand zich daar goed bij voelt.
2: Ja, als het in professionele handen doet, zeker. Tuurlijk. Maar als dat zo in illegale klinieken gedaan wordt met producten waar we helemaal niet weten wat daarin zit, kun je allergieën hebben, kun je infecties krijgen. Dus ik waarschuw altijd, kijk wie uw healthcare professional is. Dat het een arts ook is, omdat microneedling is een huidbeschadiging. U beschadigt de barrière en brengt iets in. Dus dat kan op lange zicht een probleem uitlokken.
0: Ja, maar je hebt nog extremere zaken. Hè? Echt zo chemische peelings en dat de opperhuid echt chemisch verbrand wordt.
2: Ja, maar dus als we bijvoorbeeld acne-littekens hebben, dan willen we de huid vernieuwen. We willen collageen stimuleren, dus dan zijn chemische peelings wel interessant. Chemische peelings zijn ook interessant voor pigmentaties na acne bijvoorbeeld. Daar kunnen we ook de cell turnover versnellen. Maar we hebben downtime. Wat wil dat zeggen? Dus 3-4 dagen tot een week zitten we met korstjes, met een rood gezicht thuis.
0: Want hoe werkt dat? Dat is, je smeert iets in en eigenlijk die opperhuid, die niet zo heel dik is, denk ik, die bovenste laag, of wel? Nee,
2: helemaal niet dik, maar afhankelijk van waar. Aan de knieën zeker dikker als onder de ogen.
0: Oké. En die ga je eigenlijk chemisch oplossen. Wegbranden.
2: Ja, wegbranden. Jezus. Het is een zuur wat een denaturatieproces maakt. Afhankelijk van de type van zuur is het fruitzuur, salicylzuur, trichloroazijnzuur, fenol. Dus u kunt zelf peelings doen die je moet onder volledige anesthesie.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké.

0: zorgen.
1: Okay,
0: je kunt
1: dus
0: daarmee ook
1: make it worse before it gets better.
0: Exactly, ja.
1: Wauw. Wat is dat het meest extreme dat u ook al, waar u weet van heeft? Zo, dat chemisch spelen?
0: Het is wel ingrijpen, maar je kunt heel veel erge dingen doen die in principe dan op het einde goed komen.
1: Okay.
0: Het is terug, het moet in professionele handen. Ik bijvoorbeeld doe in het UZ Brussel heel veel peelings ook. Maar heeft altijd een risico, zijn niet voor iedereen geschikt. Sommige patiënten komen graag naar mij en zeggen, ja, doe maar ene keer agressief, we gaan alles afhalen en dan is het goed. Daar ben ik niet een voorstander voor, omdat dat pakt heel veel risico. Maar ik doe heel veel laserbehandelingen ook. Dus u kunt ook de huidbeschadiging met een laser, met ablatieve lasers, waar je partieel de huid wegbrandt en dan de huid laat vernieuwen, herstellen. Daar kunt u ook tijdelijk zwelling hebben, roodheid hebben. Maar dit zorgt ook voor collageenaanmaak en kan heel veel litteken corrigeren en rimpels verbeteren. Dus dat is ook indrukwekkend als je zo een behandeling toedient, omdat u heeft niet alleen dat de huid weggenomen of weggebrand wordt, maar u heeft ook de impact van de warmte. En dat heeft een peeling niet, dus u heeft nog een factor extra waar we collageen met aanmaken, maar ook waar we meer bijwerkingen zien, dus de zwelling.
1: Oh, ik ben ongelooflijk gefascineerd. Is het, ik wil zeker niet de macho zijn die zegt, ja, ik smeer niet, maar ik was mij gewoon.
0: Ja.
1: Dus ik ben niet op de hoogte van al die zaken. Is dat ook voor mannen interessant? Want je voelt nu meer en meer dat ook mannen cosmetica, de Nivea's van deze wereld, hebben lijnen speciaal voor mannen. Natuurlijk, wij scheren ons, dus dat is een andere prikkel voor de huid, neem ik aan.
0: Absoluut.
1: Is dat logisch? Is dat wetenschappelijk onderbouwd of is de huid van een man en de huid van een vrouw eigenlijk hetzelfde?
0: Helemaal niet hetzelfde.
1: Niet hetzelfde?
0: De baard zeker niet.
1: Nee, oké, los. Ja, maar bon, ik
0: maar
1: wil zeggen...
0: Dus... De huid is anders. Mannelijke huid is veel dikker. En ook uw sebumproductie is veel meer. Dus het is helemaal normaal dat mannen niet graag smeren. U heeft het ook niet nodig. Dus volledig akkoord.
1: Het is logisch dat ik dat niet doe.
0: Absoluut.
1: Omdat mijn huid, omdat ik een man ben, iets vetter is dan bij vrouwen.
0: Absoluut.
1: Algemeen gesproken.
0: Algemeen gesproken heeft u het ook niet nodig gehad. Dus u heeft dat gevoel niet van mijn huid trekt, mijn huid is droog. Nee. En u gebruikt ook geen make-up. We mogen niet onderschatten wat het eigenlijk doet met ons huid. We doen een make-up en dat kan meerdere lagen zijn. En dus dan moeten we ook afnemen aan make-up 's avonds. Dat hebben mannen helemaal niet. Dus dat is ook een verschil. Het enige, zoals u zegt, is het scheren. Afhankelijk van de methode, is het trimmen, is het echt scheren, gaat u ook misschien een product willen gebruiken naar een shave. Dat is wel iets wat veel mannen doen. Maar meestal pakken die dan een mooi parfum, een alcohol, op de huid. Dat brandt de
1: kruid.
0: En dan gaan ze naar de zon. En dan krijgen we een huidfenomeen aan hals. In de halsregio, de rode puntjes. Die dan pigmenteren, dus bruine kleur veroorzaken. En dan ziet u typisch rechts en links aan de hals die kleur. En onder het kin niet, omdat uw kin doet een schaduw op uw hals. En dus heeft een schadefactor.
1: Serieus?
0: Ja. Voilà.
1: Moet ik mij dan wel? Wat is dan wel een goed idee als aftershave?
0: Parfumvrije lotions gebruiken, gewoon die hydrateren en een zonnecreme.
1: Ook daar weer zonnecreme.
0: Zonnecreme.
1: Daar komen we altijd op terug. Hè?
0: Ja.
1: Ik wil zo dadelijk graag over botox nog eens praten, want ook dat fascineert ongelooflijk veel mensen. Maar zullen we dan eerst, ik ga de plaat verschuiven, want over Stevie Nicks, dat is een lid van Fleetwood Mac natuurlijk, die heeft ooit botox gebruikt en ze zei nooit meer. Want, en wat zei ze? Het laat je eruit zien als een satanische cult, omdat je geen emoties meer heeft. Stevie Nicks, Fleetwood Mac.

0: Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Nooit meer botox, heeft ze gezegd. We praten erover in Weet ik Veel over skincare met Samira Baarloo. En veel vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld van Andaan. Kan je definitief van mee-eters afgeraken? Mee-eters, daarmee bedoelt ze puistjes, denk ik, acne.
1: Mee-eters heeft de gesloten en opene. Dus de opene zijn de zwarte puntjes en de gesloten zijn alleen de witte bulletjes. Zolang wij leven gaan we sebum produceren, wat ook goed is. En dus je raakt daar niet helemaal vanaf, omdat dat is een proces wat altijd blijft terugkomen. Dus je kunt het onderhouden met bepaalde cosmetica die een chemische exfoliatie doen. Dus niet scrubben met korreltjes, maar bijvoorbeeld met fruitzuur, met salicylzuur. In lage dosering regelmatig kunt je wel je meeters behandelen.
0: Alright, goed nieuws. Ik heb vroeger Wacutane genomen. Zo die,
1: voor je acne.
0: Voor zo helemaal droogte.
1: Ja, isotretinoïne, dat is vitamine A-zuur. Om de sebumproductie irreversibel te remmen. Partieel minst. En dan maakt heel droge huid. Ik denk, toen heeft hij ook misschien droge lippen gehad.
0: Droge lippen.
1: Oh, inderdaad.
0: Maar het was wel zeer efficiënt.
1: Het was top, hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Voor mijn zelfvertrouwen was het een wonder. Stijn Mouton, een vraagje voor de professor. Wat doet laserontharing met de huid? Mm-hmm. Zowel bij mannen als vrouwen.
1: Ja. Eerst en allemaal ontharen, dus minder haren, maar glattere huid. De proces bij laserontharing is in principe dat een energie op de huid gegeven wordt, een laserenergie, die specifiek is voor melanine, voor de huid of voor kleur. Omdat in ons haarfollikel zit melanine en de laserenergie gaat in de haarfollikel absorbeerd worden en de haarfollikel gaat ontploffen.
0: Om die haarwortel is wat donkerder dan de rest. Dus dat laserlicht zoekt de weg naar het donkere.
1: Donkere. Heel
0: en
1: selectief.
0: En gaat dat verbranden.
1: Inderdaad. Heel selectief. Gaat de laser door, gaat het haarfollikel vinden waar veel kleur in zit en gaat de haarfollikel ontploffen.
0: Daarom dat ze zeggen, mensen met een bleke huid en licht haar, blond haar, die kunnen eigenlijk niks doen met die laserontharing.
1: Wit haar, grijs haar, blond haar, dat gaat niet. Dus we hebben pigmenten nodig. En we moeten de sessies 4 tot 6 weken nadien herhalen. 6 tot 8 sessies in het totaal. Om in principe de irreversibiliteit van de vernieuwing van de haarfollikel te bereiken. Mm-hmm. We moeten opletten. Een laser is niet slim. Een laser, ik zeg altijd, is zo slim als de laserist. Dus we moeten opletten omdat de laser niet selectief is voor dat is donkere huid en dat zijn de donkere haren. Voor de laser is alles kleur. Dus we moeten bepaalde lasers gebruiken voor patiënten met donkere huid en donkere haren. En andere lasers voor patiënten die lichte huid hebben en donkere haar. Mm-hmm. Dus belangrijk om de huid niet te verbranden. Je kunt u voorstellen, bij een donkere huid, Afrikaanse huid, wilt u ontharen en u gebruikt de foute laser, dan gaat u ook de huid verbranden.
0: Ja, willen we niet. Nee. Dat hebben we al geleerd, dat is het ergste wat je kan doen. Hè, voor qua veroudering en zeker qua kanker.
1: Absoluut. En dus aan de huid zelf gaat niks gebeuren, behalve tijdelijk een klein beetje zwelling en roodheid. Na 24 uur is dat meestal weg. Dus geen negatief impact op de huid, maar gewoon aan de haarfollikel.
0: Ja, maar het riedeltje van 6 tot 8 keer en het is weg, daar geloof ik niks van. Ik heb mijn borsthaar, ik was daar niet zot van. Ik zeg, kom, ik ga dat eens laten lezen. Ja. Ook 6, 7, 8, 9 keer, dat kost stukken van mensen. Ja. Het is er nog altijd. Hè?
1: Dat moet naar mij komen.
0: Ja.
1: Nee, het is echt afhankelijk van welke type van laser u gebruikt. We hebben, en ook de instellingen die u gebruikt. En wat we moeten weten, de laser gaat alleen de actieve haarfollikels behandelen. Dus u moet het ook onderhouden. Definitieve haarverwijdering bestaat niet. Het is dus dat 1 tot 2 sessies per jaar als onderhoud moeten gebeuren. Anders gaat u na 3 tot 4 jaren terug haar hebben.
0: Alright. Een interessante vraag. Pie van Pieter Smeets. Mijn vrouw is 4 maanden geleden bevallen van onze dochter. Natuurlijk horen hier lichamelijk veel veranderingen en onzekerheden bij. Ze heeft op haar buik enkele striemen. Is er een manier om deze wat te helpen vervagen? Helemaal weggaan zullen ze vermoed ik niet meer doen.
1: Als ze vroeg komt en we vroeg lasers kunnen toedienen, kunnen we ze bijna laten verdwenen.
0: Striemen na een bevalling.
1: Striemen kunt u krijgen als je enorm verdikt, ook door ziekte, door medicaties. En als die vroeg behandeld worden, met verschillende typen van lasers, non-ablatieve lasers en ook lasers die tegen het rood zijn, dan kunnen we die bijna laten verdwenen.
0: Want striemen, dat zijn scheurtjes, denk ik, in het weefsel onder de huid.
1: Ja, die kunnen branden, dat kan pikken. De huid is rood. Dus laser helpt heel goed de non-ablatieve lasers en de vaatlasers om het eerst het rood weg te krijgen en ook terug het collageen te stimuleren. Als we het vroeg kunnen toedienen, dan is dat ideaal. 3 tot 4 sessies met een interval van 4 tot 6 weken. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen, een jonge mama heeft iets anders te doen als naar een dermatoloog te komen voor de lezers. Maar de message is, hoe vroeger ik littekenvorming, en streamen zijn ook een soort van littekenvorming, ga behandelen, hoe beter. Okay. Dus niet een jaar wachten en dan kijken.
0: Okay.
1: Maar nu hydrateren, tegen de zon beschermen, dat helpt al.
0: Waarvan acte? Nog een persoonlijke vraag. De dure crèmes, die voor zich vooral op vrouwen richten, omdat dat denk ik een publiek is dat daar gevoeliger aan is om dat aan te kopen. Is dat nu echt zoveel beter dan de blauwe pot die we allemaal kennen?
1: Ik zeg maar niks over de blauwe pot. Dat zijn misschien andere crèmes die ook goedkoop zijn, maar niet de blauwe.
0: Voilà,
1: maar ik snap wat je zegt.
0: Ja.
1: Nee, de prijs is niet proportionaal naar de kwaliteit.
0: Is dat echt zo?
1: Dat is echt zo. Dus als je kijkt, meestal in een crème zit water. Dus een dure crème of een goedkope crème zit allereerst water in. Wat hydrateert de huid is misschien glycerine, hyaluronzuur. Ook dit vind je in de dure en in de goedkope crème.
0: Dat zijn niet de dure ingrediënten, die dingen. Nee.
1: Een hydratatie moet niet duur zijn. Eerlijk, een hydratatie moet niet duur zijn. Anders is het met actieve bestanddelen. Vitamine C, wat niet zo stabiel is. Niacinamide, azelainezuur, fruitzuur. Als we over actieve ingrediënten, dan is het wel belangrijk hoe die verpakt zijn. Dus in welke basis die zitten. Hoe stabiel zijn die?
0: Mm-hmm.
1: Hoe goed gaan ze door die huidbarrière door? En daar is technologie wel belangrijk. Maar nog altijd, het wil niet zeggen dat een crème die €300 kost, beter is dan de crème die 10
0: euro. Wat betaal je dan? De marketing.
1: Je betaalt
0: het merk,
1: heel veel marketing. De influencers, die heel veel gratis pakketjes krijgen. De publiciteit, inderdaad. Je koopt ook een beetje luxe. En ik heb ook mijn vriendinnen in de familie. U heeft mensen die hebben dat graag. En mm-hmm. Dus u heeft ook een placebo-effect.
0: Tuurlijk. En als dus iemand zich daar gelukkig bij voelt,
1: voilà.
0: Doen.
1: Oké, okay, doe maar. Als u de centen heeft, doe
0: tuurlijk.
1: Maar. Als het oké is voor de huid, heb ik niks tegen. Maar die minder wil uitgeven, moet hij niet slecht voelen dat hij iets minder goed heeft.
0: Mm, dat is heel duidelijk, waarvoor dank. Nog even over dat botox-verhaal, de botox-parties, wat is het allemaal?
1: Ai, ai, ai.
0: Hebben we er enig idee van hoeveel mensen dat gebruiken? Gaat dat over 10%? Is dat 30%? Want het leeft toch nog altijd een beetje zo in de schemerzone van toegeven ja of nee.
1: Ja, het is nog altijd een stigma.
0: Ja,
1: heeft het stigma's in twee richtingen. Als je het niet doet, oh, je zorgt niet voor jezelf. En als je het doet, oh my, je mm-hmm. gebruikt botox. Ik denk dat heeft media ook veel mee te doen. Dat daar negatieve stigma's daarop zijn. Hoeveel procent nu in België botox of botulinumtoxine gebruiken, dat kan ik u niet zeggen. Die cijfers heb ik niet opgezocht. Maar het is wel een trend die meer en meer wordt. En ook omwille van dat we veilig kunnen botulinumtoxine toedienen in de esthetiek. We weten heel veel wetenschappelijk daarover. Heel
0: ook veilig als het bij mensen thuis is in een hoekje, de botox party.
1: Zeker niet. Alle esthetische behandelingen waar we iets injecteren of de huidbarrière beschadigen, die moeten in professionele handen bij een arts. Een arts die best nog gespecialiseerd is daarvoor. Dus geen Airbnb-appartement waar mensen voor 2 dagen langskomen voor €50 iets laten doen. Geen pseudoklinieken waar iemand met een witte jas komt die geen arts is en irgendein product injecteert. Ik zeg het nu, die platform ga ik gebruiken. Informeer je goed wie uw injector is, welk product injecteerd wordt, bekijk het product. Dat is belangrijk. Botox-party is de verschrikkelijkste of injector-parties. Ik heb heel veel complicaties die ik moet oplossen in het UZ Brussel, waar mensen echt naar ons toe komen. En u doet 1 keer een fout en u kunt een hele leven daarvan, een schade daarvan dragen.
0: Want het is of onvergif wat je inspuit.
1: Sorry?
0: Het is een soort vergif dat je inspuit. Het verlamt
1: spieren. Ja. Dus botulinumtoxine blijft een toxine. In die zin dat we tijdelijk de spieren verlammen.
0: Ja.
1: Dus daar wordt ook medisch ingezet. Geef je gewoon een idee van de hoeveelheid. Bij medische indicaties 300, 400 units. Okay. Rimpels in het gezicht 20, 30 units. Dus
0: okay, helder.
1: In het verhaal.
0: Ik ga even samenvatten. Zeepen heb je eigenlijk niet nodig om je gezicht te wassen. Zeker geen shampoo, gewoon wat water, heb ik begrepen.
1: Water
0: en liefde. Een goedkope crème kan ook haar ding doen. Maar een gezonde levensstijl is misschien ook de beste skincare die je kan doen. Fascinerend. Ik ga u danken voor uw tijd. Samira Baharlo van UZ Brussel. Dit was Weet ik Veel. En morgen gaat het weer over iets heel anders. Veel plezier met Sportza Tour.
2: Zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze? Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Reisorganisatie TUI vliegt vanaf 2027 niet meer van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. TUI blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. De luchtvaartmaatschappij wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
8: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
7: Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
9: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden. Uiteraard, waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
7: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid. Maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat die subsidies worden verlaagd. Behalve de partij Groen vragen ook verschillende actiecomitees al langer om de subsidiering van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. In De Haan aan zee is vanmorgen de jaarlijkse reddingsoefening gehouden. De hulpdiensten oefenden twee scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. De bedoeling van de oefening was om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Dit jaar loopt ook een nieuw proefproject in 5 kustgemeenten, waarbij redders ook op het strand en de dijk kunnen worden ingezet om de eerste zorgen toe te dienen. Hoofdredster Marekator.
10: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu is er eigenlijk met het First Responder project, hebben we ervoor kunnen zorgen binnen het pilootproject, dat wij ook gecontacteerd worden en dat we onze redders zo zeer gericht daar naartoe kunnen sturen. En dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen, alvorens dat de hulpdiensten aanwezig zijn.
7: In de Turkse hoofdstad Ankara is een 2-daagse NAVO-bijeenkomst begonnen. Later vandaag wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in allerlei militaire vliegtuigen. Jens Fransen legt uit wat dat precies betekent.
11: Wel, de NAVO baatte een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. of hoe onder druk van de VS de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
7: De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharra. Die twee gaan onder meer praten over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanmorgen zijn in Damascus twee bommen ontploft, vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook twee mannen opgepakt die geld aan haar zouden hebben overgemaakt. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die man zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. En in de Ronde van Frankrijk start het peloton over enkele minuten aan rit 4. De eerste rit volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
12: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte. Ook gisteren echt afgezien. Maar er waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn. Maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
7: Het weer, het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. We begonnen dit bulletin op de luchthaven van Deurne. Tour operator TUI zet vanaf volgend jaar zijn vluchten van en naar Deurne stop. TUI wil zich concentreren op luchthavens waar plaats is voor de volledige vloot. Coalitiepartij Groen, die al langer pleit voor het afbouwen van de activiteiten in Deurne, reageert tevreden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
13: Goedemiddag, de Tour heeft gisteren Spanje verlaten. Maar reken maar dat we het tot zaterdag nog heel veel over Spanje zullen hebben. Caro, de Rode Duivels hebben het voor elkaar gekregen.
14: En ik ben er speciaal voor opgestaan vannacht om 2:00. En eerlijk gezegd, Gert, ik heb het me geen seconde beklaagd. Want ze hebben de VS gewoon weg van de mat gespeeld. En nu wacht vrijdag in de kwartfinale dus Spanje als tegenstander. Zie ik er fris genoeg uit?
13: Zeer fris en monter nog, moet ik zeggen. Je bent nog jong natuurlijk. En ik mag ook opmerken, jouw outfit is ook niet willekeurig gekozen.
14: Nee, ik zit hier in een truitje van de Rode Duivels, uiteraard.
13: Ja, knap shirt ook wel.
14: Dank je, het is een Bordeaux shirt.
13: Het Bordeaux shirt van de Duivels. Ja, goed, dat wat het voetbal betreft, daar gaan we zeker nog op terugkomen. Maar hoe heerlijk is het ook dat we vandaag ook weer de hele dag de Tour gaan volgen. Over 20 minuten begint de rit met een Sloveen in het geel. Je zal ongetwijfeld al wel eens van hem gehoord hebben, denk ik.
15: Even een Poelmoer een gaatje laten, kan niet
16: daar
15: mee.
16: Gaat hij.
15: En Pogacar begint eraan en Del Toro heeft hem gelanceerd.
16: Oei, oei, oei.
15: Oh, en Vinegaard kan niet mee. Vinegaard kan niet mee. En dan is het vechten voor Vinegaard om nog binnen de 4 seconden te eindigen. Want als hij toch nog 4 seconden bonus ook pakt, dan gaan we de klok tellen. Hier is Pogacar en hij wint. Remco Evenepoel, ja, moest een gaatje laten. Dat deed pijn.
16: Ja, dat deed pijn. Dat hadden we zeker niet verwacht.
17: You're apparently very hungry. You could have let that breakaway go, but you wanted to win today.
18: I'm not so hungry. I eat every 30 minutes one gel, so it's not so hungry.
14: Ja, kijk, hij eet elke 30 minuten. Hij laat alleszins niks liggen, Tadej Pogacar. Zoveel is duidelijk. En stel je voor dat hij vandaag ook nog eens een plannetje zou hebben. We gaan het ontdekken. Dit is Sportza Tour. Welkom.

0: Country House van Blur. De rit vanuit Carcassonne is nog niet vertrokken. De officiële start die is voor over een kwartiertje. Dus Christophe en Sven die sparen we nog eventjes op voor straks. Maar we gaan wel eens naar Christophe Mul in de Tour. Christophe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar hang jij op dit moment ergens uit, Christophe?
1: Wel, ik weet niet of je hem hoort, maar de helikopter hangt boven ons te cirkelen. Wij staan met de wagen klaar om achter de koers ook te vertrekken richting de finish. Ik zie de coureurs hier net voor mijn neus, 50 meter verder, passeren met de ijsvesten aan. Je kent het hele verhaal. Nu hoor je misschien wel de helikopter. Ik hoop dat ik nog verstaan.
0: Nee, ik hoor hem niet
2: eigenlijk. Niet meteen. Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
0: dus je bent goed te verstaan, Christophe, als het voor jezelf gaat.
1: Oké. Voilà. Dus iedereen is vertrokken en straks wij ook.
0: Ja, wat hebben jullie vannacht eigenlijk gedaan, Christophe? Want uiteraard, match van de Rode Duivels. Ik ben er voorop gestaan. Jullie?
1: Ja, indiscrete vraag, Caro, maar ik ga ze toch beantwoorden. Wat hebben wij vannacht gedaan? Ik ga eerlijk zijn, ik heb gewoon geslapen. Wij waren gisteren pas om 11 uur in ons hotel. En ik dacht, ik ken mezelf. Het is nog 3 weken, ik moet nog 3 weken mee. Ik ga gewoon in mijn bed kruipen en slapen. David Goeman, de man die met mij meereist, die is vanmorgen opgestaan om 6 uur. Heeft gisteravond zijn telefoon op vliegtuigstand gezet, zodat hij absoluut niks wist. En heeft dan de match herbekeken. En die was vanmorgen super goed gezind natuurlijk. Kwam met een
0: anders
1: grote
0: niet,
1: glimlach.
0: Of,
1: Ja, jawel, altijd. Maar nu was er zo'n Trump-dansje bij. Nee, kijk. Dat heeft hij niet gedaan, maar hij was wel gelukkig. En ik heb gewoon vanmorgen gekeken. Ik heb ook eens rondgevraagd bij de collega's. Ik moet eerlijk zijn, ook Jonas Maas bijvoorbeeld heeft heel even gekeken. Maar de meesten hebben echt gewoon geslapen. Omdat dat uur is echt wel onmenselijk als je de volgende dag weer een hele dag in dat... Ja, in die race moet kruipen, hè, want dat is toch ook wel altijd pittig.
0: Zeker, maar het goede nieuws is wel, de volgende match vrijdag die is om 9 uur, dus dat is al wat schappelijker natuurlijk. Ging het er eigenlijk ook over vanochtend aan de bussen? Zijn er ergens stiekem renners geweest die toch gekeken hebben?
1: Als er waren, dan denk ik niet dat ze dat eerlijk gaan toegeven.
0: Snap ik ook wel.
1: Ik heb wel eens hier en daar rondgehoord. De meesten eigenlijk toch niet. Alleen bij Soudal Quickstep heb ik er toch eentje gevonden die wel gekeken had. Die zei wel, ik ga het mij misschien beklagen in de loop van de dag. Maar goed, kijk, zo'n WK is dan ook maar om de 4 jaar. Dus ik snap het echt wel. Hè. Wie zegt, ik wil dat per se zien. Zeker doen. Maar goed, het moet wel gewoon nog werkbaar zijn. Voor, het mag ook niet, zoals de buschauffeur bijvoorbeeld, die heeft niet gekeken, want die zegt, ja, ik ben de hele dag in het verkeer, ik moet echt wel goed wakker zijn. Dus de meesten hebben dus niet gekeken, sommigen wel.
0: Ja, je wilde het misschien doen, maar het uur was te moeilijk. Iets wat je ook wilde doen, is denk ik toch mijn nieuwe culinaire tip uitproberen. Ja, of je vertrouwt me niet meer, dat weet ik niet. Maar ik had je tartomertie aangeraden gisteren. Is dat gelukt?
1: Aan vertrouwen geen gebrek, maar ik moet jou helaas teleurstellen. Wij zijn daar gewoon niet meer geraakt. Wij moesten een afleiding volgen, zoals dat altijd gaat. Hè. Als de koers op een berg aankomt, dan zijn die regels toch net wat strikter. Omdat dat is een heel gedoe dat iedereen daar snel af moet. En wij hebben het dorpje gepasseerd en ik zei het nog, we moeten stoppen. Want Caro gaat anders teleurgesteld zijn, maar we konden echt niet anders. Dus ik heb dat niet geproefd. Maar ik ga ervan uit dat ik het deze keer wel gelust had. Ik ben er eigenlijk vrij zeker van.
0: Ja, en ik ben niet teleurgesteld.
2: Nee, jij kan ons nooit teleurstellen in deze ronde van Frankrijk. Okay, absoluut niet. Als we dan eens kijken naar de rit van vandaag. Daar is de voorbije dagen al veel over gezegd geweest. In welke omstandigheden gaan ze nu koersen? Is het echt ontzettend heet boven de 40 graden in Carcassonne?
1: Wel, ik zit nu in de auto en op mijn dashboard staat 38 graden. Ik sta in de schaduw, dus ja, dat is al pittig. En ik heb eens gekeken, het loopt nog een beetje op hè, in de loop van de namiddag. Dus we gaan zeker over die 40 graden. Dus ja, dat is... Ik heb in het begin van de week nog lekker warm ergens gebruikt in een gesprek met jullie. Nu ga ik lekker wel veranderen naar onaangenaam warm. Maar goed, ja, kom, je kan daarover klagen, je kan daarover zagen, maar dat brengt allemaal niet op. Aanpassen en vooruit dan maar zeker.
2: Ja, inderdaad. Is er veel volk uitgelopen in Carcassonne voor de Tour?
1: Ja, dat wel. Het is ook wel een stad waar de koers regelmatig passeert. Je ziet dat ook wel aan de mensen. Ze zijn blij, ze zijn wel buiten gekomen. Hè. Het is, koers, de Tour. Vive le Tour, nog altijd één groot feest. Ook hoor, rond de bus van Decathlon. hoor je en zie je toch wel veel meer animo dan de voorbije jaren. Dat was, dat moeten we zeggen, een ploeg zoals een ander. Maar dat is wel helemaal veranderd. Daar wordt dan Paul Seixas gescandeerd en zo. Nee, we zijn in Frankrijk en Paul Seixas gaat het geweten hebben.
0: Ja, en je had het net dus al over die ijsvesten. Hè. Wij zien ook al wat beelden van de koers. Ze zijn nog een zestal kilometer verwijderd van de officiële start. Maar ik zie overal ijsblokken in de nekken. Ook renners die al aan het wuiven zijn naar de camera. Zo van, poeh. Dat is hier toch echt warm. Het gaat wel, denk ik, zijn impact hebben vandaag.
1: Ja, het is, ja, dat is zo. Hè. En ik hoor van coureurs en van trainers ook wel zeggen dan, dat je op een bepaald moment op dat punt komt waarop het licht ineens kan uitgaan. Dat is ook echt gevaarlijk hè, bij momenten. Een hitteslag, dat is echt gevaarlijk. Hè. Daar, dat is bij lopen, bij marathons niet anders. Hè. Daar sterven mensen aan. Dus dat is toch wel iets waar iedereen voorzichtig mee moet zijn, en dat zijn ze ook wel. Je kan alleen maar hopen dat iedereen dat ergens op tijd aanvoelt van het gaat niet goed, of weet ik veel, en dan nu, er zijn een aantal aangepaste maatregelen, hè. Dat heb ik ook wel gezien, er mag wel weer meer bevoorrading gegeven worden en zo, ik mag het hopen, hè, want het is de Tour, denk ik, sowieso al een aanslag op het lichaam, en dan dit daarbij. Ja, dat is lastig. En dat ga je ook meepakken. Een impact van 200 kilometer is al iets, maar dan 200 kilometer in deze omstandigheden, ja, dat gaat nog wel een laagje extra erop leggen. Dus het zal sowieso wel het geval zijn dat je hier en daar wel eens een coureur hebt die er bijvoorbeeld plots doorzakt, plots van tussen moet en eigenlijk misschien het niet eens voelde aankomen. Mm-hmm. Toch maar opletten. Het is toch gevaarlijk.
2: Zeker
1: ook.
2: Wel, zeker wel. Veel succes vandaag, Christophe. En dan boffen wij hier wel even in deze gekoelde studio van Sportsatoren op Radio 1.
1: Geniet ervan.

0: Don't go, Gert. De hamvraag. Ik heb het al toegegeven. Ik heb gekeken vannacht. Hoe zit het met jou?
1: Ik ga heel eerlijk en open zijn. Ik heb geprobeerd om mijn verstand te gebruiken, wetende dat Parijs nog heel erg ver is en dat er nog heel veel dagen, je voelt mij al aankomen, dat er nog heel veel dagen in de Tour aankomen. Ik heb het niet gedaan. Omdat ook, er had mij iemand getipt vooraf, die zei van, ja, kijk Gert, als je toch doorslaapt, je moet 's morgens. Die had een tip voor mij, een website, sportsa.be.
0: Ik heb daar al van gehoord, van die site.
1: Voilà. Die jongens en meisjes daar leveren gigantisch goed werk. Ik heb het allemaal 's ochtends heel snel kunnen inhalen. Ook dankzij hier de fijne collega's van de ochtend. Dus, maar ik heb het geskipt wel.
0: Ja, maar ik heb wel goed nieuws voor jou. Want wij hebben iets voorbereid, zodat je helemaal mee bent. Aha. En ook eens ten volle mee kan genieten. Het begint met Thibaut Courtois en Average Rob.
2: Ja, ik denk dat het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen. Dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo.
3: Ik denk dat er veel miserie is geweest in het nieuws de laatste 24 uur. En dat er een statement gemaakt moet worden vandaag door de Belgen. Om te tonen dat er niet gefokt wordt met voetbal. En dat er niet gefokt wordt met de Belgen. Dus ik heb er heel veel zin in.
4: Voorzet afgeblokt door Tilburg.
3: Ik hoop echt op een pandoering. Of zo'n goede 4-0, 4-1. Dat hoop ik. En dan zijn we voor één dag de United States of Belgium.
4: Half weggewerkt, Raskin zet druk, nog eens buitenom gaat, Raskin erbij. Raskin, en daar binnengeduwd door de Ketelaren! Binnengeduwd door de Ketelaren! Daar is het allereerste doelpunt! 1-0 voor België, dat is een verdiende voorsprong!
5: Ja, ontlading. Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Dus, en vooral... eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde.
4: Melk Tilman van Leverkusen. Daar is de vrije trap en die gaat erin. Hij wijkt af en hij gaat erin. Het is 1-1. Is België aangeslagen? Dat is de vraag. Luke Bakio en de Ketelaren voetballen samen met Tielemans. Ze zoeken de ruimte op de linkerkant bij Trossard, het uitvallen van Dest. Trossard gaat buitenom met links voorzetten. Daar is de voorzet, de Ketelaren. Ja, hij scoort weer! Hij scoort weer!
6: En Pochettino gaat erbij zitten. Maar kijk, de best mogelijke manier om te reageren. Twee man in de dekking, maar geen van de twee. Kon voorkomen dat Trossard hem toch gelegd. En dan gaan we in herhaling kijken. Of het wel degelijk de Ketelaren is of wie niet zijn eigen doelman verslaat. Allebei vingers daar in de lucht, maar alle credits opnieuw voor de kleine Limburger.

0: al heel speciaal wat we mogen meemaken, zeker voor mij. Een basisplaats en nog die overwinning. Dus het is echt een prachtige dag, een speciale dag.
1: Ik hoop echt op een pandoering, op zo'n goede 4-0, 4-1.
2: Maar Fries, oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort! Ja! Van Aken scoort! Wat een blunder van Fries! De ketelaren onder druk gezet. Hij krijgt de bal nauwelijks weg en het is Van Aken die hem in de voeten krijgt.
3: We hadden vandaag gewoon sterk starten, hen onder druk zetten, hen fouten laten maken. Dat hebben we gezien, ik denk bij 2 goals misschien. En het is ons gelukt. We hebben daar de hele week op getraind. En ja, natuurlijk de laatste 2 dagen met dat nieuws dat Balogun mocht spelen, heeft er nog extra vuur op gezet. Wij wilden echt tonen vandaag op het veld dat het belangrijkste is. En los daarvan, dat is niet in onze handen en wij willen gewoon voetballen.
4: Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Want België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond, hun heilige grond, een pak voor de broek. Dat kan tellen. Lukaku maakt het helemaal af. En de overbodige extra tijd mag eraan komen. De een kan nog een keer bellen naar de ander. Maar deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen.
5: Het duivelse feest van afgelopen nacht. En aangezien die Rode Duivels vrijdag tegen Spanje spelen, zal u het ook niet onlogisch vinden, denk ik, dat wij straks hier in Sportstatour nog even gaan bellen met Leo van der Elst.
6: En nu gaan we praten met onze man op de motor, Maarten van Gramberen. Maarten, goedemiddag.
7: Goedemiddag, dag Karel, dag Gert.
5: Hallo.
6: Maarten, het is superheet. Ik vraag mij eigenlijk al meteen af. Jij zit in zo'n motorpak met een helm op. Heb jij nu een handdoekje mee of zo voor je eens af en toe te kunnen afvegen? Of hoe doe jij dat eigenlijk?
7: Nee. We staan zelfs stil. We waren vertrokken en dan zoeken we altijd ergens een plaatje op in de schaduw onder een boom met de motor om de renners te laten passeren. Dan kunnen we daar achter plaats nemen, want dat is altijd makkelijk. Het peloton voor jou uit, dan kan je alles zien wat er gebeurt. Wel, we hebben 5 kilometer gereden. We hebben geen schaduw gevonden. Geen enkele schaduw. Er was 1 boom waar we eventueel hadden kunnen staan. Maar die schaduw was al ingenomen door andere collega's. Dus wij staan hier nu langs de kant van de weg, straatje ingereden, te wachten tot het peloton passeert. En we staan hier in een verzengende hitte. En wij hebben ook een lange broek aangetrokken. Zo'n Gore-Tex broek, dat moet je aandoen. Want stel dat je toch eens valt met die motor, wat je natuurlijk hoopt dat nooit zal gebeuren. Ja, dan moet je er natuurlijk voor kunnen zorgen dat je geen verwondingen oploopt. Dus het is even bakken. Maar ik moet wel zeggen, eens dat het peloton begint te rijden en je kan meevolgen en wij rijden dan ook, dan heb je een verkoeling natuurlijk van de lucht die door jouw pak gaat. Dus we hebben een zomerspak aangetrokken, dus dat valt allemaal wel een beetje mee. Jullie hadden het daar straks over de Rode Duivels. Wij sliepen vanmorgen met de Nederlandse collega's van NOS in hetzelfde hotel. En ik vroeg hen allemaal vanmorgen, en jongens, wij zitten in de kwartfinale. Hoe zit het met Nederland? Daar konden ze toch wel flink om lachen.
5: Vintage Maarten van Gramberen.
7: En ze vonden het vooral heel leuk. Ze vonden het... Ja, toch wel. Maar goed, ik ken ze goed. En ze zouden omgekeerd net hetzelfde doen. En zij vroegen... Zij zeiden meteen, nee, we vinden het eigenlijk echt super. Ze supporteren allemaal voor de Belgen. Want ze vonden het natuurlijk ook één groot fiasco en één grote schande wat er daar gebeurd was met de rode kaart van Balogun. Dus ze steunen ons allemaal. En ze zeiden direct, ah ja, nu gaan we zeker kijken naar Spanje. Vrijdag daar om 9 uur, die wedstrijd willen ze ook wel allemaal zien. En ook supporteren voor de Belgen. Ik kan u ook nog verklappen dat mijn motard, Tom Klaas daarnet zei, het is al van goudron fondu. Dus gesmolten teer, echt gesmolten asfalt. Dat merk je hier overal. Plakkerig en ook wel een beetje gevaarlijk natuurlijk. Als je daar met de fiets of met de motor of met wat dan ook doorrijdt. En ik kijk nog eens even naar de temperatuur. Tom, zeg het eens tegen mij. Hoe warm is het? 37 graden op dit moment. En ik voel echt wel het zweet nu over mijn rug naar beneden lopen, over mijn rug richting mijn dikke broek. die ik moet aantrekken.
5: Ja, dan hoop ik dat jij straks goed bevoorraad wordt onderweg door misschien wel de ploegleiders, maar dat zal wel Maarten van Gramberen. Dankjewel, we gaan er nog meer toervrienden bij halen. Christophe van de Goor en Sven Nijs, ja, bonjour, welkom bonjour. In deze aflevering. Bonjour. 37 graden, het zweet loopt over de rug van Maarten van Gramberen.
8: Fijn om te horen.
5: Denken de renners dan ook, goh, zo warm, laat ons het maar even rustig aan doen in de aanvangsfase?
8: Nee hoor, absoluut niet, want Christian Prudhomme, de tourbaas, die heeft net deze vierde etappe op gang gefloten en gevlacht. Achteraan zitten Isaac Del Toro, die trekt zich voorlopig niks van de debatten aan. Maar ja, als je kijkt naar het profiel vandaag, met vier beklimmingen en minder stijl dan gisteren, ook minder hoogtemeters, dan weet je natuurlijk wat er aan het gebeuren is, dat er heel wat renners, en vooral die van uit Franse ploegen natuurlijk, aan het demareren zijn en proberen weg te geraken. Want vandaag zou het, Sven, goedemiddag ook voor jou. Wel eens loopt het zweet van je rug?
9: Nee, hier voorlopig in niet, Brussel, he? Is het aangenaam.
8: Het zou wel eens een etappe kunnen worden waarbij de vlucht van de dag wel stand houdt. In tegenstelling tot gisteren, toen meneer Tadej Pogacar besliste halfweg de etappe. Weet je wat, ik voel mij goed. Ik wil de rit winnen. Iedereen, soit belle et toi.
9: Maar iedereen heeft zo zijn eigen belang en alles hangt af van wie er in die vroege vlucht zal belanden. Denk dan bijvoorbeeld aan een Mathieu van der Poel, eventueel een Mats Pedersen. Dat zijn mannen die mogelijk wel kansen zien vandaag om die rit te gaan winnen. Zijn die dan mee in die vlucht of niet? Want anders zouden die ploegen wel eens de gas willen opendraaien om die vlucht te neutraliseren.
8: Ja, we zien meteen al de Zwitserse, wat zeg ik, de Luxemburgse ex-kampioen van Cofidis, Alex Kirsch, die probeert weg te rijden. Die kijkt dan meteen achterom en ziet dat niemand meegaat. Ja, dat heeft geen enkele zin natuurlijk. En dan nog eens achterom kijken. Jongens, komt er dan niemand mee vandaag? Jawel, die van Uno X. En daar is Pedersen al, denk ik. Het is Mats Pedersen die meteen al zelf reageert. Dat is heel vroeg. 180 kilometer nog te fietsen. Bijna nog maar een paar minuten weg nadat Prudhomme die startvlag naar beneden heeft laten vallen. En meteen daar is Mats Pedersen al. Dat is heel vroeg, want je weet, een van de eerste twee demarages van de dag zijn meestal niet de goede.
9: Ja, en hij duidelijk wel heel goed tegen de warmte kunnend. Want ook gisteren heel actief die punten proberen verzamelen en ook ingeslaagd voor die groene trui. Maar heeft vandaag, denk ik, een dubbele opdracht.
8: En het valt meteen stil daarachter. Het valt er meteen stil. Het peloton tussen de wijnranken op een stuk oplopend wegje. Meteen het blok erop, zoals dat dan heet. Twee mannen van Movistar ook, die het zijn gegaan. Nee, er wordt dan toch nog gedemareerd en gereageerd vanuit het peloton van met Vácek onder meer. Vácek, Tsjechisch kampioen, die moet de demarage van Mats Pedersen proberen te verdedigen. En ik was weer ietsje te snel met de conclusie, omdat het peloton breed uitwaaierde over de breedte van de weg uiteraard. Dat is meestal zoals het breed uitwaaiert. Maar nu komt er dan toch weer een reactie. Dus het zou wel eens, kan het even lang duren als gisteren?
9: Maar het zal wel iets minder lang duren. Ik denk dat toch wel de vermoeidheid van die wedstrijd van gisteren en de dagen voordien zal meespelen. En dat het peloton iets sneller zal gaan begaan dan gisteren. Heeft het echt geduurd tot, laten we zeggen, 90 kilometer gepasseerd.
8: Zo is het, hè? Nou, dik anderhalf uur, bijna twee uur inderdaad. Wat vond jij van, even terugblikkend, van de heer Pogacar, die dan toch weer gulzig wou zijn en die ritzege wil pakken, ongeduldig eigenlijk is, dag drie en ik moet mijn ritje hebben?
9: Nog altijd heel, heel trots dat ook hij gewoon een rit wint in de Tour, zijn vorm laten zien. In de wedstrijd beslist van, ik heb hier superbenen, laten we er maar vol voor gaan. De ploeg ook absoluut niet gespaard. Heel veel krachten verspeeld in die warme omstandigheden. Maar het deert hij niet. Ook niet alle ceremoniële dingen die erbij komen kijken na de etappe. Alles neemt hij met een kwinkslag mee en ze zitten in een heel goede flow. Dus ja, op zich wel fantastisch om te zien dat ook hij, de man die groot favoriet is voor de Tour, voor elke rit die hij kan winnen ook echt wil gaan.
8: Kan je op een bepaald ogenblik te gulzig zijn, beste Sven?
9: Daar moet je mee opletten. Ja. Het blijft nog altijd de Tour die zeer lang is, die heel zwaar zal worden aan het eind van die laatste week. Dus je kan daar toch maar beter blijven respect voor hebben. En elke fout zal ook bij hem mogelijk kunnen afgestraft worden.
8: We zijn vertrokken vanuit Carcassonne. Mooi natuurlijk die middeleeuwse stad met die omwallingen ook, waar Tim Wellens vorig jaar ook op een bloedhete dag soleerde en won al een paar keer. Mooie overwinningen gezien in Carcassonne natuurlijk. Een van de laatste was die van Mark Cavendish, hè, 2021. Toch al 5 jaar geleden toen hij zijn 34ste ritoverwinning in de Tour pakte. En op gelijke hoogte kwam van en met Eddy Merckx. En dan moest hij toch 3 jaar wachten nog toen hij in dienst reed van Astana. Om dan die recordoverwinning te pakken in de sprint. En zijn 35ste. Dat was toen de aankomst in niet in Carcassonne, maar wel de start die hij daar won. Het is echt wel een tour-etappe puur sang. En straks waar we naartoe rijden in Foix ook, zullen we het ongetwijfeld in de loop van deze namiddag nog een paar keer over hebben, Gert. En Caro, maar echt mooie herinneringen heb ik persoonlijk aan Foix niet. Want Ricardo Rico is daar opgepakt, op EPO gepakt. Sonier Duval, en je mag één keer raden wie daar toen ook een van de managers was bij Sonier Duval.
5: Ja, dat weet ik. Gianmauro Gianetti van UAE. Ja.
9: Ik heb ook nog iets om met een kwinkslag ons eerste gesprekje af te sluiten. Ik heb vanmorgen ook nog even gebeld naar onze koning. Met de vraag of ook hij kon regelen en even naar ASO kon bellen om Arno Delie vandaag toch nog te kunnen
8: terug in koers te zetten.
9: Maar hij zei, sorry Sven, ik ben al op weg naar LA, want ik wil naar Spanje, België.
6: Ja, die gaat, hè. Die gaat.
8: Ja. Ja, hij gaat, absoluut. Ja.
9: Dus hij heeft het niet voor elkaar gekregen?
8: Nee. En ik denk ook niet dat Delie het had gewild.
9: Nee.
8: Want die jongen zit in zak en as.
9: Dat is natuurlijk wel een nuance.
8: Dat is waar. 175 kilometer nog. We zijn 5 kilometer aan het koersen. Mats Pedersen en co. Samen met Vacek, met Vauquelin. Hij rijdt voor Ineos met Pascal Eenkhoorn. Dat is de man van Soudal Quickstep die meegaat. Alex Kirschok, de eerste aanvaller van de dag. Zij proberen weg te geraken, maar het peloton geeft nog altijd niet zijn zegen.
5: En jullie het toch over koning Filip hadden. Wat zei ook alweer Christophe van de Goort in Welles vorig jaar gewonnen in Carcassonne?
8: Ja, toch?
5: Jazeker.
8: Hier komt hij binnen, nog 150 meter voor de Belgische kampioen Tim Welles. Begonnen aan een solo, 40 kilometer lang. Hij wuift naar het publiek alsof hij iedereen één voor één kent. Een nieuwe Belgische ritoverwinning voor de Belgen hier in de Tour. Eén dag voor de nationale feestdag.
10: Tim Welles nog heel even aan het drinken. Dikke proficiat. Wat dacht je vandaag? Het is morgen pas nationale feestdag, dan is er geen koers, dus ik zal het vandaag maar doen.
11: Correct, nee. Ik had de benen om iets moois te doen en ik heb het ook gedaan. En ik denk morgen een heel mooie rustdag gaat worden. Ik weet niet of Belgisch kampioen mooier is of een rit in de Tour winnen. Plaats op gelijke hoogte, maar natuurlijk iedereen kent de Ronde van Frankrijk. En als je de Ronde van Frankrijk kunt winnen, word je een beetje in een aparte categorie geplaatst.
6: Ja, maar misschien kunnen we gewoon zeggen, winnen in de Tour, in de Belgische driekleur, dat dat gewoon het allermooiste is.
5: Dat was een bijzonder strafnummer van Tim Welles vorig jaar.
12: Sportza Tour.

Be My Baby van The Ronettes. De voorbije dagen hebben ons al geleerd dat luisteren naar Hannes Tahon eigenlijk... Be My Baby van The Ronettes. De voorbije dagen hebben ons al geleerd dat luisteren naar Hannes Tahon eigenlijk toch best wel een goed idee kan zijn. Zijn tips hebben zich tot nu toe al

0: Toch opnieuw verkeerde inschatting gemaakt. Mathieu van der Poel als kopman. Ik heb risico genomen, maar kijk, misschien dat ik dat vandaag kan rechtzetten dan met een betere kopman. Dat is ook mijn tip eigenlijk.
1: Vertel.
0: Ja, dat is... Misschien dat ik je eerst zelf nog een vraag stellen, Gert. Wat is jouw favoriete chocolade eigenlijk?
1: Mijn favoriete chocolade? Waarom vraag je dat?
0: Omdat het vandaag Wereldchocoladedag is.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja. Ja.
1: Mijn favoriete chocolade is toch wel de zwarte.
0: Oké, de zwarte. Dat is eigenlijk ook de favoriete chocolade van Jasper Stuyven. Ja, de koning van het peloton op vlak van chocolade. Want 10 jaar geleden heeft hij een chocoladeatelier uit de grond gestampt met zijn onkel Ivan. Zelf werkt hij daar natuurlijk niet in. Hij is meer het gezicht en is ook mede-investeerder. Jasper Stuyven moet vandaag een tip zijn door die Wereldchocoladedag.
1: Dat vind ik een heel goede link. Eet Jasper Stuyven zelf dan veel chocolade, Hannes?
0: Wel, daarvoor heb ik zijn vriendin, eigenlijk al zijn vrouw, Elke Blijaert, is gecontacteerd. En er zijn twee momenten in het seizoen dat Stuyven chocolade eet. Het eerste moment is meteen naar Parijs-Roubaix, want dat is het einde van zijn voorjaar.
1: Ja.
0: Dan krijgt hij een grote zak chocolade-eieren van zijn onkel Ivan. En op het einde van het seizoen krijgt hij dan nog eens een grote zak met pralines.
1: Ja, het is een Betekom, denk ik, hè, in Vlaams Brabant.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ben je er al geweest misschien?
1: Ik ben wel al eens in Betekom geweest, maar ik weet niet precies waar de winkel is. Ik wil er graag wel eens langs gaan, eerlijk gezegd. Want zoals gezegd, chocolade, zwarte chocolade, dat is wel mijn ding. Zitten er nog chocoladeliefhebbers in het peloton?
0: Well, ja, Tadej Pogacar kan je ook verblijden met een stukje chocolade. Maar de grootste chocolade... verslaafde, zo zal ik het noemen, is Florian Lipovits.
1: Ja?
0: Die heeft elke dag een stuk chocolade nodig. En de ploeg springt er dan ook creatief mee om. Ze maken dan bijvoorbeeld een soort van chocoladecake als hij een koers heeft gewonnen, om hem in de bloemetjes te zetten op die manier.
1: Wat is trouwens de favoriete chocolade van Jasper Stuyven? Dat heb ik nu nog niet gevraagd.
0: Ja, dat is ook net zoals jou. Zwarte chocolade, waarschijnlijk omdat het de gezondste chocolade is. Hè. En melkchocolade. Dat zijn de twee soorten dat hij het liefst opeet.
1: Deelt hij soms chocolade of pralines uit in het peloton?
0: Ja, zo vrijgevig is hij wel. Toen dat hij vorig seizoen Little Trek verliet, heeft hij de hele ploeg getrakteerd op pralines in de vorm van de shirtjes van Little Trek. En hij heeft eigenlijk hetzelfde gedaan bij zijn intrede bij Soudal Quickstep. Dan heeft hij de volledige staf ook getrakteerd op pralines dan in het shirt van Soudal Quickstep.
1: Mooi, mooi. Is dit een etappe voor Jasper Stuyven, Hannes?
0: Ik hoop van wel, want ik heb hem eigenlijk als kopman gezet voor vandaag. Voor dit soort etappes dat ik Jasper Stuyven in mijn tourmanager heb. En als hij die etappe vandaag wint, of later in de tour, dan zal onkel Ivan uitpakken met een speciale tourpraline.
1: Het is hem gegund, hè, Hannes, want hij is al een paar keer in het verleden dichtbij winst geweest in een tourrit en dan net niet gelukt.
0: Ik denk dat hem al bijna 20 keer in de top 10 van een tourrit is geweest. Ja. Dat kruipt ook een beetje in zijn hoofd. Het is ook al lang geleden dat hij een koers heeft gewonnen. Denk van Milaan-Sanremo. Dat is al 5 jaar geleden. Dus ik denk dat heel het wielerpeloton en de hele wielerwereld hem het gunt.
1: Alles op Jasper Stuyven vandaag. En als het dan over die chocolade gaat. Ik denk dat ik in mijn wielermanager zelfs de zogenaamde chocolademedaille niet ga halen. Is dat erg of toch maar blijven meedoen?
0: In dit weer is dat niet zo erg, want hij zou toch smelten.
1: Dat is alweer een zeer spitse en gevatte opmerking. Dankjewel, Hannes Toon, en tot morgen.
2: En jij, beste luisteraar, bent ook nog altijd van harte welkom trouwens in onze mini-competitie Radio 1 heet die. De officiële groene trui is voor de eindwinnaar. Christophe en Sven, waar zit Stuyven, de tip van Hannes dus, op dit moment?
3: Ja, vooraan hoor. Met een man of 30 heb ik de indruk. Ze zijn in 2 schuifjes bij elkaar gekomen. En de voorsprong op het peloton is ongeveer 1 seconde of 10. In meters uitgedrukt 200 meter ongeveer. 2 voetbalvelden tussen de wijnranken hier. Hete temperaturen, 40 graden op dit ogenblik wordt er gemeld bij de start. 637 graden, maar de temperatuur loopt alleen maar op. En vooraan hadden we dus eerst een groepje met onder meer Mats Peders. Hè. Dat hoorden we in die eerste flits. Eerst een van de eerste aanvallers van de dak was de ex-wereldkampioen. En ook Jasper Stuyven gleed al meteen mee. Net als onze landgenoot Brent van Moer. Frank van den Broek, ook de Nederlander, schoof mee. Maar nu zijn er een aantal andere jongens die een tweede schuifje zijn komen aansluiten vooraan. Een man of 25, schat ik, met nog een andere Belgen. Met Vlad van Mechelen opnieuw erbij wordt gemeld. John Izaguirre herkennen we. Quinn Simmons ook uiteraard. Ramses de Bruyne zit erbij. De grote jongen van Alpecin Premier Tech. We hebben Kevin Vauclin. We hebben Edouard Plankaert wordt gemeld ook. Verder ook nog... Ik noem alleen maar grote namen. Hè. Min of meer grote namen. Matthias Vacek en Pedersen, die hadden we genoemd. Dus dat is een grote groep, Sven, van een man of 25. dan moet je daar altijd...

0: de vraag meteen bijstellen. Het is nog 166 kilometer. Je hebt altijd slepers, mannen die een beetje loeren. Hoe goed, ja, dat hangt af van die samenwerking natuurlijk. Hoe goed die gaat zijn. Want hoe groter de groep, dat is niet altijd een voordeel.
1: Het is niet altijd een voordeel. In eerste instantie wel natuurlijk. Hè. Als iedereen een beetje de krachten bundelt. Ze gaan allemaal wel de intentie hebben om mee te rijden. Maar het zal vooral nu in die eerste fase afhangen van krijgen ze een vrijgeleide van het peloton of niet. Mm-hmm. Er is wel wat windstilte. Het is een zeer grote groep. Hè. Dit biedt echt wel perspectief om daar mogelijk straks een volgende groepje uit te zien wegfietsen. Diep in de finale die dan gaan strijden voor de ritzegen. Dus ja, je kan toch maar beter als je ambitie hebt voor de zegen nu in die grote kopgroep zitten.
0: Ja, de best geplaatste dat is een Noor, dat is Thorstein Traaien. Hij rijdt uiteraard voor Uno X op 5 minuten. Het verschil op dit ogenblik, de voorsprong, 25-tal seconden. Inderdaad, een man of 35. Heel snel probeer ik de Belgen eruit te pikken. Stuyven, Ramses de Bruyne. Jasper Philipsen wordt ook gemeld dat hij mee is. Dat moet ik nog met eigen ogen zien. Edouard de Plankaert ook. En verder Quinten Hermans en Brent van Moer. Twee ploegmaats van het team van Pinarello, van Tom Pidcock uiteraard. En Frank van den Broek, die noemden we al. We hebben Mats Pedersen uiteraard. Quinn Simmons en de Tsjechische kampioen. Ook een ploegmaat van die twee mannen. Matthias Vácek. Ja, dat is toch wel een aardig groepje. Robert Stannard ook, Valgren Andersen. Dat zijn de gasten, Binyam Girmay ook. Dat zijn de gasten die een heuveltje over kunnen. En die in het begin van deze tour, deze etappe al hebben aangestipt. En er zijn nog een aantal jongens vanuit het peloton die proberen te reageren. Onder meer iemand van Lotto ook. Ja, zij proberen uiteraard. En zij moeten na de opgave van, onfortuinlijke opgave van Arnaud Delis, die proberen toch een en ander nog te bewerkstelligen. Hè, want anders wordt het heel triestig.
1: Ja, degene die ik nu echt mis is Mathieu van der Poel. Ik denk dat hij hier de boot aan het missen is. Ja. Om mogelijk te kunnen koersen voor ritzegen. Ze hebben Philipsen vooraan. Als dat helemaal klopt wat daar staat op ons scherm. Dan ziet dat er voor Philipsen ook zeer goed uit.
0: Maar ja, hij moet natuurlijk wel, hè, Sven. Want als Pedersen alweer meeglijdt in de strijd voor die groene trui. Het is in dit soort etappen dat Pedersen dan... Philipsen. Ja. Inderdaad, dat klopt. Dus hij is heel wakker. Hij is bij de zaak. Pedersen weg, dan moet ik mee, zegt Jasper Philipsen. Want ik mag nu in de eerste 2-3 dagen die strijd voor de groene trui al zeker niet hypothekeren. En dat is de reden. En dan kijken we, er komt nog achter nog een groepje aansluiten. En dat proberen ze althans. Dat is een... Een man ook van Lotto die meeglijdt. En dat is vanuit de lucht te zien niet heel makkelijk te zien. Maar ook twee mannen ook nog van Total Energie. Maar dat is vechten tegen de bierkaai. Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Maarten op de motor. Misschien zit jij daar in de buurt.
2: Wij zitten in de buurt. We zien het allemaal ver voor ons gebeuren. Maar wij zitten als motor nummer 10 denk ik ergens. Dus het is heel ver om allemaal te kunnen zien wat er precies gebeurt. Dat kunnen jullie op een scherm met de beelden van de cameramensen beter zien. Wat we wel kunnen vertellen van hieruit is het dat het op dit moment 41 graden is. In het centrum van Carcassonne vanmorgen bij de start 37 graden, nu 41. En soms gaat die temperatuur nog met de ruk omhoog na een bocht. Of als je ergens een beetje naar beneden rijdt en terug moet klimmen. Opeens een wolk die nog warmer is. En vooral er is nergens schaduw. De renners die rijden de hele tijd lang in de zon. Wat we nog kunnen vertellen over Mathieu van der Poel, die er blijkbaar dan niet bij is. En Jasper Philipsen wel. Daarnet kwam trouwens de wagen van Philipsen met Christophe Roodhoofd achter het stuur. Kwam die naar voren gereden naar zijn renner toe. Mathieu van der Poel, die heeft zijn aero-helm aangetrokken vandaag. Dat is dan toch de helm om net iets sneller te kunnen rijden. Die is ook wel wat warmer, wat minder verluchting dan een helm die je bijvoorbeeld zou aantrekken in de bergritten. Maar daar heeft hij voor gekozen. Dat wist zijn broer David van der Poel ons te vertellen liever. Want David die is straks samen met papa Adrie te gast in Vivele Velo. Heel nerveus gedoe. Op dit moment heel veel ploegleiderwagens die aan het klaksonneren zijn. Ze willen allemaal opschuiven. Maar het zijn hier ook wel hele, hele smalle wegen in die broeihard. Wat we ook nog kunnen meegeven vanmorgen is dat er vlak voor de start een brandweerwagen passeerde. Ook bij ons, bij de montage. En die brandweervrouw was het achteraan. Die was dan een klein beetje water aan het spuiten op het publiek. Maar ook op ons. En die verkoeling die deed ontzettend, ontzettend veel deugd. Maar dus voorlopig heel veel strijd. En vooral heel erg warm. Ik ga toch nog eens kijken. Voilà, 40 graden. Dat is de temperatuur op dit moment.
3: Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. 1 rijstrook is dicht door een ongeval. Ook 25 minuten op de binnenring rond Gent. De R4 richting Desselbergen tussen Gent-Zeehaven en Oostakker door een ongeval op de rechter rijstrook. En de politie meldt een ongeval op de E313 richting Hasselt net voor Herentals-Oost. Op de linker rijstrook is dat en daar staat een file.

0: Celebrate gisteren voor, of afgelopen nacht moet ik eigenlijk zeggen, voor de Rode Duivels. Maar wie weet straks ook voor een Belgische ritzege in de Tour, Caro. Er zitten dus wel wat Belgen in die kopgroep.
1: Als ik goed geteld heb, zijn het er 7. Dat was niet mijn sterkste punt op school, maar normaal gezien moet het kloppen. En een van hen is Quinten Hermans. Ik stel voor dat we daar eens naar gaan luisteren.
2: Quinten Hermans, dag 4, maar het voelt misschien al aan als dag 10, kan ik me voorstellen.
3: Het voelt niet aan als dag 10, maar ik kan wel... Ik merkte wel na de etappe van gisteren dat de nodige vermoeidheid al aanwezig was.
2: Ja, het hakt er wel in, die warmte.
3: Ja, het is echt ongelooflijk. Het is echt super warm. Gisteren was ook nog eens voornamelijk bergop. Heel weinig. We starten op zeeniveau en eindigen op een redelijke hoogte. Dat wil zeggen dat er meer hoogtemeters zijn als dalende meters. En afdalen kunnen we wel goed gebruiken om af te koelen af en toe.
2: Ja, ik hoorde Mathieu van der Poel net zeggen, in principe een etappe voor mij, maar met die hitte heb ik weinig ambities. Hoe is dat bij jou?
3: Ja, ik heb ook wel de nodige ambities voor vandaag, maar het is gewoon een feit dat je kunt niet oneindig blijven demareren in dit weer. Dus je moet de demarage op het juiste moment plaatsen. Ik heb gisteren bij Mathieu een paar keer zien demareren en dat was allemaal sterk genoeg, maar op een gegeven moment stopt dat en moet je denken dat het nog 170, 160 kilometer verder is. En dat gaat vandaag niet anders zijn. Op de juiste momenten mareren is waarschijnlijk de sleutel om in de vroege vlucht te geraken. Maar wanneer dat de juiste moment is, dat is voor iedereen een vraagteken natuurlijk.
2: Veel succes vandaag.
0: Ja, maar Quinten Hermans heeft dat juiste moment vandaag dan toch goed weten te bepalen. Want hij is mee, is nu aan het rondfietsen in een werkelijk prachtig landschap. Maar dus ook wel in de lode etter. En kijk, zo is ons eerste uur alweer voorbij gevlogen.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Richie. Eerst naar het kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
12: Tegels,
13: natuursteen,
12: parket, Impermo.
4: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 15 maanden niet verkiesbaar zijn in plaats van 5 jaar, zoals in eerste aanleg was beslist. Het lijkt er wel op dat Le Pen dan campagne zou moeten voeren met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. De partij Groen is tevreden met de beslissing van reisorganisatie TUI om vanaf volgend jaar geen vluchten meer te organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. De toeroperator wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot en blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
15: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard. Waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
1: Verschillende actiecomitees vragen al langer om de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het VLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Door de klimaatopwarming zijn er nu vooral meer warmwatersoorten. De kleine pieterman, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken, komt nu 24 keer meer voor in het strandwater dan 30 jaar geleden. Koudwatersoorten verdwijnen meer en meer, zegt Jan Seys van het VLIS.
13: De belangrijkste, is ook de talrijkste dier eigenlijk in het strandwater nog altijd, is de Noordzeegarnaal, de grijze garnaal. En daar zijn die aantallen met 78% afgenomen. Dus dat is echt werkelijk substantieel. Er zitten er gewoon veel, veel minder. Maar ook de gewone strandkrab die iedereen kent, is ook enorm afgenomen.
1: De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week, is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook al twee verdachten opgepakt. Een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die zakenman zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
16: Een heel goedemiddag. Gisteren dachten we dat het misschien wel een etappe voor de vlucht zou zijn. Niet dus, dacht Pogacar toen. Maar nu lijkt hij wel gewoon zijn zegen te hebben gegeven, toch, Christophe en Sven?
17: Ja, meteen hoor, want hij heeft de wegkapitein Niels Pollet op kop van het peloton gezet. En de 34 leiders die krijgen meteen al 3 minuten cadeau. Ik ga heel snel de belangrijkste namen overlopen. En vooral de teams die niet mee zijn, dat zijn uiteraard de twee klassementsploegen, Team Emirates en Team Visma. Die hebben niemand mee. Ook Tudor blinkt uit in afwezigheid. Eigenlijk als enige ploeg van de niet-klassementsploegen. En daar zullen ze absoluut niet blij mee zijn. Natuurlijk geen Alaphilippe, geen Arvid de Klein, geen Marco Haller, Hirschi, Pluimers, noem maar op, Matteo Trentin. Dat is toch echt wel een pak voor de broek. We beginnen bij Bora. Daar hebben we Nico Dens en Jan Tratnik. 3 man van Little Trek met Mats Pedersen, Quinn Simmons, Matthias Vacek. Ook 3 man van Education met Sean Quinn, Steinhauser en Valgren Andersen. We hebben van Bahrein, Stannard en vooral onze Vlad van Mechelen. Jayco heeft Michael Matthews meegestuurd. En dan 3 man ook van Alpecin Premier Tech met Ramses de Bruyne, Proficiat, Jasper Philipsen. Heel goed, Edouard Plankaert, idem dito. Jasper Stuyven en Pascal Eekhoorn van Quickstep. Kevin Vauclin, een halve kopman van Ineos. Van Uno X, ook maar 1 man in dit soort etappes. Verwacht je dan toch meer jongens die meegeleiden voor dat Noorse team? Thorstein Traen. Binnegear, Mai en Frigo zijn de 2 vertegenwoordigers van NSN. Castrillo, Garcia Pierna, Oliveira, mannen van Movistar. 1 jongen ook van Lotto Intermarché, Zimmerman. Cofidis heeft Izagirre en Alex Kirsch uitgezonden. Dan hebben we voor Pinarello, Quinten Hermans en Brent van Moer. Groupama FDG heeft Romain Grégoire en Costio meegestuurd. Caja Rural, Alex Molenaar, jawel, de Nederlander. En Nicolau, Frank van den Broek is nog een Nederlander voor Team Picnic. En Alexandre De Lettre, die schreef een brief. Ik wil ook graag mee met de mannen vooraan. Niels Pollet, voor hem is het werkendag. We begonnen aan deze flits, de opsomming van de 34 leiders. Bij een voorsprong van 2.50. En hoe lang heeft dat geduurd, Sven? 1,5 minuutje. En nu is het 3,5 minuut. Ja, op 150 kilometer van de streep.
18: Redelijk snel in het peloton. Ook plaspauze. Peloton heeft het begrepen. Zeer grote en sterke kopgroep. Met toch wel wat, met wat blokjes die elkaar ook gaan vinden. Hardrijders daarin. Dus ja, in principe zit de winnaar van de rit wel echt nu vooraan.
17: Ja, de best geplaatste, dat was de man die daar straks ook al bij de eerste, bij het eerste groepje Jasper Stuyven zat, zeg maar. Dat is Thorsten Traen. Hij staat op 5 minuten en 6 seconden. Dus de kans is vrij groot en reëel dat we straks zullen zeggen dat deze Noor virtueel de nieuwe gele truidrager is in deze Ronde van Frankrijk. Hoe ziet het parcours eruit? Gekarteld met 4 beklimmingen. We hebben er 2 van tweede. Die liggen in het tweede deel van deze etappe, dames en heren. En in het begin hebben we eentje van 4e categorie en van 3e categorie. Straks de laatste, die van 2e, de Col de Montségur. Die kennen we, hè, in de buurt van Foix. Nadien is het dan afdalen. Dat is een col van 7 kilometer aan 6%. Dus dat is, ja, dat kan je demareren met de grote plateau. En vooral dan naar beneden richting Foix. Ze hebben toch alweer allemaal een vrij lange transfer moeten maken gisteren. Hè, want dan zaten we in die oostelijke Pyreneeën. Naar boven moeten rijden langs de Middellandse Zee. Voorbij Perpignan, Narbonne naar links. Om daar dan te starten in Carcassonne. En dan draaien ze weer richting Po. En ja, een beetje boven Andorra om te finishen straks in Foix. Foix dat al heel veel jaar ook wel veel te maken heeft gehad met de Ronde van Frankrijk. Al een paar keer, 5 keer al aankomst geweest in de Ronde van Frankrijk. Voilà, bijna 4 minuten voor die mannen vooraan.
18: En nog als laatste, heel interessant, dat sprintje voor de groene trui, waar we straks toch ook echt naar uit gaan kijken, dat ligt na 93 kilometer met vooral ook Jasper Philipsen, die daar met punten sprokkelen ten opzichte van een Mats Petersen.
17: Zo is het, hè, want daar bij die sprints in 25, 20, 16 en zo verder punten te verdienen. En ja, vooraan de mannen die gisteren op de aankomst in Les Angles, Pogacar, Vingegaard en Carapaz en co, die sprokkelden heel wat groene punten. Maar die zijn vandaag dus niet vertegenwoordigd. Uiteraard niet in die vlucht van de dag. Dus ligt de vrije baan voor de Pedersens en de Jasper Philipsens en de Girmais van deze wereld. 150 kilometer nog, het peloton heeft het begrepen. We laten die mannen vrij snel gaan. Want we doen toch een beetje rustig aan bij deze hete temperaturen. 38 graden en meer, dat is meer dan lichaamstemperatuur, Sven. Dus afkoelen, ja, ik bedoel, we hebben het tijdens de platen. Goeie platen overigens, hebben we het er vaak over gehad. Hoe zou jij hier eigenlijk... Jij kon niet tegen de hitte. Maar er is nog een verschil tussen niet kunnen tegen de vochtige hitte. Zoals op de Olympische Spelen van Peking. Waar je mountainbike deed in 2008. Daar was het warm, vooral vochtig. Maar geen 40 graden, hè?
18: Nee, geen 40 graden. En vooral geen 3 weken aan een stuk. We weten natuurlijk niet hoe lang deze warmte gaat aanhouden. Maar het is nu toch al dag 3, dag 4 in extreme omstandigheden. Het voordeel vandaag ten opzichte van gisteren, oké, het is weer warmer, maar het tempo ligt iets hoger. Dus gisteren hadden ze toch wel een zeer, zeer zware aanloop van die etappe, waar de temperatuur ook hoog opliep, maar de snelheid van het peloton traag. Dan koel je nog minder af. Nu krijg je toch wel de wind wat in je aangezicht. Dat helpt wel wat. Maar, en het tempo in het peloton is nu gedrukt. Iedereen heeft relatief zijn hartslag onder controle, die eerste fase van de wedstrijd. Dus dat gaat allemaal wel helpen. Maar nogmaals, ja, we zitten hier met temperaturen inderdaad boven lichaamstemperatuur. Ja, dat is niet gezond. En ik zou hier heel veel bang van hebben. Ja. De ene kan er beter tegen als de andere. Maar als je er te ver in gaat, inderdaad, we hebben het daar straks ook al gehoord, dat kan ook levensbedreigend zijn.
17: Zo is het. Maarten op de motor. Ja, wat Sven net zei, kan misschien voor heel wat luisteraars vreemd klinken. Namelijk dat je ook wat verkoeling voelt dankzij de wind. Maar zo gek is dat niet, hè? Want er wordt volgens een heel moeilijke formule, waarvan ik de naam eigenlijk al niet meer weet, maar de windsnelheid wordt vaak bij zo'n hete temperaturen ook in rekening gebracht om de graad van afkoeling voor een menselijk lichaam, zeker een menselijk lichaam dat aan het sporten is, om dat mee in rekening te brengen. Maar op die motor, ja, dat voelt bijna als een, ja, niet bijna, dat voelt als een haardroger, vermoed ik.
19: Ja, dat is zo. We hebben het haardroger gevoel. Dat gaat eigenlijk over de hittecoëfficiënt. Heel belangrijk als het warm is, is natuurlijk wat is de luchtvochtigheid. Als die luchtvochtigheid heel erg hoog ligt, ja, dan gaat het vocht dat op jouw armen staat of op jouw benen staat of in jouw nek of in jouw gezicht, dan gaat dat niet kunnen verdampen. En het is net door die verdamping dat het afkoelt. En over die temperatuur, je zei daar straks, Christophe, of daarnet 38 graden. Wel, ik kijk nog eens mee over de schouder van Motard Tom Klaas. 41 graden, dat is de temperatuur op dit moment. Maar het is wel een droge warmte. De lucht is hier niet zo vochtig en dat is dan weer een voordeel. En je moet vooral de core temperature, daar ging het daar straks al over blijkbaar, dat hebben wij niet kunnen horen. Je moet die vooral zo laag mogelijk houden. En wat je wel moet weten is, als je sport, 70% van de energie die spieren opwekken, die gaan naar warmte. Want daardoor begin je ook te bibberen als het koud is. Waarom begin je te bibberen? Spontaan te bibberen. Dat is dat die spieren in gang schieten om warmte op te wekken. Dus verkoeling wordt heel belangrijk. Daarnet passeerden we trouwens Tim Welles. En we konden hem heel even vragen. En Tim, warm genoeg? Amai, zei Tim Welles. En dat zei hij terwijl hij een drinkbus over zijn hoofd aan het gieten was. Dus verkoeling, dat wordt echt wel cruciaal allemaal vandaag. Dat is het codewoord. En we zagen ook als allereerste eigenlijk Tadej Pogacar, de man in het geel, een plaspauze maken. Dat hebben jullie ook al aangeraakt. Hij gaf heel snel zijn go van jongens, doe maar. Gisteren heb ik mijn pleziertje gehad. Gisteren hebben we op zijn PlayStations gekoerst. Want dat was het wel, halfweg koers zeggen van jongens, ik heb er wel zin in. Ik voel dat ik goede benen heb. Begin maar te rijden en dan maak ik het straks wel af in de sprint. Onwaarschijnlijk dat wielrennen soms PlayStation wordt. Maar dat is voorlopig het geval met een Tadej Pogacar in de rangen. Tempo is er nu een klein beetje uit. Merk ik op dit moment, we rijden 30 km per uur. Maar het gaat hier ook wel een klein beetje bergop. Prachtige streken trouwens die vorig jaar geteisterd werd door bosbranden. En daarnet reden we door zo'n typisch dorpje in het zuiden. Allemaal platanen, overhang langs de kant van de weg. Dan van die typisch Franse rolluiken. En dan École Communale La Mairie. Prachtig omzien. Typisch het zuiden van Frankrijk. Het is een heerlijke streek. Alleen is ze net iets te warm met die 41 graden.

0: Je hoorde Angèle met Diele.
1: Sportza Tour.
0: Gisteren op weg naar Les Angles beleefde Kian Uytebroeks opnieuw wat moeilijke momenten. En na de finish gaf hij dit opmerkelijke interview.
2: Als je niet gezond bent, is het moeilijk. Maar ik heb gevochten.
3: Wat bedoel je niet gezond? Heb je maaglast of wat is er?
2: Koorts.
3: Heb je koorts?
2: Ja.
3: Oei, dus best, was dat vanmorgen al?
2: Ja, gisteren. Ja. Al, dus ja.
4: Kan je dat wel verder?
2: Ja, dat hoop ik wel. Gewoon zien nu dat ik goed herstel, alles goed onder controle houden en dan zien we wel. Ja. Ik ben gewoon niet goed. Ik voel wat draaierig en zo, dus best zo snel mogelijk naar de bus.
4: Kan je daar ook van herstellen, Kian?
2: Zeker, zeker. Jonas heeft ook in de Giro met COVID en zo gereden, dus dat moet goed komen.
5: Ja, Kian Uytebroeks gisteren na de etappe. Wij praten er nog even over verder met Chris van der Mieren, bondsarts bij Belgian Cycling. Goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
5: Ja, er zitten verschillende elementen in het stukje dat we net gehoord hebben. Hè? Maar eerst en vooral, wij dachten dat koersen en koorts dat echt niet samengaat.
6: Ja, wel, eerst en vooral wil ik zeker benadrukken dat ik natuurlijk niet kan ingaan op de situatie van Kian op zich, want ik ben er niet bij en ik heb daar eigenlijk op dit moment niet veel mee te maken, maar ik kan wel ingaan op de situatie van een renner die koorts heeft. Hè. Dus koorts, en we hebben het hier over koorts, als reactie op een ziektekiem. Dat is natuurlijk niet zomaar een reactie. Die reactie is een reactie van het lichaam om zichzelf te verweren. En dat wil dus zeggen dat die ziektekiem het lichaam wel degelijk serieus te pakken heeft. Binnen Belgian Cycling hebben wij daarover een protocol. En dat is ook een protocol dat wij meegeven met de jongeren. Wij gaan dat ook bij de gezondheidssessies die we jaarlijks voor de jongeren geven, gaan we dat ook voordragen. En daarin spreken wij over twee types van infecties. Hè. De infecties boven de nek noemen we dat simpelweg. Dat wil zeggen een beetje keelpijn, een beetje oorpijn, een beetje neusloop en zo. De simpele dingen die... Daarbij raden wij aan om enkele dagen wat rustig aan te doen. Maar als het gaat over symptomen onder de nek, zoals diarree, zoals hoesten, zoals koorts, griepgevoel, dat is wat anders. Dan wil dat zeggen dat de ziektekiemen, en het gaat dan quasi altijd hier in dit geval over virussen, wil dat die ziektekiemen het lichaam helemaal geïnfiltreerd zijn en dat die ook wel zichzelf verspreiden doorheen het lichaam. En dat is natuurlijk wel wat anders, omdat, zeker in het geval van diarree en tijdens de tour, het is warm, ik hoor 40, 41 graden, Maarten daar juist zeggen, dus het is er heel warm in de kanten van Carcassonne. Daar heb je vochtopname nodig, daar heb je elektrolytenopname nodig, daar verlies je gemakkelijk 1 à 2 liter vocht per uur. Daar heb je ook koolhydraatopname nodig die nodig is voor de inspanningen te doen. Dus al die, de optelsom van al die factoren maakt toch wel dat een lichaam heel snel helemaal eronder door kan gaan. En dan heb je natuurlijk, kom je gemakkelijk in de problemen natuurlijk. Hè.
0: Ja, luister anders eens even mee, Chris, naar het interview dat de ploegleider van Movistar, en dus van Kian Uytebroeks, vanochtend heeft gegeven. Want we wilden Uytebroeks graag zelf spreken. De ploeg heeft laten weten, hij komt niet, want hij heeft een heel moeilijke nacht gehad. En Jurgen Roelands heeft daar wat meer uitleg over gegeven.
7: Hoeveel koorts heeft hij?
8: Ja, meer dan 37,5. Is hij zeker niet gestart, gisteren 37,3. Dus dat is koortsachtig, dat is zo op de limiet, denk ik. Moest hij nu 38,5, 39 zou hij sowieso niet kunnen starten. Maar het is op de limiet. We zullen zien dat hij evolueert. Hij heeft nu zeker ook geen koorts. We hebben juist nog gemeten. Ja.
7: Mag ik wel zeggen dat hij er droevig uitziet? Dat die ogen ook echt... Dat hij ongelukkig is?
8: Het is vooral van een moeilijke nacht. Hè. Weinig geslapen en vooral diarree gehad. Het is dat wat het moeilijkste is. Vooral... eten en drinken binnenkrijgen. Ik denk dat het moeilijkste is. Ja. Ik zeg het, nu start hij zonder koorts. Dus we gaan zien wat dat de dag brengt.
0: Ja, wat maak je daar dan uit op, Chris? Want je legde het net uit, als er sprake is van diarree, dan is het wel degelijk echt een probleem. En dat blijkt, volgens Jurgen Roelands, dus echt het geval te zijn geweest de afgelopen nacht.
6: Ja. Ja, je zit al snel als renner in een negatieve spiraal. En kijk, ik ga er even heel duidelijk in zijn. De reden waarom ik dit interview doe, is niet om in te gaan op de specifieke situatie van Kian, maar wel om naar de bevolking even duidelijk te maken van, kijk, er zijn een aantal regels waar je beter niet tegen zondigt. En zeker voor de jeugd die ook meeluistert en die ook dat soort van zaken hoort en leest. Daarvoor wil ik toch even heel duidelijk de boodschap meegeven van, kijk, wij vanuit Belgian Cycling geven de boodschap van als er koorts is en symptomen onder de nek zoals diarree en zeker bij deze warmte, dan raden wij af om te sporten op intensieve wijze en zeker voor de jeugd. Ik zeg het nog eens, ik wil niet ingaan op de situatie van Kian, want daar ben ik niet toe bevoegd op dit moment, maar dat is toch wel de boodschap die ik graag als arts zou meegeven om het sporten veilig te houden en ja, dat geldt ook voor toerrenners natuurlijk. Hè.
5: Laten we de naam Kian Uytterbroeks dan even niet meer gebruiken, maar renner X of Y zou bij of in dit weer met een koortsige, zal ik het dan nog maar noemen, lichaamstemperatuur en diarree zou van jou wellicht niet meer mogen starten.
6: Voor mij is het heel simpel. Ik zeg altijd tegen de renners, en dat geldt ook voor de profs. Kijk, als ik behandel iedereen alsof dat mijn eigen kinderen zijn. En moest mijn kind van 23 jaar in een wedstrijd zitten met koorts en ziektesymptomen en diarree, waarbij dat het lichaam enkele liters water per dag voor een wedstrijd minstens 3, 4, 5 liter water nodig heeft om te kunnen gezond te blijven en niet in een levensgevaarlijke situatie terecht te komen, ja, dan moest dat over mijn zoon gaan. Ja, dan zou de beslissing snel genomen zijn natuurlijk. Dus ik spreek hier als een goede huisvader, maar nogmaals, dat gaat over renner X of Y en niet specifiek over iemand specifiek, want ik ken de situatie of ik ben er niet bij. Dus, maar dat is hoe dat wij vanuit Belgian Cycling erover redeneren natuurlijk. Hè.
5: Ja, maar dit is niet de Ronde van Limburg bij manier van spreken. Ik noem maar een wedstrijd voor de vuist weg. Het is de Tour de France en dan worden bepaalde grenzen misschien weer toch opgerekt of opgezocht.
6: Ja, dat is inderdaad, maar ik ben al heel lang bondsarts bij Belgian Cycling en ik kan u verzekeren, ik heb in die situaties regelmatig gezeten en ik heb renners die favoriet waren om wereldkampioen te worden uit wedstrijd gehouden. Dus als arts moet je u daar boven zetten. Ja. Dat kan geen reden zijn om iemand wel of niet te laten starten. Een arts staat boven al de rest. Allee, dat kan zelfs niet in de Tour de France, dat kan geen reden zijn om iemand te laten starten. Trouwens, op die manier gaat het einde toch, stel dat iemand ziek is, hè, je hebt dat ook bij andere renners gezien, je herstelt daar zomaar niet van. Je komt in een negatieve spiraal die op zich gevaarlijk kan zijn. En stel dat het morgen fout gaat, ja, dan is het wat anders natuurlijk, want dan gaat iedereen met zijn armen omhoog staan voor de zoveelste keer en zeggen van ja, dat hadden we nu niet zien aankomen. Jawel, je ziet het wel aankomen. Hè. We moeten daar niet flauw over doen. Hè.
0: Ja, het is,
6: dat klinkt hard, maar...
0: Ja. Nee, we begrijpen dat. Het is meer dan 40 graden natuurlijk op die wegen rond Carcassonne met temperaturen, lichaamstemperaturen, die boven de lichaamstemperatuur gaan, zo moet ik het zeggen. Dat zei Maarten van Gamberen dus ook al, 41 graden, maar ook een droge warmte.
6: Ja, dat is een voordeel. De droge warmte, ik heb de hitteindex daar juist nog eens bekeken. En we werken met verschillende soorten van beoordelingssystemen. De hitteindex is gewoon de combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid. Mm-hmm. De UCI gebruikt de wet bulb globe temperature. Dat is eigenlijk hetzelfde, alleen dat daar de straling van de zon en de wind nog bij beoordeeld wordt. Maar het komt ongeveer op hetzelfde neer. Nu, de renners zitten vandaag in de gevarenzone, in de grote gevarenzone. Dus los van het feit dat er al eventueel een extra component is, is dit voor renners een harde situatie. Dat is een zware dag. Dat hakt erin, maar de renners hebben natuurlijk extra mogelijkheden gekregen vanuit de UCI om zichzelf af te koelen, extra drank te nemen en ja, extra water over hun hoofd te kappen en met ijs en zo. Dus dat compenseert wel. Maar voor een gezonde renner is dit al een heel zware dag. Dus om niet gezond dag na dag aan zo'n situatie blootgesteld te worden, ja, dat is natuurlijk wel heel, heel ongezond.
5: Ja, het zijn omstandigheden waarin je heel goed op jezelf moet letten en passen, ook als wielrenner. U had een duidelijke mening. Dank u wel daarvoor, bondsdokter Chris van der Mieren.
6: Dank u wel.

0: I'm Your Sacrifice van Ozark Henry. Nog eens naar Christophe van de Goor en Sven Nys. De koerssituatie die ligt wellicht nog een tijdje vast?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. We hebben een kopgroep van 33 man, zo net 34. Maar de Spanjaard Nicolau, dat is een ploegmaat bij Caja Rural van Alex Molenaar. Die we in het begin van deze Tour, in het openingsweekend al aan het werk zagen. Goed zagen in Barcelona. Wel, die heeft zo net een lekker band gehad, maar misschien komt hij wel opnieuw aansluiten. En dus een aantal Belgen ook in die kopgroep met Jasper Stuyven, Ramses de Bruyne, Jasper Philipsen, Edward Plankaert, Quinten Hermans en Brent van Moer. En dat is op een aantal van 33 man. Mooi percentage, moet ik zeggen. Straks gaan we sprinten. De tussensprint van de dag voor de groene punten. Dat is na de volgende twee beklimmingen. We gaan dadelijk, we zijn begonnen eigenlijk bijna 1,5 kilometer nog. Op de top zijn we dan van de Col de Bidos. Een colletje van vierde categorie. Niet echt al te zwaar. Dan afdalen. Een beetje gekarteld wel naar beneden. En dan komen we aan de Paradijskol. De Col du Paradis. Die is 6 kilometer lang aan 4%. Dus dat zijn ook niet echte steile percentages. En dan lang een tijd in het dal, Sven, richting Quillon. En daar gaan we net aan de voet van de eerste col van tweede categorie vandaag, de Col du Coudon. Daar gaan we dan sprinten. En dan zijn alle ogen gericht uiteraard op Mats Pedersen, Jasper Philipsen en Biniam Girmay. En over Girmay gesproken, je moet het hem nageven. Hij is toch ook maar mooi mee, hè?
2: Ja, ja, absoluut. Altijd de ambitie om toch voor die groene trui te gaan. Heeft de boot niet gemist. En dat heeft ook Jasper Philipsen niet gedaan. Ze komen stilaan een beetje in de fase dat ze hun eigen capaciteiten kunnen gaan uitspelen. Vandaag nog niet helemaal, maar vooral morgen krijgen ze daar een zeer mooie uitdaging voor de wielen geschoven. Dus het wordt denk ik voor hen stilaan tijd. Het is een beetje atypisch richting Ronde van Frankrijk om die eerste dagen al direct zo'n lastig parcours voor de wielen geschoven te krijgen. Maar hun kansen komen eraan.
1: Hoe groot is de kans dat de sprinters hier vooraan, Girmay en Philipsen en co, dat die na de sprint laten bollen en laten begaan?
2: Ja, ik had van...
1: Want daar moet je echt in de weegschaal leggen. Loont het nog de moeite om zwaar over die twee cols van tweede categorie? Want dat is toch nog net iets anders dan deze van vierde en derde. Loont het om daar overheen te gaan in de hoop om een rit te winnen? Ja, maar liggen er voor deze sprinters ergens anders betere kansen?
2: Ik denk dat een moeilijke afweging is. Zolang dat ze hier in een grote groep relatief makkelijk kunnen in de wielen blijven, dan denk ik wel dat ze dat gaan proberen. Je zal toch maar naar de finish worden geloodst om daar eventueel je kansen vandaag al te kunnen uitspelen. Het hangt een beetje van type renner af. In het geval van Mats Pedersen bijvoorbeeld,
1: Dan zou ik het wel doen.
2: Ja. Die gaat misschien wel kunnen overleven. Heeft gisteren ook al echt krachten verspeeld. Is in goede doen. Anders zit je hier vandaag niet opnieuw. Los van die sprint. Dus ze kunnen daar ook nog met z'n drieën een sterk blok uitspelen. Philipsen, die zou misschien wel eens kunnen zeggen, ja, maar ik ga echt alleen voor die sprint en dan morgen proberen de etappe te winnen.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Over het hele verhaal over de hitte. Is hier eigenlijk überhaupt een oplossing voor? Want ja, de koers stoppen. Sorry, dit is de Ronde van Frankrijk. Er gaat zoveel geld in om. Dat gaan ze nooit doen. Moet je vroeger starten?
2: Dat is het enige wat dat kan.
1: Ja, maar dan zit je met een logistiek probleem. Ik bedoel, alle ordendiensten, politieagenten, de steden die allemaal die veiligheidsmaatregelen hebben genomen op voorhand. Dat zijn gigantische logboeken, programmaboeken die gemaakt zijn. Noem maar op, dat is toch bijna... Je kan moeilijk zeggen, weet je wat, grote stad, Bordeaux of whatever. We komen een uur of 3, 4 vroeger langs in uw stad. Hè. Zorg in maar principe, dat de nadaarhekken en dat iedereen op zijn post staat.
2: Nee, maar in principe zijn we wel al 3 dagen aan het voorspellen dat het vandaag 40 graden gaat worden. Dus je kan al wel een klein beetje vooruitkijken. Als je echt aan de veiligheid van de renners wil denken, dan zal je logistiek het boek moeten gaan aanpassen. En dan zal je die rit, en dan spreken we over 3, 4 graden, dat je toch redelijk lang in een wedstrijd kan gaan afwerken in 3, 4 graden lager. Dat is in mijn ogen de enige optie, los van een annulatie van een etappe, omdat het mogelijk te warm is.
1: Ja, en wat gewoon doe je met vroeg op de dag. Die tv-zenders in de wereld die in primetime, vol in de namiddag hun koers willen hebben en niet op het middaguur. Stel je voor dat je hier 3 uur vroeger zou vertrekken.
2: Ik weet het, maar wat is
1: de VRT met het middagjournaal? Zouden die dat gaan schrappen voor de Tour? Ook niet. Ja, bedoel, er komt zoveel bij kijken, hoor.
2: Totdat er morgen iemand doodvalt door een hittestrook en dan zeggen ze, hadden we die koers maar vroeger gestart.
1: Ja, zo loopt het meestal. Ja, dat is waar. Maar het blijft gewoon een heel moeilijk probleem.
2: Het is een probleem dat de komende jaren alleen maar erger gaat worden.
1: Hè. Met de klimaatverandering.
2: Daar gaan we gewoon de rekening moeten mee gaan houden. Dus ze zullen er moeten over nadenken hoe ze dat kunnen gaan aanpakken. En nogmaals, een temperatuur van 37 graden of een temperatuur van 34 graden is een wereld van verschil voor een atleet. Dus als ze dat in de voormiddag zouden een stukje kunnen opvangen, mogelijk zijn etappe nog wat korter maken. Het is allemaal niet echt de volledige oplossing, maar het kan wel helpen.
1: 131 kilometer nog in deze etappe op bloedhete wegen. Ja, een weg kan natuurlijk bloedheet, niet bloedheet zijn, maar bloedhete omstandigheden. Het is een voorsprong van 3 minuten en 20 seconden van een groep van 33 met daarbij een aantal Belgen. En zo net het eerste kolletje van de dag gehad. Daar is de Nederlandse baroudeur Alex Molenaar als eerste boven gekomen. Hij pakt 6 punten in het bergklassement. En vooralsnog is er op dit ogenblik niet meer gebeurd dan dat. We dalen naar beneden, gaan dan beginnen aan de tweede kol van derde categorie vandaag. En dan is het uitkijken naar de sprint van de dag in Kion.
3: Het is meer dan een half uur file rijden op de binnenring rond Gent. De R4 is dat richting Destelbergen tussen Gent-Zeehaven en Oostakker. Daar is de weg wel vrij nu. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, 3 kwartier erbij tussen Massenhoven en Herentals-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E19 naar Brussel is in de Kraaibekstunnel de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. En dat is ook zo op de A12 in Wilrijk. En op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra ook nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Bloedheet is het inderdaad daar in de buurt van Carcassonne. Henny Vrienden, die gaat er ook zijn zonnebril voor opzetten.

0: zonnebril van Henny Vrienten.
1: We willen in deze tour ook elke dag een blik werpen op de interessante plekken die de renners passeren. En zeg nu zelf, wie beter om daarover te praten dan onze Frankrijk-kenner Steven de Kranen.
2: Goed toeristiek.
0: Carcassonne, dat is de startplaats van vandaag. Een plaats die tot de verbeelding spreekt en die in deze zomermaanden bezocht wordt door tienduizenden toeristen. Steven de Kranen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Caro.
0: Jij bent ongetwijfeld ook al meermaals in Carcassonne geweest?
3: Ja, zeker en vast. En een van de eerste keren was omdat Carcassonne op de, laten we zeggen, op de kaart van Europa gezet is door bijvoorbeeld Ryanair. Het was een van die eerste grote toeristische bestemmingen die ook vanuit Charleroi bediend werden door de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair. En dat kwam omdat de Kamer van Koophandel in die regio extra toeristen wou aantrekken en zei, we hebben een kleine luchthaven, maar om mensen zo dicht mogelijk bij onze historische stad te krijgen, zullen wij inzetten op een lage kostenmaatschappij, Ryanair. Ik spreek over eind jaren 90, begin jaren 2000. En toen hebben Belgen massaal Carcassonne ontdekt, maar ook de Britten. En het is natuurlijk een fantastische stad. Het is een sprookjesdecor. Dubbele muur, La Cité, je hebt de Hoog Carcassonne, dan heb je al die torentjes, UNESCO werelderfgoed. Het is heel prachtig. Het is natuurlijk gerestaureerd geweest, waardoor er altijd discussie is, is dit wel een echt middeleeuws decor? Maar natuurlijk, de grondvesten, de eerste tekeningen waren natuurlijk middeleeuws, maar men heeft hier en daar een beetje moeten bijspijkeren, bijmetselen, bijplamuren aan al die muren, want anders had het natuurlijk de tand destijds niet doorstaan.
1: Nu het toch al in de geschiedenis duikt, en dat kan niet anders met een stad als Carcassonne, maar dan moeten we het ontegensprekelijk ook hebben over de Qataren.
3: Ja, het is het land van de Qataren, Pays des Qatars. En ja, de Qataren, dat was een christelijke geloofsbeweging in de 12e, 13e eeuw, die in die regio Zuid-Frankrijk heel populair werd. En dat waren mensen die zich meer en meer begonnen af te zetten van de katholieke Roomse kerk. Die vonden dat die te veel bezig was met pracht en praal. Zij wilden terugkeren naar de essentie, vooral naar die spiritualiteit. Zij geloofden dat de wereld bestond in goed en kwaad en dat je heel veel met je eigen ziel moest bezig zijn om dat goede terug te vinden. Het waren ook vegetariërs. Ja, het waren een beetje avant la lettre. Misschien mensen die bezig waren met welzijn op het hoogste niveau, maar natuurlijk omdat ze het gezag van Rome in vraag stelden, had de paus in 1209 beslist om een kruisvaart te organiseren tegen die Qataren. Dus een kruisvaderstocht in Europa tegen die Qataren. Albigenzen was een andere naam. En die zijn bloedig vervolgd. Er is zelfs het beroemde verhaal van Béziers, toen dat Qataren zich daar verscholen hadden in die stad, dat men zich afvroeg, de kruisvaders, wie moeten wij nu doden? Want wij kunnen ook niet zien op hun gezicht wie er nu Qatar is en wie niet. En dan die zijn bloedig vervolgd. Er is zelfs het beroemde verhaal van Béziers, toen dat Qataren zich daar verscholen hadden in die stad, dat men zich afvroeg, de kruisvaders, wie moeten wij nu doden? Want wij kunnen ook niet zien op hun

0: een populaire bestemming? Of toch vooral voor die buitenlandse toeristen die via de lage kostenmaatschappijen aangevoerd worden?
1: Nee, ook voor de Fransen. En vooral Fransen met gezinnen. Omdat het zo tot de verbeelding spreekt, ook voor kinderen.
0: Ja.
1: Het is bijna een Disney-decor. En ook binnen in die stad is er altijd animatie voorzien. Er komt wel ergens een ruiter voorbij of iemand die verkleed is in een ridder. Altijd leuk voor foto's, spelletjes. En ook de omgeving rond is heel mooi. Je hebt het Canal du Midi. Je hebt heel veel plaatsen waar je uitstapjes kan doen. Dus voor de Fransen is het ook nog altijd een geliefkoosde plek.
2: Ben jij er eigenlijk ooit al geweest, Gert?
0: Ik ben er 2 keer geweest, denk ik. En prachtige omgeving, inderdaad. Mooie landschappen. Maar in het hoogseizoen, zeker in de stad zelf, ongelooflijk druk. Toeristisch.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik ga het wel op mijn lijstje zetten, want jullie hebben me al helemaal overtuigd om daar eens naartoe te gaan. Nog één ding dan, Steven. Wat kan Francis Cabrel eigenlijk nog toevoegen aan ons verhaal?
1: Ja, Francis Cabrel, fantastische zanger. Die heeft een heel mooi nummer gemaakt over de Qataren. En hij zingt over Les Chevaliers Qatar. En het leuke is, als je naar de tekst luistert, dat hij het vooral heeft over het feit dat geschiedenis vaak geromantiseerd wordt. Hij heeft het in feite over een soort monument dat geplaatst is langs l'autoroute. En die worden ook Les Chevaliers Qatar genoemd. En mensen die vanuit het noorden komen, maar vooral van Parijs, die zeggen, kijk eens daar, dat zijn die monumenten. Het zijn een soort echte blokken die daar staan. Cabrel is geen fan, dat is duidelijk. En hij zegt vooral op een bepaald moment, ook in dat lied, ze hebben vergeten de bloedspatten erbij te tekenen. Dus ze hebben in feite die bloedige geschiedenis vergeten. En het is duidelijk, hij zegt het ook, door iemand bedacht die van boven de Loire komt, leest van iemand die niet van deze streek is, die het als een toeristisch ding afdoet. Terwijl voor ons is dit echt wel onze ziel, de Qatar. Wij waren eigen, wij hadden een eigen idee. Wij zijn onderdrukt geweest, Rome, maar lees nu ook Parijs. En daardoor is hij wat gechoqueerd. En dat lied is een ode niet alleen aan de geschiedenis, maar ook aan een streek die zijn eigenheid, authenticiteit wil bewaren en niet zomaar afhankelijk wil zijn van alle beslissingen die in Parijs genomen worden.

0: Le Chevalier Qatar van Francis Cabrel. De Rode Duivels die spelen komende vrijdag om 9 uur, dat is een fijn uur, hun kwartfinale tegen Spanje. En een kwartfinale tegen Spanje op een WK, dat katapulteert ons natuurlijk meteen 40 jaar terug in de tijd naar dat memorabele wereldkampioenschap van 1986. En ook die legendarische strafschop natuurlijk van Leo van der Elst. Leo, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leo, vind je het erg om nog één keer het fragment te horen?
1: Ik ben het ondertussen al een klein beetje gewoon, dus doe maar.
0: Oké, hier gaan we.
2: Leo van der Elst kan hem natuurlijk geen raad geven. Maar Leo, je kan schieten door een muur. En ik zou door de muur schieten. Voilà! Voilà! Ze stormen er naartoe! Ai. Ik kan niet meer roepen. Ik ga je overgeven aan Alain, 5-5. Kan de halve finale. En wie gaat zeggen dat het niet verdiend is?
3: En toch krijg ik er nog altijd kippenvel van. Leo, heb je nadien die penalty ook nog heel vaak in je dromen getrapt?

0: ja, het was vooral het besef de dag nadien van... dus dat lijkt me toch wel een belangrijke geweest te zijn. Uiteraard herbeleef je dat op regelmatige basis. Ja.
1: En in die dromen was je ook altijd binnen?
0: Ik heb hem één keer gemist.
2: Echt?
0: Ja, dat was meer een nachtmerrie. Zoals dat
1: ja, dan zal het een nachtmerrie geweest zijn, maar het echt is hij gewoon die ene keer binnengegaan en dat is het allerbelangrijkste. Was jij eigenlijk toen kandidaat-penaltynemer? Had je bij manier van spreken je hand opgestoken van ik wil wel?
0: Maar het is een heel bizar verhaal, hè, want blijkbaar waren we toch niet echt voorbereid op strafschoppen. We hadden er ook niet op getraind tijdens de week. Ik zag Gijthijs staan met een papiertje, een briefje in de hand waar één naam op stond, Nico Klaassen. En ik dacht van ja, waarom niet? Hè? Dus ik ben naar Gijthijs toegestapt en heb gezegd ja, ik wil ook eentje nemen, maar het moet de laatste zijn. En echt met de hand op het hart hoopte ik op dat moment, ja, het zal niet meer nodig zijn, Jean-Marie zal er wel een stuk of twee pakken en de rest zal binnengaan. Maar ja, uiteindelijk was het de belangrijkste.
2: Ja, en de rest is geschiedenis. Was Spanje toen ook gewoon favoriet, Leo? Zie je eigenlijk gelijkenissen met nu dan?
0: Ja, absoluut, absoluut. Spanje was een hele goede ploeg. Hadden onder andere een heel pak goede spelers. Butragueño was op dat moment topschutter in Spanje van Real Madrid. Je had Zubizarreta in de goal. Ze hadden een heel straf team, een heel sterk team ook. Veel spelers van Real Madrid en Barcelona. Dus wij waren op dat moment ook de underdog. En wij hadden niks te verliezen. Hè. Ik bedoel, het was al een klein mirakel dat we Rusland hadden uitgeschakeld. Dus Spanje, daar gingen we er dan nog maar bij nemen zeker. En uiteindelijk is het gelukt.
2: Ja, en eigenlijk lijkt het in die zin misschien toch ook wel een beetje op de situatie nu. Hè, want de groepsfase nu, dat is niet goed. Het was een moeilijk parcours. Die wedstrijd van Senegal, miraculeuze comeback. Gisteren was het wel goed natuurlijk, maar toch, die gelijkenissen zijn er misschien wel. Hè.
0: Ja, die zijn er ongelooflijk. We hebben een WhatsApp-groep al heel lang, nog geen 40 jaar, want toen bestond dat nog niet. Maar
2: hoe heet die groep? Toch al... Mag ik dat weten?
0: Die groep heet De Bende van 86.
2: En
0: daar zit een heel pak spelers in die het WK in 86 uiteraard hebben meegemaakt. En de berichten in het begin was... Ja, we moeten niet panikeren, want weet je nog hoe slecht dat wij waren in de eerste ronde? Dus de gelijkenissen waren er zeker. Senegal is een beetje te vergelijken met Rusland. Alhoewel dat Rusland op dat moment wel veel sterker was en een van de topfavorieten om het WK te winnen. Maar ja, het verhaal is ook gekend. Hè? 3-2 op het einde. Fantastisch. Fantastische strafschop ook van Tielemans. Heel goed gedaan. Iets mooier dan de mijne. En dan ja, Amerika gisteren was niet echt een fantastische tegenstander, maar toch, de gelijkenissen zijn er zeker en nu Spanje in de kwartfinale, dus alles is mogelijk.
2: Ja, wat ik wel mooi vind, Leo, je begint daarover dat de penalty van Tielemans mooier was dan de jouwe en Gert Geens die zit tegenover mij en die trok toch zo'n gezichtje van...
1: Leo van der Rost heeft dat toen ook heel goed gedaan. En ik heb vanochtend nog op de redactie verteld, Leo, ik zou blind uit het hoofd jouw vreugdeloopje helemaal kunnen nalopen, denk ik.
2: Oh, dat wil ik straks wel zien.
1: Ja, zo zit dat nog in mijn geheugen. Maar goed, het is nu 2026 natuurlijk. Nog niet zo heel lang geleden, laten we zeggen minuut 80 tegen Senegal, was het duivelse verhaal helemaal anders.
0: Ja.
1: Geloof je dat de duivels echt een goede kans maken tegen Spanje?
0: Maar waarom niet? Hè? Je groeit in een WK, dat hebben de Belgen ook gedaan. En inderdaad, ik heb de match tegen Senegal ook gezien. De coach was al ontslagen op dat moment, in minuut 80. En de vervangingen trokken op niks. Waarom vervang je in godsnaam op hetzelfde moment De Bruyne en Doku? Maar de coach heeft het wel gedaan, Garcia heeft het wel gedaan. En dan uiteindelijk valt dat allemaal nog in een goede plooi. Met wat geluk uiteraard, maar je moet ook in zo'n toernooi, en zeker in de knock-outfase, moet je wat geluk hebben. Was die penalty terecht die we in minuut 92 of 93 kregen? Je kan daar vragen over stellen, maar hij wordt gefloten en dan moet je hem toch nog altijd binnentrappen. Zoals ik al zei, Tielemans, dikke chapeau op een fantastische manier. Dus ja, we zijn ook wel wat aan het groeien. Dus we zijn zeker niet kansloos tegen Spanje.
2: Ja, bij Spanje loopt wel natuurlijk ene Lamine Yamal rond. Eerlijk is eerlijk, in de wedstrijd tegen Portugal zijn kwartfinale, zijn achtste finale, wauw. Kwam het er niet echt uit natuurlijk. Dat gaat wel iemand zijn, nog altijd, om veel rekening mee te houden. Hoe zie je dat?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb hem toevallig en gelukkig bezig gezien op de Champions League wedstrijd Club Brugge-Barcelona. Daar zat hij ook niet echt goed in de match. Max de Kuiper toen op dat moment, zijn rechtstreekse tegenstander, hield hem er heel goed uit. Maar ja, uiteindelijk scoort hij nog twee keer. Dus ja, het is toch een fenomeen. En als hij echt veel zin heeft, en ik veronderstel, ik ga ervan uit dat het zo zal zijn, moeten we hem zeker in het oog houden. Als hij zijn duivels ontbindt, dan wordt het moeilijk. Maar ik zeg het, het is een kwartfinale. In feite hebben we ook niks te verliezen, want ik herinner me nog heel veel statistieken en voorspellingen waarin dat we zeiden, ja, België, kwartfinale zal het maximum zijn. We staan erin, hè. We staan erin. Mm-hmm. En in zo'n wedstrijd is alles mogelijk. Ik vind ook dat we beter en beter aan het voetballen zijn. We hebben een hele sterke bank als je Lukaku op het einde kan inbrengen. En een Doku en dan nog wat jonge gasten.
1: En een De Bruyne die in een heel andere rol zit, om het zomaar te omschrijven, dan je zou gedacht hebben bij het begin van het toernooi ook?
0: Absoluut, natuurlijk. Maar niet vergeten dat Kevin geen geweldig seizoen in Napels achter de rug heeft. Ook wel wat gekwetst geweest. Een beetje problemen met de coach. Maar ja, het blijft belangrijk. Hè? En voor hetzelfde geld hebben we hem vrijdag ook weer al nodig. Uh-huh. En dan stamt er eentje binnen. En dan zal alles wel vergeten zijn, zeker van voordien.
2: Ja. Zeg Leo, ik vraag mij nog af. Ben jij vannacht opgestaan voor die wedstrijd tegen de VS? Ik zat om 2 uur voor mijn scherm gekluisterd. Jij ook?
0: Ja. Ja, absoluut. Ik wou absoluut die wedstrijd niet winnen, dus niet missen. Dus het was een moeilijk uur, vond ik. Een raar uur om op te staan ook. 2:15. Eerst wat gaan slapen, maar dan uiteindelijk toch wakker geworden en gekeken. Maar wel 4. En moet zeggen, de hetze van voordien is eigenlijk allemaal niet nodig geweest. Ik bedoel, de focus was er vanaf minuut 1 bij de Belgen. En die hebben gewoon de Amerikanen naar huis gespeeld. Dus heel blij en heel fier op die mannen. Ja.
1: Heb je al plannen voor vrijdagavond?
0: Ik wacht nog een beetje af. Er komt heel veel op me af. Het is druk. heel veel pers.
1: En dan belt de radio inderdaad ook nog eens een keer. Ja, de pers zal wel aan jouw mouw trekken, denk ik nu.
0: Dat is zo. Elk WK is dat het geval. Nu is het iets meer natuurlijk, omdat er gelijkenissen met 86 er zijn. Ja. Maar het zou wel eens kunnen dat ik bij onze legal officer de grote baas van legal van Club Brugge ga kijken. Die heeft een hele mooie tuin met een barbecue erbij. Dan een groot scherm erop. Dus Thomas, here I come.
1: Bij deze. Zet de deur al maar open, Thomas. Ja. Leo van der Elst, lid van de bende van 1986. Dankjewel.
0: Met veel plezier.

0: the grass. Allee, allee. Straks in deze Sporza Tour nog veel live koers natuurlijk. Maar hou je ook al maar klaar om je in te schrijven voor onze quiz.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weba.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden. Maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
9: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten. Dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
8: Marine Le Pen heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het VLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Koudwatersoorten zoals grijze garnalen, haring en strandkrabben komen nu veel minder voor. Het aantal grijze garnalen in het strandwater is met 80% gedaald. Warmwatersoorten komen dan weer vaker voor. Zo zijn er nu 24 keer meer kleine pietermannen, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken. De klimaatopwarming is de voornaamste oorzaak, zegt Jan Seys van het VLIS.
10: Ons strandwater wordt als eerste nog sneller dan het diepere water warm in de zomer. En daar zien we dus eigenlijk nog sneller dan elders de effecten eigenlijk van die opwarming. Vandaag is het strandwater 23,5 graad. Dat is bijna de recordhoogte ooit gemeten aan onze Belgische kust. En we zijn nog maar het begin van de zomer.
8: In de Ronde van Frankrijk is het peloton bezig aan rit 4. De heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer werd op voorhand bestempeld als een rit voor vluchters. Christophe van der Goor, hebben we al een vroege vlucht?
11: Ja hoor, dat is zo, want een heel grote zelfs van 34 renners met daarbij een aantal Belgen. Jasper Stuyven, Ramses de Bruyne, Jasper Philipsen ook, Edouard Plankaert en voorts ook nog Quinten Hermans en Brent van Moer. Net als Mats Pedersen, ex-wereldkampioen en Bini Girmay. Ze hebben een voorsprong van een 3-tal minuten op het peloton onder leiding van Niels Pollitt. Dat is uiteraard een ploegmaat van de gele truidrager Tadej Pogacar. 113 kilometer en het is vandaag bloedheet sur les routes de Tour de France. Het is echt heel, heel warm. Er worden constante ijsblokjes aangehaald en gedragen door de helpers naar de kopmannen. Maar ook voor zichzelf natuurlijk in zware weersomstandigheden. Zeer warm. 113 kilometer nog op weg naar Foix aan de voet van de Pyreneeën.
8: Dankjewel, Christophe. Ook hier zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 1.

0: The War on Drugs, Under the Pressure. Goede muziek dus, en dat gecombineerd met uw dagelijkse portie koers tot en met 26 juli. Al had ik de renners vandaag wel een flinke portie schaduw en een zwembad gegund, eerlijk gezegd. Christophe en Sven, af en toe zie je de coureurs ongetwijfeld aan de volgwagen passeren voor wat verfrissing. En ze zijn er nog niet natuurlijk, hè?
1: Nee, 109 kilometer en nog 20 kilometer vooraleer we gaan sprinten in Quillan. Dat wordt toch het tweede momentje van de dag waaraan wij ons gaan kunnen verwarmen. What's in a name? Dat was in het begin natuurlijk de ontsnapping die vrij snel tot stand kwam in verschillende schuifjes, verschillende etappen, zeg maar. En nu hebben we een kopgroep van een man op 3:34 waaruit een paar jongens proberen weg te rijden. Alex Molenaar, Steinhauser en Robert Stenner. Maar dat heeft weinig zin. Eerlijk gezegd, ik kreeg net, Sven, een berichtje van onze co-commentator en de bondscoach de laatste week bij Radio Tour, Sportza Tour. En ik was eigenlijk boos op mezelf dat ik daar ook niet had aan gedacht. In 1976, jouw geboortejaar.
2: Het jaar van
1: Lucien van Impe. Maar wat zeggen onze ouders allemaal over 76?
2: De warmste zomer van 76.
1: Voilà, dat het toen heel heet was. Hoe reden de coureurs toen?
2: Ja, waarschijnlijk
1: met wollen trui en broek nog
2: waarschijnlijk
1: bijna.
2: Niet met heel veel ijs in de volgende.
1: Voilà, dat is het. Dat is eigenlijk wel een goede opmerking. En toen was er veel minder begeleiding.
2: Langere ritten. Langere ritten.
1: Ook dat nog eens. Ik bedoel, fietsen van 12 kilogram bij manier van spreken. Helemaal geen aero-pakjes, geen aero-sokken. Oude zwarte koersschoenen nog met van die zilveren, koperen plaatjes onder.
2: Dus met andere woorden, eigenlijk stelt dit allemaal niet zoveel voor.
1: Ja, daar wil ik niet naartoe. Maar ja. Ja, dat is toch. Toen was het ook heet. En Serge Pauw, dat heeft hij al een paar keer gezegd, ook in onze uitzending. Hij is een van de weinigen en een van de eerste die hittetraining ging doen ter voorbereiding van de Ronde van Frankrijk in Lucca, in Toscane. Dus ja, iedereen zit nu op hoogte, op Sierra Nevada. En daar was het nu wel goed weer. In het voorjaar niet, sneeuwde het nog. Denk aan de beelden van Evenepoel en Co. Maar toch, dat is 20, 22 graden in Granada. Maar ja, dat is wel een invalshoek. Moet je misschien ook proberen om het lichaam daar nog veel meer aan te... Jouw zoon is op dit ogenblik in Mallorca aan het trainen voor de Vuelta.
2: Hij is de warmte, de hitte gaan opzoeken.
1: Alsjeblieft, daar wil ik naartoe. Doet dit peloton dat dan te weinig? Zijn ze nog gefixeerd op die hoogtestages? Want we weten, en ik ben absoluut geen wetenschapper, maar wat ik wel weet, is als je hittetraining gaat doen, dat dat ook heel goed is voor het stimuleren van het aantal rode bloedlichaampjes. Ja, dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Daar draait alles om. Dus ja, je kan dat toch in die context bekijken.
2: Dat is absoluut zo. En renners die renners hier hebben zich allemaal voorbereid met hittetraining, met hoogtestages en zo verder. Maar er is nog een verschil tussen een temperatuur van, laten we zeggen, 4, 35 graden. En als ze dan echt de 40 graden gaan aantikken. Op een gegeven moment staat er wel echt een limiet op. Als het gaat over inspanningen leveren, maximale inspanningen leveren aan die temperaturen. Ze doen er echt alles aan om die jongens zo cool mogelijk te houden. Er worden hier zelfs frisco's bij wijze van spreken bovengehaald. Die bevroren suikers die echt worden aangereikt. Volledige cool pads die in de truien worden gestoken. Renners drinken. Ik had gisteren mijn zoon aan de lijn. Die had een training van 5 uur gedaan. Die heeft 8 liter vocht tot hem genomen tijdens een training. Daar rijden van tankstation naar tankstation. Hier hebben ze natuurlijk de volgwagens bij hen in de buurt. Maar het lichaam moet het ook allemaal kunnen blijven verdragen natuurlijk. De maag, het moet allemaal langs de maag gaan passeren.
1: Ja, je moet het kunnen verwerken en opnemen.
2: Maar, samengevat, Serge heeft een punt. Er is in het verleden nog bij extreme omstandigheden gekoerst. Dit is iets wat de komende jaren misschien nog meer gaat gebeuren. Maar het is niet nieuw.
1: Het is zeker niet nieuw, want in de Vuelta ronde van Spanje,
2: elk jaar hetzelfde.
1: Daar is het ook bloedheet. Ja. Krijgt natuurlijk veel minder aandacht, omdat die minder gevolgd wordt door de wereldmedia, of de sportmedia. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Dus,
2: maar het valt wel op dat meer en meer renners ook zelf over beginnen.
1: Zoals Trentin bijvoorbeeld, die heel duidelijk aangeeft. Hij is al een dikke dertiger van, ja jongens, dit is eigenlijk niet meer gezond en normaal. Dat is waar. En zoals je dat straks ook zei, in de context van klimaatverandering en hevige weersgrillen langs beide kanten, negatief, positief, warm, koud, heet, wind, noem maar op, regen. Ja, gaan we dit nog wel vaker meemaken in de toekomst natuurlijk. En daar moet dan toch eens een keertje worden over nagedacht. 105 kilometer nog. We hebben Tadej Pogacar die zich even laat uitzakken tot bij de auto. En die gaat iets vragen. Die doet teken aan de camera. Die natuurlijk hem vooral wil filmen. Van ja, hou eens een keertje afstand. Ik wil zo dadelijk iets gaan vragen. Ik hoor een oproep van Maarten op de TUF.
3: Op de TUF, op de motor inderdaad. 41 graden, dat is de temperatuur die we op dit moment meten en zien op onze motor. Daar straks in de afdaling was het iets koeler, 38 graden. Dan zeg je, ja, amai, daar merk je niks van. Dat is heel vreemd, maar je merkt dat wel. Als die temperatuur zelfs 1 graad stijgt of daalt, dan denk je, hey, het voelt hier net iets anders aan. Maar het is allebei bloed en bloedheet, die 38 graden. Nog even toevoegen misschien aan het feit dat jullie daarnet bezig waren over die hittetraining. Hittetraining wordt natuurlijk ook gedaan omdat hittetraining ervoor zorgt dat hemoglobine, het hemoglobinegehalte stijgt in jouw bloed. Wat is hemoglobine? Hemoglobine is een eiwit dat zuurstof vervoert. Hoe meer hemoglobine, hoe meer je zuurstof kan vervoeren. En daarom wordt het ook gedaan als alternatief voor hoogtetraining, bijvoorbeeld voor een hoogtestage. Of in combinatie met, ik was onlangs nog op een wielercongres waar het daarover ging. En ook op gebied van hittetraining heb je dan responders en non-responders. Je hebt atleten, je hebt renners bij wie dat zeer goed werkt, hittetraining. En je hebt er weer andere bij wie een hoogtestage ook niet werkt, bijvoorbeeld. Zoals bij Thibaut Nijs, dat weet Sven ook. En je hebt er ook bij wie dat zo'n hittetraining niet werkt. En echt, het is afzien als de beesten. Ik heb het vroeger ook wel eens gedaan in een hittekamer met allemaal thermokledij. Zo diep mogelijk gaan. Het is verschrikkelijk om zo'n hittetraining te doen. Maar het werkt. Het werkt niet alleen om meer zuurstof kunnen rond te voeren. Maar het werkt natuurlijk ook om, goed tegen die warmte te kunnen. En we gaan alleen nog maar warmere etappes krijgen. Er straks het peloton voorbij gereden. En dan zag je dat in die musettes, dat daar echt klompen ijs zitten. Echt blokken ijs. Je ziet dat ook met de mannen hier langs de kant van de weg van de ploegen. De verzorgers en andere mensen. Richard Plugge zelf bijvoorbeeld ook bij Visma Leasepark. Die staat ook altijd te bevoorraden. Ze geven gewoon ijs dat ze dan overal in kunnen stoppen. Om toch een klein beetje verkoeling te kunnen zoeken. Ik kijk nog maar eens naar onze temperatuur. Voilà, ik voelde het 1 graad minder. In plaats van 41 graden is het nu 40 graden geworden. We rijden wel door echt een prachtige streek. En daarnet begon het plots naar lavendel te ruiken. En toen keken we links en zagen we zo'n prachtig lavendelveld liggen. Dat heb je ook, al ruik je ook wel de smeltende teer in het asfalt. Dat heb je hier ook door de warmte. Maar af en toe komt die lavendel dan toch eens bovendrijven. En dan waan je je echt in het zuiden van Frankrijk. Daar zijn we ook. Maar het ruikt heerlijk, moet ik zeggen.
4: Op de Antwerpse ring richting Gent 1 uur file rijden tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. Richting Nederland 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 10 minuten extra tussen Massenhoven en Herentals-Oost. De weg is er wel vrijgemaakt. Een kwartier erbij dan op de E19 naar Antwerpen aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Zaventem en Machelen. En een kwartier erbij door Werken in beide richtingen op de N26 Mechelen-Leuven in Bortmeerbeek en op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas in Hammen.

0: Doe het niet meer van Elise Wout. Wij gaan zo meteen opnieuw een officiële groene trui weggeven. En als jij nu denkt, die wil ik wel, schrijf je dan snel in voor onze quiz. Dat kan via de Radio 1-pagina op VRT Max of via onze app. En nu weet knal jij straks naar die groene trui.
1: Ja, het gaat voor alle duidelijkheid om een officiële groene trui, de Tour van 2026. Niet een exemplaar dat in de kast hangt thuis bij Tom Steels, want die heeft ook wel groen gewonnen in het verleden. Tom Steels die is vanmiddag bij de start in Carcassonne geïnterviewd door Jonas Maas. We hebben nu een ruime kopgroep in de toeretappe, maar dat wisten Jonas en Tom Steels uiteraard nog niet op het moment van het gesprek.
2: Een vluchtersetappe, zeggen ze allemaal. Gisteren is dat niet gelukt, dat kon ook een vluchtersetappe zijn. De overmacht van UAE, gaat dat vandaag ook gebeuren of gaan ze het vandaag toch wat meer op zijn beloop laten, de klassementsploegen?
3: Ik denk dat er heel weinig ploegen zijn die dan op dit parcours echt kunnen controleren en UAE is er natuurlijk één van. Ik denk met de aankomst van vandaag dat ze waarschijnlijk niet te happig zullen zijn om te gaan rijden. Ze hebben gisteren toch ook wel heel hard gereden. Dus ik denk, maar wat is de Tour? Maar normaal gezien 90% gaat wel een ontsnapping zijn. Het parcours leed hem ervoor. Na 30 kilometer echt een lastig stuk met 4 beklimmingen erin, waar waarschijnlijk wel de ontsnapping zal gaan en waar controle heel moeilijk is, plus het feit dat je constant op een soort slingerwegen zit voor bijna 80 kilometer, smalle dorpen, wat maakt dat je toch wel de grote kans is dat de juiste groep zal weggaan.
2: Je hebt net een tactische bespreking gehad, je gaat uiteraard niet zeggen wat daar gezegd is, dat snappen we, maar mogen wij Jasper Stuyven noteren voor vandaag of is dat toch misschien net iets te zwaar voor hem vandaag?
3: Ik denk dat dat wel een etappe is dat hem zou moeten liggen. Ja, ik denk dat hij dat sowieso zal proberen. Dat ook geen geheim is voor veerploegen. Ik denk dat we gewoon... Maar we moeten wat geluk hebben om mee te zitten. En dan inderdaad wel wat kijken. Die laatste beklimming is ook niet makkelijk. Vooral de laatste 5 kilometer zijn vrij stijl. En dan ben je 34 kilometer van de aankomst. En dan is het bijna al bergaf tot 17 van de aankomst. Dus dat gaat verschrikkelijk rap gaan. Maar het is wel een kans, denk ik. Ja.
2: Hij had een heel goede vorm, heel goed voorjaar gereden. Heb je het gevoel dat hij dat hier naar de Tour heeft kunnen meenemen, die vorm?
3: Oh, ik heb Jasper zien rijden in de ploegentijd, dat ging verschrikkelijk hard. Ook gisteren nooit niet in de problemen. Ik denk dat hij wel zeker de conditie te pakken heeft. En chapeau, het is iemand die zich enorm verzorgt. Het is iemand die daar niks aan toeval overlaat. Die daar ook het karakter en de... Ja, je moet daar ook karakter voor hebben voor telkens het voorseizoen en Giro en Tour te doen. Maar bij hem is dat, ja, bij hem is dat logisch. Bij hem is dat iets vrij natuurlijk, ja.
2: Want hij is er ook al lang op aan het jagen. Op die toeretappe al een paar keer dichtbij geweest. Je zou het hem al bijna gunnen, hè?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat hij absoluut iemand is dat iedereen wel gunt dat hij een etappe kan winnen. Maar je kunt alleen maar doen, blijven proberen en blijven jagen. Ik denk dat er niet superveel kansen zijn in de Tour, maar ze zijn er wel. En eens of morgen gaat dat ook iets gebeuren.
2: Laatste vraag, Tom. Wat is het protocol bij jullie voor een renner die koorts heeft?
3: Echt koorts vanuit ziekte het wegstoppen. Ja.
2: Dus wat er nu met Kian Uytterbroeks gebeurt, wat hij gisteren zei, ja, ik rij rond met koorts, dat gaat bij schoorvoeten toe. Ja, in de topsport zoals die nu wordt bedreven, is dat iets wat toch eigenlijk niet echt hoort, toch?
3: Well, iedereen moet zijn eigen keuzes maken, maar ik heb het zelf meegemaakt in de Tour. Koorts gaat voor de Tour, niet gestart zelfs met koorts, maar gewoon ervoor niet goed geweest. Nog 10 dagen kunnen rijden, ik mag zeggen, absoluut zonder koorts. Dat heeft me bijna 2 jaar van mijn carrière gekost. Dus je doet dat nooit niet zonder risico.
2: Ja, en zeker in de Tour, met al die zware inspanningen, in deze temperaturen, het is gewoon geen goed idee.
3: Nee, maar sowieso de Tour, als je niet 100% bent en je voelt dat je ziek bent of dat je niet goed bent, is de Tour geen plaats om te zijn. In de Tour moet je bijna, zelfs als je 100% hebt, heb je 0,0% over om iedere dag opnieuw te recupereren. Laat staan dat je echt niet goed bent, dan is dat... De gezondheid gaat sowieso boven alles. Ik bedoel, de Tour is waarschijnlijk de grootste wielerwedstrijd, maar je gezondheid is voor de rest van je leven. Dan moet je toch ook overwaken en het is geen enkele wedstrijd zo belangrijk dan je gezondheid.
2: Dankjewel Tom, dat is heel duidelijk en succes vandaag.
1: Wijze raad van Tom Steels, die, en daar ben ik dan iets te snel geweest, Caro, daarnet, we zijn het nog eens gaan opzoeken, die nooit de groene trui echt gewonnen heeft. Heeft hem wel gedragen, mm-hmm. Nooit eindwinnaar geweest. In die jaren ging dat groen vaak naar Erik Zabel, bijvoorbeeld, of van Robbie McEwen.
0: Ja, inderdaad. Wel 9 ritten gewonnen natuurlijk.
1: Dat dan weer wel, dus, zeker.
0: Heel mooie prestaties geleverd in de Tour.

0: Say It Isn't So, dat waren Hall & Oates.
1: Sport Tour.
2: Eten, drinken, eten, drinken. Jongens.
3: Vandaag focussen we op dat eerste, op eten. Want kaasaffineur Frederik van Tricht heeft een heel mooie tip voor ons, toch Gert?
0: Zeker wel.
4: Say cheese.
5: Ik ga het vandaag hebben over een minder bekende kaas. Het is zelfs zo dat deze kaas maar door één producent wordt gemaakt. En de naam van de kaas is Qatar. Het is een heel herkenbare geitenkaas door een Occitaans kruis dat afgebeeld staat. Dus de kaas wordt bestrooid met houtskoolas, maar er wordt een uitsparing gemaakt, dus een wit deel, en dan zie je dat Occitaans kruis. Het is een dunne geaste schijf. Hij is dan ook afkomstig uit het land van de Qataren, waar dat ze Occitaans spreken. Hij wordt sinds de jaren 80 gemaakt door de familie Frikker uit de melk van eigen stal van hun kudde sanegeiten.
0: Ik lust eigenlijk geen geitenkaas. Hoe kan ik toch mijn eerste stapje zetten? Want geitenkaas heeft wel een wat meer soms uitgesproken smaak.
5: Ik ben er van overtuigd dat je wel geitenkaas lust, maar dat je nog niet de juiste gevonden hebt. En wij merken dat heel veel bij degustaties. Er zijn altijd wel een paar mensen die zeggen van ja, ik ben minder fan. En dat is natuurlijk ook voor ons de uitdaging om net wel de juiste geitenkaas te vinden dat die persoon wel lekker vindt.
0: Het begint al bij de geur vaak, hè?
5: Ja, inderdaad. Sommige geitenkazen kunnen, mensen lachen dan altijd echt naar bok. Smaken, echt naar de stal. Maar er zijn er ook andere. En ook naar smaak. Geitenkaas, wanneer jong, kan heel wrang zijn en zuur. En tijdens de rijping wordt dat eigenlijk, gaat die dat wrang en dat zuur er een beetje uit. Dus sommige mensen zeggen dat ze niet van geitenkaas houden, omdat ze niet van dat zuren en dat wrangen houden. En dan moet je gewoon een geitenkaas presenteren die wat meer gerijpt is. En soms doet dat ook wel schrikken, want een geitenkaas kan tijdens zijn rijping echt wel een korst vormen die blauw-grijs is. En dat ziet er wel een beetje afschrikwekkend uit. Maar als je ervan proeft, ga je juist merken dat die kazen het wrangen en het zuren niet meer hebben en echt wel meer gebalanceerd zijn.
0: Nog één keer de naam van de geitenkaas uit de buurt van Carcassonne?
5: De Qatar. Een heel mooi kaasje. Het is ongeveer een ding, nog geen 200 gram plat schijfje met dat mooie kruis op van boven.
0: En geschikt voor mij of is dat al een moeilijkere?
5: Ik zou hem niet te jong eten, want dan zit hem op zijn zuren. We hebben een rijping van een 3-4 weken. Dan is hem mooi smeug. En ik denk dat dat de juiste moment is om hem aan u te presenteren, Gert.
3: En Gert, ben je overtuigd? Ga je het proberen?
0: Wel, Caro, ondanks mijn al wat hogere leeftijd heb je ongetwijfeld al gemerkt de voorbije dagen dat er op bepaalde vlakken nog een hele wereld voor mij moet opengaan.
3: Dat heb ik al gemerkt.
0: Ja, voilà. Dat is ook voor de geitenkaas zo. Ik wist dat niet. Dat net iets langer gerijpte geitenkaas, dat die iets toegankelijker is. Dus ga ik het proberen? Ja, inderdaad. Ik ga ervoor. Hup met de geit.
3: Geweldig. Ideaal moment, denk ik, om zelf het woord aan andere mannen door te geven. Christophe en Sven.
6: Ja, misschien wel voor een sprinter om het hazenpad te kiezen. Wie weet, want we zitten in de vlucht van de dag met 3:34 man. Met toch 3 ex-groene truiwinnaars. Michael Matthews, jawel, zit mee vooraan. Won long time ago in 2017 de groene trui. Jasper Philipsen natuurlijk in 2023. En het jaar nadien was het aan de Eritreër Biniam Girmay die de groene trui won in 2024. We zitten op een kilometer of anderhalf, twee met wat goede wil. Vooraleer dat die sprint van de dag er zit aan te komen. En wanneer, Sven, wij dan kijken naar het klassement. Ja, bovenaan de drie klassementsmannen, Pogacar, Vingegaard en Del Toro, die doen vandaag normaal gezien niet mee. Al mogen we niet vergeten dat aan de aankomst 50 groene punten wachten. Dat is bijzonder veel, plus dan 25 in de sprint. Dus vandaag kan je een enorme zet doen, een prima schaakzet als je tuk bent op dat puntenklassement. En vandaar ook dat Pedersen en Philipsen en Girmay mee zijn. Maar na die klassementsmannen komt Pedersen als eerste in de stand. Die heeft al 37 punten. Als je dan kijkt naar Girmay, die heeft er 14 en Philipsen heeft er 10. Die mannen moeten toch al een kloofje van een 20-25 punten. Zeg maar het verschil van één tussensprint moeten zij zien goed te maken. Dus de druk, terwijl we zitten op een kilometer van de sprint, die druk die rust vooral op hun schouders.
7: Ja, het is altijd een afweging natuurlijk. Hoeveel energie ga je stoppen in al dat, dat klimwerk om uiteindelijk die punten te gaan sprokkelen onderweg. Want dan komen op een gegeven moment toch de echte sprintersetappes eraan. En heb je dan nog voldoende reserves om ook daar voor de maximaal score te gaan. Het is altijd die afweging daartussen die er zal voor zorgen dat je aan het eind van het verhaal die groene trui kan gaan pakken. Dus ik ben benieuwd. Vandaag zijn de favorieten in mijn ogen echt wel mee. En dan is het kijken morgen, als we echt naar een sprint afstevenen, wie vandaag of deze eerste week de echte allersnelste benen heeft. En misschien is dat dan wel een totaal ander persoon in de naam van Timmerlier.
6: Ja, stel je voor, en vandaar misschien dat Pascal Eekhoorn, zijn ploegmaat, ex-Nederlands kampioen, dat hij nu op 300 meter van de sprint aan kop rijdt om misschien proberen punten weg te graaien van anderen. Maar de sprint wordt ingezet met Jasper Philipsen, die wordt aangetrokken door Ramses de Bruyne en Edouard Plankaert naar Binyam Girmay. Die gaat het misschien halen. Philipsen komt er nu net over of niet? Of is het toch? Het is 1 Girmay, dan Philipsen en 3 Mats Pedersen. Ja, heel duidelijk. Je gaat zijn huid heel duur verkopen, hoor, Binyam Girmay. Is echt wel, we hebben hem ook gezien in de Ronde van België, hè, met winst in de eerste etappe meteen in Scherpenheuvel, dat hij gewoon een goede doen is. Idem dito voor Jasper Philipsen, want die won dan weer in Hoeilaart, de laatste rit, zwaardere etappe. Maar het zal toch om deze drie gaan. Het wordt met die herverdeling van de punten en ook in, ja, Timmerlier. Ik ben heel blij, want hij is gewoon eigenlijk de rapste bijna van de wereld. Maar in dit soort ritten, ja, gaat eigenlijk een bergje niet over.
7: Nee, het is de combinatie van inderdaad die hardheid tijdens al die etappes om daartussenin. Kijk naar het voorbeeld van vandaag en ook gisteren die punten te gaan halen. Ja, het weegt absoluut wel op ten opzichte van de pure sprinter die enkel en alleen gokt om in die sprintetappes voor de maximumscore te gaan.
6: 87 kilometer nog, Girmay dus voor Philipsen en Mats Pedersen. Dat zijn de eerste drie bij de sprint van de dag. En dan beginnen we meteen naar die sprint, als het nog niet zwaar genoeg is. Aan de eerste kool van tweede categorie vandaag, dat is wel een lange hoor. 11 kilometer, gemiddelde snelheid, gemiddelde stijging 5,5%.
7: Ja, ik denk dat ik ben benieuwd of dat groep, of die groep nu,
6: dat ze echt gaan koersen of niet.
7: Ja, dat die daar in twee gaan splitsen. Dat er een aantal nu echt wel de ambitie hebben van hier met de sterkste mannen over te blijven. Die rappe mannen overboord proberen gooien. Zodanig dat ze toch wel meer kans maken om de rit zeker te gaan pakken. Gaat dat zich nu al aandienen of wachten ze daar nog even mee?
6: Het feit dat we Mats Pedersen meteen vooraan zien zitten. Ik denk niet dat die snel de pijp aan Maarten zal geven. We moeten nog even wachten wat Philipsen gaat doen. Philipsen zal ook geneigd zijn of bijna zich verplicht moeten voelen
7: om mee te doen.
6: Zo is het. Hè. Ja. Zolang als Pedersen daar blijft zitten. Ja, dan kan je niet zomaar zeggen ik laat bollen, ik laat begaan. Dat kan je echt niet laten gebeuren. Dus het wordt zeer interessant. Terwijl het, as we speak, nu aan het gebeuren is.
7: Ja.
6: Zo snel gaat het. Girmay en Philipsen die zeggen adieu. Terwijl Pedersen nog altijd in het groepje zit. Dus ja, kijk, daar staan we dan met onze beschouwingen. Ze doen het wel. Meteen gelost na die sprint. Terwijl Pedersen dan straks misschien mocht dit groepje vooruit blijven. Want de voorsprong is toch bijna 5 minuten. Die kan 50 punten pakken aan de streep.
7: Het is bewust een keuze maken. Waarschijnlijk echt goed overleg geweest met de volgwagen van wat doe ik hier nu mee. Ze zullen ook wel geweten hebben en voorspeld hebben dat Pedersen dat nog niet gaat doen. Die gaat zo lang mogelijk proberen daar vooraan te blijven en mogelijk voor ritwinst te gaan. En Philipsen en Girmay die denken, hola, maar dit gaat met zoveel krachten kosten. Zoek het maar uit. Ja, alles op morgen.
6: Want morgen is het sprinter in Pool natuurlijk. Hè? Ja, dus een koers in de koers. We hebben het zo vaak gezegd bij wijze van een huizenhoog cliché in de Ronde van Frankrijk. Je moet altijd blijven uitkijken naar belangen links, rechts, boven, onder. 87 kilometer nog. Dus de kopgroep van een man of 3,34. Dan zijn er meteen een aantal die we daaruit kunnen schrappen. En dat zijn niet de minste, dat zijn twee ex-winnaars van de groene trui. Binyam Girmay en Jasper Philipsen. Zij hebben broodnodige punten gepakt bij die tussensprint. En laten zich zo dadelijk weer inlopen door het peloton. We zitten intussen op een col van tweede categorie. Op 86 kilometer van de streep in Neufroy.
3: En wij gaan meteen doorprikken naar Maarten van Gramberen op de motor. Waar zit jij?
4: We zijn ze net voorbij gereden. Jasper Philipsen en Binyam Girmay. Girmay die wel zijn punten blijft sprokkelen. Gisteren ook al zo goed in die tussensprint. En we hangen nu helemaal achter de groep waaruit die mannen zich hebben laten lossen. Op die langste klim van de dag. En de twee andere renners, de ploegmakers van Jasper Philipsen, die rijden daar ook achteraan. Ramses de Bruyne en Edouard Plankaert zitten daar nu ook achteraan. Maar voorlopig hangen ze er nog aan. Misschien een interessant fait-divers om nog mee te geven hier van op onze motor. Daarnet beneden in de vallei passeerden we, of zagen we plots iets gebeuren. We zagen dat Jens Voogd Voogd in de problemen kwam. En dan denken jullie waarschijnlijk, Jens Voogd die is toch al lang gestopt met koersen? Ja, maar Jens Voogd die zit ook op de motor in de Ronde van Frankrijk. Hij doet dat voor Eurosport. En wat zagen we? Er kwam ons een microfoon van Eurosport voorbij gevlogen. En toen zijn we naar voren gereden en toen zijn we op de schouder van Jens gaan tikken. Beste vriend, kijk eens, je hebt geen microfoon meer, denken wij. Toen toonden wij onze sportmicrofoon en toen zei hij, potverdorie, het is waar. Mijn microfoon is weg. Klein beetje paniek bij Jens, maar dat is goed voor ons, want dan kunnen wij opschuiven. Er rijden heel veel motards mee, zoals wij in de Ronde van Frankrijk. Iedereen moet zijn plaatsje zo'n beetje zoeken. En toen konden wij helemaal naar voren doorrijden. En nu hangen wij als allereerste van al die motards dankzij de microfoon van Jens. En misschien denk je, ja, maar waarom sloop je dan niet om die microfoon op te rapen en aan Jens te geven? Geloof ons, we reden 80 kilometer per uur. Als we daar waren gestopt, dan waren we met z'n allen gevallen. En dan waren de gevolgen zeer groot geweest. Dan beter even een microfoon verloren. En hier zijn nog mensen van de technische dienst van EMG die meerijden. En die zullen Jens wel een nieuwe microfoon kunnen geven. Het tempo gaat hier trouwens een klein beetje de hoogte in op dit moment. Op die beklimming, op die langste klim van de dag. En dan zie je dat er toch een pak renners zijn die moeten lossen. Dan komen er gaatjes in die groep. Er wordt flink versneld voorin. Maar wie dat daar precies aan het versnellen is, dat kunnen wij van hieruit niet zien. Omdat er toch wel een paar flink pochten zijn. Ik zie wel nog daar ergens voorin dat Vacek en Pedersen er nog bij zijn. Maar er komen gaten in die grote groep waaruit Binyam Girmay en Jasper Philipsen, de hele snelle mannen, zich hebben laten lossen nadat de punten binnen waren voor de groene trui.

0: Dat was Jungle Drum van Emiliana. Ja, Emiliana, zo is het. Torini.
1: Klopt helemaal. Om de groene trui te winnen in de Tour moet je punten sprokkelen, zoals Binyam Girmay en Jasper Philipsen net gedaan hebben. Om als luisteraar van Radio 1 een groene trui te pakken, is je opdracht ja, misschien toch iets makkelijker.
2: Sporza Tour. Quiz.
0: Want dan moet je onze quiz winnen. Vandaag mogen Alexander en Roel het proberen. Dag allebei.
3: Goedemiddag.
0: Alexander, hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Een dag na de match van de Duivels?
3: Ik ben vandaag thuis aan de hang aan het schilderen.
0: Oké, thuis aan het schilderen.
3: Ja.
0: En tegelijkertijd met Radio 1 in de oren?
3: Ja. Om alles te behoren.
0: Ja, dat is het allerbeste. Roel, heb jij een vrije dag vandaag?
4: Vrij van werken toch, maar ik werk al in mijn eigen huis ook.
0: Oké, wat ben je aan het doen?
4: Ik ben mezelf aan het voorbereiden voor een houten tuinafschering te plaatsen.
0: Oké, dat vraagt al wat werk waarschijnlijk.
1: Twee harde werkers heb ik de indruk, Caro.
0: Allebei in eigen huis aan het werken, kijk. Hebben jullie de match kunnen kijken? Misschien jij eerst, Alexander.
4: Ja.
3: Ik heb een stukje gekeken toen ze het tweede helft al bezig waren om te zien hoe ver dat ze zaten. En ik dacht, het is genoeg, ik ben terug gaan slapen.
0: Ah, ja, je was er gerust in. En jij, Roel?
4: Ja, absoluut. Met vrienden en mijn zoon. Van 2 uur tot 4 uur, denk ik. Hè.
0: Kijk, fantastisch. En dat komt heel erg goed uit, want er zit ook een duivelsvraagje in de quiz. We gaan eraan beginnen. Alexander, en doen we met jou. Vandaag kan ik dus eigenlijk niet anders dan een vraag stellen over de Rode Duivels. België won met 4-1 van de VS. Wie maakte 2 doelpunten?
3: Charlotte de Gietlare.
0: Correct, dat wist jij natuurlijk. Vraag 2 dan. Op 9 juli 2021 werd een stukje geschiedenis geschreven in Carcassonne. Mark Cavendish evenaarde er een record. Dat is jij natuurlijk. Vraag 2 dan. Op 9 juli 2021 werd een stukje geschiedenis geschreven in Carcassonne. Mark Cavendish evenaarde er een record. Dat van Eddy Merckx destijds. Dat van meeste ritzeges ooit in de Tour. De hoeveelste ritzege was het voor Cavendish op dat moment? Want hij heeft er natuurlijk nadien nog één gepakt. A. 34ste. B.

0: dit een speciale plek, want in 2022 won hij er zijn eerste toerrit ooit. Intussen staan er maar liefst 10 stuks op zijn palmares en hij ging ook al eens met de groene trui naar huis. Wie zoeken we, Alexander?
1: Ik heb geen idee.
0: Is dat een pas?
1: Ja, pas.
0: Dat is een pas. Dus Roel, jij mag aanvullen. Wie zoeken we?
2: Wout van Aert.
0: Nee, het is Jasper Philipsen. Wout van Aert, inderdaad ook wel groen. En 10 ritzeges, maar zijn eerste ritzege in de Tour die kwam er wat eerder. Goed, dan gaan we terug naar Alexander voor vraag 4. Voor nog recenter Belgisch succes in Carcassonne. Dat was vorig jaar geen startplaats, maar een aankomstplaats. En de Belgische kampioen won na een knappe solo. Geef ons de naam van die renner.
1: Tim Wellens.
0: Tim Wellens, inderdaad, met een geweldige zege toen. Vraag 5. Carcassonne is ook een wereldberoemd bordspel. Wat moet je doen bij dat bordspel? Het is meer keuze. A. Ontsnappen uit het doolhof. B. De meeste punten scoren door het slim plaatsen van tegels. Of C. Als eerste al je tegels kwijtspelen.
1: Een hokje, C.
0: Geen juiste gok, helaas. Roel, jij mag nog proberen.
2: B.
0: B is wel juist. En ik weet niet of het een gok was of dat je het spel echt kent.
2: Ik ken het.
0: Je kent het. Oké, heb je het al gespeeld ook echt?
2: Ja, effectief.
0: Oké, en plezant?
2: Het is niet mijn favoriete bordspel. Maar ja, je moet wat doen.
0: Je moet wat, inderdaad. Je moet ook proberen juist te antwoorden op de volgende vraag. Dat is de voorlaatste al. Vraag 6. In de jaren 90 werd in de stad Carcassonne ook een kaskraker opgenomen. Het hoofdpersonage uit die film is een Engelse volksheld met pijl en boog. Hij steelt van de rijken en geeft aan de armen. Wie zoeken we, Roel?
2: Robin Hood.
0: Correct. Dat betekent dat we bij de laatste vraag zitten. Als je die juist beantwoordt, dan gaat de groene trui naar jou. Onze slotvraag gaat vandaag over de finishplaats Foix, waar vluchters aan zet hopen te zijn. Voorlopig ziet het er zo ook naar uit. En misschien hebben ze wel inspiratie gehaald bij de man die het in 2022 in Foix haalde vanuit de vlucht, Hugo Hoel. En de vraag is, wat is de nationaliteit van Hugo Hoel, die trouwens nog altijd koerst? Is dat A, een Fransman, B, een Zwitser of C, een Canadees voor die groene truiroel?
2: Een Fransman.
0: Dat is niet juist. En dan zitten we met een speciale situatie. Alexander, jij mag nog proberen. Het is of een Fransman of een... Sorry, of een Zwitser of een Canadees. Als jij het juist hebt, is het truitje uiteraard voor jou. Heb je het fout, is het voor Roel.
1: Een hokje, een Zwitser.
0: En dat is... ook niet juist. Dat betekent dat de trui naar Roel gaat. Roel, proficiat. Oh, ik hoor daar wat gejuich op de achtergrond.
2: Ja, ik ben blij.
0: Geweldig. Is het voor jezelf eigenlijk of ga je het aan iemand anders schenken?
2: Ja, mijn zoon zit hier, maar ik denk dat we min of meer wel met hetzelfde truitje kunnen rijden, dus dat is geen probleem.
0: Ah, oké. Was het je zoon die ik hoorde of was jij zelf het?
2: Ja, dat was ik wel. Ik ben altijd enthousiast, denk
0: ik. Ik ben blij dat je er zo blij mee bent. Dikke proficiat.
3: Ja, en jullie gaan allebei niet meer vergeten dat Hugo Hoel een Canadees is. Alexander, je hebt het ook heel goed gedaan. 3 goede antwoorden gegeven in deze quiz. Dat is lang niet slecht. De zege en de groene trui is dus wel voor Roel. Maar Alexander, je kan het hier alsnog een beetje zelf in handen nemen. Want je kan onze volgende plaat kiezen. Je hebt de keuze uit deze 2 Franse klassiekers. MUZIEK

0: Beste Alexander, wat wordt het, Frans Gall of Christine and the Queens? Heel moeilijke keuze, vind ik.
1: Ja, ik vind het altijd moeilijk. Dan met dus, ik ga toch maar eens voor het eerst aan.
0: Il jouet du piano de boue van Frans Gall. Prachtig nummer natuurlijk, ja. Hè? Voilà, de gangschilder gaat vanaf nu eens of lot gaan. Dankjewel, hè.
1: Ja, bedankt.
0: Bye-bye.

0: Heerlijk nummer. Fijne keuze van Alexander. Il jouait du piano debout. Kan jij piano spelen, Gert?
1: Oh nee, maar het is wel een talent dat ik graag gehad zou hebben. Zeker wel, want ik hou er wel van.
0: Ja, ik zou het ook heel graag gekund hebben, maar helaas, muzikaliteit is niet aan mij besteed.
1: In een volgend leven dan maar. Hè. Op de Antwerpse ring richting Gent. 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is wel vrijgemaakt. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten op de E313 vanaf Ranst en op de E19 20 minuten door de werken in Mechelen-Noord. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Zaventem en Machelen. En een kwartier erbij door werken in beide richtingen op de N26 Mechelen-Leuven in Boortmeerbeek en op de N41 Dendermonde Sint-Niklaas in Hamme.
0: Sportza Tour. Dan gaan we nog eens polshoogte nemen in de Ronde van Frankrijk, waar het nog een kleine 80 kilometer is. Wat is de situatie op dit moment, Christophe en Sven?
2: Wel, we hebben 30 leiders, min dus daar straks Jasper Philipsen en Biniam Girmay. En een heel opmerkelijk moment, want Edouard Plankaert, een van de helpers, zeg maar ja, ploegmaats van Jasper Philipsen, die liet zich ook uitzakken. Ja, hoe zou je zelf zijn? Je rijdt in dienst van. Je ziet dat de grote kopman, hij die moet gaan voor de groene trui, zich laat uitzakken. En dus dacht Plankaert, oh weet je wat, dat doe ik dat ook. Maar die kreeg het sein van Philipsen en van de ploegleiders. Nee, terug naar voren. En die heeft dus echt wel kilometers lang bergop op die beklimming van tweede categorie gevochten om opnieuw aansluiting te vinden in de groep. Laat ons die groep maar Jasper Stuyven noemen. Stuyven Pedersen. En daar is hij in geslaagd. Vooraan, twee man. Want Jan Tratnik, de Sloveen, en Matthias Vacek, de Tsjech. Zou die elkaar verstaan?
3: Dat weet ik niet.
2: Misschien die microfoon voor je mond zetten? Voilà, zo ja.
3: Dat weet ik niet.
2: Het Slovaakse en het Tsjechisch.
3: Zou wel kunnen.
2: Ja, buren van elkaar is eigenlijk een goede. Weet jullie dan in de studio? Misschien is dat een heel domme vraag. Zou die elkaar perfect kunnen verstaan? Slovaaks, Tsjechisch? Leunt dat dicht bij elkaar aan?
1: Zoals op wel meer belangrijke vragen in dit leven moet ik het antwoord schuldig blijven.
2: Ja, sorry. Ja.
0: Ik weet het ook niet, maar ik ga het voor je opzoeken, Christophe. Ja, dus ik kom bij je terug.
2: Dat is heel fijn. Dus Tratnik en Vacek samen, die zijn weggereden op de col van tweede categorie. Die hebben 40 seconden al op de groep Stuyven-Pedersen. En daarachter het peloton op 6 minuten. Daartussen zwemmen dan nog Philipsen en Girmay. Ja, 6 minuten, Sven, dan denk ik wel dat de winnaar vooraan zit. Hè?
3: De winnaar zit sowieso vooraan. Ik ga ervan uit dat er straks vanuit de achtervolgende groep, dus achter de twee kopmannen momenteel, nog wel een tegenactie gaat komen. En dan gaan de betere toch overblijven. Dit is het lastigste gedeelte van de etappe vandaag. Hier wordt toch wel wat schifting gemaakt. Renners die met wat meer gewicht gaan hier in de problemen komen. We zien zelfs een Tim Merlier in het peloton waar het niet echt heel, heel hard gaat. Ja, wat in de problemen. Wordt daar wel wat opgevangen door de ploegmaats. En hoopt waarschijnlijk ook nog wel te kunnen terugkomen, aansluiten na deze klim, zodanig dat hij niet alles alleen moet gaan doen.
2: Maar dan komt er nog eentje van tweede categorie. Ja. Die is korter, ietsje steiler. Maar natuurlijk, we moeten altijd met twee woorden spreken. Want morgen komt die sprintkans eraan in Po. We hebben gisteren ook gezien dat Mathieu van der Poel, ondanks het feit dat hij zei, ik heb een heel slechte dag, of ik had een mindere dag. Ja, er is een verschil tussen gelost worden en dat bewust doen, met het oog op morgen.
3: Dat is waar, hij wil zeker niet echt te diep gaan om uiteindelijk zo fris mogelijk aan die etappe morgen te kunnen beginnen. Het is nog 80 kilometer, hij is een van de eerste die daar moet lossen
2: nu. Ja, dat is ook minder dus teken. Ja.
3: Dat is niet echt een supergoed teken.
2: 78 kilometer nog, 1,5 kilometer tot aan de top van deze col van tweede categorie, de Col de Coudon. En dan gaan we natuurlijk jongens zien die daar straks al, zoals Molenaar en Co, die tuk zijn op die bolletrui. Dat is altijd weer zo'n achterhoedegevecht zou ik het niet noemen, want dat is met een gebrek aan respect. Maar toch, we hebben het al een paar keer gezien, hè, wanneer in de Ronde van Frankrijk bijvoorbeeld een aantal jaar geleden Tim Wellens, wat was het, 10, 12 dagen aan het vechten was voor die bolletrui en daar ook in reed. En dan kwam het slotweekend eraan met een aankomst bovenop een col buiten categorie. En meneer Pogacar pakte ineens 380 punten bij manier van spreken en hij was alles kwijt in Wellens. Dat wil ik maar zeggen van ja, oké, dat is belangrijk in deze fase van de koers om daarvoor te strijden en om het podium te mogen betreden. Iedere dag natuurlijk. De sponsors die zijn daar heel blij om. Maar toch in het grotere plaatje is dat misschien een beetje relatiever. 78 kilometer. Niels Pollitt rijdt al de hele dag op kop. In dienst van Pogacar. Hè?
3: Ja, en om even terug te komen op die kopgroep momenteel. Tratnik en vooral Vacek. Vacek in de vorm van zijn leven. Hè. Als ik heb de Ronde van Zwitserland van dichtbij gevolgd. Die rijdt daar gewoon op het podium van het algemene klassement. Met grote namen aan de start.
2: Ja, ja.
3: De laatste rit was een rit van 5000 hoogtemeters en overleeft daar gewoon en staat op het podium. Een klassiek renner die boven de 70 kilo weegt, dan kan je echt wel een stukje bergop rijden. Heeft dat in het verleden al een paar keer getoond, maar wordt meer en meer zo'n renner die een allerskunner wordt. En is zeker een van de favorieten voor vandaag.
2: Dat is waar, ook, maar anderzijds, rijdt heel veel uitslagen, is vaak ook tweede, is niet de grote afmaker, nog niet.
3: Nee, maar kan nog komen. Is nog een jonge renner, kan nog wel komen. Heeft echt body, is een heel mooi atleet op de fiets. Zit daar in een ploeg waar hij nu echt kan rekenen op twee sterke pionnen vanuit de achtergrond. De snelste mogelijk nu nog in die achtervolgende groep, Pedersen. Dus ja, ik ben benieuwd. Dit is toch een voorbode voor wat we zo dadelijk gaan krijgen. Mogelijk komen daar nog een aantal sterke jongens terug aansluiten.
2: Ja, en de winnaar van het Nieuwsblad 2 jaar geleden, Jan Tratting. De openingsklassieker bij ons in ons land. Hij rijdt aan de zijde van Remco Evenepoel natuurlijk. 36 al. Is dit dan zo een uitstapdagje voor Jan Tratnik, dat men bij het team gezegd heeft, Klaas Lodewijk, de ploegleider, doe maar.
3: Ja, dat zou best wel kunnen, ja.
2: Ja, oké. 77 kilometer nog te gaan. De situatie kort voor het nieuws van 4 uur vooraan. Dus twee man, Jan Tratnik en Matthias Vacek, die hebben een voorsprong van een minuutje toch al op de groep Pedersen-Jasper Stuyven. Die groep is vrij omvangrijk, met daarbij ook nog Brent van Moer onder meer, met Quinten Hermans en Koter Welder achteraan in het peloton op 6,5 minuut een valpartij is.
0: Tsjechië en Slovenen trouwens, die verstaan elkaar moeilijk.
4: Oei.
0: Ah ja.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels.
6: Natuursteen. Parket. Impermo.
4: Deze zondag extra open.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be. /actie.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Brusselse Museum Kanaal zal zoals gepland op 28 november de deuren kunnen openen. Het gebouw werd gisteravond getroffen door een brand op het dak. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen kunstwerken overgebracht. Het gebouw liep wel schade op, maar dat heeft vooral gevolgen voor het gedeelte waar de archieven zouden terechtkomen, zegt woordvoerder Dieter van Toernout.
11: Het volledige museum Kanaal gaat open met al haar tentoonstellingen. Met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
0: Ouders die in het vliegtuig naast hun kinderen tot 14 jaar willen zitten, moeten daar niet meer voor bijbetalen. Het is een van de nieuwe regels van het bijgewerkte Europese pakket over de rechten van vliegtuigpassagiers. Het Europees Parlement keurde dat vanmiddag bijna eensgezind goed na 13 jaar onderhandelen. Je blijft als passagier recht hebben op een schadevergoeding wanneer je vliegtuig vertraging heeft of geannuleerd wordt. En je zal die makkelijker kunnen krijgen. De luchtvaartmaatschappij moet je binnen de 4 dagen informeren en bijstaan. Voor handbagage zul je wel moeten betalen. Alleen een persoonlijk item mag je zonder extra kosten mee aan boord nemen.
5: De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak tegen de tabloid Daily Mail verloren. Harry had samen met 6 anderen, onder wie ook de zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij hun privacy zou hebben geschonden en informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen. Maar volgens de rechtbank is daar niet voldoende bewijs voor. Prins Harry heeft een erg moeilijke relatie met de roddelpers. Hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder Diana en voor ongehoorde aanvallen op zijn vrouw Meghan. In de Ronde van Frankrijk heeft het peloton nog zo'n 70 kilometer te gaan in de heuvelachtige vierde rit. Christophe van der Goor, hoe zit het daar in de koers?
2: Wel, dat de peloton laat begaan. Het heeft dus er alle schijn van dat de ritwinnaar vandaag vooraan zit. Een vrij omvangrijke kopgroep van een man of 30. Daar zat ook Jasper Philipsen bij, net als Binyam Girmay. En dat was vooral om punten te sprokkelen bij de tussensprint. Dat hebben ze ook gedaan. Nadien hebben ze laten gaan en laten zich nu inlopen door dat peloton. Wel vooraan nog in die grote groep. Mats Pedersen onder meer. En dat is toch een belangrijke concurrent voor die groene trui later in de Tour. Ook Jasper Suiven zit erbij. Andere Belgen nog, zoals de Bruine, Plankaert en verder Hermans en Van Moer. Een voorsprong, zoals gezegd, geruststellend. Bijna 7 minuten op het peloton. Dikke 70 kilometer nog op weg naar het bloedhete Foix in de Pyreneeën.
5: Dankjewel, Christophe. Het is zonnig, maar wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden die opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
4: Sportza Tour.
9: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: met jou.
1: Ja, Wolfje, dat is een heel mooie titel om het te gaan hebben met iemand die bij de Wolfpack zit. Kopman, bidoncollé en op het kantje rijden, die termen uit het peloton hebben onze koersprofessoren al netjes aan ons uitgelegd. En ook vandaag krijgen we een nieuw lesje toegepaste pedaalkunde.
2: Toegepaste pedaalkunde.
3: En de professor met dienst hangt nu aan de lijn. Tim de Klerk, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Deel van de Wolfpack natuurlijk, dus jij bent de Tour aan het volgen. Dat kan niet anders.
4: Ja, absoluut. We zijn dan nabij aan het kijken. Ik heb nu de andere rit heb ik van integraal gevolgd, maar nu hadden we net een belangrijke meeting. Dus de rit zelf nu. Heb ik maar min of meer een beetje kunnen via ProCyclingStad. Maar kijk, ik ben van plan om meteen hierna live te gaan volgen.
3: Super, en heel fijn dat je dan tussen alle meetings door ook nog even tijd maakt voor ons. Hoe is het met het team, Ginder?
4: Goed. Ik denk dat de grootste doelen voor de ploeg komen er nog aan. Ik denk dat vanaf rit 5...
3: Morgen de eerste keer Timmerlier.
4: Ja, dat met een rood omcirkeld is. En hopelijk kan de ploeg hem daar ook goed bij helpen.
3: Ja, nog 24 uur geduld. De term die jij gaat uitleggen, Tim, hebben we gisteren jammer genoeg vaak moeten vermelden.
5: Hier de Lee, de bezemwagen, de voiture ballet in het spoor.
1: Ja, de bezemwagen. Tim, wat is dat, de bezemwagen?
4: Ja, ik weet eigenlijk zelf niet van waar het de naam precies eigenlijk. Ik denk dat eigenlijk, de weg schoongeveegd wordt naar deze wagen. Waardoor dat degene die niet meer, de renners die niet meer bij machten zijn om de wedstrijd zelf te finishen of die te ver achter zijn, dat zij dan plaats moeten nemen in de voituurballen.
1: Ja, maar dat zeg je wel goed hoor. Dat komt wel degelijk daarvan aan. Vroeger was er inderdaad echt een bezem achter zo'n wagen gezet. Eerste keer dat hij verscheen in de Ronde van Frankrijk trouwens, 1910. Dus echt al lang geleden. Dat lijkt me wel echt, Tim, een ellendig gevoel als je in die bezemwagen moet stappen.
4: Het hangt ervan af. Er zijn nog koersen geweest, waarschijnlijk iets meer het verleden, maar koersen op het einde van het jaar, in de maand oktober, als het voor de meeste, als er wat septemberitis of oktoberitis in het peloton geslopen is, dat ze daar ook de renners voorzien van wat spijs en drank. En er zijn ook wel enkele anekdotes daarover, dat nog wel af en toe nog wel een keer plezant was ook.
1: Dus als renner... Ja, zeg maar.
4: Sorry. Ja, maar meer tot het verleden behoorde dan het hedendaagse wielrennen.
1: Ja, dus als renner in een etappe is het dus echt de bedoeling dat je, als je niet uit koers wilt gehaald worden, dat je voor die bezemwagen uit blijft rijden, toch?
4: Ja, inderdaad.
1: Oké.
3: Is de persoonlijkheid van de chauffeur van zo'n bezemwagen ook niet belangrijk, Tim? Want ja, een renner die daarin moet stappen, los van de taferelen die je net beschreef in de maand september en oktober. Je moet niet tegen die renner beginnen over de vrijdagmarkt in het nabijgelegen dorpje, hè, op zo'n moment.
4: Nee, inderdaad. Ik denk dat eigenlijk ook, ik weet niet of dat in heden ten dagen nog zo vaak gebruikt wordt.
3: Ja.
4: Ikzelf ben in mijn leven maar één keer in de bezemwagen moeten instappen. Meestal wordt er geprobeerd om bijvoorbeeld de renner nog tot aan een verzorger te krijgen. Dat die dan daarmee kan met die verzorger. En dat is toch net een tikkeltje aangenamer zijn als dan als je aan een proef. En dat niet echt van harte is, zoals het dan ongetwijfeld
3: heel vaak is. En dus stappen meer en meer renners, denk ik, Caro, gewoon in de auto van de ploegleider. Hè. En we zijn tijdens onze rit hier, ons gesprekje met Tim de Klerk, zijn we Tim ook kwijtgeraakt. Tim, hoor jij ons opnieuw? Nee?
1: Nee, ik denk dat Tim even in de bezemwagen misschien wel is gestapt.
3: Nou, Tim de Klerk, nog een keertje proberen tussen al die meetings door. Nee, die verbinding is helemaal verbroken. Maar Christophe heeft wel aangegeven dat we even naar de Tour zelf kunnen. Oh, Tim, ben je terug, ja?
1: Tim.
4: Sorry, ja, hij schakelde plots over van het ene naar het andere. Ik weet niet wat er precies gebeurd is met mijn wifi hier thuis.
1: Maar je bent terug.
4: Maar voorlopig gaat het weer.
1: Ja, dus, je bent terug, ja. Dat is het belangrijkste. Tim, je zei net, ik ben maar één keer in mijn leven in die bezemwagen moeten stappen. Kan je dat verhaal eens doen?
4: Dat was in Luik-Bastenaken-Luik. Ik weet het nog heel goed. En we hadden niet echt de beste koers met de Topsport Vlaanderen. Ik had zelf ook al het hele voorjaar gereden. En er is altijd een traditionele plaats waarop de verzorgers staan, boven op de Haute Levée. En ik wilde eigenlijk daar in de auto stappen, maar er was geen plaats meer. Want de auto zat al helemaal vol.
3: Oei.
4: Dus ja, ik ben dan maar doorgereden in de hoop dat ik kon finishen. Maar...
3: er wordt weer driftig geschakeld, denk ik, tussen de verschillende netwerken.
1: Ja,
3: Tim de Klerk thuis. Ja, dan
1: gaan we het hier, kwijt zijn. Maar ja,
3: dan gaan we het hier moeten afbreken en hem heel erg bedanken voor zijn bijdrage hier over de bezemwagen.
1: Ja, want het is mij helemaal duidelijk wat die bezemwagen juist is en wanneer je daarin moet stappen. Naar de koers dan, naar Christophe en naar Sven.
0: Ja, misschien moet hij met de gsm in de bezemwagen stappen en een andere nemen, Sven.
6: Ik heb ooit ook zelf in de bezemwagen gezeten. Dat is niet echt aangenaam, moet ik toegeven. Het duurt enorm lang, want die wagen blijft natuurlijk constant achter de laatste renner van het peloton. Dat gaat zeer traag. Als het dan normale omstandigheden qua temperatuur zijn, valt dat allemaal op zich nog wel mee. Maar als je daar al een beetje onderkoelt, eventueel in het voorjaar ergens terechtkomt in zo'n bus, dan kan dat zeer vervelend zijn. En je wil daar ook gewoon niet zitten, want iedereen kijkt naar jou. Je bent uit koers. Het voelt een beetje als falen aan op dat moment. Dus dat is teleurstellend. En inderdaad, daar wil je dan het liefst van al toch je eigen mensen opzoeken.
7: Ik heb eigenlijk die vraag nog nooit gesteld, maar liggen daar dekentjes in bijvoorbeeld om je warm te houden? Of warme koers
6: te rijden? Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren, maar ja, daar zal wel wat drank en water aanwezig zijn.
7: Je stapt in de bezemwagen, je bent nat van zweet.
6: Ja, klopt.
7: Maar stel dat je dan nog 40, 50 kilometer...
6: Het is wel primitief. Het is niet hetzelfde als dat je bij je eigen mensen in de volgwagen stapt, want daar krijg je natuurlijk alle comfort.
7: Nee, het is achteraan in de bezemwagen. Is het echt op de metalen uitsparingen van de koffer zitten.
6: En de traditie was vroeger ook echt dat er een bezem op die wagen werd gemonteerd.
7: Dus een beetje met een houten steel.
6: Ja.
7: Prachtig toch, die oude tijden.
6: Ja, een beetje folklore. Mag zeker nog wel in de koers aanwezig zijn.
7: Hier in deze koers, genaamd de Ronde van Frankrijk, hebben we een drietal aan de leiding. Alex Kirsch, ex-meervoudig Luxemburgs kampioen. De eerste aanvaller van de dag is bij Tratnik en Vacek gekomen vooraan. Die hebben een voorsprong van een twintigtal seconden. Intussen hebben we zo net ook gezien dat Jasper Philipsen en Biniam Girmay, die hebben de benen kunnen sparen, want op die col van tweede categorie, die meteen volgde na de sprint van de dag in Quillon, hebben die zich laten inlopen. En dat gebeurde zo net. Peloton op 7,5 minuut van de leiding. Dus we zitten op 64 kilometer van de streep. Wat wordt er hier nog op het menu geserveerd vandaag? Wel straks een korte afdaling. Steile maar korte afdaling. En dan gaat de weg weer omhoog. En beginnen we aan de laatste klim van de dag. De col de Montségur. Maar dan is het eigenlijk toch nog een 30 kilometer dalen richting Foix, dat aan de voet ligt van de Pyreneeën. En morgen dus richting Po. Dan gaan we sprinten. Po, dat natuurlijk samen met Parijs een van de steden is dat het vaakst de Ronde van Frankrijk heeft ontvangen. En ja, dat stelt mij toch wel een beetje gerust en kalmeert wat, Sven. Het feit dat we zien dat het peloton het vandaag kalm aandoet. Hè. Dat ze geen twee dagen op een rij vlammen als een zot zoals gisteren. Dus ze nemen een halve recuperatiedag en het is hen echt wel toegestaan. En dan moeten we gaan kijken naar de mannen in die kopgroep. Hè. Wie van de 30 eigenlijk? Of wie van de 30? Wie tip jij? Er zijn een aantal Belgen bij. Ik ga de namen nog eens noemen. Quinten Hermans, Brent van Moer is er ooit heel dichtbij geweest. Vlad van Mechelen. We hebben Jasper Stuyven, Ramses de Bruyne en Edward Plankaert. En we hoorden het eerder in de uitzending al. Jasper Stuyven probeert het al tig jaar. Is er een paar keer heel dichtbij geweest.
6: De aanhouder wint, zeggen ze altijd. Ja, ja, ja. En inderdaad, is al een paar keer zelfs tweede geweest, als ik me niet vergis.
7: Zeker.
6: Maar het is het is echt een heel moeilijke voorspelling. Het hangt echt af van wie heeft hier nog de nodige reserves. Hoe lang heb je kunnen wegstoppen?
7: Stel je voor tegen zijn ex-ploegmaat Mats Pedersen. Ja, maar niet meer gewenst bij Little Trek.
6: Dat zou
7: en dan lik op stuk geven.
6: Ik denk dat ze daar al... een aantal mensen binnen de ploeg van Little Trek wel wat spijt van hebben dat ze Jasper Stuyven...
7: Want hij rijdt een goed seizoen.
6: Absoluut. Als je ook kijkt wat hij in de Giro allemaal heeft gedaan, staat dan ook nog eens op het podium van Parijs-Roubaix en zo verder. Het is in de sprint als lead-out met zijn ervaring voor een Milan of eventueel een Pedersen zelf een renner van goudwaarde nog altijd.
7: Dat is waar, maar aan de andere kant, ik begrijp het ook wel, want Mats Pedersen is er ook niet slechter op geworden. Ik bedoel, die rijdt nog al, hij is nee, zwaar gevallen in het voorjaar, maar dan kan je nog altijd een huis opbouwen. Ja. Kijk, dit is zijn eerste competitie. Hè, want normaal gezien zou hij naar de Ronde van België komen. Hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft lang met die pols gesukkeld. Maar hier in die eerste vier dagen hebben we hem wel al een aantal keer gezien. He delivers.
6: Ja, en Stuyven heeft op zich ook wel de keuze gemaakt voor zichzelf om nog een stukje enige kopman te zijn in een aantal koersen. Wat bij Little Trek gewoon veel moeilijker ging geweest zijn. En dat is ook terecht. En dat heeft hij nu ook bewezen dat dat voor hem de juiste keuze was. Ik denk, op dat podium staan in Roubaix is daar een heel goed voorbeeld
7: van. Dat is waar. En laat ons eerlijk zijn en een kat en kat noemen. Hij heeft een contract gekregen van 3 jaar bij Soudal Quickstep. Ja.
6: Eieren voor zijn geld? Of dus, dat
7: zo
6: dan?
7: Is het. Hè? Bedoel,
6: dat maar
7: is,
6: hij levert ook wel. En laat ons hopen dat hij de finale kan kleuren. Het is moeilijk te voorspellen, maar we hebben wel een aantal sterke kaarten die we op tafel kunnen leggen. Waaronder bijvoorbeeld ook zo'n Quinten Hermans. Waarom niet?
7: Ja, of een Brent van Moer die er ooit ook heel dichtbij was. Goed, we zitten dus op een dikke 60 kilometer van de streep in het peloton. De gele truidrager, zijn velgen van de wielen zijn ook weer geel gekleurd. In ieder detail, daar wordt mee rekening gehouden natuurlijk. En vanachter een paar bidonnen die hij mee naar voren gaat brengen. Alsof het hem geen enkele moeite kost. Tadej Pogacar volledig in het geel. Met hier en daar nog wat de streepjes van de regenboogtrui. Natuurlijk als regerend wereldkampioen het peloton. Op 7 minuten van de leiders. 61 kilometer nog. Tot info.
1: Er staat 141 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is wel vrijgemaakt. Richting Nederland 15 minuten erbij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen dan op de E313 vanaf Ranst 1/2 uur extra. Op de E19 ook 1/2 uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. En op de A12 vanaf Leugenberg 1/4 erbij tellen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en 15 tot 20 minuten erbij door Werken op de N26 Mechelen-Leuven in Bortmeerbeek in beide richtingen.

0: Hole of the Moon van The Waterboys. Bijna 4:30. Dat betekent dat niet alleen de renners, maar ook Maarten op zijn motor daar al 3 uur onderweg zijn in die bakoven. Maarten, we zijn natuurlijk ook bezorgd om jouw welzijn. Gaat het nog een beetje?
1: Ja, absoluut. Ik wil maar even zeggen dat het zeker geen maanlandschap is. Wat wij hier zien, wel een prachtig landschap. Het is echt een hele mooie etappe van de Carcassonne naar Foix. Daar straks waren we al bezig over die heerlijke geur van de lavendelvelden. Wel, het is echt een prachtig landschap. Het is lage bebossing, mooie heuveltjes. Dan zien we weer graanvelden, mooie vergezichten. En de temperatuur is ook veel aangenamer dan daar straks in Carcassonne. Het record dat we onderweg hebben gemeten was 42 graden. Nu 36 graden. Wel, ik kan jullie verzekeren, dat zijn de koelste 36 graden die ik ooit heb gevoeld op dit moment. Dus het voelt een pak frisser aan. 6 graden verschil. Maar het is echt wel een wereld van verschil. Nog iets wat ons opvalt vandaag, en dat is ook een beetje het thema van de dag, naast de hitte natuurlijk, dat is de prestaties van de Rode Duivels op de wereldbeker voetbal. Er staan veel Belgen langs de kant van de weg en ze hebben allemaal een truitje aan van de Rode Duivels. Ik heb begrepen dat Caro ook een truitje aan heeft van de Rode Duivels. Wel, elke keer als ik zie dat er Belgen staan, dan steek ik mijn Sporza-microfoon even in de lucht en dan gaan ze nog wat harder zwaaien met die Belgische vlag en in dat truitje van de Rode Duivels. Dus het is wel mooi dat die twee in deze periode van het jaar samensmelten. Voetbal en koers, de twee Vlaamse Belgische sporten. Prachtig zo.
0: Ja, en zo is, klinkt een beetje als een ereronde ook die Maarten van Gramberen dan kan maken met die Sportza-microfoon.
2: Ja, en ik snap helemaal dat de mensen dan helemaal uit hun dak gaan als ze dat voorbij zien komen. Waar ik ook vanuit mijn dak zou gaan, beste Gert, is als ik als renner mijn debuut zou mogen maken in de Tour. En er zijn best wel wat Belgen die dat dit jaar doen. Geweldig moment voor hen natuurlijk. Maar ook voor hun entourage en hun naasten natuurlijk. Hè, want die leven zodanig mee, die vinden dat ook super speciaal dat dat gebeurt. En met die gedachte is Christophe Meul gaan spreken met Morgan. Dat is het liefje van Lars Kraps.
3: Ze duikt al een aantal dagen op in de Tour, telkens aan de bus van Lotto Intermarché, waar ze uren staat te wachten om dan toch maar heel snel die kus te kunnen geven of die knuffel. De vriendin van Lars Kraps. Dag Morgan.
4: Hallo.
3: Is dit dan het opperste geluk voor een jong koppel?
4: Ja, absoluut wel. Ik ken Lars nu 4 jaar. En 4 jaar geleden had ik nooit gedacht dat we 4 jaar later hier zouden staan. Als ik zie elke dag hoe hard hij zich daarvoor inzet, is dit het moment waarop dat we glunderen. Op het werk zeggen de collega's ook al weken lang dat ik glunderend rondloop. En dat is nu niet anders vandaag.
3: Ja, je praat over werk, maar je wil hem zoveel mogelijk zien.
4: Ja.
3: Hoe gaat dat dan praktisch? Baas, ik wil snel verlof, ik moet naar de Tour.
4: Ja, ik was zo slim geweest om preventief toch een weekje verlof te nemen.
3: Je was er gerust in.
4: Ik had al in mijn hoofd van als het de Tour niet wordt, dan kunnen we nog een weekje samen zijn voor hij op hoogtestage zou vertrekken. En dat preventief verlof heeft toch mooi uitgedraaid. Dus ik ben heel blij dat ik nu hier sta, ja.
3: De Tour, dat is reizen, dat is een roadtrip. Hoe pak je dat aan? Want het is niet simpel, hè? Dat moet je wel ook toegeven, denk ik.
4: Ja, dat klopt. Dat is absoluut niet simpel. Ik was heel blij dat de Tour startte in Barcelona, want dat toch een redelijk bereikbare stad is. Ik heb dan het vliegtuig genomen vrijdagavond en ik heb daar wat alleen rondgetrokken. Ik ben daar natuurlijk wel andere vriendinnen van de renners tegengekomen. Je komt altijd wel iemand tegen in zo'n groot circus. En dan heb ik het geluk om zo'n goede schoonouders te hebben die mij dan gisteravond in Frankrijk hebben opgepikt en daar ga ik nu nog een weekje mee rondtoeren.
3: Ja, dus nu is dat telkens, zoals wij eigenlijk ook doen, start, finish, start, finish.
4: Ja.
3: En dan telkens zo snel mogelijk naar die bus.
4: Ja, inderdaad. Het is super druk. Dus het is echt moeite doen om hem te kunnen zien. En het meeste tijd heb je voor en na de start. We willen natuurlijk ook wel graag het Tour gebeuren eens meemaken. Dus we gaan ook wel eens keuzes moeten maken om ons toch eens langs het parcours te zetten. Dan missen we waarschijnlijk wel in de start. Maar ja, de toursfeer langs het parcours willen we ook zeker wel eens opsnuiven.
3: Hoe gaat dat met jouw hartje tijdens die wedstrijd? Is dat dan ook op de livestream kijken? Hij zit daar, hij zit te ver, hij is aan het opschuiven, hij gaat mee. Is dat zo?
4: Ja, ik ben altijd blij als ik s'avonds in mijn bedje lig, omdat het toch wel echt stresserende dagen zijn. Het is zijn eerste Tour. Ik ken Lars ook, hij wil zijn uiterste best doen. Dus ik weet direct hoe dat hij zich voelt. En ja, ik hoop natuurlijk steeds op het beste resultaat. Het is echt heel veel emoties. Ja. Ja,
3: want dan moet jij inschatten hoe je moet gaan aanpakken dan.
4: Ja, inderdaad. Het is gewoon na de finish kijken van krijg ik een redelijk bedrukt gezicht of krijg ik een glimlach. En dat is echt al genoeg.
3: En nu, we zitten in die eerste week. Hoe lang blijf je nog?
4: Ik blijf tot vrijdag of zaterdag, want volgende week terug paraat in het ziekenhuis.
3: Gaan werken.
4: Ja, absoluut.
3: Geniet er nog van.
4: Dankjewel.
2: Ja, dat genieten zal wel lukken, denk ik. Intussen hebben we ook nog een vraagje binnengekregen, Gert, in onze app. Want voor het nieuws van 4 waren wij bezig over die kopgroep waar dus Vacek en Tratnik in zaten. Een Tsjech en een Sloveen, of die elkaar zouden kunnen verstaan. Het antwoord is dus dat dat blijkbaar best wel moeilijk zal zijn. En intussen zit er ook nog een Luxemburger bij met Kirsch. Dus ik gok dat dat nu allemaal wel in het Engels zal gebeuren.
0: En koerstaal is universeel, zeker?
2: Zo is het.
0: Als het erop aankomt.
5: Zonneschone lounge staat.
6: Mo, hij komt ook van de Weba.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weba.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
12: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
13: Radio 1.
14: Sportza Tour.
13: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: De Mens en Helena Kazerk met Nederlands, hoe kan het ook anders staan, iets zo heet.
1: De renners die bevinden zich nog altijd tussen Carcassonne en Foix. Aankomst zo rond 6:15. En vooraan een Tsjech, een Sloveen en een Luxemburger. Christophe van der Goor en Sven Nys, hoe groot is hun voorsprong nu op die andere vluchters?
2: Ja, toch al een minuut. Dus dat zijn natuurlijk zeker Jan Tratnik. Hè, dat is een hardrijder. Vácek, die kreeg daar straks al een pluim op de hoed van Sven. Omdat het een jongeling is die echt aan het groeien is de laatste jaren. In de vorm van zijn leven. En Alex Kirsch, die krijgt vandaag een vrijgeleide. Want die weet, de komende dagen moet ik weer in dienst gaan rijden van... Of een eerste keer in dienst gaan rijden van Milan Fritin. Onze landgenoot, want die rijdt bij Cofidis, die lange Luxemburger. En dat zijn van die goede coureurs... Ja, waarvan je eigenlijk, als je in de straat zou vragen aan wielerliefhebbers, zeg maar eens iets over Alex Kirsch. Mensen zouden weinig kunnen zeggen, Sven. Maar dat zijn coureurs op World Tour niveau die in het wereldje zelf zeker niet onderschat worden.
3: Zeer sterke atleten,
2: maar vooral maar niet dienst, bekend zijn.
3: In dienst van. Ja. Heel vaak gereden. Alle drie momenteel nog altijd. Tratnik kennen we ook iets meer van Visma League. Leasebike, Jumbo, waar hij ook nog een belangrijke rol heeft gespeeld. In combinatie met Wout van Aert en zo verder.
2: Heel belangrijk op de Olympische Spelen van Tokio.
3: Ja, dus sterke renners. Met stilaan wat meer en meer ervaring. De jongste inderdaad, Vácek. In deze situatie nog niet heel vaak gezeten. Maar ja, een minuutje. En het heeft ook al wel eens groter geweest dan op die klim. Of net na die klim hebben ze de kloof zo goed als gedicht. Dan heeft Kirsch daarvan geprofiteerd. Maar daarachter is die groep ook zo groot. Wie gaat daar zijn energie verspillen om het voor een ander dicht te gaan rijden? Dat blijft altijd toch de twijfel van, zal ik het wel doen? Want misschien maak ik zelf ook wel een kans.
2: Nochtans zijn er een aantal koppeltjes, of meer zelfs dan dat. Trio's bijvoorbeeld, die van Education, die nu op kop beginnen te rijden. Education die met drie ook mee vooraan zitten. Enfin, in die tweede groep met Quinn, Steinhauser en Valgren. Michael Valgren Andersen, ex-winnaar van de Amstel Gold Race onder meer. We hadden daar straks ook nog een trio met Movistar, met Castrillo, Garcia, Piernia en Oliveira. Dus misschien dat er daarnaar wordt gekeken, maar vooralsnog niet. Ja, 43 seconden nu. Terwijl we aan het praten zijn, zijn ze 10 seconden verloren, het trio vooraan. We rijden richting Foix. Foix dat al een aantal keer vaak eigenlijk aankomsten van de Ronde van Frankrijk heeft mogen ontvangen. De laatste was die, en dat hebben we daar straks al gehoord, van Hugo Hulle natuurlijk in 2022. Warren Barguil hebben we ook zien winnen. Dat was de 13e etappe in 2017. Luis Leon Sanchez, een van de betere renners uit zijn generatie, won in 2012. En daarvoor de man die we daar straks in het begin van de uitzending alles een keertje citeerden. Kurt Asle Arvesen. Hij won in 2008. En heel lang geleden, is toch maar een naam die ik nog even voor de oudere luisteraars bij ons in de groep gooi. Was er ook een aankomst van de Ronde van de Toekomst, de Tour de l'Avenir. En die werd gewonnen door Penny van Brabant, snelle man. Dat was heel lang geleden ook een goede renner geweest. Goed, het is te wachten. Wachten op wat komen gaat. In eerste instantie dat trio Tratnik, Vácek, Kirsch worden zij gegrepen door de groep Pedersen Stuyven. Ik denk dat de zenuwachtigheid wel zal toenemen. We zitten in de laatste 46 kilometer. Je merkt het nu ook al wel. Omdat die van Education vooral op kop aan het rijden zijn. 30 seconden maar weer. Dat is toch wel dat die voorsprong aan het slinken is. En het peloton, meermaals al gezegd, heeft echt wel die zegen gegeven vandaag. 7 minuten. Het interesseert hen niet. Morgen een vlakke etappe. Dan zal die gele trui ook niet van schouders veranderen. Vandaag misschien. Waarom? Omdat Thorsten Trahin, die staat op 5 minuten en 6 seconden. Dus die rijdt wel 2 minuten virtueel in de gele trui. Zou dat kunnen? Nou, dat moeilijk, kan. Moeilijk om te voorspellen.
3: Dat is moeilijk om te voorspellen. Omdat je natuurlijk niet weet waar gaat hij zelf terechtkomen. Is hij een jongen die straks niet meer meedoet in de finale, dan kan hij toch nog wel wat tijd verliezen. En dat peloton dat mogelijk nog een klein beetje versnelt, al twijfel ik daar wel wat aan, dan zal het toch flirten zijn met is er een kans op geel of niet.
2: We gaan dadelijk beginnen aan de laatste call van de dag. Dat is er eentje van tweede categorie, een kilometer of 6 maar. En het trio Vácek, Tratnik en Kirsch zal het dadelijk aan beginnen. De Col de Montségur, tweede categorie. En dan is het eigenlijk alleen nog maar bergaf, een kilometer of 30 richting Foix.

0: Kijk, en ik krijg de eer om Where is My Husband van Ray af te kondigen, omdat ik hier ja, lichtjes heb staan dansen. Ik kan het niet, maar het is wel een plaats waar ik heel gelukkig van word.
1: Alles. Voilà, met plezier dan. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. Een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen ook een kwartier op de E313 vanaf Frans. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. En 20 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruittuin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. En 15 minuten erbij door werken op de N26 Mechelen-Leuven in Boortmeerbeek in beide richtingen.
2: Sporten Tour.
0: Ja, en zullen we het dan nog eens even over de rode duivels hebben, beste Gert? Want ik zou eigenlijk nog eens willen kijken naar wat Christophe Meul vanochtend gedaan heeft. Want die heeft aan de bussen kunnen spreken met de mannen van Quickstep. En dat heeft wel iets tofs opgeleverd. Want we weten, bij de renners hebben ze niet echt kunnen kijken daarnaartoe. Mm-hmm. Maar aan de bussen wel.
1: Oké. Okay.
3: James en Kevin, de buschauffeur en een verzorger bij Soudal Quickstep. Simpele vraag. Hebben jullie naar de Rode Duivels gekeken?
4: Ik heb niet gekeken.
5: Absoluut wel.
3: En spijt van?
5: Zeker niet. Ik had vooraf getwijfeld om nog te gaan slapen en dan terug op te staan of... Maar uiteindelijk wakker gebleven en zeker geen spijt van.
3: Wel een super kort nachtje dan.
5: Ja, het was 3 uurtjes. Ik ging tot 8 uur slapen. Maar om 7 uur werd er al wat lawaai op de gang. En dacht ik van, ja, ik zal dan ook maar opstaan. En een harde dag tegemoet gaan.
3: Ik vind dat jouw oogjes nog vrij fris staan.
5: Ja, ik heb niet veel slaap nodig. Maar ik denk dat ik er vanavond wel toch vroeg zal inzetten.
6: Hij slaapt in de auto.
3: Hij slaapt in de auto, wordt er geroepen. James, is dat zo?
4: Dat kan, dat weet ik niet. Ik ben onder de baan, hè.
3: Is het ook daarom, voor de veiligheid en zo, dat jij zegt van ik moet als buschauffeur fris, monter zijn, ik ga niet opstaan?
4: Ja, ja, zeker en vast. Ja, ja. Dus, ik heb ook wel een beetje mijn slaap nodig. En, nee.
3: Hoe fier ben je nu om als Belg op te staan en hier door de paddock te lopen?
5: Well, zeer fier, omdat we ook in de ploeg Nederlanders hebben en die toch altijd een beetje neerbuigend doen naar ons toe als het over voetbal gaat. Maar die zijn er denk ik toch al 2 ronden geleden uitgaan.
3: Het is al lang geleden.
5: Ja, moet al even nadenken. Ja. En dus is het zeker plezant. Ik denk dat er nog weinig landen eigenlijk aanwezig zijn. Enkel de Fransen. En voor de rest mogen wij als Belgen dus zeker fier zijn om er nog in te zitten.
3: Bon, en een van die Nederlanders is Koen Pelgrim, de trainer natuurlijk. Die wordt daar nu mee uitgelachen.
7: Uitgelachen niet, dus meer...
3: Anders is Koen Pelgrim, de trainer natuurlijk. Die wordt daar nu mee uitgelachen.
7: Uitgelachen niet, dus meer...

0: al 17 jaar in België, dus de Rode Duivels draag ik ook een warm hart toe.
1: Dankjewel.
2: Ja, maar een prikje uitdelen af en toe, dat moet kunnen. Hè. James en Kevin, ze hebben wel lol gehad, is mijn indruk. Ik vind dat jij trouwens ook nog een behoorlijk pintere indruk maakt.
3: Ja, vind je dat?
2: Als ik dat mag zeggen, ja toch,
3: dan ben ik blij.
2: Toch zeker wel. Andere mensen die een nachtje doorgedaan hebben, of quasi een nachtje doorgedaan hebben, die zullen misschien stilaan al naar hun bedje verlangen. Maar goed, ook hen wil ik er toch nog op wijzen dat er straks om 6:00 alweer voetbal is op het WK. Hier dus ook op Radio 1. Lionel Messi en Argentinië spelen dan tegen Egypte voor een plaats in de laatste kwartfinale. Want er zijn er al 3 bekend. Ik zal ze misschien nog eventjes opsommen. Frankrijk, Marokko, Noorwegen, Engeland en natuurlijk Spanje, België, veel Europese landen dus voorlopig.
3: Ja, en mag ik dit moment nog eventjes aangrijpen, Gert, om Amadou Onana een hart onder de riem te steken? Want ja, die heeft waarschijnlijk zijn kruisband gescheurd in die wedstrijd gisteren, waar hij mocht starten. Heel erg goed begonnen was tegen de VS, dan is hij na een 20-tal minuten uitgevallen. Kwam nadien met krukken zelfs terug naar buiten gelopen, dus dat ziet er echt wel ernstig uit. En ik dacht, ja, hij is een muzikant. Hij maakt muziek. Hij heeft een heel leuk supporterslied, vind ik zelf toch gemaakt, voor onze nationale ploeg. Dus als we hem nu een plezier kunnen doen met dat hier op de radio te spelen, dan doe ik dat heel erg graag.

0: Appel, dat was Amadou Onana. En heel leuk gedaan, vind ik, met al die spelersnamen die hij daarin verwerkt heeft.
1: Dat is heel juist. En dat de Belgen in de kwartfinale zitten, daar worden de Belgen die in Frankrijk zijn om de Tour te volgen ook heel erg blij van. Want Maarten van Gramberen die had dus langs de kant van de weg al veel mensen gezien met een truitje van de Rode Duivels aan. En Maarten, jij bent nu, denk ik, voor de laatste keer vandaag bergop aan het rijden.
2: We zijn bergop aan het rijden, inderdaad. En op zich is het een fijne beklimming. Enfin, zeker al voor ons, voor de renners wellicht iets minder. Want we zijn nu al een paar kilometer lang in de schaduw aan het rijden. We hebben van de hele dag lang nergens nog schaduw gezien. Wel hier, zeker en vast wel, de eerste 2 kilometer helemaal in de schaduw. Je ziet ook de schade die laatste beklimming aan het aanrichten is. Je ziet meer en meer renners lossen daarnet. Steinhauser, die al in de aanval was geweest. We zijn Robert Stennert al voorbij gereden. En dan zagen we wat die renners eigenlijk doen als ze zich laten lossen en wat de hitte eigenlijk doet met die renners. Dan laten ze zich afzakken naar de wagen van de ploegleider. Dan geven ze ijs. Dan steken ze dat ijs weer bovenaan in hun truitje, aan hun hals, aan hun nek ongeveer. Daar is het waar ze dat ijs steken. En dan pakken ze 2 drinkbussen aan met water en die gieten ze dan eerst over hun benen en dan over hun armen. 2 drinkbussen achter elkaar om toch een klein beetje verkoeling te zoeken. Wij vragen nu toestemming om wat op te schuiven. We rijden Kirsch voor. We rijden Oliveira voorbij, we schuiven op. Daar komen we dan een renner tegen van Quickstep. Dat is Pascal Eekhoorn die heel even omkijkt, de renner van Soudal Quickstep. We schuiven hier op gebergte en dan komen we op die laatste klim, de Montségur, Col de Montségur, komen we Jan Tratnik tegen. En dan kan je toch de vraag stellen, waarom is die eigenlijk meegegaan in die ontsnapping? Tratnik is de helper van 2 mannen die hier zijn voor het klassement, voor Lipovic en voor Remco Evenepoel. En dan denk ik, spaar uw krachten, want misschien dat je daar de volgende dagen nog wel gebruik van zal kunnen maken. We ruimen ze allemaal op, rijden hier Brent van Moer voorbij, hier een haarspelbocht. Dan schuiven we nog verder op, dan zien we daar nog een renner zitten. We kunnen en we blijven rijden. We rijden hier 2 ploegleiderwagens voorbij, eentje van Lidl, daar eentje van Bora, dan de wagen van de wedstrijdjury. En dan zien we een renner voor ons uitrijden, ploegmakker van Jasper Philipsen. En dat is de man die hem daar straks gingen opwachten. Edward Plankaert probeerde Philipsen nog terug bij die groep te brengen, want je weet nooit dat straks Pedersen gaat sprinten voor eventueel wat belangrijke punten voor de groene trui. Maar het gaat behoorlijk snel en het gaat hier ook behoorlijk steil, moet ik zeggen, op dit moment op deze beklimming. 35 graden is de temperatuur, heel erg aangenaam. Het zijn allemaal groepjes renners die we aan het oprapen zijn. Liever, daar is er alweer eentje van IF die we hier voorbij rijden terwijl we een snelheid halen van, wat is het op dit moment, 20 km per uur. Het is Valgren die we ingehaald hebben en zo is het de ene na de andere renner die moet passen. Ik weet niet wat er vooraan gebeurt, Christophe en Sven, maar jullie hebben daar ongetwijfeld zicht op.
3: Daar gebeurt van alles met Ramses de Bruyne zowaar. Die ging aanvallen zo net. En er is een splitsing in deze kopgroep. Met achteraan Vlad van Mechelen die ook niet meer mee kan. Met Mats Petersen die tussen hangen en wurgen hangt. En het was vooral het werk van Valgren Andersen. De renner van Education First. Die de rode loper uitrolde voor Sean Quinn. Die ging dan als eerste demareren. Wordt weer meteen gegrepen door onder meer onze Amerikaanse kampioen Quinn Simmons daarbij. Maar heel mooi, zo net van deze jonge gast, Ramses de Bruyne, die rijdt voor het team van Jasper Philipsen. Sven, die niet alleen goed reed in de Dauphiné, maar dat hier, oké, we zijn nog maar 1 week weg, nog niet eens 4 dagen, maar ja, dit is zeer veelbelovend wat deze jonge kerel hier doet.
4: Ja, is fantastisch. Hij heeft echt wel overschot op deze beklimmingen, speelt hier echt zijn troeven wel uit, waardoor er een filtering komt van die grote groep die daar straks vertrokken is met de allerbeste renners die nu zullen gaan overblijven. Nog altijd wel Mats Petersen mee in die groep. Ja. Snelle man die gaat proberen te overleven. Heeft ook nog altijd 2 sterke pionnen met zich mee. Mannen van Movistar daar ook nog met z'n 2. En opnieuw eentje die attaqueert om de groep nog een klein beetje meer uit te dunnen.
3: Ja, dat is iemand van Movistar. Dat zou wel eens Garcia Pierna kunnen zijn. En de Amerikaanse kampioen Simmons meteen naar dat wiel. Traen, dat is een Noor van Uno X. Die rijdt nog altijd. Ja, die gaat stevig in het geel komen, denk ik, op deze manier. Want het peloton volgt op 8,5 minuten. En hij staat op 5 minuten van Tadej Pogacar. Dus voorlopig 3,5 minuut virtueel in het geel. Met z'n 4 rijden ze nu eventjes weg. Quinn Simmons, Traen, Sean Quinn dan ook. En de man van Movistar. En daarachter dan een groepje met Kevin Vauquelin. Dat is de kopman van Ineos. We hebben Mats Pedersen die daar nog bij zit. Ramses de Bruyne, zoals gezegd. We hebben Vacek die we herkennen. En dan nog één man uit het team van Red Bull, Hans Grohe. Dat moet Nico Denz zijn. Jawel, Nico Denz, ook de sterke Duitser. En wanneer Maarten het zo net had of de vraag stelde bij het hoe en het waarom van Jan Tratnik, dan geldt dat ook voor Nico Denz natuurlijk, die straks ook nog even een Poel en Lipovic ter steun moet zijn. En die gaat nu gewoon netjes mee, ook nog met deze heren. Dus sparen doet hij allerminst.
4: Bij Little Trek is er echt wel één tactiek. Dat is Mats Pedersen naar de finish brengen. Je ziet het ook aan Quinn Simmons, die echt wel probeert het tempo wat te drukken, zodanig dat iedereen mee kan. Elke keer opnieuw terug. Degene die demareert proberen gaan te halen. Heeft daar ook nog Vacek met zich mee. Dus het blijft daar de tactiek, de snelste man. Daar hebben we de grootste kans mee.
3: En de mannen van Movistar die hebben duidelijk wel het devies gekregen van de ploegleiding. Bij de calamiteiten van Kian Uytterbroeks. Jongens, rij gewoon vandaag jullie eigen koers. En Garcia Piernia die doet dat nu ook. Voor een tweede keer gaat hij demareren. Dus een kopgroep die van 30. Die wordt al bijna gedecimeerd. Met Mats Pedersen die nog altijd blijft aanhangen natuurlijk. Die beseft, ik kan hier een geweldige gooi al doen naar die groene trui. Want geen Kiermaai, geen Jasper Philipsen die hebben laten lopen. En nu weer een tempoversnelling van Ramses de Bruyne. Alsjeblieft, Ramses de Bruyne die demareert nog eens een keertje. En Nico Denz die moet er nu af. De man van Red Bull. En dat is de logica zelf, want die draagt ook meer. Die moet meer dan 70 kilo mee naar boven hijsen. We zitten op 1000 meter van de top van deze laatste beklimming van de dag. Tweede categorie, de Col de Montségur. Boven staat een heel mooi middeleeuws kasteel. En nemen we hier afscheid van Vauquelin? Ja hoor, we nemen afscheid van Vauquelin. Zo dadelijk boodschappen ook doen voor het nieuws van 5 uur. Terwijl het volop koers is, 36 kilometer nog te gaan. Met een Belg in een hoofdrol. Dat is Ramses de Bruyne. Met daarbij ook nog Pedersen, met Quinn Simmons, met Sean Quinn. Niet dezelfde, geen familie, met de trein. Die dus virtueel in de gele trui aan het rijden is. Een Belg vooraan in de spits, Ramses de Bruyne. Geen Hermans, geen Stuyven, geen Vlad van Mechelen. Maar wel Ramses de Bruyne. 36 kilometer nog eraan de streep in Foix.
5: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
6: Onder de grond.
5: Antidepressiva.
6: Aan de oppervlakte.
5: Skincare.
6: Met de nodige schwung.
5: DJ for Dummies.
6: En zelfs tot in Afrika.
5: Over ebola. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
6: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
5: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
19: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
20: Lotto is op zoek naar handen.
21: Wat?
20: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
21: Oh, een cabrio.
20: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
21: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
22: C'est
20: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
23: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
24: Promo koken.
25: Wat wordt het vandaag?
23: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
25: Oh, dat is een makkie.
23: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
26: VRT Radio 1.
27: Alles begint bij luisteren.
28: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ambtenaren moeten als gevolg van de pensioenhervorming in sommige gevallen een stuk langer werken dan eerst gedacht. In Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd, de website waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als anders. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de pensioendienst.
29: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden vervroegd pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
28: In de Turkse hoofdstad Ankara komen de staats- en regeringsleiders aan voor de NAVO-bijeenkomst. De Amerikaanse president Trump kwam vanmiddag al aan. Voor ons land is premier De Wever intussen ook ter plaatse. Jens Fransen, jij bent daar ook. Wat stond daar deze namiddag op het programma?
30: Wel, alle aandacht deze middag ging naar een 1-op-1 ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse gastheer president Erdogan. Het leek een hartelijke ontvangst met een erehaag, met paarden, gevechtsvliegtuigen in de lucht. De boodschap van Turkije leek wel: wij zijn een groot en machtig land geworden. Amerikaans president Trump en Erdogan kondigden aan dat ze op defensievlak weer meer willen gaan samenwerken. Opmerkelijk, want 12 jaar geleden werd alle samenwerking op defensievlak bevroren tussen beide landen, omdat Turkije Russisch geavanceerd luchtafweer aankocht. En dat als NAVO-lidstaat. Meegeven ook nog, zo dadelijk rond 18 uur begint hier dan de echte NAVO-bijeenkomst, met onder meer een diner in het presidentiële paleis, aangeboden door de Turkse president Erdogan.
28: Dankjewel, Jens. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
31: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook, ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
28: Marine Le Pen zal pas later vanavond op de uitspraak reageren. In het Verenigd Koninkrijk stapte rechtspopulistische politicus Nigel Farage op als parlementslid. Op die manier dwingt hij een tussentijdse verkiezing af in zijn eigen kiesdistrict, waarin hij zelf zal deelnemen als kandidaat voor zijn partij Reform UK. Wat Farage met die zet wil bereiken, legt Lia van Beckhoven uit in Londen.
32: Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar hij doet dat omdat hij onder druk staat voor het niet aangeven van miljoenen euro die zijn partij ontvangen heeft in de vorm van donaties. Daar is helemaal niks mis mee, maar je moet dat wel aangeven. En dat heeft hij niet gedaan. Sindsdien is er de afgelopen maanden een enorme campagne tegen Farage. Zo ziet hij dat in ieder geval. En hij zegt, die campagne heeft niks te maken met dat ik geweigerd heb om dat geld aan te geven, maar het heeft alles te maken met de elite die mij uit de politiek wil hebben. Dus hij probeert nu het initiatief terug te nemen door de kiezers te laten stemmen over of hij, na acceptatie en het niet aangeven van al die miljoenen, nog geschikt is om namens de kiezers in dat kiezersdistrict als Kamerlid te dienen in het Britse parlement. Dat is eigenlijk wat hij wil.
28: In de Ronde van Frankrijk hebben de renners net de laatste beklimming van de dag gehad. Christophe van der Goor, heeft hij wat in gang gezet?
0: Ja hoor, want we hebben vooraan een kopgroep van 10, daar straks van 30. Maar die is nu meer dan gehalveerd. En er zit nog één Belg bij, West-Vlaming, Ramses de Bruyne. Dat is een ploegmaat van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. 10 man aan de leiding en daar zit ook een Noor bij die straks de gele trui zal overpakken van Tadej Pogacar. Thorsten Trajen. Die staat en rijdt virtueel in de gele trui. Best geplaatste op 5 minuten van de Sloveen. Maar het peloton heeft vandaag absoluut de zegen gegeven aan de vluchters. Want het peloton volgt nu al op meer dan 10 minuten. Op weg naar Foix. 28 kilometer nog met een kopgroep van 10. Daarbij dus één landgenoot, Ramses de Bruyne. Maar de grootste kandidaat op de ritoverwinning is toch wel ex-wereldkampioen Mats Petersen.
28: Dankjewel Christophe. Het weer licht bewolkt vanavond. Vannacht minima tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig. Eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Heel wat ambtenaren kunnen als gevolg van de pensioenhervorming maar een stuk later met pensioen dan ze dachten. Daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension zien wat hun nieuwste of nieuwe vroege pensioendatum is. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.
26: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
1: En met nog 28 kilometer te gaan in de Tour en een Belg die nog altijd voorin zit. Christophe en Sven, jullie waren zo bevlogen bezig voor het nieuws van 5 uur. Leg de situatie nog eens uit op dit moment.
0: Ja, met z'n tienen. Hè. En we gaan eerst stilstaan en straks met alle respect voor Mats Pedersen. Maar eerst stilstaan bij Ramses de Bruyne. Want ik denk nog altijd voor het grote publiek dat zij zullen denken Ramses wie? Ja, die jongen heeft een heel goede Tour Auvergne gereden. De vroegere Dauphiné. 13e denk ik in de einduitslag. Maar zat in het begin van de etappe, in het begin van de koers mee in een vlucht van de dag ook. En heeft daaraan zijn selectie voor de Tour te danken. Hè, van ploegleider Christophe Roodhoofd. En Philippe Roodhoofd zal daar ook wel eens een zegje in gedaan hebben. Net als de vele trainers natuurlijk. Maar in deze rit als debutant in de grote ronde. In een grote ronde. In de Ronde van Frankrijk mee vooraan zitten. In meer dan eigenlijk een overgangsetappe, dat is bijzonder knap. Ramses de Bruyne, vroeger een schaatser, shorttracker ook. Maar omdat hij dan vanuit West-Vlaanderen te ver moest rijden naar Liedekerke en daar eigenlijk op internaat moest gaan, is hij beginnen te fietsen, pas op zijn 14e. Zit nu mee vooraan bij 10 leiders. Wie nog? Mats Pedersen uiteraard. Quinn Simmons, de twee mannen van Little Trek. Pedersen, zoals gezegd, die kan vandaag, want er zijn nog 50 groene punten te verdienen aan de streep in Foix, die kan al een geweldige optie nemen op de groene puntentrui. Matthias Vaacek, nog een man van Little Trek. Die domineren helemaal deze etappe. Daarover zo dadelijk Sven Nys. Sean Quinn, een ex-Amerikaan van USA, rijdt voor Easy Post, zit erbij. Kevin Vauclain, een van de kopmannen van Ineos. Thorsten Trajen. Nog zo'n naam. En straks, ik denk heel wat dat mensen die van het werk thuis gaan komen, Sven, en die horen Thorsten Wie is de nieuwe gele truidrager? Thorsten Trajen. 30 jaar is hij, een Noor. Eigenlijk een knecht, een helper bij het team van Uno X. Zit mee in deze vlucht. Stond vanochtend de best geplaatste van de vluchters op 5 minuten en 6 seconden. Het peloton volgt al op 11 minuten. Die jongen die gaat dagenlang in de gele trui rijden. Die gaat niet weten wat hem overkomt. Thorsten Trajen.
2: Ja, fantastisch verhaal. Hè? We ja. Mannen van Uno X die een aantal jaar geleden, was het vorig jaar, voor de eerste keer de Tour
0: zeker, hè?
2: Zijn gestart. Dus dat is voor hen een enorme, enorme opsteker. 1 man mee. We zeiden vanmorgen nog, toen of vanmiddag nog, toen de vroege vlucht van start ging, vreemd. 1 man hebben zij maar mee. Toch de ploeg die altijd in de aanval gaat de afgelopen jaar. En nu ook zeker een ploeg die daarvoor in aanmerking komt. Maar het is wel de juiste man.
0: Zo is het. Twee Spanjaarden nog, want we hadden nog niet alle namen genoemd van de 10 leiders. Twee Spanjaarden van Movistar met Pablo Castrillo en Raúl García Piernia. En dan nog een Italiaan, wiens familienaam het meest tegengesteld is aan de klimatologische omstandigheden vandaag. Dat is Marco Frigo. 24 kilometer nog te gaan. Daarachter dan de groep Michael Matthews, zeg maar. Jon Izagirre met ook Quinten Hermans, met Frank van den Broek. Met Brent van Moer, de mannen die deel uitmaakten. Jasper Stuyven ook. Had hij hier moeten bijzitten?
2: In principe, ja. Had hij hier moeten bijzitten. De sleutel ligt in handen van Little Trek. Dat is overduidelijk op dit moment. Je zag daarnet ook al Vacek die op die eerste lange beklimming zeer goede benen had, maar daar ook niet het volle pond gaf. Met in het idee, we hebben Mats Petersen, dat is onze grootste kans. Dan zag je ook Quinn Simmons, die iedere keer als er iemand aanviel, toch wel zorgde dat dat werd gepareerd. Dat die vlucht ook echt wel beschermd werd, de sterkste mannen hier vooraan. En als er dan zo dadelijk nog iemand probeert te ontsnappen, dan is het aan hen om dat kloofje te gaan dichten, om dan de snelle benen van Petersen uit te spelen diep in de finale. Dat is een beetje mijn voorspelling.
0: Dat is waar. Zij hebben 3 man in de spits. Maar het is altijd een vreemde koers wanneer er nog koppeltjes zijn. Bijvoorbeeld Castrillo en García Piernia. 2 mannen van Movistar. Die zullen zeker nu bij de slechte situatie van Kian Uiterbroeks echt deze situatie met beide handen willen grijpen.
2: Ja.
0: Maar in principe, zoals jij zegt, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Little Trek met en Tsjechische kampioen Vacek en Quinn Simmons, zo'n hardrijder, en Pedersen. Die mogen dat eigenlijk... Nee, dat zou een schande zijn. Als ze vandaag deze rit niet winnen...
2: Ja, ze hebben alles tot op dit moment al perfect gedaan. Hij heeft goede punten gescoord voor de groene trui. Heeft 2 heel sterke mannen mee die dit echt wel aankunnen. Om iemand te gaan terughalen. Het komt niet van 1 man. Hij heeft er daar echt 2 die dat gaan kunnen. En hij is dan ook nog eens de snelste van die groep. Ja, dan in principe zou het niet meer mogen mislopen.
0: Ja, buiten Ayuso en Skelmose. Dat zijn de klassementsmannen. Maar met en Simmons en Vacek... Dit zijn de sterkste 2 helpers die hij heeft, Mats Petersen, ja, toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: En wat, af en toe komt er een interessant statistiekje voorbij of een momentje uit het archief. Weet je nog, in Longwy, was het op weg naar Longwy, vandaag exact 4 jaar geleden in de Tour 2022, ene Wout van Aert die 70 kilometer lang probeerde om weg te geraken, daar ook in slaagde, samen met Fuglsang. En weet je nog wie de 3e was? Dat was in het begin van de Tour. Dus ik denk dat je erbij moet geweest zijn.
2: Kan ik me niet meer
0: herinneren. Quinn Simmons.
2: Quinn Simmons, ja.
0: En die werd het toen, omdat hij scheel zag voor zijn eigen ogen en zijn voornaam niet meer wist, los uit het wiel gekletst door Wout van Aert.
2: Ja.
0: Die toen op die dag, denk ik, misschien een van de beste dagen uit zijn carrière moet beleefd hebben. Vandaag, dag op dag, 4 jaar geleden.
2: Ja, maar ook vorig jaar, kan ik me nog herinneren, Quinn Simmons zeer vaak... Een beetje later in de Ronde van Frankrijk. Altijd in die ontsnappingen. Heel veel inspanningen geleverd. Nooit voor beloond geweest. Heeft geen etappe kunnen winnen. Maar toen ook al de Stars and Stripes zeer fel aanwezig. En vandaag blinken ze opnieuw. Vooral als knecht van Petersen.
0: Hij wil ooit naar de Olympische Winterspelen. Hè? Heb je dat ook al eens gelezen?
2: Ja, hij heeft inderdaad wel meer interesses dan alleen maar de wielersport. Het is een beetje een Einzelganger binnen die ploeg. Iemand die gigantisch hard fietst op training. Als je die waardes ook bekijkt. Hij kan echt wel wat verdragen. En hij is gemaakt voor dit soort traject. Echt wel, het mag een zeer lastig parcours zijn. Hij heeft niet de punch om een finish naar zich toe te trekken. Maar waar hij hier nu mee bezig is, is van goud waarde om mogelijk een ritwinst te kunnen gaan pakken.
0: Dat is een mooie die ze net zei. Hè? Hij kan, het ging over kracht en je zei, hij kan wat verdragen.
2: Ja, hij kan wel wat verdragen, ja.
0: Ramses de Bruyne, Maarten, nu langs de ploegleidersauto. En die krijgt van de ploegleider... Roodhoofd nog wat goede informatie. 22 kilometer nog, een Belg vooraan.
3: Goede informatie, maar hij krijgt vooral ook ijs. Ijs om nog een klein beetje te verkoelen. Het was een heel nerveuze bedoeling van al die wagens van de ploegleiders. Ze willen allemaal zo snel mogelijk door om achter hun renners te zitten. Voor die laatste bevoorrading, om die finale kunnen in te gaan. En dan om nog wat extra koolhydraten mee te pakken. Misschien ook wel met wat extra cafeïne tegen de pijn. Want dat gebeurt zo, gelletjes met cafeïne, om die finale in te duiken. Dat kan allemaal. Nog maar even meegeven dat er een hele snelle afdaling was. dat we Vlad van Mechelen samen met Stuyven en de Franse kampioen Grégoire samen die afdaling zagen nemen. Zimmerman zijn we voorbij gereden. Dat truitje, dat rode truitje van Lotto, dat zag helemaal wit van de zoutafzettingen door de hitte en natuurlijk door het zweten van vandaag. En daar moeten we ook nog wat over zeggen. Daar straks bij die beklimming van Montségur, toen werd het net iets frisser. Toen reden de renners de hele tijd lang in een schaduw en toen zakte de temperatuur ook naar een graad of 35. Wel, opnieuw is het kwik flink gestegen, want we rijden nu opnieuw aan 40 graden bij een temperatuur van 40 graden. En nog een klein vetiver misschien. Onze goede vriend Jens Voogd van Eurosport, die is opnieuw aan het werken. Hij heeft een microfoon gekregen, een andere microfoon weliswaar, maar hij kan opnieuw zijn ding doen. Hij kan opnieuw die razendspannende finale becommentariëren, waarin we opnieuw een strijd krijgen tussen België en Amerika, want twee Amerikanen in die kopgroep en ook Ramses de Bruyne.
4: Ja, en Christophe wil ook nog wat kwijt. Christophe?
0: Je weet wat Jens Voogd altijd roept, hè? Dat is het enige dat hij zegt in zijn micro, dat weet je.
3: Nee, dat weet ik niet, want ik hoor hem nooit aan het werk, vermits ik zelf altijd op de motor zit.
0: Wat hij altijd zei als coureur tegen zichzelf wanneer hij pijn had. Shut up, Lex.
3: Ja, dat is waar. Dat zei je als renner. Ja, als man op de motor weet ik niet wat hij allemaal zegt. Hij kent zo'n vak natuurlijk, maar dat klopt. Dat had hij volgens mij zelfs op een of andere manier op zijn stuur of op de buis van zijn fiets gemaakt. Dat doet hij daar ook. Ja, voilà. De Jens.
4: De Jens, inderdaad. Sympathieke Duitser. Jens Voogd, hij is op weg naar Foix, net als Ramses de Bruyne. Dit is Ramses de Bruyne. Nog heel kort, een half minuutje vanmiddag, toen het bij Rutger van Sever eventjes zat over het verschil tussen de Tour en de Vuelta.
5: Ramses de Bruyne, jouw eerste Tour, tweede ronde, grote ronde tout court. Is er een verschil tussen de Vuelta en de Tour?
6: Ik vind wel dat er echt een heel groot verschil is. Het is hier echt één groot circus, veel meer volk, alles is echt super luid en dat valt het wel goed samen, denk ik.
5: Geniet je daarvan?
6: Ja, ik kan er wel van genieten, zeker omdat het mijn eerste keer is. Het is allemaal nieuw, dus dan is het wel leuk.
5: Ja, je hebt je laten zien in de Dauphiné, zullen we maar zeggen. Hè, de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, zoals het tegenwoordig is. Geeft dat dan ook vertrouwen voor deze Tour?
6: Ja, inderdaad, dat had mij wel vertrouwen. Als ik dan geselecteerd was voor de Tour, had ik vertrouwen omdat ik in Dauphiné goed gereden had. Het niveau is daar ook hoog en dat had mijn vertrouwen dat ik hier ook wel gewoon mijn ding ging kunnen doen.
28: Er staat 161 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Oost een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Nederland 20 minuten erbij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19 een half uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Door omrijders gaat het onder meer ook traag op de N1, de ring van Mechelen, en de N16 naar Mechelen. Op de E313 dan, vanaf Randst liever 10 minuten erbij. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 10 minuten tussen Vorst en Groot-Bijgaarde. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruittuin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. Meer dan 1 uur file daar. Op de N31 van Zeebrugge naar de E40 is er bij Sint-Andries een kwartier file door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E313 naar Hasselt 10 minuten extra tussen Beringen en Lummen door een defect voertuig. 15 minuten erbij dan nog op de N26 Mechelen-Leuven aan de Werken in Poortmeerbeek in beide richtingen. En op de N41 een half uur aan de Werken in Hamme in beide richtingen ook.

0: Different Class en Das Pop. En net op het moment dat Das Pop dat nummer afsluit, gaan we de laatste 15 kilometer in, denk ik, Christophe en Sven.
1: Ja, dat is helemaal waar. Laatste 15 kilometer met een voorsprong van 1:10 op de groep. Matthews voor de 10 vooraan. Met daarbij dus één landgenoot. En dat is Ramses de Bruyne. Maar die moet natuurlijk, ja, vooral zijn pijlen richten. Als hij dat al kan natuurlijk. Want dat zijn heel hoge verwachtingen die wij hier uitspreken in naam van de West-Vlaming. Zijn pijlen richten op ene Mats Pedersen. Wel, als je weet dat Pedersen bijvoorbeeld van de 38... Nog een statistiekje. Van de 38 sprints vanuit een klein groepje voor een overwinning. Daarvan heeft hij er 23 gewonnen. Dat is afwerken, Sven, aan een zeer hoog percentage. En dat weten de 9 anderen ook. Ook ja, zeg maar de 6 anderen. Want Simmons en Vacek, dat zijn twee ploegmaats. Die hebben natuurlijk geen enkel belang bij het leggen van iets in de weg van hun kopman natuurlijk. Het is helemaal voor Mats Pedersen. En als je er zo twee hebt aan je zijde. En straks komen er ongetwijfeld nog eens demarages. En Vacek en Simmons kunnen die gaan terughalen. Ja, dan mag je wel op je gemakje zitten in die laatste 10 en naar de streep gaan en foie.
2: Ja, de moeilijkheid zou veel groter geweest zijn als hij daar alleen had gezeten. Dan gingen ze het hem heel, heel moeilijk hebben gemaakt. Maar in principe, als ze het perfect doen, gaat hij zelf niet te veel krachten moeten verspelen. En gaan iedere keer die kleine gaatjes kunnen gepareerd worden door zijn ploegmaat. Dus ik ben benieuwd. Ze zijn ook nog alle drie in goede doen, heb ik het idee. Dus er wordt nog constant bidons aangevuld. En er is al een aanval goed gezien. Eentje van achter in de volgwagen. En dan gaan ze natuurlijk actie ondernemen. En het komt van het andere duo.
1: Ja, van de mannen van Movistar. Maar zou het kunnen? Pedersen, ik wou een vraag stellen, maar eigenlijk is het een domme vraag. Want Pedersen gaat niet aanvallen. Ik wou zeggen, stel dat Pedersen aanvalt, iemand anders countert. Dan kan meteen, of kunnen, en Simmons en Vacek reageren. En dan wint de niet-kopman. Maar ja, hij moet in principe, Pedersen, wachten op de sprint. Wat hij nu net deed, reageren op die Movistar-aanval, is dat slim?
2: Hij hoeft dat in principe niet te doen. Het zou vooral Quinn Simmons moeten zijn op dat moment. Vacek zat achteraan bij de volgwagen om die kloof te gaan dichten. Maar ziet duidelijk ook nog wel met iets van jus in de benen. Extra jus, waardoor hij het ook helemaal niet erg vindt om dat zelf te doen. En hij zou in principe ook durven. Hè? Hij zou in staat geacht kunnen worden om alleen
1: mentale,
2: binnen te komen.
1: Het mentale tegen de concurrentie zeggen, jongens, probeer niet. Ja. Hè? Want ik ben hier echt met overschot de beste van deze 10. Hè?
2: Ja, absoluut. En de volgende aanval van opnieuw de man van Movistar. Het is nog 13 kilometer. Het lijkt mij nog net iets te vroeg om hier nu al een definitieve schifting te proberen doorvoeren. Je kan daar beter mee wachten tot in die laatste 3-4 kilometer.
1: Ja, maar dit is het enige stukje bergop nog, de hellende weg. Straks gaat het helemaal bergaf en meteen wordt die wanhoopspoging, die getelefoneerde aanval van Pablo Castrillo, die wordt meteen tot de orde geroepen. En dan gaat Quinn Simmons met de wangen bolblazend weer op kop rijden van dit tiental om meteen aan te geven, jongens, probeer het niet. En wie zit dan in het wiel van de Amerikaanse kampioen? De Tsjechische kampioen. Ja, hallo, als je zo twee mannen in dienst hebt, Mats Pedersen zijnde. En ook nog eens kijken naar die Thorstein Trahen natuurlijk. Want ja, de voorsprong, 12 minuten op het peloton. 12 minuten op Niels Pollitt. Want Pollitt rijdt de Duitser nog altijd op kop van dat grote pak. De hele dag al. Die heeft niet één jasje, maar die heeft zijn heel klerenkast uitgedaan. 5 minuten was de achterstand voor de Noor. Die 4 jaar geleden behandeld is, kortstondig. Voor teelbalkanker werd heel snel daarvan verwittigd. Bij een dopingcontrole, Thorsten Trahen, bij een dopingcontrole was de dopingarts die hem zei, je hebt een verhoogde waarde van HCG in het bloed en dat kan wijzen op kankerstoffen. En inderdaad bleek teelbalkanker te hebben, maar een heel snelle ingreep heeft hem daar snel van verlost. Voor die Thorsten Trahen, die vorig jaar in de Vuelta al eventjes de rode leiderstrui kon dragen. En die gaat nu misschien wel voor een langere periode, want op dit ogenblik 7 minuten virtueel in het geel, Sven, gaat hij de gele trui hier in de Tour dragen. Iedereen gaat hem kennen, de 30-jarige Thorsten Trahen.
2: Het is nog geen Oscar Pereiro-Sio verhaal, hè?
1: Nee. In de
2: hoeveel minuten pakte die?
1: Ja, dat was in de 20. Dat was 1, 2, 27 minuten. Dat waren er gigantisch veel. Oscar Pereiro-Sio.
2: Lang geleden.
1: Winnaar van de Ronde van Frankrijk, de Spanjaard. Heerlijk. 12 kilometer nog met dit tiental. Ik geef met plezier nog eens een keertje de namen. Het gaat nu alleen maar in dalende lijn. Mats Pedersen, Quinn Simmons, Matthias Vacek, Sean Quinn, Kevin Vauclin, Ramses de Bruyne. Zijn voornaam heeft niets te maken met Ramses Shaffi. Dat hebben we hem gevraagd of laten vragen in de Dauphiné. Niks te maken met die zanger. Ook niks met Ramses De man uit Egypte natuurlijk met de farao. Niks met Torsten Traaien, niks met Marco Frigo, Pablo Castrillo en Raúl García Piernia. Deze mannen gaan strijden voor de ritoverwinning in Foix. Nog 11 kilometer.
3: Sportza Tour.
4: En intussen hebben wij gezelschap gekregen van Weerman Bram Verbrugge.
5: Hey, goedenavond.
4: De renners hebben er een bloedhete dag op zitten. Mm-hmm. Zitten nog altijd in die hitte te fietsen. Mm-hmm. Dan hebben wij het nog relatief oké?
5: Ja, zeker wel. Hè. Vandaag hadden we in Brussel bijvoorbeeld 28 graden. Daarmee komen we goed weg. Ga je een paar honderd kilometer naar het zuiden, dan zit je in de hetere lucht. Parijs vandaag bijvoorbeeld 34 graden. En ja, dat blijft zo. Er is een grote weerblokkade boven Europa. Dus het weer dat de renners nu in de Tour krijgen, dat is nog voor de komende... Ja, anderhalve tot twee weken het geval. Dus zal een iemand zijn die heel goed tegen de hitte kan, die ook kans maakt op de prijzen. Nu, bij ons valt dat wel mee. Hè. Die allerwarmste lucht die blijft toch wel in Frankrijk vooral zitten. Dat komt omdat we vanaf morgen een wind uit het noorden gaan krijgen. En die gaat die lucht toch wel wat tegenhouden. Nu, bij ons gaat het warmer worden. We gaan richting die 30 graden gaan naar het weekend. Nu, gelukkig koelen de nachten nog goed af. Vannacht vrijwel helder weer en minima rond een 16 à 17 graden in de landelijke gebieden, 19 of 20 graden in de grote steden. Dus de ramen die kunnen zeker opengaan. Met dan morgenochtend al veel zon in het westen van het land, ook aan zee. Maar in het noordoosten, dus vooral provincies Antwerpen, Limburg, ook Vlaams-Brabant wellicht, veel wolkenvelden die van over Nederland het land gaan binnenkomen. Die gaan in de loop van de dag wel meer en meer ruimte maken voor de zon, maar toch ja, een bewolkte start daar. Bij temperaturen rond 27 graden. Nu donderdag, vrijdag en ook in het weekend heel veel zon. Goed voelbare wind uit het noordoosten altijd. En temperaturen die wat hoger gaan klimmen. Op donderdag 8 of 29 graden. Maar vanaf vrijdag gaan we op vele plaatsen boven de 30 graden gaan. Nu, deze hittegolf wordt er een van een lagere intensiteit dan de vorige. Dus er zit geen 35 graden in de voorspelling bijvoorbeeld. Maar zo 30 tot 32 graden in het weekend, dat is mogelijk.
4: En dat klinkt al een stuk aangenamer, vind ik, dan die vorige hittegolf. Dat zeker en vast. Ja. Dankjewel, Bram.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Go
3: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
10: Radio 1.
3: Sportza Tour.
10: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor. Nummer dat een tijdje terug opnieuw hip was. Help me even, Karel. Want,
1: bij de film Saltburn, heb je die gezien?
0: Juist, ik heb hem niet gezien, maar nu herinner ik het mij weer. Saltburn, Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, ik heb hem wel gezien en het nummer zat toen ook dagenlang opnieuw in mijn hoofd. En waarschijnlijk de rest van de avond ook nog na dit te horen. Goed, naar onze man op de motor dan, Maarten van Gramberen. Wat zie je?
2: Ik zie een kopgroep voor mij rijden van 10 renners en het gaat heel snel. Het is constant draaien en keren hier in een afdaling. We rijden op dit moment 80 km per uur en toch zijn er pogingen tot aanvallen. Er zitten natuurlijk 3 renners van Lidl Trek in die kopgroep met de snelste van allemaal, de topfavoriet om deze etappe te winnen, terwijl we onder de boog doorrijden van de 5 kilometer. En zij hebben de topfavoriet natuurlijk met Mes Petersen, de snelle man die hier ook al een optie kan nemen op de groene trui. Won al de trui, de puntentrui in de Ronde van Spanje, in de Ronde van Italië, nog nooit in de Ronde van Frankrijk. En er zit nog één koppeltje in die kopgroep. Dat is Garcia Pierna en Castrillo. En Garcia Pierna die ging daarnet aanvallen, maar dan was het altijd wel een mannetje van Lidl Trek dat probeerde hem terug te gaan halen en daar ook in slaagde. Dan was het weer Quinn Simmons. Nu is de trein die iets probeert, maar dan is er altijd wel zo'n mannetje van Lidl Trek dat op het wiel kruipt, zoals nu Vacek op dat wiel kruipt. Dus het is heel, heel moeilijk voor de eenzaten en voor Movistar die wel met twee zitten om toch nog iets proberen te forceren, om proberen weg te rijden. Want Mes Petersen die zit daar echt wel in een zetel. De oh zo sterke Deen, de sterke klassieke renner, de ex-wereldkampioen. Nog 4 kilometer maar zien we op dit moment. Kevin Vauquelin die rijdt daar helemaal achteraan en die is al bezig om de boas van zijn schoenen, de sluiting van zijn schoenen, om die nog wat verder vast te maken wanneer het straks tot een sprint zal komen. Maar dat zal dan toch voor de ereplaats zijn, want als deze mannen gaan sprinten, dan zal er waarschijnlijk geen maat staan op Mes Petersen. Of zien jullie dat anders, Christophe en Sven?
3: We krijgen nu een aanval van Frigo. Frigo die gaat demareren, maar dat is volledig getelefoneerd. En dan is het Castrillo die meteen op dat wiel zit. Castrillo in dienst van zijn andere ploegmaat. En dat is natuurlijk Garcia Pierna. En Quinn Simmons die houdt meteen weer het tempo hoog. Die neemt over. Ik verwacht zeker en vast nog met nog 3 kilometer te gaan een aanval van Kevin Vauquelin. Want Vauquelin die stuurde daar straks uit. Sven, en die wil echt verrassen van achter. Die wil langs achter komen.
4: Ja, er zijn er nog een aantal die echt wel proberen straks van een aanval op te zetten. Die van Movistar die hebben al zeer veel krachten verspeeld. Ik ben benieuwd of dat daar nog heel veel van zal gaan komen. En die van Lidl Trek, ja, die gaan gewoon proberen de boel zo lang mogelijk te controleren om uiteindelijk met deze jongens naar de finish te rijden.
3: Op 2 na laatste in dit groepje met zijn tiener Ramses de Bruyne, enige landgenoot voorin. Geen Jasper Stuyven, geen Quinten Hermans, geen andere boys die daar nog zaten. Landgenoten van ons, wel de jonge West-Vlaming. Dat is Ramses de Bruyne. We krijgen straks een Noorse gele truidrager, Torsten Trajan. Want die heeft een voorsprong van 12 minuten op Tadej Pogacar. En zo wordt hij de derde Noor ooit. En het wordt een gigantisch feestje bij die mannen van UnoX. De derde Noor ooit in de gele trui na Alexander Kristoff. En natuurlijk de onvermijdelijke Thor Hushovd, die vandaag de dag manager is van dat team. Weer een aanval van Movistar, van Castrillo. Maar dat is telkens getelefoneerd. Ik zou denken, probeer het één keer te gooien. Een echt goede cartouche van achteruit aan de andere kant van de weg. Bij verrassing, speel op die twijfel bij de concurrentie. Maar niet vanuit tweede positie. Oké, iedereen zit stikdood.
4: Ja, de scherpte is er inderdaad ook al een klein beetje vanaf. Het moet echt inderdaad komen van een beetje op de verrassing. En dan vooral één keer keihard. Alles of niks, dat is de enige keuze die je kan maken. Terwijl Thor Hushovd al staat te wachten, ja, en te blinken. En te hopen dat die gele trui zo dadelijk wordt om de schouders.
3: Ja, de Franse regisseur met 2 kilometer te gaan neemt Thor Hushovd. Nagelbijtend, op de lippen bijtend. Nu al in beeld. Ze zitten tussen de nadaarhekken. Komt er misschien ook nog een aanval van Ramses de Bruyne of niet? Maar Vacek, Tsjechische kampioen in dienst van Mats Pedersen, die houdt dat tempo hoog natuurlijk om gewoon, ja, de lust bij anderen helemaal te ontnemen, te ontmoedigen. Het tempo zo hoog mogelijk houden. Na toch alweer een etappe van 180 kilometer. Weliswaar niet met zoveel hoogtemeters. Dat wil zeggen, vrij vertaald, bergop als gisteren. Maar toch 4 kools. En hier weer een aanval van Pierna. En Vacek die kijkt achterom. En Pierna die komt vanuit de 7e positie. En dan heeft Vacek geen enkele moeite om vanuit het zadel, zittend, gewoon naar dat wiel te gaan van Castrillo. Die Castrillo die krijgt de prijs van de strijdlust. zit er vooraan een Fransman, Yavo Collin. Maar daar zullen ze nog even sparen, anders zou het mij logisch lijken. 1300 meter nog tussen de nadarekken in tweede positie. Mats Pedersen, ex-wereldkampioen, in het wiel van Matthias Vaacek. Waar is Quinn Simmons? Komt er nog een aanval of niet? In de straten van Foiso dadelijk. Hier aan de voet van de Pyreneeën, aan de oostelijke kant, onder de voet van de laatste kilometer. Het is een gouden kans voor Mats Pedersen om 50 additionele punten te pakken voor die groene puntentrui. En dan is hij, ja, dan neemt hij al zo'n grote voorsprong op Philipsen en Girmay, die wel ook meezaten in de vlucht van de dag. En Thorsten Traen, hij wordt de nieuwe gele truidrager. Misschien wel voor lang, ook al gaan we straks die Pyreneeën over natuurlijk met de Tourmalet. Je weet maar nooit, on sait jamais. 600 meter nog, Mats Pedersen in het wiel voor een derde ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Heeft er al twee op zijn naam, onder meer eentje in Saint-Étienne. In tweede positie, we weten in het kwart, er komt nog één bocht. Kevin Vauclin die komt onderdoor. Vauclin die probeert de slimmerik uit te hangen. En dan Mats Pedersen die denkt, weet je wat, ik heb vroeger ook nog op de piste gereden. Ik pak meteen over. En nu gaat hij vol door. Oh, en hij pakt meteen 7-8 lengte op de rest. Ze staan niet op de foto. Ze staan niet op de foto. Zelfs niet op de digitale foto. Weer met twee vingers in de neus. Mats Pedersen wint deze etappe en 50 punten. En hij schreeuwt het uit. En Quinn Simmons wordt nog eens tweede ook. En die zegt van, I'm the man. Jawel, wij zijn de ploeg. En de nieuwe gele truidager Thorsten Traen. Maar Mats Pedersen met de twee vingers in de neus vanuit de zetel. Sven.
4: Sterk staaltje, koerstactiek met zijn drieën mee. Fysiek, mentaal, alles in de juiste plooi om dan uiteindelijk ook nog de snelste man uit te spelen. Overduidelijk met lengtes de snelste man in de kopgroep.
3: En Thor Hushovd, hij bedwingt zijn tranen als manager van Uno X en ook als ex-gele truidrager en meervoudig ritwinnaar in de Tour. Natuurlijk bij dit team Uno X voor de vierde keer rijden zij de Tour. Eerst met een wildcard omdat ze zo sympathiek waren. Nadien natuurlijk als World Tour team en zij pakken de gele trui als eerste keer in dienst van dit team. Maar Mats Pedersen, ja, echt wel een mooie etappe natuurlijk. En hij slaat op de poep op het achterwerk van Quinn Simmons. Wat een sterke beren. Wat een sterke beren zijn dit. En wat een emotioneel moment ook voor deze Thorsten Traen. Die toch al een en ander heeft meegemaakt. 30 jaar altijd in dienst van anderen. Niet vergeten, vorig jaar Jonas Abrahamsen, ritwinnaar in het zuiden van Frankrijk. Wie kent of kende Thorsten Traen? Ja, als je de koers echt goed voelt en volgt. Vorig jaar eventjes in de rode trui in de Ronde van Spanje. Maar in principe zijn dat niet de grote namen. Geen Abrahamsen, geen Søren Wærenskjöld of zo. Maar hij pakt nu de gele trui met misschien wel 6-7 minuten voorsprong. We kijken nog eens naar de sprint, Sven. Met Coquelin die in de laatste bocht naar rechts probeert onderdoor te komen. En meteen neemt de Mats Pedersen over.
4: Ja, de aanzet van Pedersen na de bocht. Hij ging nog vrij vroeg aan na deze extreme warme dag. Maar als je ziet wat een lengte voorsprong hij neemt. Dit is niet een paar fietsen. Hè. Dit gaat echt over 10, 20 meter. Vergelijkbaar met wat Pogacar bergop deed. Gisteren is vandaag Mats Pedersen in dit soort werk, na een zware etappe, de sterkste.
3: En een mooie vijfde plaats voor Ramses de Bruyne, jonge West-Vlaming van Alpecin Premier Tech. Mee in de vlucht met 30, op de afspraak. Eerst nog in dienst gereden van Jasper Philipsen, die daar tweede werd in de sprint. De sprint, tussensprint van de dag voor de groene trui. Toch nog vooraan meebleef. Toen ook nog eens, toen daar 20 man vanaf werd gereden. Onder meer Hermans en Co, maar ook nog vele andere. Jasper Stuyven, die nu komt sprinten voor de 11e plaats. Dat is natuurlijk voor de kleine prijsjes. Michael Matthews wint die sprint voor de 11e plaats. Maar de Bruyne hield stand. Mooi vijfde tussen de mensen. Dat is een hele mooie uitslag. Deze rit Carcassonne à Foix, 181 kilometer. Mats Pedersen, de groene trui. Dik aan de leiding van pakt vandaag 75 punten, Sven. 75 punten op de concurrentie. Wint de rit, de derde in zijn carrière. En de gele trui, die verandert ook van schouders. Tadej Pogacar heeft beslist dat Thorsten Traen vooraan mocht blijven. En die gaat dadelijk de nieuwe leider worden in de stand. Ja, nog even wachten, hè, want het peloton nog een minuut of 10. En dan pas zijn ze binnen. Maar dat gaat een voorsprong zijn in het klassement van 6 à 7 minuten. Hebben we daarbij en daarmee alles gezegd vandaag?
4: Ja. Mats Pedersen, een van de eerste aanvallers van de dag.
3: Ook dat, ja. Met zijn derde ritoverwinning. Ja, het is gewoon, als je kijkt naar dat palmarès en wereldkampioen geweest. 5 ritten in de Giro, nu zijn derde in de Tour. En 4 in Spanje. Geweldig sterke renner. 4:10 op de klok en achter de rug Pedersen. Hij slaat vandaag heel veel vliegen in één klap.
0: Dankjewel Christophe van de Goor en Sven Nijs en tot morgen. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Oost is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Nederland ook 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19 een half uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Door omrijders gaat het onder meer ook traag op de N1, dat is de ring van Mechelen, en de N16 naar Mechelen. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarde. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruittuinen en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. Er is daar file vanaf de Hallepoort. 20 minuten erbij op de N26 Mechelen-Leuven aan de Werken in Boortmeerbeek in beide richtingen. En op de N41 moet u een half uur vertragen aan de Werken in Hammen, ook in beide richtingen.

0: dat prachtige One Day Like This van Elbow.
1: De koers is binnen, dus onze aandacht mag naar het voetbal. Want vandaag worden op het WK de laatste 8e finales afgewerkt. Om 10 uur is er Zwitserland-Colombia. Maar zometeen, om 6 uur al, komt de titelverdediger in actie. Het Argentinië van Lionel Messi speelt tegen het Egypte van Mo Salah. Bert Sterks, goedenavond.
2: Dag Caro.
1: Is er voor jou een duidelijke favoriet? Als ik mag kiezen, zeg ik Argentinië, dus...
2: Dat mag jij zo kiezen en ik denk dat dat ook wel de overduidelijke favoriet is in deze wedstrijd. De regerend wereldkampioen, de titelverdediger natuurlijk ook tijdens dit WK. En in Argentinië dromen ze al van de bicampeonato. Het, zoals ze het in Engeland zeggen, back-to-back winnen van het wereldkampioenschap. 2 op een rij, maar natuurlijk elke wedstrijd die dichter bij dat einde komt... komt ook een dag dichter bij het afscheid van Lionel Messi. Dus ergens zitten ze wel bij met... gemengde gevoelens, want de WK-carrière van Messi loopt dan natuurlijk echt wel naar zijn einde. De 39-jarige topschutter van de Argentijnen op dit WK met al 7 doelpunten, net als Haaland en Mbappé. En uiteraard staat hij in de basis. Er is wel een beetje geschoven bij Argentinië met Julian Alvarez die in de ploeg staat en voor het eerst geen Lautaro Martinez in de basis. Dat is de opvallendste wissel. Ook Paredes komt erbij en Taliafico als linksachter. En aan de andere kant is er maar één naam die echt in de gaten wordt gehouden. Mo Salah, het is het duel tussen Messi en Salah. En opvallend genoeg, hoewel ze een heel rijk gevulde carrière hebben en al allebei eeuwig lijken mee te gaan in het voetbal in Europa. En in het geval van Messi nu ook al eventjes in de USA. Hebben ze nog maar 2 keer in hun carrière tegen elkaar gespeeld in het clubvoetbal in de Champions League. Dit is nog maar de 3e confrontatie tussen 2 grootheden uit het voetbal van, laat ons zeggen, de laatste 10, 15 jaar. Messi en Mo Salah. Maar inderdaad, dus Argentinië als favoriet. Nummer 1 op de FIFA-wereldranking nog altijd. Het heeft al zijn wedstrijden gewonnen tot nu op het wereldkampioenschap. Al was het in die laatste met de hakken over de sloot na verlengingen tegen Kaapverdië 3-2 met een late own goal. Dat was echt maar heel nip dat het lukte voor de Argentijnen tegen een van de smaakmakers van het wereldkampioenschap, dus Kaapverdië. Het is bloedheet in Atlanta. Gelukkig is het dak dicht van het Mercedes-Benz Stadium. Dus binnen is het absoluut niet te heet. Het zouden goede voetbalomstandigheden moeten zijn in deze 8e finale. En als we dan kijken naar de kwartfinales, de winnaar van dit duel komt dan in de volgende ronde in Kansas City uit tegen de winnaar van het duel tussen Colombia en Zwitserland dat later vanavond wordt gespeeld. Voilà, dat zijn de belangrijkste feiten voor deze 8e finale. 6 uur aftrap in Argentinië-Egypte.
1: Dankjewel Bert en veel plezier met die wedstrijd zo over een minuutje of 10.
0: Sportza Tour. In de Tour wint met Pedersen in Foix zeer overtuigend de spurt van een kopgroep. En Pedersen doet op die manier ook een geweldige zaak voor Groen. Al komen er nog veel ritten aan natuurlijk. En de eerste massaspurt die moeten we ook nog krijgen morgen wellicht in Po. Maar goed, terug naar vandaag. Tourdebutant

0: Ramses de Bruyne van de Alpecin Premier Tech heeft ook een heel goede koers gereden. Is vijfde geworden vandaag. We hebben een reactie binnen bij Rutger van Severen. Al gaan we maar een kort fragmentje laten horen, want de klankkwaliteit was niet top.
1: Ramses de Bruyne, proficiat. Geweldige etappe gereden, denk ik. Maar ik zie toch ontgoocheling bij jou.
2: Ja, als je zo ver raakt, hoop je natuurlijk altijd op iets meer. Ik voel me echt supergoed vandaag al, van in de start. Vanaf dat die groep wegreed. En dan ben ik echt goed gecoacht geweest vanuit Noto om mij kalm te houden. En van Planky, die heeft me ook de hele dag kalm houden voor mij gezorgd. En dan ja, op die klim, ik voelde dat ik bij de betere was. Maar ja, met dat nog zo lang stukken naar beneden was, dat kon je ook niets proberen. Zeker omdat het trek met drie was, ja, die ging altijd blijven rijden.

0: Johannes is zijn naam met dingen. Het peloton is intussen ook binnengekomen en dat is op een kleine 13 minuten geweest van de winnaar Mats Pedersen en dus ook van Thorsten Truijn, want die zat daarbij. Hij stond 5 minuten achter Gert Truijn op Pogacar, dus dat wil zeggen een voorsprong van hoeveel minuten?
1: Oh, nu heb ik even niet meegeteld, vrees ik.
0: Ik verras je ook. 13 min 5.
1: Ik stond er even gewoon bij stil dat wel een goede dag is geweest voor de Scandinaviërs.
0: Absoluut, zeer zeker. Ja.
1: Een maar Deen dat is die geen wint, antwoord op en dan, jouw vraag natuurlijk.
0: Ja, een Deen die wint, een Noor in het geel en met een voorsprong dus van 8 minuten. Dus ja, die gaat wel een tijdje in dat geel mogen staan en daarvan genieten. Heel erg mooi voor hem.

0: Hier is op de valreep nog de winnaar van vandaag met spelers.
1: A masterpiece in all terms, in terms of climbing, in terms of sprinting, in terms of teamwork.
2: For sure, this was a, I would say, masterpiece in teamwork. You know, maybe not climbing. I was suffering a lot on the last climb, but with Quinn and Vacek there, it was incredible day, and they did incredible on the climb to pace it well for me, and you know, make sure that we didn't lose too much time over the top, and then they were just machines from there to the finish line. So. What a team effort and what a team win today.
1: You had noted this stage this morning. It said Mats Pedersen all over it this stage.
2: Yeah, I had a good talk with Luca, our team manager, before the race, and he said, please win me a stage and please do it early in the race. And he said this would be a good one for me. So I would say that this stage is for Luca and all the good years we had together. I'm really great, thankful for everything you've done for me, and also to point out and you know, give me a lot of pressure to win today. It's still nice from him.
1: Whether it rains in Yorkshire, you're a world champion, or it's sunny. I mean, extremely hot today. The weather doesn't have any effect on you, apparently.
2: Yeah, at one point you just have to live with it and then do what you can to cool down today. And honestly, to be in a breakaway with the car that close all the time, it makes it easier to cool down. And again, when we are talking about team efforts, it's not only on the bike. We have so many people on the road with water and ice as well to cool down. So I think we went through a few bottles today to cool down, but it definitely helps to have a good team.
0: Ja, blijkbaar inderdaad. Karel.
3: Ja, inderdaad. Het was een geweldige prestatie van Mats Pedersen. Hij heeft heel erg afgezien op die laatste klim, dat kunnen we geloven. Maar zijn ploegmaats deden fantastisch werk en leverde hem dan af bij de finish. En hij sprak daar nog over Ene Luca, dat is de teammanager van Little Trek. Maar die vertrekt na 16 jaar bij de ploeg. Dus het is eigenlijk een beetje voor hem dat hij absoluut nog wilde winnen. En dat is dus al vroeg in de Tour gelukt voor Mats Pedersen. Hij staat ook in het groen. Tot morgen voor een nieuwe Sporza Tour.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel.
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, het kan anders.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Veel ambtenaren merken dat ze langer zullen moeten werken om hun vroegste pensioendatum te bereiken. En in Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd. De website van de federale overheid is dat waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als gewoonlijk. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de Pensioendienst.
12: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
11: Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren door de politie uit zee gered. Ze waren ter hoogte van de pier in problemen gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de 3 al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land, zegt Jan Maartens van de politie.
13: Zij raakten zelfstandig niet meer op het strand en konden zich nog ter loge nood vastklampen aan de golfbreker. Enkele mensen die dat zagen gebeuren, hebben een reddingsboei van op de pier gegooid. Toen onze diensten ter plaatse komen, hebben wij nog een bijkomende reddingsboei van op de pier en een vanuit onze politievoertuig naar beneden kunnen gooien. Die mensen hebben zich uiteindelijk kunnen vastklampen aan die reddingsboeien of aan de reddingsvesten. En met de hulp van de omstaanders hebben we die personen eigenlijk op het strand kunnen trekken.
11: Twee jongeren raakten licht onderkoeld en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie benadrukt dat het verboden is om onder de pier te zwemmen en al zeker om 10 uur 's avonds. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg Le Pen ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zei na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Steven de Kranen vanuit Parijs.
14: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
11: Marine Le Pen zal later vanavond op de uitspraak reageren. In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Mats Pedersen de 4e rit gewonnen vanuit de vroege vlucht. De Noor Torsten Traijn neemt de leiderstrui over van Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van der Goor.
15: Mats Pedersen, met dank aan 2 zeer sterke ploegmaats, won met overmacht de rit naar Foix en slaat meteen een zeer grote kloof met zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui. Pedersen was de bekendste naam uit een omvangrijke kopgroep die de zege kreeg van Tadej Pogacar. De jonge West-Vlaming Ramses de Bruyne, een ploegmaat van Mathieu van der Poel, gooide hoge ogen en eindigde knap als 5e. Maar in de sprint met 10 stond er dus absoluut geen maat op de ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Het was ook een hoogdag voor de Noren van Uno X, want de 30-jarige Torsten Traijn, de best geplaatste vanochtend in de stand, neemt de gele trui over van Pogacar. Na Husshofft en Alexander Christophe is deze Traijn nog maar de 3e Noor ooit in het geel.
11: Het Internationaal Olympisch Comité laat opnieuw Russische atleten toe. Daardoor kunnen die zich op de gewone manier proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Russische atleten moeten wel verscheidene dopingtesten afleggen voor ze kunnen terugkeren. Rusland werd uitgesloten na de invasie van Oekraïne in 2022. De Russische vlag en volkslied worden voorlopig nog niet toegelaten. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte begonnen. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Bij Argentinië is het uitkijken naar superster Lionel Messi, die momenteel gedeeld topschutter is van het toernooi met 7 doelpunten. Het weer licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. De gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren, daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension hun nieuwe vroegste pensioendatum zien. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
16: Sportza WK.
9: Met Evelien de Bakker.
17: Een hele goede avond. Ze zijn nog met 4, maar er zijn nog maar 2 plekken vrij in de kwartfinales van het WK voetbal. Wie mag zich straks samen met onze Rode Duivels onder andere rekenen tot de beste 8 van de wereld? Argentinië en Egypte die strijden ondertussen al een goede 4 minuten voor die positie. En Bert Sterks die heeft elke seconde al gevolgd. Goedenavond Bert.
18: Dag lieve Evelien, dat klopt inderdaad. 0-0 is het na 4 minuten 40 seconden op dit moment. En kansen zijn er eigenlijk nog niet geweest. Wel al 2 keer oponthoud, want er was even een knieblessure bij Enzo Fernandez. En dan houdt de bondscoach van Argentinië, Lionel Scaloni. Ze adem wel eventjes in natuurlijk, want een razend belangrijke speler in zijn elftal op het middenveld. Het gebeurde in een duel knie tegen knie met Mohamed Hani van Egypte, de man van al 2 own goals tijdens dit wereldkampioenschap. En zo'n knie tegen knie, ja, daar moet je even van bekomen, maar meestal is dat zonder verregaande gevolgen. En dat bleek nu ook wel, na een minuutje of 2 kon Enzo Fernandez weer recht krabbelen zonder verzorging en zijn wedstrijd voortzetten. En ook aan Egyptische kant bleef er al eentje even zitten. Achour scoorde al 2 keer, maar dan in het doel van de tegenstander, niet zoals Sani in eigen doel. Dus ook een belangrijke man voor Egypte. Een blessure van andere aard, want hij kreeg een bal in zijn ballen en dat komt even aan. Dus hij moest toch even knielen en een keer diep ademhalen voor hij ook weer kon voortspelen. Het is het duel tussen Lionel Messi en Mo Salah, uiteraard allebei in de basis. Ook al is Salah niet topfit geweest. Hij heeft wel eens een paar trainingen gemist. Er was een groot vraagteken bij zijn naam gezet voor de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië. Maar hij speelde dan de volledige 120 minuten en zette zijn penalty ook nog een keertje om Egypte voor het eerst naar de volgende ronde te loodsen. Naar de 8e finales te loodsen op een wereldkampioenschap. En zo ook voor het eerst een knock-out fase wedstrijd met succes af te ronden. Dus het valt wel mee, denk ik. Maar hij heeft zijn stempel wel nog niet heel hard op dit WK kunnen drukken. Zeker niet zo hard als Lionel Messi heeft gedaan. Met zijn 7 doelpunten al gescoord in elke match tot nu toe. En hij is op zoek naar zijn 5e opeenvolgende wedstrijd. Dus om in te scoren, dat kan vandaag lukken. Tegen Egypte, dat toch een plaats of 25 lager staat op de wereldranking van het voetbal. Vrije trap voor Egypte nu. En die bal gaat komen van de linkervoet van Mo Salah. Geen Marmouche overigens in de basis bij Egypte. Voor het eerst, de spits van Man City is niet meteen aan een geweldig WK bezig. Was nog bij geen enkel Egyptisch doelpunt rechtstreeks betrokken. Ook dus niet als assistgever. Voorzet van Egypte naar de tweede paal. En daar was bijna de kans voor Yasser Ibrahim. De centrale verdediger was mee vooruitgeschoven voor die vrije trap van de Egyptenaren. En die bal kwam daar bij de tweede paal, maar er zat nog net eentje tussen van de Albe Celeste om de bal daar weg te halen. Een van de Argentijnse verdedigers in defensie met Molina Romero, de harde centrale verdediger die tegen Kaapverdië bijzonder hard was. Martinez en Tagliafico als linksachter, dat zijn de 4 achterin bij Argentinië. Dat zijn redelijk vertrouwde namen natuurlijk allemaal. Wel, de bal wordt naar de linkerflank gespeeld naar Enzo Fernandez, die weer op de been is, maar de bal dan toch even onder zijn voet zo laat doorglippen, omdat hij Hani ziet afkomen en hij was dat kniecontact van bij het vorige duel nog niet vergeten. Hield eventjes in, leek zijn voet even in te houden. En vandaar dat hij onder zijn voetzool door kon glippen. En ja, dat is een man van zijn kaliber nog niet zo vaak overkomen natuurlijk in een officiële wedstrijd. Enzo Fernandez, een van de allerduurste toen hij van Benfica naar Engeland werd gehaald. Naar Chelsea, dikke 120 miljoen euro toen. En dit seizoen goed bij schot geweest bij de Londenaars. 10 doelpunten gemaakt. Hier op het WK wel nog op zoek naar zijn allereerste goal in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Het dak is dicht. Het is de voorlaatste match hier. Er wordt ook nog 1 halve finale afgewerkt. En dan gaan de deuren hier toe van WK 2026. Messi een eerste keer in de box. Peter kan er niet echt bij. En dan nog een tackle van Rami Rabia. Maar ik heb niet de indruk dat hij de bal nog kon binnenhouden. Dat het een hoekschop wordt of toch niet? Nee, het is toch een ingooi voor de Argentijnen. Meteen weer gegooid naar Leo Messi. En dan zijn we achterin bij de Argentijnen. Doorgespeeld naar De Paul. De diepte in. En daar is hij in de rechthoek. Geen buitenspelvlag. Lekt opzij. En dan gaat de bal er nog naast van Enzo Fernandez. Van erg dichtbij. Maar uiteindelijk is er dan toch gevlacht. En dat leek me in eerste instantie ook wel redelijk duidelijk dat het buitenspel was van De Paul. Ja, het is bijna 2 meter. Die vlag mag echt wel meteen de hoogte ingaan. Dat leed nu echt geen enkele, maar dan ook geen enkele twijfel dat het buitenspel was van Rodrigo De Paul. Toch mocht hij nog doorlopen. En de misser van Enzo Fernandez was er anders ook wel eentje om in te kaderen. Voor een leeg doel trapt hij de bal nog een meter ernaast. Hij mag echt opgelucht ademhalen dat het voorafgaand buitenspel was van De Paul. Want dat was echt een Mister die op het belachelijke af was van die talentrijke middenvelder van de Argentijnen. Eerste grote kans, maar dus buitenspel. En Fernandez zal hopen dat door dat buitenspel zijn misser niet voorkomt in de samenvattingen van deze wedstrijd. Bijna 10 minuten gespeeld met dus nog geen doelpunten tussen Argentinië en Egypte.
9: Radio 1.
16: Sportza WK.

0: Rivers by New Music, zo is het. 116 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Oost is dat een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Nederland een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19 een half uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Door omrijders gaat het onder meer ook traag op de N1. Dat is de ring van Mechelen en de N16 bij Mechelen. Dan naar de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Oudergem en Vuren. Ondertussen is de weg daar weer vrijgemaakt. Verder wel nog een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring rond Brussel dan 20 minuten tussen Ruisbroek en Grootbijgaarde. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg, daar zijn de Kruidtuin en de Rogiertunnel dicht. Dat komt daardoor een ongeval. Je moet al rekening houden met file vanaf de Hallepoort. 20 minuten erbij op de N26 Mechelen-Leuven. Dat is daar aan de Werken in Boortmeerbeek in beide richtingen. Op de N41 ook een half uur vertragen aan de Werken in Hamme in beide richtingen. En verder zijn alle verklaringen trager daar.
1: Sportza.
0: We kunnen meteen naar Argentinië, Egypte, want Bert, er is iets gebeurd.
2: Verrassend doelpunt voor Egypte. Ibrahim met de kopbal perfect rechts in de hoek. En wat een verrassende tussenstand na een kwartier voetballen. Yasser Ibrahim met het tweede doelpunt in zijn interlandcarrière. Zijn eerste een keertje in de Afrika Cup tegen Pinna. En nu op de wereldbeker tegen de wereldkampioen, tegen Argentinië, brengt hij Egypte op voorsprong. En dat is natuurlijk alleen maar leuk voor de wedstrijd. Argentinië moet hier wat recht zetten. Messi schudt verweest het hoofd. Hoe kan dat nu? Het was de allereerste kans in de match. Een bal die van een hoekschop kwam. En dan voorgezet nog door, ik dacht, door Atia. En dan zit hij heel dichtbij zijn verdediger, bij Lisandro Martinez. Maar wint hij dat kopduel en kopt die bal echt wel krachtig binnen rechts in de hoek. Perfect gedaan door Yasser Ibrahim, een verdediger van Al Ahly in de eigen Egyptische competitie. Martinez kijkt, maar heeft geen reactie in huis. Nee. Hij kan er gewoon niet bij. Schitterend binnengeknikt door Yasser Ibrahim. En de assist inderdaad van Atia. En dat zijn ploegmakers bij Al Ahly, die weten elkaar wel te vinden. Dat is een verrassing van formaat hier op de wereldbeker in het stadion in Atlanta. En Egypte gaat meteen weer druk zetten op de bal. Ashour heeft die weer afgesnoept. Kan zich ook nog een keer vrijmaken. Speelt opzij. Hakje dan van Zico richting Mo Salah. Dat niet helemaal aankomt, maar wel applaus van de aanvoerder voor Zico. Omdat hij het aandurfde om daar dat risico even te nemen. Om de verrassing te zoeken in die aanval van de Egyptenaren. Ja. Argentinië staat voor een wat moeilijker opdracht plots. En nog altijd is er tijd genoeg uiteraard. 16 minuten maar gevoetbald. Maar Lionel Scaloni fronst toch even het voorhoofd. Trekt de wenkbrauwen een beetje omhoog. Want weet dat dit wil zeggen dat Egypte dat al behoorlijk verdedigend voor de dag komt. Die tactiek helemaal niet moet verlaten en niet moet aanpassen. Integendeel, nog wat rustiger kan terugkruipen nu. Salah wil een vrije trap op de rand van de grote rechthoek. Krijgt hij voorlopig niet. Nee, krijgt hij helemaal niet. Na de tackle van Paredes, de verdedigende middenvelder. Het is een inworp voor Egypte op de rechterflank. Hoekschop kort genomen. En het zag er naar uit dat het allemaal ging mislukken. Want het duurde allemaal veel te lang. Tot aan die geweldige voorzet kwam van Atia, de middenvelder. En Ibrahim die bal kon binnenkoppen in de 15e minuut. 0-1 voor Egypte, wat zeg ik. In deze match tegen de wereldkampioen. Op zoek naar de verlenging van die titel, de Bicampionato. Maar dus wat moeilijker nu plots. Dat zou nogal een keer een verrassing zijn. Egypte naar de kwartfinales als vijfde Afrikaanse land ooit zou dat dan zijn. Cameroen deed het ooit. In 1990 op het WK in Italië. Senegal, Ghana en Marokko. En Marokko, dat was op het voorbije WK natuurlijk dan. Dat zij daar zelf de halve finale haalden en vierde werden. Een overtreding. Op het middenveld is dat een overtreding op Alvarez. Inderdaad, een tik op de schoen gekregen van de doelpuntenmaker van Yasser Ibrahim. Ja, ze waren qua gestalte elkaar ongeveer waard. Lisandro Martinez, uiteraard geen grote centrale verdediger. Maar Ibrahim is ook niet de allergrootste, wel een beetje groter dan Martinez. En qua sprongkracht kwam de Argentijn naast hem. Maar hij stond net iets beter gepositioneerd. Een beetje langs de binnenkant van Martinez, die daardoor te laat kwam. En hij kon die bal perfect binnenkoppen voorbij Emiliano Martinez. De goede doelman toch wel van Aston Villa, winnaar van de Europa League. Messi met de bal aan de voet. Mag wat meters maken. Bal tussendoor is niet kwaad in de rechthoek en is dat meteen een penalty. Het is een penalty voor Argentinië. Penalty voor Argentinië. Domme ingreep op die rechterflank van Egypte. En de overtreding op was dat Tagliafico. Ik denk het wel. Van Hassan, de man die vandaag in de basis staat en dat in de vorige wedstrijd nog niet deed. Luid protest. Randje buitenspel, maar ik denk geen van Tagliafico. Glipt er slim tussendoor. En dan ja, is het toch een haakfout van Hassan. Ja, ja, het is gewoon een penalty toch voor mij. Gefloten door François Le Texier, Franse scheidsrechter. Het lijkt erop alsof Hassan die bal eventjes beroert, maar dat is het niet. Uit een ander standpunt is duidelijk te zien dat hij veel te laat komt en de bal niet raakt. En het is een penalty. Die moet nog even bevestigd worden door Le Texier. Bram van Driessen staat overigens mee in de VAR-kamer als support VAR. De derde in lijn daar dus bij de videorefs. En nu de penalty met uiteraard Lionel Messi bij de bal. Leo Messi voor zijn 8e. Dan staat hij weer helemaal bovenaan de topschutterstand. Alleen dan in dat geval. 3 doelpunten tegen Algerije, 2 tegen Oostenrijk. En telkens 1 tegen Jordanië en Kaapverdië. Daar kan hij er nu alweer eentje bij doen. En dan zou die voorsprong van Egypte van korte duur zijn. Wordt die kopbalgoal van Ibrahim ongedaan gemaakt of niet door de aanvoerder van 39. Klaar voor zijn 21ste WK-doelpunt in zijn carrière. En zijn bal wordt gestopt door doelman Shobir. Shobir haalt die bal eruit. Messi met de misser. En dat is dan de tweede verrassing in deze wedstrijd. Wordt het zo'n match van sensatie, van verrassingen. Gele kaart voor iemand in de dugout van Egypte. Wat een flinke overtreding waar ze nu bij protesteren. Geel voor, weet niet voor wie. Salah gaat alleszins mee protesteren. Was het voor de bondscoach zelf? Gemiste penalty. En zo wordt het een wedstrijd met een bijzonder verhaal. Niet goed getrapt overigens, die penalty redelijk centraal. Shobir moest niet al te veel moeite doen om die eruit te halen. Doelman van Al Ahly, ook hij zit bij die club. Van Ibrahim, van Atia, van Hani ook. Ze zijn met z'n velen die daar spelen. En voor wie is nu die gele kaart uiteindelijk getrokken? Voor iemand in de dugout leek mij, maar het wordt niet helemaal duidelijk in beeld gebracht. Gemiste penalty dus. Shobir met de redding, maar echt niet goed getrapt hoor. Meer dan een meter van de paal nog naar binnen. En op een hoogte waar een doelman echt wel makkelijk bij kan. En zo dus nog altijd de voorsprong voor Egypte, 0-1. Tweede fase waarbij het helemaal misgaat bij de Argentijnen. En ik ga het herhalen, tijd genoeg nog, want we gaan richting de drankpauze zo meteen. Dus nog 3/4 wedstrijd te spelen, een beetje meer. Maar wel even schrikken voor de gemiddelde Argentijnse voetbalfan. Want hun god, hun tweede god na Maradona vroeger natuurlijk, maar de god van de huidige generatie, Leo Messi, heeft een penalty gemist op het WK. Waardoor het wat moeilijker weer wordt om die achterstand ongedaan te maken. En er wat minder tijd voor rest om dat te doen vooral. Uitvoetballen van de Argentijnen nu met Molina op de rechterflank. Het gaat naar Depaul op diezelfde flank. Messi even met de aflegger. Balverlies van Lionel Messi. Daar kon Zico net niet van profiteren. Alvarez nu wel naar de linkerflank toe, naar Enzo Fernandez. En Depaul wil diep gaan. Ook McAllister wil dat doen. Daar krijgen ze de bal niet echt bij. Salah van de bal gezet. En dat ten koste van een overtreding van Lisandro Martinez. En vrije trap voor Egypte op de eigen helft. Slim gedaan van Mo Salah. Het is tijd om te gaan drinken. Inderdaad, geeft scheidsrechter Le Texier aan. De penalty meteen gefloten. Goed gezien door hem. En dan gemist door Messi. Waardoor we na een kwart wedstrijd een verrassende tussenstand hebben. Argentinië 0, Egypte 1.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend. Richie.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio 1.

0: Death Cap for Cutie Punching the Flowers. Donderwolk op het gezicht van Lionel Messi. Gemiste penalty en natuurlijk dat tegendoelpunt van Egypte. Het wordt nog zeer spannend daar bij Argentinië-Egypte, Bert.
1: Voorlopig wel natuurlijk, maar nog heel lang te voetballen. 27e minuut nog maar. En Argentinië heeft voortdurend het balbezit. De gele kaart was er eentje voor Safwan El Saghir. Overigens daar straks een man in de dugout bij de Egyptenaren. Messi met ruimte op het middenveld. Speelt buitenkant voet door richting Alvarez. Dat is goed gedaan, maar de man moet een keer of twee om zijn as tollen voor hij dan uiteindelijk toch Atia opzoekt en hem opnieuw niet voorbij raakt. Dat duurde allemaal veel te lang bij Alvarez. Fernandez richting Taliafico. De man die slim die penalty uitlokte zo net. En Hassan deed dit vooral heel erg dom verdedigend bij de Egyptenaren. Kijken naar Depaul nu op de rechterflank. Zet de bal voor. In het pak is daar dan McAllister die kan koppen. En de redding is opnieuw van Shobir. Te centraal ingekopt. Wel hard naar beneden door McAllister. Maar dus opnieuw die Egyptische doelman. Die hier voorlopig de held in de match aan het worden is. Kobel McAllister op de voorzet van Depaul. En Shobir met zijn tweede goede save haalde eerst ook al die penalty van Messi eruit. Zijn tweede misser op dit WK. Want ook tegen Oostenrijk in de groepsfase mocht hij er al eentje nemen. Trapte hij die toen naast het doel van de Oostenrijkse doelman. Maar scoorde dan later in die wedstrijd wel nog twee keer. Dus maakte dat helemaal goed. En ook dat kan vandaag natuurlijk nog altijd. Geef hem straks een vrije trap of een vrije schietkans. En de bal hangt er wellicht wel weer in. Maar penalties heeft hij natuurlijk in het verleden nog al wel gemist. Lionel Messi daar opnieuw op de punt van de rechthoek aan de bal. Moet naar het centrum. Schieten door Fernandez nu. Bal gaat hoog de lucht in met een boog. En zo in de handen van Shobir. Afgeblokt door een Egyptenaar. Ze verdedigen met zijn negenen. Alleen Salah en Zico blijven voorin. En Salah laat zich opnieuw vallen. Ter hoogte van de middenlijn. Scheidsrechter Lutexier zegt. Ja, ik ga echt niet elke keer fluiten wanneer je wordt aangeraakt. Ervaren scheidsrechter Alissi nog maar 37. Mocht al een keer de EK-finale fluiten beter in Duitsland. 2 jaar geleden finale toen tussen Spanje en Engeland. Opletten nu, want Egypte aan het knoeien achterin. Salah krijgt de bal ook niet echt onder controle. En dan redelijk kort teruggekopt door Romero. Maar nog net hard genoeg tot bij zijn doelman Emiliano Martinez. Goeie bal vooruit naar McAllister. Messi met een tik opzij. De crosspass voor Depaul dan. In één tijd voor doel gelegd en daar weggehaald door Yasser Ibrahim. De man nog altijd van het enige doelpunt in de match. Hoge recuperatie nu van de Argentijnen. Ze gaan meteen op zoek weer naar een nieuwe kans na die van McAllister zo net. En dat kan nu misschien, want een overtreding op McAllister. Broer van de verdediger van Union natuurlijk, Alexis McAllister. Kevin bij Union. Als verdediger, sterke verdediger in de Jupiler Pro League. En zijn broer speler van Liverpool. Een van de favorieten daar toch wel geworden de voorbije jaren. Al was zijn laatste seizoen misschien niet zijn allerbeste. Net als heel Liverpool niet zijn allerbeste seizoen speelde. Met Salah uiteraard. Vandaag tegen elkaar. Salah blijft er niet. Is clubloos op dit moment. En wordt gelinkt aan clubs aan in Saudi-Arabië, maar ook in Italië. Roma onder meer wordt genoemd, zijn ex-club, waar hij mogelijk naar terug zou keren. Hij is nog niet gevaarlijk geweest. Messi schudt het hoofd even. Gaat dus achter die vrije trap staan. Het is ver, het is een meter of 25 van het doel van Shobir. Die het vertrouwen wel te pakken heeft natuurlijk. Nadat hij een penalty heeft weten te pakken van de grote Leo Messi. De andere man is Paredes, die bij de bal staat als rechtsvoetige dan. Messi met zijn bal. En dat is een bal tegen, ik denk, de buitenkant van de paal. Of was het geluid van de vuisten dat we hoorden? Of allebei een beetje. Alleszins gevaarlijke bal. Het leek niet super hard te gaan. En de hoekschop komt eraan, maar Shobir zegt nee, ik heb die bal niet meer aangeraakt. Toch maar eens kijken. Draait rond de muur, rond de schouder van de middenvelder en dan de handschoenen of niet. Nee, het is gewoon de buitenkant van de paal. Hij is er niet bij geweest, dus de VAR moet deze hoekschop ongedaan maken. Dicht bij een doelpunt, Lionel Messi. Al denk ik nu wel dat die doelman er zou bijgezeten hebben als die nog net tussen de palen was gekomen. Dat was niet het geval. Buitenkant paal, de vrije trap van Lionel Messi. En zo blijft die 0-1 dus staan. En de hoekschop inderdaad ongedaan gemaakt door de videoref. Dat was niet zo moeilijk om dat te beslissen. Echt wel duidelijk zichtbaar op de herhaling dat de bal niet werd aangeraakt door de doelman. Alleen vreemd dat de scheidsrechter die in de baan van die bal stond dat niet had opgemerkt. Maar goed, misschien stond er wel iemand voor van de Egyptenaren in het muurtje. En werd zijn gezicht eventjes belemmerd van François Le Texier. Uitvoetballen proberen de Egyptenaren met Ibrahim achterin. Samen met de doelman Chopier, de held voorlopig. Hij maakte het doelpunt. Bal vooruit getrapt richting Zico die onder de bal doorgaat. En dan heel hard weer vooruit gekopt door Ibrahim. Martinez moet opletten met Zico in zijn rug en doet dat ook. Trapt de bal over de zijlijn. Zo kunnen de Farao's wat opschuiven en ingooien op de rechterflank. Ze nemen er hun tijd voor. Mohamed Hani schrijdt vooruit om de bal daar hoog rechts op het terrein weer in het spel te brengen. En Scaloni zegt, man, dat duurt toch allemaal veel te lang. Daar is nu toch een regel voor. Begin een keer af te tellen. En dat doet de scheidsrechter nu. Maar ja, er was al flink wat tijd verloren natuurlijk. De voorzet wordt door Romero weggekopt. En dan een overtreding op het middenveld. Zo kunnen we er weer eventjes uitgaan. 33e minuut. Messi tegen de paal. Penalty gemist. En Egypte nog altijd met de 0-1 voorsprong. Sportza WK.

0: 1, 2, 3 van Hooverphonic. Vooral de focus op de 1. Toch voor Egypte tegen Argentinië. Dat hadden niet veel mensen, denk ik, zien aankomen op dit moment. Bert, zit er al beterschap in voor Argentinië op dit moment?
1: In het spel zo stilaan wel. De combinaties komen er wel uit bij de Argentijnen. Maar natuurlijk, er moet een keer een nieuwe kans komen. Na die vrije trap van Messi is dat niet meer het geval geweest. Enkele minuten geleden dus tegen de buitenkant van de paal getrapt. Aan de andere zijde van het terrein was er nog een schot van Karim Hafez met rechts, maar niet goed gericht. Dus ook zijn slechte voet. Hij knalde die bal hoog en heel ver naast ook het doel van Emiliano Martinez. Hij dacht, het is een wereldbeker, waarom ook niet? Hij snoepte de bal af van Lionel Messi en knalde dan maar van heel erg ver, van op een meter of 25 schat ik wel. Ik zou zeggen, als het bij een achterstand was laag in de wedstrijd, zou je het kunnen catalogeren als wanhoopspoging. Maar dat was nu niet het geval. Vroeg in de match zijn bij een 0-1 voorsprong. Dus nog altijd voor de Egyptenaren. Die dit scenario wonderwel vinden. Uiteraard, ze kunnen verdedigen. Ze kunnen gedisciplineerd voortspelen. Zoals bij de aftrap al het geval was. Maar met lef nu en dan proberen ze er ook wel met 2-3 mensen uit te komen. Niet dat die aanvallen heel ver leiden. Vooral Salah wordt eigenlijk niet zo makkelijk gevonden in het spel. Maar Argentinië leidt dan weer te vaak makkelijk balverlies. Dat doet Egypte nu ook. Messi met een schot dat helemaal mislukt. Hij hangt een beetje achterover. Trapt met links. Hoog over het doel. Ook heel ver naast het doel van Shobir. Ja, nee, het is zijn avond echt wel niet voorlopig. Leo Messi. Wat is er aan de hand met Lionel Messi? Hij trapt die bal met links. Bijzonder hoog over raakt hij eigenlijk helemaal verkeerd. En we krijgen nog een keer de beelden van zijn vrije trap, van zijn gemiste penalty ook, van Lionel Messi. Een van de grote mannen tot nog toe op het wereldkampioenschap. Had hier zijn 8e kunnen maken, had alleen aan de topschutterstand bovenaan kunnen staan. Boven Haaland, boven een Mbappé. Maar hij liet het hier dus liggen. Tweede penalty misser voor Leo Messi. Lisandro Martinez brengt de bal op, geeft die aan Enzo Fernandez. De bal haakt eventjes af. Messi staat op dit moment op de rechterflank. Vaak vinden ze elkaar in het samenspel. De Paul en Messi, een beetje zijn luitenant, zijn beschermer. Hij wordt geacht om de bal aan Messi in te leveren. Dat worden ze allemaal natuurlijk wel een beetje. Bal in de box nu en Alvarez, nieuwe save van Shobir. Maar die man is zijn wereldwedstrijd aan het spelen. De match van zijn leven. En dit was echt een goede save. Het was moeilijker dan de penalty. Die bal van Alvarez eruit halen. Schitterende redding. Tagliafico met de voorzet. Vallend krijgt hij die bal nog voor doel. En weer de redding van Shobir. Schitterende parade hoor. Schitterende save. Meteen bij de grond. Inzenden met links. Schitterende reflex van Shobir. En Scaloni grijpt zich naar de haren. Shobir lijkt zich ook een beetje geblesseerd te hebben bij die fase. Wat een redding. Hij houdt Egypte hier overeind en Tagliafico vloekt. Kijkt een keer boos naar Alvarez en zegt, die bal moest er toch in, man. En dat is ook wel zo. In zijn beste dagen trapt hij die bal erin. Shobir krijgt verzorging. Hij heeft dus al een penalty gepakt. Hij heeft al een kopbal van McAllister eruit gehaald. En nu die kans van Alvarez in één tijd. Ah, hij is de man voorlopig hier. Hij is de man. Diego Simeone kijkt toe vanuit de tribunes. Zijn zoon Gianluca zit op de bank. De hoekschop komt van Lionel Messi. Giuliano is het overigens, naam van zijn zoon, niet Gianluca. Speler bij Atletico ook. Hoekschop voor Argentinië. De eerste voor de Argentijnen. Indraaiende bal van Messi. Dicht bij het doel. Daar Alvarez even erbij, maar niet vol geraakt. En dan over de achterlijn. Ik denk gewoon doeltrap inderdaad. Doeltrap voor Egypte. En zo spelen we nog 5 minuten tot de rust. Bij nog altijd die verrassende voorsprong. 0-1 voor Egypte.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Steamy Windows, Sony Joe White. Zometeen terug naar Argentinië, Egypte, waar op dit moment Egypte virtueel geplaatst is voor de kwartfinale, dankzij de 0-1 op het scorebord. Maar laten we even naar een andere kwartfinale gaan in het tennis. Ook voor Elise Mertens is het eindelijk gelukt op Wimbledon. De allereerste keer trouwens in haar carrière op het groene gras daar. Want gisteren versloeg ze de Tsjechische Marie Buskova na een iets moeilijkere start, maar uiteindelijk wel met duidelijke cijfers. Het werd daar 2-4, 6. De volgende horde die ze moet nemen is opnieuw tegen een Tsjechische, tegen Linda Noskova. En die wedstrijd is morgen om 14:00 in de namiddag. Volgens Philippe de Wulf is alles mogelijk. Dat hoorde je gisteren hier nog in de uitzending. Zeker nadat ze de nummer 2 van de wereld, Rybakina, heeft uitgeschakeld. Er mag gedroomd worden van meer dan deze kwartfinale. En je hoeft daar uiteraard niks van te missen, want je volgt het live via Sporza en ook tijdens Sporza Tour hier op Radio 1. Sporza. Maar dan terug naar Argentinië, Egypte 0-1 nog steeds op het scorebord. En de minuten tikken daar weg van de eerste helft, Bert.
1: Zo is het, we zitten in de toegevoegde tijd. 5 minuten bedraagt die toegevoegde tijd. En die is een halve minuut geleden zo wat ingegaan. Is er nog een kans geweest? Nee. Na die grote van Alvarez wel nog een schot van diezelfde Argentijn. Maar hoger over, wat zeg ik, niet zo hoger over, maar wel erover met rechts getrapt. Metertje erover zowat, maar niet gevaarlijk. Want Chobier moest niet in actie komen. Dat moest hij wel nog een keer doen op een voorzet die hij prima wist te plukken. Hij doet echt alles goed in deze match voorlopig. Mustafa Chobier, 26 jaar oud is hij. En hij is de opvolger van een man die bij hem in dezelfde club ook speelt, Al Ali. Mohamed El Shenawy, een held in eigen land, 37 jaar oud en 76 caps, maar hier dus niet meer de eerste doelman. En vandaag zien we waarom dat zo is. Chobier is gewoon steengoed. Is aan een redelijk goed toernooi bezig, maar vandaag is hij outstanding. Hij haalde er een penalty uit. Slecht getrapte penalty weliswaar van Lionel Messi. Hij had wat geluk toen Messi een vrije trap tegen de buitenkant van de paal krulde. Maar dan toch ook nog de reddingen op de kopbal van McAllister, die nog redelijk centraal was. Maar de spectaculairste was die save, die reflex op de trap in één tijd met links van Alvarez. Hoe hij die eruit haalde, was echt van wereldklasse die redding. Prima gedaan van Chobier. En aan de andere kant, één echt grote kans. Ibrahim met de kopbal op het kwartier en meteen het doelpunt. Hij troefde Lisandro Martinez af in de lucht. En dat was de 0-1 op het kwartier. Een overtreding. Van wie? Van Alvarez, denk ik. Op een van de verdedigers. En het is inderdaad Rabia die is blijven liggen. En die vraagt verzorging. Want, toch maar eens kijken. Krijgt een tik in de rug. En dan is het me niet zo duidelijk. Hij grijpt naar de schouder. Rami Rabia. Is die slecht neergekomen en heeft zijn sleutelbeen daarbij de impact volledig moeten opvangen. Krijgt wat ijs over de borstkas gevreven nu. Rabia, een van de twee centrale verdedigers. Er was even een vermoeden dat Egypte vandaag een andere aanpak zou hanteren en met z'n vijf achterin zou spelen. Dat is niet het geval. Het is gewoon met z'n vieren zoals in de andere wedstrijden. Het zou niet zo onlogisch geweest zijn natuurlijk om met z'n vijven tegen een sterkere tegenstander het te proberen door de bondscoach Hossam Hassan. Hij is nog altijd de recordhouder in Egypte, zowel wat het aantal caps als aantal doelpunten betreft. 69 doelpunten voor Egypte, nog altijd één meer dan Mo Salah. En dat is een ambitie die Salah uiteraard nog koestert om naast of over zijn bondscoach te gaan op dit WK of later, want Salah heeft te kennen gegeven dat hij nog graag een jaar of vier doorgaat richting het WK van 2030. Dat kan. Als je naar Messi kijkt, die is er 39. En als Salah nog 4 jaar doordoet, is hij er 38. Eerst maar een keer kijken waar hij terecht zal komen in het clubvoetbal nu hij Liverpool verlaat. Depaul heeft de bal. Het spel heeft even stilgelegen na die blessure van Rabia. Moest het terrein even verlaten. Maar is er, denk ik, weer bij. En Achour geeft nu aan dat hij gewisseld wil worden. Dat is een aderlating. Dat is de topschutter van Egypte met 2 doelpunten. Hij tastte daar straks al even naar de Lee-streek. En ik dacht dat hij er toen een bal had ingekregen. Maar misschien had hij toen ook al wel gewoon last van een liesblessure.

0: Hij maakte het gebaar met het molentje. Al denk ik dat Egypte het gaat proberen rekken tot aan de rust. Dat hij nog een minuut gaat moeten volhouden. En dat ze niet nu iemand koud tussen de lijnen gaan brengen. Het is niet dat hij niet meer kan lopen. Maar echt sprinten zit er blijkbaar niet meer in bij Imam Achour. Hij scoorde tegen België. En scoorde ook in die vorige ronde tegen Australië. Fernandes met een bal opzij voor Taliafico in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Het gaat nog een keer achteruit naar Paredes, de centrale middenvelder. Fernandes haakt weer af. Bal opzij naar Messi. Tussen vier man in wordt niet van de bal gezet, want is bal vast. En dan een bal de diepte in, maar het is buitenspel. Wordt meteen aangegeven. Dat was een snelle vlag. High fives bij Honey en bij Ibrahim achterin. En gaan we dan toch de wissel krijgen? Het lijkt erop dat we de wissel nu gaan krijgen. Wat is het wat de scheidsrechter daar allemaal aangeeft? Toch geen wissel, nee. Hij staat niet klaar. Dus gewoon voetballen. En Achour zegt nu ook, ja, toch maar even wachten. Je weet maar nooit dat ze hem kunnen oplappen tijdens de rust. Maar dat zal niet het geval zijn. Want ik zie dat daar een speler klaar zit om er toch nog in te komen. Of dat nu voor de rust zal zijn of erna. Einde verhaal voor Achou. Daar lijkt het toch voor 99% op nu. Inworp voor Egypte, dacht ik, rechts voorin. Inderdaad, voor de Egyptenaren. En Achour staat daar nog. De wisselspeler staat klaar, maar komt er niet in. Bal achteruit naar Atia. Trapt hij nog een keer naar voren. Daar het kopduel verloren van Martinez deze keer. Op Taliafico ging de lucht in. Hassan nog met de actie. Salah. Alleen Zico is in de box. Dat is te weinig om die bal te geven. Achour wordt overgeslagen, want is geblesseerd. En dan trapt Salah een slechte bal over het hoofd van Hafez. Doem balverlies. En een ingooi nog voor Argentinië. De toegevoegde tijd zit er helemaal op. Een minuut meer zelfs is er al verstreken. Maar dat is logisch door die blessurebehandeling die er is geweest. Chobier laat de bal lopen en kan die nog net binnenhouden. Binnen zijn rechthoek krijgt nog een duwtje mee van McAllister. Maar daarvoor wordt niet gefloten. Wel voor rust gefloten nu. De Egyptenaren gaan allemaal op de knieën. En aanbidden de goden alvast eventjes voor wat ze hier hebben meegemaakt in die eerste helft in de Mercedes-Benz Arena in Atlanta. Een gemiste penalty van Messi, een bal tegen de paal en vooral de verrassende voorsprong. Een van de verrassingen van het toernooi zou je bijna kunnen zeggen, ook al is het nog maar halfweg. Egypte staat 0-1 voor tegen Argentinië na één helft voetballen.
1: Radio 1 Sportza WK.

0: de live van Amy MacDonald. Straks na 7 uur volgen we de tweede helft van Argentinië-Egypte. Maar dan kunnen we even kijken naar de Tour de France. De vierde etappe was het strijdtoneel volledig gelokaliseerd in Frankrijk met een overtuigende overwinning van Mats Pedersen. De eerste Belg die over de finish kwam was Ramses de Bruyne op een 5e plek, gevolgd liever door Vlad van Mechelen op een 13e plek en dan een Jasper Stuyven. Zijn reactie die krijgen we bij collega Christophe Meul.
1: Jasper Stuyven, jij kwam hier oververhit toe, ondertussen ijsvest aan, ijskoud water over jou gegoten, ijsje gegeten. Ben je al terug onder de levende?
2: Ja, dat wel. Ik ga niet zeggen dat het aangenaam koersweer was, maar ja, de eerste hitte is overleefd.
1: Beschrijf hem eens jouw dag. Grote kopgroep en dan?
2: Ja, grote kopgroep en dan ja, een bepaald moment denk ik met het geel voor Inoue, maar dan ook kans voor Quinn zeker. Dus dat verandert de zaak altijd wel een beetje. En uiteraard Lidl trekt mij een enorm sterke 3 man voor Mes. Dus ja, het was niet denk ik aan ons of anderen om dat dan te forceren. Maar tempo op die laatste klim was ja, net een beetje te voor mij. En ik voelde mij gewoon overhitte dat ik niet meer kon duwen wat ik moest duwen om daarmee mee te zijn.
1: Nu, Pedersen, je kent hem heel goed, was mega indrukwekkend in die sprint. De rest echt niet op de foto. Je had dat wel al door onderweg, vermoed ik, hoe goed hij was.
2: Ja, hij zat inderdaad altijd heel comfortabel en reageerde op heel veel. Dus het was weer een van zijn dagjes, denk ik.
1: Nu goed, voor jou, je was er toch ook weer bij. Jij gaat ervoor blijven gaan voor die mooie overwinning in die Tour de France. Morgen een beetje koest houden en dan weer uitkijken naar nieuwe kansen?
2: Ja, uiteraard. En ik denk dat we morgen een mooie kans hebben met Tim. Dus het is niet dat het een volledige rustdag wordt, maar het is een heel mooie kans. En we gaan die proberen te grijpen, uiteraard.
1: Je weet wat te doen. Succes.
2: Dankjewel.
0: Het is en blijft ongelooflijk heet, ook in Frankrijk. Dat is niet anders voor Jasper Stuyven. En zoals je Jasper al hoorde vertellen, morgen is het aan de sprinters in de Ronde van Frankrijk in Po. Daar gaan we toch van uit, want er zijn ook verraderlijke bultjes aanwezig. Uitkijken dus onder andere naar Tim Merlier en natuurlijk ook onze Jasper Philipsen. En zometeen natuurlijk verder met Argentinië, Egypte hier.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Turkse hoofdstad Ankara komen staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten aan voor de NAVO-top. Meteen na zijn aankomst had de Amerikaanse president Trump al kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen hem niet hebben geholpen tijdens de oorlog met Iran. Nochtans, zegt premier Bart De Wever, hebben die Europese landen hun inspanningen verhoogd om de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product te halen. En zijn dus alle voorwaarden aanwezig om van deze top iets positiefs te maken.
11: De Europese partners doen veel meer. We hebben hun uitgaven vorig jaar met 20% verhoogd. België is dat zelfs met 60%. Wij zijn in orde. We zitten over die 2%. Wij doen heel veel moeite om onze industriële basis op te vijzelen in Europa. Wij hebben ook terug eenheid gevonden in de steun rond Oekraïne. Oekraïne, financiële pakketten van 70 miljard, Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve elementen. Maar ik stel vast dat de grootste bondgenoot ontevreden is en die ontevredenheid over de NAVO blijft ventileren. En dat zal natuurlijk een slagschaduw over deze top smijten.
10: In Hongarije heeft de openbare radio en televisie zijn uitzendingen gestopt. 4 dagen geleden besliste de Hongaarse regering om de openbare omroep te hervormen, omdat dat propagandakanalen geworden waren voor de voormalige premier Orbán. De huidige zenders worden nu ontmanteld. In de plaats komen er 2 nieuwe mediaorganisaties. De ontmanteling van de openbare zenders was een verkiezingsbelofte van premier Madjar. In de Ronde van Frankrijk heeft Mats Petersen de 4e rit gewonnen. De Deen was de sterkste in de sprint met een groep van overgebleven vluchters. Petersen was blij dat hij het werk van zijn ploeggenoten kon afmaken.
12: It's always nice to win in the Tour, especially with a team effort like this, then it's even more incredible. I had good legs and I had a good sprint in the legs, so that was really, really good.
10: Ramses de Bruyne was de eerste Belg op de 5e plaats. De Noor Thorsten Trein neemt de gele leiderstrui over van Tadej Pogacar. Op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
13: Wel, we kunnen ons afvragen of een stunt in de maak is, want halfweg is de stand 1-0 voor Egypte. Een doelpunt op het kwartier, een goede kopbal van Ibrahim, die mooi in doel ging voorbij doelman Martinez. Daarna ging Argentinië uiteraard druk zetten met Lionel Messi in een negatieve hoofdrol voorlopig, want hij miste een penalty, slecht getrapt en gered door doelman Shobir, die daarna een hoofdrol vertolkte, want hij haalde er nog mooi een kopbal van McAllister uit en had een prima superreflex zelfs in huis op een kans van dichtbij van Alvarez en Messi. Trapte ook nog een keer een vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Egypte beperkt zich tot verdedigen, maar doet dat voorlopig met succes. Want halfweg dus de krappe voorsprong van de ploeg van Mo Salah tegen die van Lionel Messi. 1-0 voor Egypte tegen Argentinië.
10: Bert, dankjewel. Licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Sportza WK.
14: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. Frankrijk tegen Marokko, Spanje tegen onze Rode Duivels en Noorwegen versus Engeland. Die kwartfinales zijn nou duidelijk op het WK voetbal. Het laatste duel vanavond om 10 uur Zwitserland tegen Colombia en Argentinië-Egypte is nu bezig.

0: Melvin van Arsenal. We wachten op de start van de tweede helft bij Argentinië-Egypte. Gaat Egypte stunten en door naar de kwartfinales? Op dit moment is het antwoord ja, want op het scorebord 0-1. Duidelijke cijfers voorlopig, want alles kan natuurlijk nog in die tweede helft. Dat geeft ons de tijd om nog eens terug te gaan naar de ronde van Frankrijk. Een overwinning liever voor Mats Pedersen. En we kunnen nog eens naar de Belgen gaan, naar Kian Uytebroeks met hoopvolle signalen bij collega Rutger van Severen.
1: Kian Uytebroeks, ja. Heel simpele vraag, hoe is het met jou?
2: Ik heb de dag overleefd, dus dat is goed. Het was goed dat er een ontsnapping weg was en dat daarachter iets rustiger was dat ik wat kon herstellen. Dus vanochtend was het nog niet fantastisch, maar door de dag begon ik me wel iets beter te voelen. Dus dat is positief.
1: Ja, ik vind, je ziet er beter uit dan gisteren.
2: Ja, gisteren was echt niet goed. En eigenlijk vannacht eigenlijk ook nog niet goed. En vanochtend... vanochtend dacht ik van oei, dat gaat pittig worden vandaag. Maar goed de dag doorgekomen en ik voel me nu wel voel me beter.
1: Er is natuurlijk de Tour, je kent het, hè. Alles wordt uitvergroot, alles wordt geanalyseerd. Dat woordje koorts dat je gisteren zei, daar is druk over geanalyseerd. Maar de ene koorts is de andere niet, denk ik.
2: Nee, inderdaad. Ik heb heel duidelijk tegen de medische staf gezegd van het moment dat het gevaarlijk wordt voor het hart wil ik er absoluut uitstappen. Dat is het laatste wat ik wil. Dus ik vertrouw erop. Ze zijn ook gisteren met mijn hart ziekenhuis en zo gegaan voor de rit nog. Om testen te doen en onderzoeken te doen van wat het juist zou zijn. Het lijkt erop dat het een bacterie in de maag is. Ik vertrouw erop dat de medische staf weet wat hij doet. Dat veilig is.
1: Want je had een moeilijke nacht, hoorde ik.
2: Ik heb twee moeilijke nachten gehad, ja. Waar ik niet veel heb geslapen, ja. Klopt.
1: Op dagen zoals vandaag, is dat doen, met die hitte moet je heel veel drinken, heel veel tot jou nemen. Ja, hoe moeilijk is dat met de maag die niet 100% meewerkt?
2: Ja, dat is heel moeilijk, hè. Ik weet niet, gisteren ook in de etappe, misschien hebben jullie dat gezien, dat ik had met mijn trui opereen. Maar dat was niet per ongeluk of zo, maar dat was meer omdat... De maag zo gezwollen was dat ik mijn trui moest open doen omdat ik anders geen lucht kreeg. Dan wordt het nog moeilijker om alles te verteren. Daarvoor was het goed dat het nu wat rustiger was. Dat ik wat meer vaste voeding heb kunnen eten. Ik denk dat het ergste erdoor is.
1: Okay, want Tom Bonen hoorde ik gisteren zeggen in Vive le Velo. In de Tour herstellen is niet evident. Maar je voelt toch dat je beterschap hebt?
2: Ja, zeker. Dat is zeker niet evident. Dat is een hele uitdaging. We gaan zien hoe alles vordert, maar het is nu toch beter aan de meet dan gisteren.
1: Okay, je hebt je glimlach nog niet verloren, dat is mooi om te zien. Dag per dag, Kian. Bedankt.
0: Kian Uytebroeks tevreden na zijn vierde etappe en zijn overlevingstochten daar in de hitte in de Ronde van Frankrijk. Je hoorde het al, morgen is het aan de sprinters liever en dat volg je tijdens Sporza Tour hier op Radio 1 vanaf 1 uur. Sporza. De tweede helft is begonnen bij Argentinië-Egypte. Daar gaan we met grote ogen naar kijken, want we kijken ook met grote ogen naar het scorebord. Egypte op voorsprong, 0-1 daar nog altijd, Bert.
3: Dat is zo, en een eerste kansje nu wel voor Argentinië in die tweede helft. Een schot van Rodrigo De Paul van op de rand van de grote rechthoek, een aflegger van Messi. En De Paul komt trappen, binnenkant voet, niet super hard, maar wel nog eventjes aangeraakt door wat Egyptenaren. Dus niet ongevaarlijk voor Sobeer als die bal nog van richting zou veranderd zijn. Dat gebeurde heel erg lichtjes. Niet al te hard. En zo kwam die bal toch nog recht op doelman Sobir terecht. De held dus van de natie in die eerste helft. Penalty gestopt van Messi. En vooral die bal van Alvarez die eruit ging. Of die hij eruit haalde. Deed hij met verve. Met heel veel klasse. Met een schitterende reflex. En zo is het dus gekomen dat Egypte met een voorsprong de rust is ingegaan. En met één nieuwe speler de rust is uitgekomen. Want Achour gaf al aan voor de rust dat hij niet zou verder kunnen. Het molenwieken met de vinger. Last aan de lies. En vervangen door Hamdi Fatih. Die in de vorige wedstrijd nog in de basis stond. Een speler die toch eerder wat defensiever denkt dan Achour. En dat leidt toch wel tot verwachting dat Egypte zich nog wat meer gaat ingraven. Messi versiert een hoekschop, denk ik. Nee, hij krijgt hem niet. En kijkt nu verbouwereerd op. Het is gewoon een doeltrap voor Egypte. Hij was op de achterlijn. En inderdaad, hij raakt die bal zelf als laatste aan. Sleept hij nog even met de binnenkant van zijn voet. Onbewust, onbedoeld. En zo is het dan een doeltrap voor de Egyptenaren die kort uit voetballen. en zichzelf daardoor eigenlijk in de problemen komen. Want bij Argentinië blijven ze hoog staan. Dus moet Rabia nu wel een lange bal trappen. Dat doet hij naar Hassan. Voorin hebben ze nu niet meteen de grootste mannen staan die die ballen uit de lucht kunnen halen. Nee, dat is een koud kunstje natuurlijk voor de Argentijnen die wel wat body hebben. Ook niet superveel gestalten, maar wel geblokte kerels die die duels heel erg makkelijk winnen. En zo leidt Egypte veel te snel weer balverlies. De Paul speelt achteruit naar Molina. Ex-ploeggenoten bij Udinese zijn dat. De ene nu bij Atletico Madrid, Molina. En De Paul dus clubgenoot van Messi bij Inter Miami. Dat gaf ik eerder al mee. De ploeg waar David Beckham mee aan het roer staat. En die het goed doet in de MLS. Een keer kampioen geworden ook in de voorbije jaren. De MLS Cup is dat dan. Die ze uiteindelijk wisten te winnen. Bal op rechts voor Argentinië. De bal gaat naar Tagliafico. Die al vaak mee is geïnfiltreerd in de rechthoek van de tegenstander. Hij was het die de penalty uitlokte. Hij was het die ook de pas gaf naar die geweldige kans voor Alvarez. Dus het komt van die linkerflank. Daar heeft Egypte de meeste problemen om Argentinië af te stoppen. En het is nu ook aan die kant dat Egypte een keer probeert door te duwen op rechts. Met Hassan. Haysem Hassan. Die bij Oviedo speelde in het afgelopen seizoen. En degradeerde met die club. Er geen enkele keer scoorde ook in La Liga. Dus niet meteen een geweldig seizoen. Maar deze helft alleen al tegen Argentinië maakt zijn hele seizoen goed, denk ik. Met een voorsprong de rust in gaan tegen de wereldkampioen van 2022 uit Qatar. De bal is achterin bij de Argentijnen. Paredes brengt die op. Ziet Romero meeschuiven. De Paul is ook aan zijn zijde. Maar het spel verloopt voorlopig veel te traag bij de Egypte, bij de Argentijnen beter. Van voet tot voet, maar er is weinig beweging. Iedereen staat stil. Een kans van binnen de rechthoek is er ook nog niet geweest. In die tweede helft. Opzij getikt nu weer naar Paredes. McAllister wil de bal graag, maar staat helemaal gedekt door twee man in de rechthoek. Weer naar Tagliafico dan maar. Daar ligt vaak wel nog de ruimte op die linkerflank. Paredes weer naar het centrum. Naar de man die even afhaakt. Dat was Alvarez in de box. Nu Fernandes met de kopbal. En dan Rabia die nog wegtackelt. Terwijl doelman Chobier eigenlijk zijn doel wilde uitkomen om die bal eruit te halen. McAllister weer tik opzij naar Fernandes. Hij kan niet trappen, want drie Egyptenaren ervoor. Ze staan nu met z'n allen in de grote rechthoek. Het balverlies van Paredes. En Salah leek alleen te gaan vertrekken richting het doel van de tegenstander. Maar wordt afgefloten door scheidsrechter Le Texier. Was dat een overtreding inderdaad op Paredes? Anders was hij weg. Wel nog van op de eigen helft. Dus het was nog wel ver voor de aanvoerder. Hij lacht even, schudt het hoofd. Uiteraard ging Paredes graag neer. We hebben er geen beeld meer van gezien. Van die fase. Vrije trap voor Argentinië. Dat is het eerste wat we nu volgen. Want Messi staat bij de bal. Lepelt die bal de rechthoek in. Maar zomaar in de handen, dacht ik te zeggen, van Chobier. Maar hij bokst erop. Had die bal volgens mij klemvast kunnen pakken. Dat durfde hij nu eventjes niet. Weer Paredes. De Paul staat te wachten. Paredes gaat zelf trappen. Waarom ook niet? Een bal die een meter of twee over het doel gaat. Harde trap was het van Paredes. Vol op de wreef. En vanuit een hoek een beetje rechts voor dat doel knalt hij die bal erover. Nu gaan we die fase nog eens krijgen. Ja, hij geeft hem wel een tik tegen het onderbeen. Dus Le Texier had het helemaal prima gezien. Goeie beslissing van de Fransman. Het was wel degelijk een overtreding van Messi. En dan zien we nog een keer die bal die Chobier niet klemvast durft te pakken. Ja, die moet hij toch echt wel klemmen. Hij heeft nog altijd een dikke 7, zelfs 8 voor zijn partij tot nog toe. Maar dat was nu echt wel een bal die een doelman met klasse gewoon klemvast weet te pakken. Waar in het hedendaagse voetbal toch niet meer vaak op wordt gebokst. Vroeger was dat wel vaker het geval, toen doelmannen vroeger ook nog niet zo groot waren als de sluitstukken van de huidige generatie, waar ze allemaal 1,90 meter en meer zijn. Daar had hij wel eventjes wat beter mee moeten doen. Gelukkig bleef het voor Egypte zonder gevolgen. De scheidsrechter Le Texier wil de bal in zijn buurt in de middencirkel en heeft denk ik een vrije trap gegeven aan Argentinië. 54ste minuut. Egypte staat voor met 1-0. Sportza WK.

0: De combinatie Robin Thicke en Pharrell Williams bij Blurred Lines. Naar Antwerpen op de E19, daar moet je nog een kwartier vertragen tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruidtuintunnel en de Rogiertunnel opnieuw open.
1: Sportza.
0: De decibels gaan omhoog, dat is meestal een goed teken. Argentinië-Egypte, wat gebeurt daar, Bert?
2: Pas opzij, en Martinez moet eruit komen, heeft hem niet. Het is 2-0 voor Egypte, doelpunt van Zico. 2-0 voor Egypte. Voorlopig geen buitenspelvlag, het zal wel op het randje geweest zijn. Maar de perfecte counter, voorbereid door Hassan, die maar bleef dribbelen. Mo Salah zag staan, hij keek even op en trapte de bal naar de linkerflank, waar de ruimte lag, waar Zico kwam inlopen. En hij stift die bal nog net over Martinez. 2-0 Egypte. Egypte is de gigantische stunt van het WK hier in de maak. Dat zou toch wat zijn. De wereldkampioen eruit tegen Egypte. Stel je voor, wie had dat voor mogelijk gehouden? 2-0 na 58 minuten. Zico 2-0. Goh, ex-Lierse. Overigens Mustafa Zico in een ver verleden. In de tijd van Wadi Degla en Maghet Sami zat hij eventjes bij de Palieters. Net als die linkerflankspeler Hafez. Ex-Lierse SK 0-2. Nog eens kijken. De dribbel van Hassan, die 2-3 man aan de praat houdt. Prima overeind blijft. Dan naar de buitenkant gespeeld. En de VAR kijkt wel nog naar iets. Naar wat dan precies? Een mogelijke overtreding op Lisandro Martinez. Wow. Helemaal in het begin van die actie staat inderdaad Hafez op de voet van Lisandro Martinez. Helemaal aan de andere kant van het terrein. Dat is mijlenver verwijderd. Van eerst die solo van Hassan. De pas van Salah met de buitenkant. Schitterende curve voor Zico. Die het dan ook nog een keer geweldig afmaakt. Maar het is wel even een tik op die voet van Lisandro. En ik denk dat hij het doelpunt gaat afkeuren. Hij komt nu het terrein op. En dan kunnen we, denk ik, meeluisteren naar scheidsrechter François Le Texier.
3: After review. KLS tripping committed by number 19 of Egypt. In the offensive phase, final decision is goal cancel, free kick.
2: Zo, voilà, doelpunt afgekeurd. Het was met een Frans accent, dat Engels van François Le Texier. En Chobir slaat zich in de handen en roept al zijn manschappen terug. Want plots moet Egypte nu gaan verdedigen op die vrije trap rondom de eigen rechthoek. Helemaal de andere kant uit dus. En het klopt wel hoor. Attia stond op de voet van Lisandro Martinez. Le Texier had dat niet gezien. Dus die 0-2 is afgekeurd. Niet voor buitenspel, want dat was het niet. Maar voor een overtreding helemaal aan de andere kant van het terrein. En Hassan, de bondscoach, is woest. Vindt het tegen alle voetbalgevoel ingaan. Dat dat doelpunt wordt afgekeurd door een overtreding. Een minuut eerder zowat. Laat ons zeggen een halve minuut. Maar het is wel juist. Dit zijn de huidige voetbalregels. En het zou natuurlijk nog pijnlijker worden als die vrije trap van Messi nu een Argentijns hoofd weet te vinden. Zico blijkbaar ook geel gekregen. Daar is de vrije trap. En die gaat er maar net naast. Het scheelt niet veel. Het scheelt niet veel. Het is een hoekschop voor Argentinië. Tagliafico stond erbij. Atlanta staat helemaal in brand nu. De ene interessante fase na de andere. Hoekschop voor Argentinië. Daar komt die bal. En weggekopt door Hani. De Pauw vangt hem weer op. Nieuwe voorzet, redelijk laag. Weer Hani die erbij zit. Een van de zwakste bij Egypte. Het is al vaak aan zijn kant geweest dat het gevaar komt van Tagliafico. Omdat hij die mannen niet kan bijhouden. Het is ook hij die dit WK al 2 own goals maakte. Die tegen Australië was een kopbal echt geweldig erin. In zijn eigen doel. En nu dus wel die bal weggekopt van De Paul. Afgekeurd doelpunt. Alle Egyptische harten gebroken. Maar ze staan natuurlijk wel nog altijd op voorsprong na dat doelpunt van Ibrahim in de eerste helft. Het geeft Argentinië ongetwijfeld wat moed. Want 0-2, ja, dat was zo goed als boekendicht. Weer een counter nu van de Egyptenaren met Salah. Zico gaat de diepte in. De steun komt er van Hassan. Ja, gaan ze dit 2 keer doen? Dat zou heel straf zijn natuurlijk. Dat voorbereidende werk van Hassan was wondermooi. Hoe hij 3 man aan de praat hield, voorbij dribbelde. Nog even versnelde, zodat ze hem niet konden haken. Salah met het overzicht, de pas. U moet het straks maar een keer bekijken. En dan helaas dat zo'n wondermooi doelpunt wordt afgekeurd natuurlijk wel. Het is niet anders, het is niet anders. Het is helemaal volgens het boekje. Maar het doet pijn bij de Farao's. Dat is zeker waar. En zo blijven de Albiceleste, de regerend wereldkampioenen, toch nog in de wedstrijd. Egypte heeft zowaar even het balbezit met Rabia achterin. En met Lassane. Er is door Argentinië nog niet gewisseld in deze match. We zijn het uur voorbij. Dus lang uitblijven zal dat toch niet meer doen. Dat gewissel van bondscoach Scaloni. Goeie combinatie van Hani. En hij trapt de diepte in. Romero staat in de baan van de bal. Zodat Zico niet kan uitbreken. Argentinië weer met het uitvoetballen. Met Lisandro Martinez. Dankzij hem dus zou je kunnen zeggen geen tegendoelpunt. Want op zijn voet werd er getrapt door Atia. De man die daar straks zo mooi dat doelpunt aanbracht van Ibrahim op het kwartier. McAllister met de versnelling. Geen overtreding, zegt Le Texier. Kijkt nog even en ook na wat nadenken fluit hij niet. Hassan weer goed opzij voor Salah. Eén man erbij, schouder tegen schouder. En dan wint Lisandro dat duel. En zet Salah zijn schouder ook nog een keer. Daar wel de overtreding gefloten. Vrije trap voor Argentinië ter hoogte van de middenlijn. Het wordt allemaal wat bitsiger nu in deze match. Ze zitten wat korter op elkaar. Lionel Messi, bal aan de voet naar Enzo Fernandez. Allang niet meer gezien. Eén man voorbij, dat is mooi gedaan. Een tweede ook, moet dan wel terug. Weer naar Leo Messi. Naar het centrum, Paredes. De Paul staat te wachten. Opnieuw Paredes in de as van het veld. Maar alle Egyptenaren zijn terug. Weer Paredes opzij naar Tagliafico. Heeft al een paar goede ballen verstuurd in de box. Maar het gaat naar een andere voet. Naar Martinez. Goeie bal nu. Weggekopt door Hafez. En wat verder uit het strafschopgebied gehaald. Ook door Zico. Het is een belegering. Al die wit-blauwe staan dicht bij de grote rechthoek van de tegenstander. Romero naar Messi. Drie man ervoor meteen. En hij is de bal eventjes kwijt. Maar kan het dan zelf rechtzetten en doorspelen naar Lisandro Martinez. Tagliafico achteruit. Ze willen niet helemaal tot op de eigen helft, maar het moet dan toch maar. Tot bij de eigen doelman Martinez. Salah ging nog doorjagen, maar kwam tekort. En dan helemaal over de achterlijn aan de andere zijde van het terrein. 20 minuten gespeeld. Daar komen de eerste wissels aan. Of toch de eerste wissel bij Argentinië. Nee, wissels inderdaad. Meervoud. Nicolas González en Lautaro Martinez gaan er zo meteen allebei inkomen. Nog vlak voor de drankpauze, denk ik. Ja, je moest heel ver terugspoelen om dat doelpunt af te keuren. Maar het bleef nog wel in dezelfde fase. Er zat geen enkele Argentijn tussen in die hele run over de rechterflank. Als daar nu ergens een tikje zat tussen gezeten waar Argentinië de bal weer onder controle had gekregen, was het doelpunt niet afgekeurd, maar nu dus wel. De Paul met een bal in de box en met de borst. Gevaarlijk van Zico. De man die zijn doelpunt dus zag afgekeurd. Wou die bal terugleggen tot bij zijn doelman, maar doet dat over de achterlijn. En zo is het een hoekschop voor Argentinië. En zijn hart natuurlijk ook gebroken van Zico. Maakte alleen doelpunt tijdens dit WK. Zijn tweede tegen de wereldkampioen afgekeurd. De rechter middenvelder gaat eruit. De Paul, de linksachter, gaat eruit. Tagliafico. Lautaro komt erbij. Een extra spits dus. Waardoor Julian Alvarez wat meer naar de flank zal verhuizen, neem ik aan. En dus González er ook in de vrije trap of de hoekschop met Messi. Goeie slalom nu de box in. En via de voet van Zico wordt het een nieuwe hoekschop voor de Argentijnen. Die gaan we nog krijgen net voor de drankpauze. Razend interessant is het, spannend is het. Hoe lang kan Egypte dit volhouden? Want wat waren ze er al dichtbij met die afgekeurde tweede goal. Hoekschop opnieuw met Lionel Messi. Zijn linker. Deze keer wel in één tijd voor het doel. Bijna Romero. Maar Rabia kan koepen. Zico weer in tweede instantie wat verderop. En dan de counter met Salah. Hassan gaat mee over de rechterkant. Ze zijn tegen drie Argentijnen aan het voetballen. Salah eventjes uit evenwicht gebracht. Hassan nu helemaal alleen tegenover drie verdedigers. Is er voorbij. Legt voor doel. En daar is de 2-0 nu wel van Zico. Daar is de 2-0. Deze gaan ze niet meer afkeuren. 2-0 Egypte. Zico maakt dat doelpunt. En wat een schitterende counter opnieuw. Argentinië laat zich opnieuw ringeloren door twee Egyptenaren. Waar Zico dan kwam bijgevoegd als derde. En hij maakt het af. Het is 2-0. Dan toch het droomdoelpunt van Zico. De ex-speler van Lierse. Wel. Messi schudt het hoofd en kijkt naar de stadionklok. Daar staat 67 op. Ja, dat is niet meer veel voor de Argentijnen om dit even recht te trekken. is de absolute stunt in de maak. Benenwerk van Salah, die tegenover drie Argentijnen de bal wist bij te houden. Ondanks het duwtje in de rug nog kon doorduwen naar Hassan. Hij slalomt voorbij Fernandes, die hem niet kan volgen. En dan staat Molina, was het denk ik, bij de tweede paal te slapen. Want ze staan daar met z'n drieën in de box. En Zico komt er tussenin. Hij knalt die bal onhoudbaar voorbij Martinez in doel. Hoho, 2-0 Egypte naar de kwartfinale. Dat zou nog een keer een verhaal zijn. De grootste stunt van dit wereldkampioenschap zit eraan te komen. Hij gaat naar het publiek, maakt het gebaar met de hand naar het oor en vraagt de steun van alle Egyptenaren in dit gigantische stadion in Atlanta. Messi. Het zal toch weer van hem moeten komen. En komt het nog van hem? Want het is de hele match nog niet van hem gekomen. 2-0 Egypte. Ik denk dat we stilaan klaar zijn om wat te drinken. De bondscoach gooit al wat kusjes naar de hemel. Steekt zijn vingers in de lucht. Want ze weten dat die kwartfinale alsmaar dichterbij aan het komen is. 2-0 voor Egypte. We voetballen toch nog even. Is die drankpauze er dan geweest zonder dat we die in beeld hebben gekregen? Vraag ik mij af. We volgen toch nog maar de actie van González met de bal in de box. Weggehaald, want Egypte moet nu met z'n allen achteruit. Argentinië moet nog wat meer gas gaan geven met nog meer volk vooruit. Meteen na die dubbele wissel dus het tegendoelpunt. Dat is vervelend voor Scaloni. Had er net twee nieuwe ingebracht. De tactiek een beetje gewijzigd. En dan koud gepakt door Egypte. Zico met dat doelpunt. De voorzet van op rechts bij Argentinië. Weggekopt door Hani. En op de slof genomen nu door Lisandro Martinez. Aangeraakt door een Egyptenaar. Ingooien voor Argentinië. En Hassan heeft krampen. Gaat liggen op de rug. Plat in het eigen strafschopgebied. Ja, heeft al een paar keer redelijk wat meters moeten maken. Aan hoge intensiteit. Krabbelt toch maar weer recht omdat hij ziet dat er mag doorgevoetbald worden. Bal opzij naar McAllister. Tussen de linies doorgeprikt richting Messi was de bedoeling. Maar hij komt er niet aan. Salah nu weer met Romero in de rug. Deze keer leidt hij balverlies. In één tijd doorgespeeld naar het centrum. Fernandes. En opgevangen weer dan naar González op de linkerflank. Wil zijn man voorbij. Daar staat Hassan. En hij kan echt niet meer. Hij puft. Hij kraakt. Hij zucht. En vraagt nu dus een verzorging. Hij was zo net al helemaal buiten adem. En gaat nu op de poep zitten. Krijgt een bemoedigend klopje. Want door zijn werk onder meer, hij gaf de assist bij dat tweede doelpunt, heeft Egypte nu die 2-0 voorsprong beet. Even op adem komen en drinken ook, want dat is nu pas het geval. De drankpauze, de hydration break. Egypte staat 2-0 voor, nog 20 minuten op de klok.

0: Somebody's Baby, Jackson Brown. Het is ongelooflijk straf als Egypte de 2-0 kan vasthouden tegen Argentinië, regerend wereldkampioen natuurlijk. En ook meer dan 97% gokte in de WK-pronostiek van Sporza dat de winst naar Argentinië zou gaan. Dus dat wordt, als het zo blijft natuurlijk, weinig punten scoren. Maar er is nog tijd, Bert.
1: Er is een beetje tijd nog, niet al te veel, een kwartier plus toegevoegde tijd. Dus een minuut of 20 nog, laat ons zeggen, voor de Argentijnen. Maar ze zijn nog niet tot een nieuwe doelkans gekomen. Er is wel gewisseld, Montiel in de ploeg voor Molina. De ene rechtsachter voor de andere. En de doelman van Egypte heeft nu wat last, Djobbir. Maar bij Argentinië vinden ze uiteraard dat dat tijdrekken is, dat dat komedie is van die doelman. Hij staat er weer bij. Lautaro gaat hem nog even wat toesnauwen. De ingevallen Lautaro. Bij Egypte is er ook gewisseld. De man van de assist, Hassan, is eruit. Hij had krampen, kon echt niet meer voort. En vervangen door oude bekende uit de Jupiler Pro League, Trezeguet. Ex-Mouskouroun en Anderlecht toe aan zijn 100ste wedstrijd vandaag. Jubileumwedstrijd voor de Egyptische nationale ploeg. Bij Argentinië draait het niet. Het wordt knokken, het wordt pikkelen om er toch nog eentje in te krijgen. Want in de combinatie gaat het vreselijk niet meer lukken. Met al die roodhemden die terugplooien, die voor hun eigen doel liggen al de hele tijd lang. Messi is de bal kwijt. Maar wordt dan geholpen door, dat was Paredes in zijn rug. Draait nog een keer naar links. En Fernandes, goede bal in de diepte. Alvarez, bal voor het doel. En dan weggehaald nog door Hani. Met het risico op een derde own goal was dat Mohamed Hani. Hij wordt gefeliciteerd door Hafez. Of het was Trezeguet, die daar bij de tweede paal kwam. Het was net buitenspel ook, zo blijkt, van Fernandes toen Fernandes die bal trapte. En bij elke geslaagde defensieve actie geven ze elkaar nu high fives. Springen ze met de borsten tegen elkaar op, of met de borst tegen elkaar op bij Egypte. Trezeguet dus in, mislukt bij Anderlecht. En dan wat rondgezworven in zijn carrière. Kasim Pasa, Aston Villa, Trabzonspor. Nu ook, zoals zoveel, bij Al Ahly in Egypte. Counterkans misschien. Salah ziet op links wat ruimte. Kapt weer naar zijn rechter. Dat was net een beetje te veel. Gerecupereerd op het middenveld door Lachey. En daar voetballen ze nu door. Met de mannen achterin. Met Rabia. Met Hafez. Het balbezit is uiteraard voor het overgrote deel voor Argentinië geweest. De doelpogingen 14 tegen 3. Maar uit die 3 heeft Egypte dus wel 2 keer gescoord. Je moet het maar doen. Tegenaanval nu. En daar is Trezeguet net iets te ver naar buiten om echt meteen gevaarlijk te worden. Snijdt weer naar binnen. Trapt in de korte hoek. Of naar de korte hoek, maar in het zijnet. Kans voor Egypte. Vierde doelpoging voor de Egyptenaren. En Diego Simeone wordt daar in de VIP-tribune een beetje onrustig. Heeft een Argentijns shirt aan. Zet zich recht. Schrijdt even naar binnen. Koffietje halen. Vol ongeloof over wat hij hier te zien krijgt. De stunt van het WK, misschien wel van de eeuw tijdens de WK's van deze eeuw. Het zal niet veel schelen. Argentinië met het balbezit van Enzo Fernandez. McAllister tikt opzij naar Montiel. Nog een keer achteruit naar McAllister. Voorzetten of niet? Het is een lage voorzet. Messi in één tijd tegen Ibrahim aangetrapt. En je ziet meteen, hij balt meteen de twee vuisten. Die Ibrahim is trots en pompt zichzelf nog wat op omdat hij die bal van Messi wist af te blokken. Voorzet van Lisandro Martinez. De lucht ingekopt door Trezeguet. Hoekschop voor de Argentijnen. En Montiel grijpt zich naar het hoofd. Hij wist dat die bal anders bij hem was geraakt aan de tweede paal. Scaloni bijt op zijn lip. 2 keer de Copa America gewonnen met Argentinië en wereldkampioen geworden toen hij Sampaoli opvolgde in 2018. Zag het er allemaal niet zo goed uit. Toen eruit in de 8e finales. Dat zou nu ook weer het eindstation kunnen zijn voor Argentinië. Voorzet van Messi afgeblokt door Trezeguet. Ja, het zit allemaal mee hoor. Ze lopen overal vol discipline. Staan overal op de goede plek. Halen alles weg. Hoe hard die Argentijnen ook proberen, ze komen er gewoon niet doorheen. En 2-0 achter met nog een kwartier. Ja, ga er maar aan staan. Er moet er dringend eentje binnenvliegen om weer wat geloof in die ploeg te krijgen bij Argentinië. Messi met de voorzet. En nu dan de kopbal die erin gaat van Romero. Ze vragen om dat doelpunt af te keuren voor buitenspel. Maar Romero knikt hem binnen. De geblokte verdediger op de voorzet van Messi. En meteen komt Simeone in beeld. Romero met de 1-2. En ze vragen nog altijd, was daar niet wat aan de hand? Allemaal met de hand in de rug. Buitenspel, buitenspel. Nog eens kijken. Messi met een voorzet. Ik denk het net niet. Op een lijn met Ibrahim. En het lijkt me dat Ibrahim zijn voetje net wat verder staat. Centraal gekopt. Eén hand nog van Schobier die erbij komt. Maar Romero kopt die bal er wel in. Assist voor Messi. Nu gaat het helemaal stormen. En wordt het kraken en kreunen voor die Egyptenaren. We krijgen beelden van het publiek, maar graag nog wat beelden van wat de scheidsrechter doet. Mogelijk de VAR. Is het doelpunt nu al bevestigd? Zico wordt vervangen bij Egypte. En we krijgen Marmoush, die voor het eerst niet in de basis stond vandaag. Doelpunt bevestigd, één doelpunt verschil nog. Meteen de stiel, González gaat op wandel, ziet Messi lopen. Messi met een versnelling tussen twee man door, 1-2 zoeken en Atia. Ja, het is een mierenhoopje nu bij de Egyptenaren. Volle paniek, allemaal door elkaar lopend. Allemaal naar de bal toe lopend. Waar die ook beweegt, zitten ze ertussen. Messi met de assist, belangrijk. Belangrijk. En Romero met zijn vierde doelpunt voor de Albiceleste. Kopbaldoelpunt van dichtbij. En bijna Schobier opnieuw met een mirakelsave, maar kon niet meer genoeg tegen die bal krijgen. Sloeg die in zijn eigen zijnet. Eén doelpunt verschil. Egypte nog altijd aan de leiding met 2-1. Ingooi voor Montiel. Argentinië bouwt op met Paredes. Achteraan Romero even. Ze houden even wat in met hun tempo. Even kijken naar waar iedereen loopt. Want het is een chaos natuurlijk geworden. Chaotische boel. Er zit geen lijn meer in. Egypte met allemaal verdedigers. Argentinië met allemaal aanvallers. Messi nog een keer op wandel. Salah moet mee terug verdedigen. En dan wordt het via de voet van Salah een hoekschop voor Argentinië. We volgen hem mee. Elke fase kan nu belangrijk zijn. Is dit de start van de remontada? Dat doelpunt van Romero. Van de comeback. In de tribunes geloven ze er weer in. Bij 2-0 niet meer. Nu wel. Messi met de bal voor doel. Schobier één vuist. Alvarez kan er niet bij. En de bal wordt vooruit geknald bij Egypte. Maar niemand kan erbij. Iedereen stond diep op de eigen helft te verdedigen. Salah is de diepste man. Maar staat daar helemaal alleen. Nu Messi op snelheid. Raak hem niet aan of het wordt een penalty. Hij slalomt zich er doorheen. En die bal gaat er niet in. Op de een of andere miraculeuze wijze verdwijnt hij naast het doel van Schobier. Dat was nog een keer.

En Lautaro met een kopbal naast het doel. Razendspannend is dit. Razendspannend. 83ste minuut. Argentijnen grijpen zich naar het hoofd in de tribunes. Fernandez, bal achteruit. Montiel. Weer Fernandez. Goed balt het uit. Met Lisandro onder meer. Met Nicolas González nu. In één tijd doorgetikt naar het centrum. Naar Alvarez die zich alsmaar dieper laat afzakken uit de spits. Omdat er al zoveel volk loopt. Romero is ook een aanvaller geworden. Gaat gewoon mee in de spits spelen. En er komt een nieuwe voorzet aan van Messi. Te laag deze keer. Meteen opgevangen door Trezeguet. Doet het nog een keer naar de tweede paal. Bal voor doel. En daar met de rug naar doel de kans. En het schot dat tegen de lat gaat dan erin. Erin. 2-2. Lionel Messi. Hij sprint naar de cornervlag. En is doel van de vreugde. Want Argentinië staat hier op gelijke hoogte. Wat een scenario. Lionel Messi met zijn 8e van het wereldkampioenschap. Hij is de topschutter. Hij moet de koning worden. En trapt zich weer wat hoger op die troon. Lionel Messi met wat geluk via de lat. Ik denk ook nog even afgeweken onderweg. Maar 2-2. Ja, nu kraakt Egypte helemaal. Dat kan niet anders meer. Ze komen er gewoon niet meer aan te pas. Messi of Salah. Het moest en zou toch Messi worden zeker. Of was het Lautaro die nog trapte? Het doelpunt wordt aan Lautaro gegeven. Heeft hij die bal dan nog als laatste geraakt? Nog eens kijken. Bal voor doel. Daar weggewerkt. En van wie is dan de knal? Nou, van Messi toch? Het is gewoon Lionel Messi. Ik snap niet waarom dat doelpunt aan Lautaro Martinez wordt gegeven. Heeft hij die dan onderweg nog eventjes aangeraakt? Nee, volgens mij niet. Nee, nee. Het is gewoon Messi. Rechtzetting nu ook op de uitslagencomputer. Dat was even verwarrend. Zuiver dan Sobir en de lat. Maar Messi wel degelijk met de gelijkmaker. Hoe lang nog? Een minuut of 6. Plus toegevoegde tijd. Spektakelstuk. Deze 8e finale. Genietbaar. Door het scoreverloop. Tot en met. Diego Simeone danst met de familie in de VIP-tribune. Een ronde dansje. Want ze weten dat het toch weer allemaal kan. Plots. Dat Argentinië kan ontsnappen aan de uitschakeling. Messi, Messi. Zo'n 115e voor de nationale, 125e wat zeg ik, voor de nationale ploeg. In zijn 204e wedstrijd. Doelpunt 125, zijn 21ste op een WK. Duizelingwekkende statistieken, maar hij knalt hem recht wel lekker in. Martinez achteraan. Lukt dit nog? Voor we naar toegevoegde tijd gaan of niet. Messi 21, Mbappé 19, Klose 16. Dat is nu de top 3 van de topschutterstand aller tijden op het wereldkampioenschap. De bal gaat diep naar González. Haalt hij uit de lucht? Kan hij nog voorzetten? Nee, want wordt er afgeschermd door Mohamed Hani. En wat moet er nu door het hoofd gaan van die Egyptenaren? Wat hebben we hier weggegeven? Hoe is dit kunnen gebeuren? We krijgen nog een keer de lijn van de aansluitingstreffer, waar inderdaad Romero net niet in buitenspel stond. Op een dunne groene lijn was er voor hem. Slim bewogen tussen de Egyptische verdedigers en binnengeknikt. En daarna dus Messi met de gelijkmaker. Nog 4 minuten. En dan ja, toch minstens 5 toegevoegde tijd neem ik aan. Overtreding op Marmoush. Komt zijn moment nog op deze wereldbeker? Of is het er eentje zonder hoogtepunten voor Omar Marmoush? Persoonlijke hoogtepunten dan, want Egypte had natuurlijk wel een fenomenaal toernooi gespeeld tot nog toe. Nooit zo ver geraakt. Uit de groep van de Belgen gekomen. Als tweede. Messi heeft nu gescoord in 9 opeenvolgende WK-wedstrijden. En ik gaf het al aan. Het is nog maar de 3e keer dat hij tegenover Mo Salah staat. Dat gebeurde 2 keer in de Champions League. Een keer met Roma nog lang geleden tegen Barcelona. In een 1-1 gelijkspel. En een keer met Liverpool 3-0 onderuit gegaan in de halve finales. Op Camp Nou. 2 doelpunten van Messi toen. En in de return werd het wel 4-0 voor Liverpool. Maar deed Salah niet mee. Legendarische wedstrijd op Anfield was dat.

0: ingooi voor Egypte. Iedereen staat recht in het hele stadion. Kippenvel op de armen bij de mensen. De Argentijnen dan. En de eerste tranen staan klaar om op te wellen in de Egyptische ogen. Het moet nog niet. Het moet nog niet helemaal. Maar de voortekenen zijn er dat ze straks zullen rollen. Of kan Egypte dat nog een keer uit één kans een doelpunt maken? Argentinië gaat dit met alle ervaring in de ploeg toch niet nog een keer laten glippen. De bal is bij Paredes. Kijkt een keer naar waar hij kan spelen. Uiteraard nemen ze nu wat minder risico. Nu de stand weer in evenwicht is en speculeren ze misschien wel op die verlenging. Om het daar met wat meer rust dan af te maken. Het hoeft niet zo nodig nu meteen. Maar het zou wel makkelijk zijn. Fernandes ziet op rechts Montiel. Laat de bal schieten onder zijn voet. Ja. Ingooi door voor Egypte dan op die manier. Op de linkerflank voor Hafez. Even Fati. En zo is het voor het eerst sinds lang dat Egypte nog een keer bij de bal komt. Maar ze zijn hem meteen kwijt en geven de vrije trap weg. Dat is heel dom gedaan. Daaraan merk je dat ze helemaal leeg zijn. Zowel mentaal als fysiek tot het uiterste. En nu door de bodem zakkend. Op alle vlakken. Overtreding van Hafez op Lautaro Martinez. En vrije trap met uiteraard weer Lionel Messi bij de bal. Kijkt een keer naar waar Romero staat. Messi 8, Mbappé 7, Haaland 7, Kane 6. Maar hij is de grootste, hij is de beste. Daar komt zijn bal heel gestrekt de box in en op de vuisten van Shobir. Gevaarlijk, want Romero stond daar in de buurt. Messi vangt zelf weer op, moet even een sprintje trekken. En speelt achteruit tot bij Lisandro. Hij voetbalt uit, het is Paredes. Die uitvoetbalt naar Montiel op de rechterkant. De reguliere speeltijd zit er bijna op. Dan weten we hoeveel toegevoegde tijd erbij komt. Achteruit weer tot bij Paredes. Ook in de vorige ronde had Argentinië het absoluut niet onder de markt met Kaapverdië toen. U herinnert zich misschien nog wel dat fenomenale doelpunt van Cabral. En ook toen waren er verlengingen nodig. Dus it's the long way naar de volgende ronde. Ook nu misschien weer voor Argentinië. Ibrahim zit er nog net tussen. Tussen de pass die vooruit werd gespeeld. Alvarez wordt voor de bal getackeld door Lassane. Die in een dienende rol speelt op dat middenveld. Alvarez draait om zijn as. Weer achteruit. Het gaat naar Messi. Met zijn linkerbal rechtdoor tegen Lassane aangetrapt. Hij verdedigt mee, maar is hem kwijt. En dan een counterkans. Een counterkans voor de Egyptenaren. Met z'n drieën zijn ze. Maar Salah zit redelijk door. Maar moest slecht gedaan. Zomaar in de voeten van Paredes. En nu kunnen ze helemaal met z'n allen naar de andere kant. Slecht uitgespeeld door Marmoush. Nee, het is niet zijn wereldkampioenschap. 7 minuten zijn erbij geteld. We gaan ook richting het nieuws van 8 uur. Mogelijk valt het slot van de match in dat nieuws. En anders gaan we door na 8. Nieuwe counterkans met Marmoush. Moet het nu beter doen. Het is verder. Ze zijn met minder en meer Argentijnen zijn in positie. Het was een uitgelezen kans om er nog een keer door te glippen. Het kan echt alle kanten uit nu in dat slot. Maar wie durft nog het meest? Bal gaat naar de linkerkant bij de Egyptenaren. Naar Hafez. Maar daar is de footer helemaal uit. Ze tikken gewoon echt nog van voet tot voet. Ibrahim bukt zichzelf eventjes. Moet even blazen. Alles gegeven. Alles eruit geperst. Hoe kunnen ze hier nog op de goede manier uitkomen voor hen? Hani rechts vooraan. Voorzet naar de tweede paal. Daar was Marmoush bijna. En Trezeguet ook. En ze willen een penalty bij Egypte. Marmoush zit daar nog op de poep in het strafschopgebied met de armen in de lucht. Voorlopig geen fluitsignaal van Le Texier. Of het was Fati die daar zat. Excuseer. Bal achteruit nu naar Attia. Ja, het is echt een billenknijper nu. Salah op de punt van de rechthoek. Wil zijn man voorbij, het lukt hem niet. Dat is te makkelijk. Is die kwijt aan Alvarez die helemaal mee moet terugverdedigen. En dan is er veel ruimte rechts voor Lautaro Martinez. Hij wacht even op meeschuivende mensen. Enzo Fernandez is in de box. Daar gaat het naartoe. De kopbal gaat erin. Enzo Fernandez kopt die bal er nog in de toegevoegde tijd. 3-2 voor Argentinië. Hij wordt omstuwd en besprongen bij de zijlijn. Van 0-2 naar 3-2. Enzo Fernandez. scoorde vaak bij Chelsea dit seizoen. En de ogen gaan dicht bij de Egyptenaren. Ze denken dat dit een nachtmerrie is, dat ze zo meteen gaan ontwaken. Dat wat daar straks gebeurde geen droom was, en dat was het ook niet. Maar dit is helaas ook geen droom, geen slechte droom. Het is voorbij voor Egypte, vrees ik. 3-2 Enzo Fernandez. En de perfecte assist was het van op rechts. Er worden nog wat kaarten getrokken door Le Texier, die nu alle moeite heeft om iedereen in het gareel te houden. Ja, die counterkomst met Marmoush, dat moest het dan geweest zijn. Maar de voorzet van op rechts van Lautaro Martinez was het zeker. En de 3-2. En was er dan aan de andere kant een overtreding? Dat is nu de vraag. Zeker niet op Salah, maar vlak daarvoor op Fati. Wordt daar nog naar gekeken, want daar straks bij die andere fase is er ook heel ver teruggespoeld natuurlijk. Lautaro Martinez keek even, wachtte en zag dat Enzo Fernandez in de rug stond van Ibrahim. Ja, piek fijn hoor, waar hij die bal erin kopt. Piek fijn. Niet de allergrootste met een 1,78 meter, maar net de goede positie gekozen. En perfect in de hoek geplaatst voorbij Sobir, de Egyptische doelman. Geel voor Fati blijkbaar. Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. Iedereen zag al het einde. Iedereen was de grafrede voor Argentinië aan het voorbereiden. Maar alles wat op papier stond mag worden weggegooid. Er is blijkbaar ook nog rood getrokken buiten beeld. Ik weet absoluut niet voor wie. Dat komt op de computer, maar ik heb niet gezien voor wie die rode kaart is. Egypte dan nog met zijn tienen. Nee, het is iemand aan de zijlijn die rood heeft gekregen voor onophoudelijk protest aan het adres van Le Texier. Geel voor doelman Sobir ook nog. Het einde pikken we mee in het nieuws. Of erna Argentinië alleszins op weg naar de kwartfinales nu. De 3-2 van Enzo Fernandez. Er komen nog wat wissels aan bij de Argentijnen met Medina en Otamendi. Verdedigers die er in allerijl nog worden opgebracht om die voorsprong die ze nu bij elkaar hebben weten te krasselen en te harken toch nog te verdedigen. Voilà, we maken plaats voor het nieuws. Daarin hoort u ons ook weer terug. 3-2 hier voor Argentinië tegen Egypte.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
5: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merksiaans wat hij hier doet.
5: Sportza Tour. Elke middag op Radio.

0: Framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De verdachte van de zware verkeersagressie afgelopen weekend in Turnhout blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 35 mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkel band. De verdachte was een van de twee voetgangers die zaterdag op een kruispunt een fikse ruzie kregen met een autobestuurder en dat blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn. Hij werd toegetakeld en raakte zwaar gewond. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede terugkeercentrum. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt aangekondigd. Er zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen voor ze naar België zijn gekomen. Zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Het terugkeercentrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Minister Van Bossuyt kiest voor die locatie omdat het hotel snel en goedkoop kan worden omgebouwd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
6: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum zoals het in Zaventem bestaat niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
5: In Ankara in Turkije komen staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO vanavond samen voor een top. De Amerikaanse president Trump had na zijn aankomst al meteen kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen de VS niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Premier Bart De Wever is er ook en hij kreeg vooral vragen over een voetbalwedstrijd van afgelopen nacht.
7: Wel, iedereen heeft het erover. Ik stel dat vast dat alle nationaliteiten, vanaf dat ze weten wie ik ben, over één ding spreken. En dat is een gelukwens voor de overwinning, de meer dan verdiende overwinning van de Rode Duivels. Dus ja, het is een beetje talk of the town. En natuurlijk, de verliezende partij is er ook aanwezig. Dat is toevallig ook de grootste partner in de NAVO. Hij heeft de reputatie van soms wel kribbig te reageren op dingen die hem niet bevallen. En ik denk dat deze nederlaag zwaar is binnengekomen.
5: Ja, België won van de VS met 1-4. En op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Er leek een stunt in de maak. Bert Sterks in het absolute slot daar. Hoe staat het daar?
8: Wel, Argentinië lijkt aan een smadelijke uitschakeling te ontsnappen. Want op een bepaald moment stond Argentinië met 2-0 achter met nog een kwartier te voetballen. Een kopbaldoelpunt van Ibrahim in de eerste helft. En een counter uit het boekje en Zico die afmaakte in de tweede helft. En dan met nog weinig minuten te spelen, 10 minuten voor het einde, de kopbal voor Romero, van Romero op assist van Lionel Messi als aansluitingstreffer, gevolgd door een doelpunt van Messi zelf, zijn 8e al tijdens dit WK, via de lat erin en de gelijkmaker. En dat was met natuurlijk het mentale kraakpunt voor de Egyptenaren die nog wel beven knokken, defensief probeerden overeind te blijven, maar uiteindelijk op een counter werden ze nog gepakt, zette Lautaro Martinez voor en kon Enzo Fernandez binnenkoppen. En zo zijn we nu heel dicht bij het einde van deze wedstrijd en lijkt Argentinië de titelverdediger alsnog naar de kwartfinales te gaan. Kort voor het einde, 3-2 voor Argentinië.
5: Dank je, Bert. En er wacht Rode Duivel Amadou Onana een zware revalidatie, want hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Dat heeft de Belgische Voetbalbond zo net laten weten. Onana viel vorige nacht uit in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en tastte meteen naar de knie. Hij blijft al minstens tot in de kwartfinale van vrijdag in Amerika. Het weer ligt bewolkt vanavond, temperaturen van 8 tot 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst aan zee. Na de middag ook in de rest van het land, bij temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
9: Sportza WK.
3: Met Evelien de Bakker.
10: Met de laatste minuten. Argentinië-Egypte 3-2 op het scorebord. Voorlopig of blijft het toch zo? We volgen mee met Bert.
8: Wel, we zitten al 10 minuten in de toegevoegde tijd. Er zijn nog tal van kaarten getrokken door scheidsrechter Le Texier. Het overzicht is helemaal kwijt. En ze staan nog met de neuzen tegenover elkaar. Het dreigt nog wat te ontsporen hier in de slotfase. Lautaro Martinez tegenover Atia. Wat een wedstrijd waar iedereen vooraf van dacht. Dit wordt een flauwe. Een 3-0 of zo voor Argentinië. Egypte gaat daar niets tegenover kunnen stellen. Wel, dat deden ze wel. Met razend efficiënt voetbal. Met een super counter die Zico wist af te maken. En op dat moment een kwartier voor het einde. Zowat dacht iedereen, ja, dit is het dan. Dit is het einde voor Argentinië tijdens het WK. Dit zetten ze niet meer recht. Daarvoor was het voetbal ook niet goed genoeg. En dan toch Romero met een kopbal. Messi met zijn doelpunt. En Enzo Fernandez met de 3-2. En dat is nu ook de eindstand. Messi buigt voorover en slaat zijn handen voor zijn ogen. Hij weet dat ze door het kleinste gaatje zijn gekropen. Dat ze aan een smadelijke uitschakeling zijn ontsnapt. Dat ze zijn ontsnapt aan streamende krantenkoppen. Maar vamos komt er uit de mond van Enzo Fernandez. Eén stap verder richting de finale. En misschien de bicampeonato staat Argentinië. En dat heeft werkelijk veel zweet, veel krachten gekost. Net zoals in de vorige ronde. 3-2. Toen tegen het nietige Kaapverdië. Nu tegen het al iets grotere Egypte. Maar wat heeft Argentinië toch veel moeite nodig om zich elke keer van ronde tot ronde te slepen. En de volgende tegenstander zal dan wellicht nog een beetje sterker worden met Colombia. Dat zou nog een keer een affiche zijn. Of Zwitserland als tegenstander. Voilà, we kunnen afronden na een absolute nagelbijter. Argentinië heeft het gehaald met 3-2 van Egypte en gaat naar de kwartfinales.
10: En zoals Bert ook al meegaf, Zwitserland, Colombia. Wie wordt de tegenstander van Argentinië? Dat volg je hier bij Sporza op Radio 1 vanaf 10 uur met Niels van Duizen. Maar nu eerst Zomerland met Hannelore van Bessouw.
0: Radio 1. Zomerland.
3: Met Hannelore van Bessouw.
10: Afkoelen na zo'n match, dat is wel nodig, denk ik. Van de match Argentinië-Egypte gaan we straks dus naar Zwitserland-Colombia. Tot dan, muziekbreak hier op Radio 1. Met live muziek van Kaat van Stralen van Op Rock Werchter afgelopen weekend. De nieuwe van Beyoncé. En dit is Cool and the Gang met Celebration.

Het is een goede dag om Belg te zijn na die heerlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal afgelopen nacht. Ik hoop dat je wat energie hebt kunnen uithalen voor vandaag. De zon was er ook voor wie voetbal geen bal kan schelen. En voor iedereen heb ik nu muziek mee. De prachtige intense stem van Baby Rose bij de avondzon komt zo meteen van pas. Eerst talent uit Antwerpen. Agogo, I want you to feel it.

Baby Rose en Liam Thomas met Friends Again. Wie meer wil van het stemgeluid van Baby Rose, dat kan ik helemaal begrijpen. Die moet niet lang meer wachten, want vrijdag brengt ze haar nieuwe album Journalism uit. Het festivalseizoen draait ook op volle toeren ondertussen. Gent Jazz is bezig. Rock Zottegem komt eraan dit weekend. En ook in Brugge gaat het goed klinken dit weekend met Cactus Festival. Op de line-up daar onder andere Afghan Whigs, Madness, Aldous Harding, Kevin Morby, The Haunted Youth en ook deze band uit Londen. Dry Cleaning. Dit is Hit My Head All Day.

0: De grote afsluiter van Rock Werchter 2026, The Cure, speelde een set van 2 uur en een kwartier. En ze hadden nog vlotjes even lang kunnen verder doen, denk ik. Nog bakken materiaal over. En er was ook nog energie op overschot, zo te zien. Kan te maken hebben gehad met de opener van die zondag van Rock Werchter. Want dat was Kaat van Stralen op de mainstage. En zij heeft er eigenhandig voor gezorgd dat iedereen wakker en klaar was voor die laatste dag. Zoals altijd bracht ze adrenaline, anarchie en een dikke punk-attitude mee. En ze droeg dan ook het nummer Ik weet hoe het werkt op aan iemand in het bijzonder.
1: Dus dit volgende lied wil ik heel graag opdragen aan Theo Franke en zijn zwembad.

0: Ik weet hoe het werkt van Kaat van Stralen. Live op Rockwerchter afgelopen zondag. En het volledige concert van Kaat van Stralen op Rockwerchter kan je trouwens nog bekijken op VRT Max.
1: Zomerland.
0: Alabama Shakes heeft net hun eerste album in 11 jaar aangekondigd. I Must Be Dreaming komt uit op 28 augustus. Er is

Ezra Collective en Pascal You met Only Love. Afgelopen weekend waren de Amerikanen wel nog in feeststemming, want ze vierden op 4 juli de 250ste verjaardag van hun land. Nog belangrijker misschien was een andere Amerikaanse verjaardag, de 20ste verjaardag van B-Day, Beyoncé's tweede album. Daar komt in september een heruitgave van uit om die verjaardag te vieren. En Beyoncé heeft al één van de nieuwe nummers van die heruitgave gedeeld. Dit is Morning Dew, dank een nieuw nummer van Beyoncé dus.

Dirty Projectors, stillness is the move. Naar een Neder-Belg nu die stilaan de lage landen aan het veroveren is. Frans Kalf brengt prachtig poëtische kleinkunst. En brengt binnenkort ook een debuutalbum uit. Live, heel erg mooi. Ik zou zeggen, grijp je kans, speelt gratis op 19 juli op Boomtown op de Gentse feesten.

0: nagels met mijn tanden. En ik raak vaak de verkeerde snaar.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: Donderdag speelt Patti Smith in kwartetformatie op Gent Jazz met onder andere haar zoon Jackson op de gitaar. De Summer Cannibals hoorde je. Na het nieuws van 9 is er Belpop op Radio 1. En later vanavond om 10 uur het WK voetbal met de match Zwitserland-Colombia.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen zo net bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
4: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 met een enkelband. Ze houdt vol dat ze onschuldig is. Oekraïne heeft de voorbije 2 dagen een 10-tal Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is de bevoorradingsroute voor Russische schepen naar het bezette schiereiland de Krim. Oekraïne heeft de laatste weken al tal van aanvallen uitgevoerd op Russische energieinfrastructuur. En dat heeft geleid tot brandstoftekorten. Gisteren nog is de grootste olieraffinaderij in Omsk in Siberië geraakt en stilgelegd. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een 2e terugkeercentrum. Dat meldt minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Een hotel wordt daar omgebouwd. In het centrum zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen, voor ze naar België zijn gekomen en zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
5: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoetgekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum zoals het in Zaventem bestaat niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
3: Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uitredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
6: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn 2e misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
3: En Argentinië neemt het in de kwartfinale op tegen Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is vanavond om 10 uur. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen vanavond bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
1: Comme j'ai la possibilité de faire en pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij, Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. Zij houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens Steven de Kranen in Parijs is het een gok van Le Pen dat het Hof van Cassatie pas na de verkiezingen met een arrest zal komen.
2: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn en dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf zolang ze president is, dat is 5 jaar en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok en nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
3: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: Nou, de wasbeer ziet er schattig uit, maar is een uitheemse soort die schade kan toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uittredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
4: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Chobier de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
0: En in de kwartfinale wacht Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is zo net begonnen. Het staat daar nog 0-0. Er wacht een lange revalidatie voor Rode Duivel Amadou Onana. Hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Onana viel afgelopen nacht geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen de VS en tastte meteen naar de knie. Onana blijft voorlopig in de Verenigde Staten bij de selectie, al zeker tot de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders is het bewolkt. Na de middag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: Sportza WK.
5: Met Niels van Duizen.
7: Een hele goede avond. Er is nog 1 plekje vrij in die kwartfinales daar op het wereldkampioenschap. En de vraag is maar wie mag het opnemen tegen Argentinië, Zwitserland of Colombia. Wie het wordt, dat gaan we samen volgen met jou, Geert Heeremans. Goedenavond.
8: Ja, goedenavond Niels. Je hebt helemaal gelijk. Nog 9 ploegen kunnen overigens wereldkampioen worden. Na vanavond zijn er dat nog 8. Colombia en Zwitserland werken inderdaad die laatste achtste finale af. En het zal wel eens een leuke en aantrekkelijke match kunnen worden. Colombia is een geoliede machine, verdedigend ijzersterk. Met nog maar één tegendoelpunt dit toernooi. En of dat tegendoelpunt liever moet ik zeggen. Tegen God beter Oezbekistan was dat. En dan voorts dus gewonnen van die Oezbeken. Ook van Congo met 1-0 tegen Portugal werd het 0-0. Maar was Colombia wel de betere ploeg. En dan in de vorige ronde werd Ghana verdiend verslagen. Zij het wel opnieuw maar met 1-0. Uitstekend verdedigen en moeilijk scoren. Dat is een beetje een samenvatting van het spel van de Colombianen. Ze hebben nog maar 5 doelpunten gemaakt in 4 matchen. Dat is dan de keerzijde van de medaille. Ter vergelijking, de Rode Duivels die zitten al aan 13 doelpunten. En de tegenstander vandaag is Zwitserland. Dat ook wel bezig is aan een leuk toernooi. Begonnen met een valse noot tegen Qatar. 1-1 gelijk, maar dan gewonnen van Bosnië. Gewonnen van Canada en gewonnen van Algerije. Wel niet de echt sterke tegenstanders tegengekomen. Terwijl de Zwitsers daar nu een eerste keer in de buurt van doelman Camilo Vargas komen. Maar buitenspel gevlacht door de mannen van El Salvador. Want de scheidsrechter liever die komt uit El Salvador. En die tegenstander dus, Zwitserland. Ja, dat is een wat oudere, zeer ervaren ploeg. Met spelers die al heel wat toptoernooien hebben meegemaakt. EK's, WK's. En zo is het bijvoorbeeld voor linksachter Ricardo Rodriguez en voor middenvelder Granit Xhaka al het 4e WK. Ze waren er al bij in Brazilië in 2014. En Zwitserland, ja, die kunnen zich voor het eerst sinds 1954 plaatsen voor de kwartfinales van een WK. Dat is dus, als we het goed hebben, 72 jaar geleden. Het zou wat zijn. En Colombia, dat was er in Qatar niet bij. Maar wel in Rusland waren ze in de achtste finale stranden tegen Engeland met de strafschoppen. En in Brazilië haalden zij het beste resultaat ooit van Colombia op een WK met die kwartfinales. En dan er dus uit tegen Brazilië. Nu de ploegen met bij Colombia toch wat oude bekenden uit de Belgische competitie. Met 2 ex-Genkies. Vanachter met de rechtsachter Daniel Munoz en centrale verdediger John Lucumi. Voorts is het vooral uitkijken naar dat aanvallende compartiment met Luis Diaz van Bayern München. En James Rodriguez bij Zwitserland. Toch wat wissels. Want de jonge nieuwe ster van Zwitserland, Johan Manzambi, is er jammer genoeg niet bij. En die afwezigheid van Manzambi, dat is toch wel een aderlating. Hij maakt al 3 doelpunten op dit WK. Zijn vervanger is Fabian Rieder van Augsburg. Nu de partij die wordt afgewerkt in Vancouver. Dus in het uiterste westen van Canada. De laatste match overigens op Canadees grondgebied. Daarmee eindigt dus het toernooi in Canada. De weersomstandigheden zijn ideaal. Het is 1 uur 's middags, zo'n graad of 23. Dus dat valt enorm goed mee. En dus afwachten wat de spektakelwaarde wordt. Ik moet zeggen, de eerste 7-8 minuten zijn vrij intens. Maar zonder veel gevaar te creëren. De meeste balbezit wel voor de Colombianen. Maar een halve kans, nee, dat is er nog niet geweest. Nog van de kant van Zwitserland, nog van de kant van Colombia. Wat Zwitserland betreft, die opstelling, daar staat ook Ardon Yashari tussen. De ex-gouden schoen, ex-speler van Club Brugge. En dat bewijst ook dat Zwitserland het iets verdedigender wil aanpakken. En niet met die vier zuiver aanvallend denkende spelers in de basis. Dat is niet het geval. Ruben Vargas die zit op de bank en dus vervangen door Ardon Yashari. Voorin hebben we wel nog Briel Embolo. En Fabian Rieder dus. En ook Ndoye, de man van Nottingham Forest. Hij speelt vanaf de linkerkant. Zo weet hij ongeveer alles toch wat de ploegopstellingen betreft hier tussen Colombia en Zwitserland. Middenveldspel, dat hebben we vooral gezien in die eerste 8 à 9 minuten. Met nu James Rodriguez die de bal erg ver komt zoeken. En oppikken, 34 is hij al, James Rodriguez. Draaien en keren, dat kan hij nog als de beste. Alleen is de snelheid wat afgebot. Puerta neemt over. Middenvelder daar vlak voor de verdediging samen met Jefferson Lerma. En Davinson Sanchez, die kennen we misschien nog van bij Ajax. Heel lang geleden. Daarna trok hij naar Londen, 6 jaar Tottenham. Davinson Sanchez en tegenwoordig al een jaar of 3 aan de slag in Turkije bij Galatasaray. Negen stroomlijnde acties hebben we voorlopig nog niet gekregen. Met Xhaka die er probeert wat lijn in te krijgen in het spel van de Zwitsers. We zitten helemaal achterin bij Gregor Kobel. Zwitserland komt er toch aardig uit met Zakaria. En Mbolo aanspelen. Een goede kaats op Yashari. Maar goed verdedigend werk van John Arias. Van de goal. In die 16e finale wedstrijd tegen Ghana. De enige goal. En Munoz en opnieuw Gámez. Rodriguez die bal weer erg laag, erg diep komt oppikken. En dan ontbreekt hij natuurlijk voorin. Voorin Luis Suarez. Niet te verwarren met de enige echte Luis Suarez uit Uruguay. Maar deze is ook niet mis. 38 doelpunten heeft hij al gemaakt, Luis Suarez. Het afgelopen seizoen bij Sporting Lissabon. Dus ook hij weet het doel staan. En dan in steun Luis Diaz, de man van Liverpool. Goed, we gaan er even uit. De eerste 10 minuten zitten erop. En nog altijd hier 0-0 op het bord. En het is eigenlijk wachten op zelfs de eerste halve kans. 1 hoekschop hebben we gekregen voor Colombia. Maar die leverde niets op. Dus 0-0 na bijna 11 minuten voetballen hier in Vancouver.

0: Predators met de rush terug naar het voetbal met een corner voor Zwitserland, Geert.
1: Dat klopt, 14e minuut, hoekschop voor Zwitserland. Eerst in de wedstrijd, Colombianen hebben er al eentje gekregen. En wie kan er koppen? Het is Davinson Sanchez die de bal kan wegkoppen daar centraal achterin. En intussen ook een overtreding begaan op James Rodriguez. 131ste interland voor James overigens. U weet nog hoe hij eigenlijk in 2014 zichzelf in de kijker speelde en bekend maakte met 6 goals op dat WK te maken. En met die 131 interland steekt hij doelman Ospina voorbij, die nu ook op de bank zit. Hij scoorde 31 doelpunten voor Colombia, 5 minder dan een Radamel Falcao. Maar dus toch straffe cijfers voor James Rodriguez, die overigens zonder club zit. Zijn laatste club was er eentje uit de MLS, Minnesota United. En voorlopig heeft hij nog niks concreets. Hij wacht wellicht op dit WK, waar hij toch geen slechte indruk nalaat. James Rodriguez nog altijd zijn plaats heeft in die ploeg. Heerlijk hakje. En dan Rodriguez, die probeert daar Diaz vrij te spelen. Maar uiteindelijk de Zwitserse verdediging vrij alert. En de bal goed wegwerkend daar achterin. Maar het is een hevige strijd. Veel gebikkel, veel intensiteit, vooral op het middenveld. Maar aan kansen komen we voorlopig niet. Dat eerste kwartier is dus wel kansenloos geweest. James Rodriguez is daar weer aan het draaien en keren op het middenveld. Op de huid gezeten door Ardon Yashari. Die zich natuurlijk zal willen bewijzen. Hij heeft nog niet zoveel speelminuten gekregen op dit WK, Ardon Yashari. Heel mager seizoen gehad bij Milan door die kuitbeenbreuk die hij in het begin van het seizoen opliep. Een pechseizoen eigenlijk voor Yashari. Pas in de laatste paar maanden toch een paar keer mogen meedoen en van de bank gekomen vooral. Een echte basisplaats zat er voorlopig nog niet in voor de man van Milan, Ardon Yashari. En de Zwitsers die hebben inderdaad toch een indrukwekkend parcours afgelegd de laatste jaren. Van hun laatste 18 matchen verloren ze er maar eentje. Dat was dan nog een vriendschappelijke partij. 4-3 in München tegen Duitsland. De laatste nederlaag in een wedstrijd met inzet dateert al van de Nations League november 24 in Spanje. En voor het overige dus een hele solide basis bij Zwitserland. En Colombia ook bezig aan een hele goede reeks met een diepe bal richting Mojica, dat is de linksachter. Johan Mojica. Speler van Mallorca, maar hij kan de bal niet binnenhouden. En die rolt dan achter de achterlijn buiten. En zo kan Kobel weer de bal in het spel brengen voor Zwitserland. De Zwitsers helemaal in het rood. En de Colombianen in gele uitrusting, maar niet met blauwe broeken zoals we van hen gewend zijn. Wel met witte broeken en witte kousen. We zitten weer bij Granit Xhaka. Van Sunderland tegenwoordig. Maar een paas tussen twee mensen in. En geen van beiden had echt door dat die paas voor hen bedoeld was. Ricardo Rodriguez. Al sinds jaar en dag zijn vierde WK op rij. Net als Xhaka. Ze waren er dus al bij in 2014 in Brazilië. Net als James Rodriguez. Kennen elkaar dus wel goed. En ook veel respect voor elkaar. Dat hebben we gezien. In het begin, vlak voor de aftrap tussen Xhaka en James. Maar de echt vloeiende aanvalsacties die komen er voorlopig nog niet uit. Daar blijven we toch een beetje op onze honger zitten. 13e WK op rij overigens voor Zwitserland. En is een keer voorbij die 8e finales geraken. Dat zou wel fantastisch zijn. Meestal stokt het in die 8e finales. En nu een plaatsje in de kwartfinale tegen Argentinië. Zou dat geen mooi afscheid zijn of een mooi cadeau voor de Zwitsers? Al jaren dus een hele degelijke ploeg. De Colombianen proberen aan te vallen. Maar vinden voorlopig niet echt de vrije man. De Zwitsers houden het heel goed gesloten, moet ik zeggen. En het zijn al niet de meest creatieve spelers bij Colombia. Dat zien we ook aan het aantal gemaakte doelpunten. Mojica. En opnieuw Diaz die zich wat heeft laten uitzakken. Hij probeert het spel te verleggen. Gámez verlengd. En dan Arias. Kan hij bij de bal? Nee. Goede dekking van Ndoye. En die speelt dan bal terug via Akanji. En Xhaka. En dan Kobel. Die de bal erg ver kan wegtrappen. Goed, we spelen bijna 20 minuten. Het is nog altijd wachten op de eerste echte doelkans in deze Colombia-Zwitserland.
2: Sportza. Sportza WK.

Hans de Boy met Annabel. Ondertussen de hydration break, die drankpauze tussen Zwitserland en Colombia. Spelers worden daar volgetankt. Ik weet niet of het met het 95 of 98 is. Dat moet dan straks wel blijken wanneer ze opnieuw beginnen voetballen.

0: Roses in the Dark van Nectar Wood. Opnieuw voetbal. De drankpauze ligt achter ons. Dus ja, voilà, zoals ik zei, opnieuw voetballen bij jou, Geert.
1: Ja, we hebben toch een eerste doelkans gezien. Een goede poging was dat van Colombia, van Gustavo Puerta, middenvelder. Die bij Racing Santander speelt in de Segunda División in Spanje. Maar wel kampioen is geworden daar. En dus volgend jaar te bewonderen is in de hoogste klasse in Spanje. Wel die Gustavo Puerta. Die kon profiteren van stevig doordekken bij de Colombianen. Heel hoog druk zetten. En balverlies bij de Zwitsers. En dan in een paar tikken die bal bij Gustavo Puerta. En die trapte met zijn rechtervoet een heerlijke krul. Maar een goede redding wel van Gregor Kobel. Die toch wel ervaren doelman van Zwitserland. Die moest wachten tot Jan Sommer er de brui aangaf bij de Zwitserse nationale ploeg. En dan krijgt dus Gregor Kobel, vaste keeper van Borussia Dortmund, nu vaste zijn kans bij de Nati, de Zwitserse nationale ploeg. Maar dus een eerste schot op doel. Daar hebben we 21 minuten moeten opwachten. Gustavo Puerta dus. Jonge kerel op het middenveld, nog maar 22. Heeft eigenlijk een contract bij Bayer Leverkusen in Duitsland. Maar wordt telkens uitgeleend. En dus het laatste jaar aan Racing Santander. De Zwitsers voorlopig nog niet echt in de buurt geweest van Camilo Vargas, de doelman. Nu misschien met Zakaria, de rechtsachter. Goeie bal. Yashari bijna. Maar het was een goede opening van rechtsachter Zakaria op Yashari. Maar hij kon de bal net niet meepikken. En nu toch weer de Zwitsers met Elveri en met Xhaka. Granit Xhaka, de man van Arsenal vroeger. En daarna trok hij ook 2 jaar naar Leverkusen. En ook begonnen zoals zoveel Zwitserse spelers van de nationale ploeg. Bij Borussia Mönchengladbach. En tegenwoordig, dus ik zei het al, Sunderland. Aanval van de Zwitsers met Mbolo. Rieder. En dan probeert Yashari die bal nog bij Ricardo Rodriguez te krijgen. Maar uiteindelijk weggetackeld door Daniel Munoz. Zoals we hem kennen, altijd bijzonder energiek. Daniel Munoz al 2 keer gescoord op dit WK. Dat zijn toch uitstekende cijfers voor een rechtsachter. De man van Crystal Palace al 2,5 jaar. Al zo lang weg bij Racing Genk. De tijd vliegt. Daarvoor zat hij inderdaad 3,5 seizoen. Bij de Limburgers Daniel Munoz van de zomer van 2020 tot januari 2024. De Zwitsers doen voor nu toch wel een beetje meer op de helft van Colombia. Dat is de eerste keer in de partij. Wordt overigens toch wel vrij evenwichtig. Colombia had net iets meer de bal. En forceerde dus 1 opening. Dat schot van Puerta. Gered door Kobel. En nu ruimte bij Fabian Rieder voor Zwitserland. Probeert die bal mee te geven met Yashari. En dan zomaar in de voeten van Rieder. Die gaat trappen. De save van Camilo Vargas. Het was denk ik Munoz zelf die daar in de fout ging achterin. Hij liet die bal zomaar liggen voor Fabian Rieder. En die kon dan vanuit een scherpe hoek weliswaar. Maar toch nog altijd in goede schietpositie. Om die bal voorbij Camilo Vargas te krijgen. Dat lukte net niet. Fabian Rieder, de man die een enorme kans miste. De grootste kans eigenlijk uit dit hele WK. Na de 2-0 overwinning van de Zwitsers tegen Algerije. De 3-0 liet Fabian Rieder op een redelijk belachelijke manier liggen. Beelden heb je misschien al kunnen bekijken. Maar als je het nog niet gezien hebt, zeker eens doen. Misser Fabian Rieder tegen Algerije. Wel, die Rieder, hier was hij scherp. Voorbij Munoz. En dan uithalen. En de redding van Camilo Vargas. Die doelman van Colombia. En de Zwitsers de laatste 4-5 minuten toch meer op de helft van Colombia. Dus toch een beetje een ander spelbeeld nu. Met Yashari. En Elveri. Samen met Akanji. Elveri. Al jaren het hart van de defensie bij Zwitserland. Het is een ploeg met heel veel ervaring. Ik zei het al, mannen die elkaar al zo lang kennen. En de fout gefloten op James Rodriguez. En zo schuiven we weer een beetje op. En kan Colombia misschien weer het spel wat gaan verleggen. De winnaar van deze partij speelt nu zaterdag 11 juli in Kansas City tegen Argentinië. om 11 uur 's avonds. Dat is toch nog een redelijk deftig uur om die wedstrijd te volgen. Maar wie wordt het? Zwitserland of Colombia? Daar zijn de Zwitsers opnieuw. En de trap is uitstekend van Ndoye. Ja, twee mogelijkheden op een paar minuten tijd voor de Zwitsers. Goeie actie van Den Ndoye. Die kan uithalen zowel met rechts als met links. Deze keer was het met links. En Vargas ging wel goed plat. Tweede kans voor Zwitserland. Toch even noteren. Elvedi komt inmiddels terug tot bij Kobel. Nu gaat het toch wat beter over en weer. Met twee mogelijkheden voor Zwitserland. Goed, we spelen 32 minuten. De partij wordt stilaan wat beter. Met eerst dus dat schot van Puerta. En dan de reactie van Zwitserland met twee goede pogingen. Rieder en daarna Ndoye. Maar telkens Camilo Vargas kwam er als de sterkste uit. En pakte uit met twee reddingen. Dus nog altijd 0-0. Maar het wordt stilaan beter, de kwaliteit van de wedstrijd hier tussen Zwitserland en Colombia.

0: Nozami Onkyor van Seoul brengt ons alweer een beetje verder in die partij tussen Zwitserland en Colombia. Met hopelijk opnieuw kansen de komende minuten bij jou, Geert.
1: Ja, nog 9 minuten en de toegevoegde tijd. En nu weer wat het evenwicht herstelt na die pakweg 7-8 betere minuten van Zwitserland. Met veel James Rodriguez aan de bal. Dat wil zeggen dat Colombia de wet dicteert. Net even een doorsprintende Daniel Munoz gezien ook. Maar die werd nog net afgevlacht. En nu probeert Arias daar Luis Suarez te bereiken. Maar dat lukt niet. Goed verdedigend werk van de Zwitsers. Die de boel echt wel goed gesloten houden. Die heel weinig ruimte weggeven. Met Elveri daar nu weer. En Chaka. En de Zwitsers, ze hebben de zaakjes heel goed onder controle. 9 goals gemaakt tot dusver op dit toernooi. 3 tegen. Nou, het begon een beetje aarzelend met die 1-1 tegen Qatar. In een wedstrijd die ze altijd hadden moeten winnen. Maar dan in de toegevoegde tijd nog een doelpunt tegenkregen. En daardoor met een heel wrang gevoel naar binnen gingen. En dan hebben ze het dan maar moeten rechtzetten tegen Bosnië. Wat ze schitterend deden. Met ook Johan Manzambi die zich daar liet zien. Het is toch wel een beetje jammer dat Manzambi geblesseerd is. En er niet bij kan zijn voor deze 8e finale. Nu misschien Diaz weggestuurd. Maar goed, het gat weer dichtgelopen door Nico Elveri. En dat is de man van Borussia Mönchengladbach. Al 11 jaar speelt hij bij Gladbach in de Bundesliga. Waar kom je dat nog tegen? Een speler die zo lang bij één en dezelfde club blijft. Dat is toch straf. Maar Nico Elveri, inmiddels 29, bewijst dat. Meubelstuk geworden bij Borussia Mönchengladbach. Néstor Lorenzo, dat is de coach van Colombia. Ook hij levert uitstekend werk met Colombia. Dat er overigens 4 jaar geleden in Qatar niet bij was. Zich niet kon kwalificeren. Toch altijd een verrassing, want Colombia eindigt toch meestal in de eerste 3 of 4. Van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne. De lange bal van de doelman Camilo Vargas. En Elveri haalt hij uiteindelijk weg. En Akanji. Met Rodriguez. En Rodriguez snoept hem de bal af. Rodriguez die zit misschien wat in voor Colombia. Luis Suarez zoekt ruimte voor het schot. Vindt dat uiteindelijk maar trapt tegen de hakken van Remo Freuler aan. En de druk blijft wel aanhouden van Colombia. We zitten bij Jefferson Lerma. En dan krijgt James die bal toch nog bij Daniel Munoz. Munoz, de voorzet van Munoz. Blijft hangen. Diaz, oh, en dan probeert... wie was het? Diaz daar iets heel spectaculair. Maar ook gevaarlijk spel eigenlijk. Hij trapte daar bijna het hoofd van Elveri van zijn lichaam. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat was het hoofd van Zakaria zien we nu. En die was toch uiteindelijk nog eerst op de bal. Maar weer wat druk van de kant van Colombia. In een evenwichtige en gesloten wedstrijd. En nu misschien met een nieuwe corner voor Colombia. Dat nu wel al zijn 4e corner heeft weten te versieren tegenover eentje voor Zwitserland. En de centrale verdedigers Davinson Sanchez, John Lukumi schuiven mee voorin. En de scheidsrechter uit El Salvador heeft blijkbaar het bericht gekregen dat het toch geen hoekschop is. Dat we gewoon een doeltrap gaan krijgen in het voordeel van Zwitserland. Ja, als dat zo is, dan is dat alleen maar toe te juichen. Die beslissingen om hoekschoppen te herbekijken. 5 minuten nog tot aan de rust. Nog altijd die 0-0 op het bord. 1 schot van Puerta voor Colombia. En dan 2 schoten van Zwitserland, van Rieder en van Endoy. En 2 keer die 37-jarige doelman Camilo Vargas. Die er als sterkste uitkwam. Doelman van Atlas in Guadalajara in Mexico. Lange bal richting Embolo. Geen overtreding van Lukumi, zegt de scheidsrechter uit El Salvador. Dus gaan we opnieuw voetballen met Colombia. En Daniel Munoz. Munoz vindt niet meteen een afspeelpunt. Dus opnieuw terug naar Lukumi en Sanchez. Sanchez dan blind naar voren op het hoofd van Elveri. En dan opnieuw balverlies van de Colombianen. En misschien kan Zwitserland er nog eens uitkomen met Chaka. Xhaka gaat combineren met Yashari. Die draait goed weg van zijn tegenstander. Uitstekende bal. Zo leek het mij toch van Yashari. Maar Xhaka, nee. Hij is niet zo snel meer natuurlijk. Hij ging diep. Dat deed hij perfect. Yashari paaste. Dat was ook een uitstekende bal op Xhaka. Maar die echte zuivere snelheid heeft Xhaka niet meer. Heeft hij eigenlijk nooit gehad. Maar hij loopt wel goed. Maar niet zo snel. En hij kon niet meer bij die diepe bal van Yashari. Goed, we gaan er nog even uit. Nog een minuut of vier plus dan nog de toegevoegde tijd. En dan komen we terug om de absolute slotfase van deze eerste helft nog mee te volgen. Dus maar voorlopig nog altijd die 0-0 op het bord tussen Zwitserland en Colombia.

0: Sheryl Crow, It's Hard to Make a Stand. Dan gaan we terug naar het slot van die eerste helft tussen Zwitserland en Colombia. Vooralsnog 0-0, Geert.
1: Ja, en toch een beetje te veel op onze honger blijven zitten wat het spektakel betreft, vind ik. Er is heel veel intensiteit, maar er worden zo weinig risico's genomen. Nog door Colombia, nog door Zwitserland. 3 doelpogingen op een hele eerste helft, dat is toch te weinig. 45 minuten zijn nu rond. We zijn benieuwd hoeveel tijd erbij komt. Een minuutje of 3 inderdaad. Die hydration break minuten, die worden erbij geteld. Geen verdere extra tijd. En het stadion hier in Vancouver, als je gewoon even rondkijkt. Ja, het ziet helemaal geel. Dus pakken Colombiaanse supporters. Er kunnen er, ik denk, 53.000 in hier in Vancouver. En zonder overdrijven, 30.000 Colombianen zijn hier aanwezig. En misschien 2.000 of 3.000 Zwitsers die zitten er zowat tussen verspreid. Maar er zijn heel veel Colombianen natuurlijk in Noord-Amerika. In zowel Canada als de Verenigde Staten. Een echte voetbalnatie Colombia. Ja, dan willen de mensen er graag bij zijn. Bij zo'n WK. En voorlopig blijven ze ook een beetje op hun honger zitten wat die eerste helft betreft. Met wel een vrije trap nu nog in het voordeel van Zwitserland. Maar nog wel erg ver van het doel. Het zal een soort inswinger worden van op grote afstand. Maar toch Akanji mee voorin. Ook Elveri. En Chaka houdt het kort samen met Remo Freuler. Chaka en Ricardo Rodriguez. En die krijgt denk ik de fout mee. Nee, niet gefloten. Arias leek mij een fout te maken. Maar Rodriguez, ja, die is ontstemd over de beslissing van die scheidsrechter uit El Salvador. Maar Colombia mag nog eens naar voren trekken. Anderhalve minuut nog met een hele lange en verre bal richting Diaz. Maar die laat hij gewoon lopen tot bij Kobel. Want hij zag dat hij er niet bij kon. Luis Diaz, schitterend seizoen toch ook achter de rug bij Bayern München. Met 26 doelpunten in 51 matchen. Dat is 1 doelpunt op de 2 matchen. Daar kan je mee thuiskomen met dat soort statistieken. Harry Kane doet het iets beter natuurlijk nog. Maar die zijn cijfers zijn gewoon waanzinnig. Zit nu al aan 73 doelpunten over een heel seizoen. Met Interland goals erbij geteld. Slotminuut hier van de eerste helft tussen Zwitserland en Colombia. 0-0, vrij logisch. Veel te weinig openingen. En een bal die erg ver wordt weggetrapt

Mallorca. Die Mojica. Die daar een tik mee krijgt. Of mee kreeg van Fabian Rieder. Die misschien wel de beste kans kreeg van de wedstrijd. Rieder. Toen hij daar alleen voor Vargas verscheen. Maar een goede redding van die Colombiaanse keeper. Nu nog eens één keer Colombia naar voren. Met een rennende Diaz tegen Elvedi. Einde van de eerste helft gefloten hier. Door de man uit El Salvador, Ivan Barton. Dus we gaan rusten hier in Colombia tegen Zwitserland. En vooral hopen we op een veel spektakelrijkere tweede helft.

0: The Rolling Stones met Jealous Lover. Mick Jagger die voor het laatst aangaf dat hij graag terug op tour wil. Heel benieuwd of ze dat nog voor elkaar krijgen, de Stones.
1: Sportza.
0: Ja, en tussen al dat geweld, voetbalgeweld op het WK door, gaan we het ook nog eens even over tennis hebben. Hè? Want het tennistoernooi, liever gezegd van Wimbledon, is nog steeds aan de gang. En vandaag kwamen er ook opnieuw heel wat mooie namen in actie in de 8e finales ondertussen. Beginnen doen we bij de mannen, waar het nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, in 3 sets won van de Duitser Jan

Lennart Stroef, het nummer 74 van de wereld. Ook Alexander Zverev, het nummer 3 van de wereld, plaatste zich voor die kwartfinale. De Duitser haalde het in 4 sets van Jiří Lehečka, de Tsjechische nummer 14 van de wereld. En op dit moment is er nog een leuke partij aan de gang, die tussen de Canadees Félix Auger-Aliassime en Novak Djokovic. Dat is een duel tussen het nummer 4 van de wereld en het nummer 8. Djokovic natuurlijk jarenlang nummer 1 geweest. En ze zijn daar zo net aan de 5e set begonnen. De eerste vier sets, zo moet ik het zeggen, die eindigden op 6-7, 6-3, 3-6 en 7-6. En bij de vrouw was het vooral uitkijken naar Osaka tegen Muchova, nummer 14 tegen nummer 9. En daar trok de Tsjechische aan het langste eind in 2 sets. 6-7 en 4-6. En voor meer uitslagen, mocht u benieuwd zijn, kan u altijd terecht op sportza.be.

Carole King, I feel the earth move. Ook nog dat bikkelharde nieuws voor Amadou Onana moet er nog eens bij halen. De Rode Duivel die liep tegen de VS een knieblessure op. Na ja, toch een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. Helaas, dat betekent ook het einde voor dit WK van Onana, die wel nog bij de selectie blijft. Dat ja, is in overleg met de speler en zijn club zo besloten. Dus dat hij tot het einde van die kwartfinale bij de selectie blijft. De komende dagen zullen ze dus gezamenlijk ja, die volgende stappen in zijn medische behandelingen en revalidatie vaststellen. Dus daar hopelijk snel beterschap voor Onana.

0: Nova Star met Because sluit dit uur af. Zometeen dus meer voetbal natuurlijk. De tweede helft zit nog te wachten voor Zwitserland en Colombia. Maar dat is voor na het radionieuws van 11 uur. We kunnen er graag opnieuw bij.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt opschortend, zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband. Volgens collega Steven de Kranen in Parijs is het een tactische zet van Le Pen.
4: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
3: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer, dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt, zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
5: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
3: Ja, de wasbeer ziet er dan wel schattig uit, maar kan flink schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor een plek in de kwartfinales. Geert Heermans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
6: Nog altijd 0-0, Brecht. Nog weinig te beleven, moet ik zeggen, in deze laatste achtste finale. Beide ploegen hebben duidelijk schrik om dat eerste doelpunt tegen te krijgen. En daardoor worden er te weinig risico's genomen. Resultaat slechts 3 doelpogingen. 1 voor Colombia van Puerta en 2 voor de Zwitsers van Rieder en Ndoye. Maar telkens was de doelman goed bij de zaak om af te weren. 0 tegen 0. We hopen vooral op een betere en meer spektakelrijke tweede helft.
3: En dank je, Geert. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal veel zon en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
1: Met Niels van Duizen.
0: Ja, zometeen dus meer voetbal. Ik zie al een paar spelers op het veld staan. Ander nog in de wandelgangen richting veld. Dus lang kan het niet meer duren voordat Zwitserland en Colombia aan de tweede helft gaan beginnen.

0: Sounds, Hear Me Talking. Van het praten gaan we terug naar het voetballen natuurlijk met een kansje voor Zwitserland, Geert.
1: Ja, van de nieuwe man, Djibril Sow, is in de ploeg gekomen bij Zwitserland. Hij is Ardon Yashari komen vervangen. Wil dat nu zeggen dat Zwitserland wat aanvallender gaat spelen? Dat zou kunnen, want Sow is een zuivere aanvallende middenvelder. Yashari meer verdedigend of is Yashari geblesseerd? Dat is toch wel een beetje onduidelijk. Maar dus Yashari naar de kant, halfweg. En dus Djibril Sow, de spits van Sevilla in de ploeg. En hij was daarnet al dichtbij een doelkans. Maar hij trapte de bal al vallend over het doel. De voorzet kwam van Ndoye. En we hopen dus met z'n allen toch wel op wat meer spektakel in die tweede helft. Wat meer kansen, wat meer doelgevaar. Want het lijkt mij alsof ze toch een klein beetje bang zijn van elkaar. Want als ze dan achterkomen of achter zouden komen, nou, dan wordt het erg lastig tegen twee ploegen die uitstekend kunnen verdedigen. En niemand wil gewoon achterkomen. Maar nu in die tweede helft misschien toch wat meer risico's met Xhaka. En opnieuw de Zwitsers met Den Ndoye, de mannen van Nottingham Forest. Combineren met Xhaka. Ndoye krijgt hij een tik mee. Xhaka wil een penalty. Maar de man uit El Salvador wil er niet van weten. Hij wuift het protest van de Zwitsers weg, Ivan Barton. Is de scheidsrechter. We kijken nog eens op onze monitor naar de herhaling. Munoz, ja, die gaat wel serieus aan het truitje hangen van Ndoye. Nou, daar moet hij toch wel serieus mee uitkijken, Daniel Munoz. Want voor hetzelfde geld gaat die bal gewoon op de stip. Maar ik denk dat de man uit El Salvador het net te weinig vindt. En dat er ook van de twee kanten werd getrokken. Nu Zwitserland is het best uit de kleedkamer gekomen. Met toch wel wat meer drang naar voren. En Colombia, ja, eigenlijk nog niet over de helft geweest. Daniel Munoz met de snelle ingooi naar John Arias. Wie is er mee? Dat is de linksachter. Johan Mojica. En dan ver naar voren getrapt door Lukumi. Op het hoofd van Elvedi. Sow haalt die bal met een hakje wel binnen. Rieder. Combineren met Sow en Xhaka. Altijd aanspeelbaar. Ondanks een leeftijd van 33. Blijft hij het toch goed doen daar in die centrale rol op het middenveld. Granit Xhaka. Ricardo Rodriguez met geen goede bal. En dan een botsing bijna. Tussen wie was het? Munoz. Die ligt daar te kermen van de pijn. Maar intussen gaat het spel wel verder. En zitten we aan de linkerkant bij Diaz. Diaz naar Gámez. En ook hij van de bal gezet. Nu even Colombia dus. Na een minuutje of vijf in de tweede helft. Met opnieuw Diaz. Arias vraagt. Maar het gaat opnieuw naar Diaz. Die het spel verlegt tot bij Gustavo Puerta. Die had de meeste ruimte. We zitten nu aan de rechterkant met opnieuw Gámez Rodriguez. En wie kan er koppen? Niemand. En zo waait de bal aan alles en iedereen voorbij. En zo het eerste gevaar weg. En de gele kaart voor Granit Xhaka. Voor het neermaaien van Daniel Munoz. Maar het was meer een soort van botsing, had ik de indruk. Oeh ja, inderdaad. Xhaka gaat echt wel recht op de voet staan van Munoz. Hij gleed een beetje door bij die tackle. En Xhaka die kwam ook aangestormd om die bal weg te werken. En die was net te laat. En dat moeten we toch even noteren. Die gele kaart in minuut 51 voor Granit Xhaka. Geel voor Xhaka dus. Rieder, de Zwitsers zijn er opnieuw. Met Djibril Sow. En met Ndoye. Meegeven met Ricardo Rodriguez. Kan hij tot een voorzet komen? Tegenwoordig dus bij Betis Sevilla. Ricardo Rodriguez. Nou, dat is een mooie opwippertje tot bij Djibril Sow. En Akanji. De Zwitsers trekken meer naar voren. Ik had het al gezegd een paar minuten geleden, maar dat blijkt nog altijd zo te zijn. Maar de Colombianen trekken dan wel een muur op. En dit lijkt mij een overtreding op Fabian Rieder. En dat klopt. We krijgen een vrije trap op een niet onaardige plek. Een metertje buiten de grote 16. Wel nog schuin voor doel. Rieder draaide zich goed vrij. En werd langs achteraan getikt door Davinson Sanchez. En we krijgen dus een vrije trap in het voordeel van Zwitserland. Een minuutje of 7 achter de rug in de tweede helft. Camilo Vargas, de doelman, bouwt zijn muur. Ja, 2 à 3 meter buiten de grote rechthoek. Dus 1 meter of 20 van het doel verwijderd. Je kan rechtstreeks naar doel trappen vandaar, zeker weten. Het is wat schuin, maar toch. Iemand met een goede traptechniek, zoals Granit Xhaka, moet dat zeker kunnen. Ook Remo Freuler staat achter de bal. Daar komt die bal en in het zijn het getrapt. Door Rieder was het. Die uiteindelijk ging trappen. En niet Xhaka, maar dus Fabian Rieder. En zijn krul strandt in het zijnet. Maar goed. Tweede helft toch wat offensiever begonnen. Vooral van de kant van Zwitserland. Met een halve kans voor Djibril Sow. De nieuwe man bij Zwitserland. En nu een vrije trap van Fabian Rieder. Die in het zijnet ploft. En zo zijn we 8 minuten onderweg in de tweede helft. Bij nog altijd 0-0. Maar het lijkt toch wat interessanter te zullen worden.

0: Opnieuw dreiging van Zwitserland bij jou, Geert.
1: Ja, er komt zeker wat meer schwung in. Maar die schwung komt inderdaad vooral van Zwitserse kant. Colombia valt voorlopig toch een beetje tegen, vind ik. Ze maken weinig klaar op aanvallend vlak. Nu weer de Zwitsers met een zo. Die kan die bal voor doel krijgen. Maar Lerma kan hem ook wegwerken voor Colombia. En de overtreding daar gesignaleerd tegen... Wie was het? Luis Diaz, inderdaad. En de gele kaart voor Zakaria. Ook dat moeten we noteren. Twee gele kaarten voor Zwitserland. Eentje dus voor Xhaka en eentje voor Dennis Zakaria, de rechtsachter. Die bij Monaco speelt. Dennis Zakaria met de gele kaart bedacht. Het is overigens de tweede ontmoeting tussen beide landen op een WK. De vorige keer was ook in de USA, overigens in 1994. Toen won Colombia in de groepsfase met 2-0 van Zwitserland. En later gingen nog Colombia, nog Zwitserland door naar de volgende ronde. En voor Colombia liep dat helemaal fout af. Want u weet dat misschien nog wel, dat verhaal. Een Andres Escobar die in zijn eigen doel trapte in de partij tegen de Verenigde Staten. Ja, die bekocht die aangoal later met zijn dood. Toen hij een paar weken later in een bar gewoon werd neergeknald, doodgeschoten. Andres Escobar in Colombia, lachen ze er niet mee. Nu toch een aanval van Colombia. Met Diaz die ruimte zoekt voor het schot. Kan ook uithalen uit de draai. Maar een beetje een gekraakte bal. Diaz die nu wel het publiek oproept om nog meer achter Colombia te gaan staan. Weer een gele kaart. De man uit El Salvador begint echt wel met heel veel gele kaarten te zwaaien. Hier zit Luis Suarez, de spits die een gele kaart onder de neus heeft gekregen. Diaz kraakt zijn schot. Zo geen problemen voor Gregor Kobel. En dan Suarez die Kobel tegenhield toen hij het spel wou verleggen. Snel wou uitgooien. Dat werd belet door Luis Suarez. Dus die ging ook in het boekje terecht van de El Salvadoraan. We zitten bij Fabian Rieder, de trap. En eruit gehaald, dat schot door Davinson Sanchez. En nu weggehaald door Johan Mojica. Een overtreding, zo lijkt mij, van Akanji op Suarez. En inderdaad gefloten. En zo blijft het wel enorm intens. Heel veel gebikkel, heel veel strijd. Maar weinig goed voetbal. Dat moet ik ook jammer genoeg blijven zeggen. Nog altijd die 0-0 na exact een uur voetballen. Arias voor Colombia. Naar Luis Diaz. Met twee Zwitsers voor zich. Arias opnieuw aan de bal meegeven met Mojica. Maar dat is geen goede bal. Toch nog net binnengehouden. En uiteindelijk kan Elvedi die weghalen voor Zwitserland. En de ingooi voor Colombia. Maar we zijn 61 minuten bezig. En als je eigenlijk even natelt, dan hebben we één schot op doel gehad van Colombia in minuut 21. Heel lang geleden, Gustavo Puerta. En dat is het wat de Colombianen betreft. De supporters die vieren nog altijd feest. Die zijn, of die vinden het geweldig dat ze erbij zijn. Hier in Vancouver. Maar het mag wat meer zijn van hun ploeg. Davinson Sanchez wint daar het duel van Mbolo. Munoz trekt zich nog eens op gang. Gaat dan duelleren met Akanji. Maar Munoz moet terug zijn positie innemen. Die van de rechtsachter. Weer een overtreding. Nu van Endoy. En de man uit El Salvador doet het wel goed, vind ik. Maar hij krijgt het lastiger en lastiger. Omdat de spelers wat gefrustreerd geraken over die vele fouten. Davinson Sanchez. Wat doet hij? Bal kwijt aan Mbolo. Kan Zwitserland er eens uitkomen? Met achterin Akanji en opnieuw Xhaka. En dan zo uitkijken, want een paas in de breedte die niet goed aankomt. En nu misschien de kans voor Diaz. De goal! Nee, hij trapt hem helemaal naast. Het was trouwens niet Diaz, maar wel Luis Suarez. En die beklaagt zich, heb ik zo de indruk, aan de staat van het veld. Dat zou toch wel heel vreemd lijken. Maar plots was daar balverlies van de Zwitsers. En Suarez snoepte die bal af van Xhaka. En inderdaad, hij raakt die bal helemaal verkeerd. Omdat hij net opspringt. Alvorens hij zijn wreef tegen die bal plaatst, Luis Suarez. Maar nu gaan de Colombianen wel hoog druk zetten. Zij voelen dat misschien hun momentum nu is aangebroken. Met het duel tussen Akanji en Suarez. Weggehaald. En Sanchez kopt hem terug in het pak. Ricardo Rodriguez, snelle halen. Ja, lange halen snel thuis, dacht ik te zeggen. Maar Mbolo werd daar onderweg weer tegengehouden. Er gebeuren zoveel fouten. Ja, de man uit El Salvador heeft het echt niet onder de markt. 0-0, 18 minuten ver in de tweede helft. Extra wissels zijn er voorlopig niet. Nog altijd alleen maar die wissel van Djibril Sow. Voor Yashari. Diaz, hij trekt zich op gang. Meegeven met Mojica. Tegen de hakken van Elvedi. Colombia neemt het wat over. Zwitserland het best begonnen aan de tweede helft. Zonder echte kansen. En nu neemt Colombia meer en meer het initiatief over. Maar de kansen die volgen voorlopig nog altijd niet. Mojica. Richting Diaz. Maar daar zit dan Zakaria tussen. Er is een Zwitser weer tegen de grond gegaan. Elvedi heeft daar een slag of een tik tegen zijn tanden gekregen. Wordt recht geholpen door Zakaria. Nee, het is echt niet goed, deze partij tussen Colombia en Zwitserland. We moeten zeggen wat we te zien krijgen, dat is niet al te veel. En wat krijgen we? Moet de scheidsrechter uit El Salvador gaan kijken. Ja, het is Diaz die inderdaad zijn hand liet wapperen. In het aangezicht van Elvedi. En inmiddels een wissel. James Rodriguez naar de kant. En wie komt erin? Dat is Quintero. En ook Arias eruit. En Campas komt erin. Tijd dus voor wat wissels. Met dus James Rodriguez en Arias naar de kant. Quintero en Campas erin. Juan Fernando Quintero van River Plate. Ex-Porto overigens ook. Gaat ook al een hele eind of een hele tijd mee. 33 is hij. En Gaminton Campas. Dat is een linksbuiten. En die speelt in Argentinië bij Rosario Central. Dus vers bloed. Misschien kan dat wel wat teweeg brengen bij Colombia. Met de eerste inzet daar van Quintero. En zo krijgt de overtreding mee. We zitten dicht tegen de hydration break aan. We zullen dit minuutje misschien nog meepikken. En dan zullen we zelf wat gaan drinken. Als de heren op het veld ook hun dorst mogen lessen. Zo, dat is een goede bal. En we zitten aan de rechterkant met Mbolo. Dat leek mij een overtreding, maar niet gefloten. En zo kunnen we opnieuw door met Colombia. Terwijl daar een oorlogsslachtoffer bij Zwitserland is blijven liggen. En nu moet hij... Het is Mbolo. Die daar met zijn hand tegen de grond zit te kloppen. En iedereen wil duidelijk maken dat hij toch wel geblesseerd is. En nu komt de man uit El Salvador zich van de toestand vergewissen. En hij is boos, Briel Mbolo. De man met 26 doelpunten in 90 caps. 29 jaar is hij. Tegenwoordig bij Rennes actief in Frankrijk. En Mbolo, die vraagt zich nu af. Ja, waarom is er niet gefloten voor die overtreding van Davinson Sanchez? Nee, we gaan drinken. En ik stel voor, Niels, dat jij het even overneemt. En dat wij straks dan opnieuw kunnen inpikken.

0: Klassieker Serge Gainsbourg en Jane Birkin met Je t'aime moi non plus. Ja, misschien moet Zwitserland en Colombia iets minder liefdevol zijn met elkaar en voor dat doelpunt gaan bij jou, Geert.
1: Ja, dat zou interessant zijn. Vrije trap nu wel voor de Zwitsers. Weggekopt door Davinson Sanchez, die daar met het hoofd alles wegkoopt. Alweer een botsing van je welste daar tussen de keeper Camilo Vargas. En ik denk Breel en Bolo weer. Die alweer tegen de grond is gegaan. En ja, de partij staat bol van dit soort incidenten. Trekken, duwen en botsingen. Ja, en Bolo die krijgt daar de twee vuisten van Camilo Vargas. En die komt dan ook nog met de knie naar voren uit zijn doel. En hij heeft Mbolo een stevige tik verkocht. Maar hij is er zelf niet goed van, Camilo Vargas. Want hij blijft daar ook liggen in zijn strafschopgebied. Maar inderdaad, je zei het al, Niels. Kansen, dat zien we veel te weinig in de hele tweede helft. Nee. Mijn blad is niet maagdelijk wit, want er staan heel veel gele kaarten op. Er staan heel veel wissels op. Maar echte kansen, mogelijkheden, nee, die hebben we niet genoteerd. Het was al in de eerste helft zo pover. Het is er niet op verbeterd. Het is een beetje een fysieke strijd, dat wel. Maar goed voetbal zien we niet. Nog een wissel aan de kant van de Zwitsers hebben we wel gezien. Waar Ricardo Rodriguez de linksachter naar de kant is gegaan voor Miro Muheim. Dat is een speler van Hamburg. En wie kan er eindelijk wat forceren? Wie kan er eindelijk nog eens een kans bij elkaar spelen? Misschien de wissels bij Colombia met Quintero. Maar dat zijn ook niet echt jonge kerels. 33 al. Quintero. Heel weinig jonge spelers eigenlijk ook bij Colombia. Prille twintigers. Of nog jonger? Nee. Die hebben ze niet, heb ik de indruk. Opletten. Ja, Kobel moest daar uit zijn doel komen om die bal weg te trappen. Mooie controle van Munoz. En Quintero voor het eerst aan de bal. Hij zoekt een afspeelpunt met die gave linker van hem. En een goede bal op... Oei, wie was het daar? Was dat die Campas die voor het eerst met heel veel ruimte vrijgespeeld werd. Maar... Ja, hij liep toch buitenspel. Vandaar die ruimte waarschijnlijk die hij kreeg. Gaminton Campas. Die werd daar vrijgespeeld, maar buitenspel dus. Stel dat het gevaarlijk zou worden. Nee, de vlag de lucht in. En nu weer een stevige tackle van Daniel Munoz. Op Rieder. Ja. Ja, de fout wordt uiteindelijk gemaakt door Lerma, zien we nu. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dit is toch wel een van de minste wedstrijden op dit... overigens voor het overige vind ik. Voortreffelijk WK. Wat spektakelwaarde betreft en de kwaliteit van het voetbal. Maar vandaag ja, zijn ze even niet mee. Met die kwaliteit op het veld brengen. Nog een kwartier. Stel dat we ook nog moeten gaan verlengen. Dat zit er zomaar aan te komen. En Bolo. In de 16 van Colombia. Weggewerkt door Sanchez. En nu opnieuw Mojica. De linksachter. Hij mag wat meters maken. Johan Mojica. En dan wachten op steun. Met Quintero. Diaz. En een slechte bal. Niet zo begrepen. Door Luis Suarez. Misschien kunnen de Zwitsers eens counteren. Met een diepe bal richting Ndoye. Ndoye, nee, hij kon die wel meepakken. Maar duwt hij dan weer te ver voor zich uit. En zo kon Vargas tussenkomen. Akanji moet opletten daar met Campas in de rug. En Campas maakt dan ook nog eens een overtreding. Hij maait Akanji tegen de grond. Gaminton Campas... Ja, Murat Yakin, de coach van Zwitserland. Hij heeft zeker en vast zijn huiswerk goed gemaakt. Alles zit potdicht. Overigens, Zwitserland speelde ooit een finale van een WK. in 1954. Ja, toen eindigde die finale tegen Oostenrijk op 7-5 voor de Oostenrijkers. Dat waren nog eens scores in die tijd. Ja, Zwitserland is er al sinds 1938, alsjeblieft, niet meer in geslaagd om een knock-out wedstrijd te winnen. Of althans in de achtste finales. Want hier zijn ze er wel in geslaagd met die wedstrijd tegen Algerije te winnen. Maar dat was dus enorm lang geleden. En nu weer een hele slechte paas van achteruit van de Zwitsers, van Akanji. Die nu voor Inter gaat voetballen. Verhuurd door City aan Inter. Maar hij mag blijven. Inter heeft hem overgenomen. Ja, en de scheidsrechter maant nu ook Sanchez aan om de spelhervattingen wat sneller te laten verlopen. Ja, mooi van Diaz. Maar hij is de bal kwijt. De Zwitsers misschien nu weer. Met Ndoye. En Xhaka. Ruimte bij Fabian Rieder. Meegeven met Djibril Sow. Zit hier wat in voor Zwitserland. Bal weggekopt. Maar in de voeten van Remo Freuler. Weer naar Sow. Weer naar Freuler. De voorzet van Freuler. Weggekopt door Munoz. En dan moet Ndoye weer gaan sprinten tegen Kampas. Dat is een hele snelle jongen met kwieke beentjes. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Dus gaan we gewoon door met Ndoye. Ruimte centraal bij Xhaka. En wie is er mee? Zakaria. Zakaria. De voorzet is te ver. Heel slordig die voorzet getrapt door Dennis Zakaria. En zo gaat dit maar door. Dit festival aan slechte passes. En er wordt gewoon niks gecreëerd. En dat al in 78 minuten. En ik dacht dat de eerste helft slecht was. Amai. De tweede helft moest nog komen. En als er niks gebeurt, moeten we nog een half uur naar die verlengingen zitten kijken. Hoe is het mogelijk? Maar wie gaat het halen? Dat is wel spannend. Zwitserland of Colombia? Er zal toch iets moeten gebeuren, want anders gaan we nog strafschoppen nemen. En nu weer een opstootje tussen Mbolo en Davinson Sanchez. De gemoederen geraken maar niet bedaard. Het blijft opstootjes regelen. En nu weer bijgelegd door Sanchez en Mbolo. Minuut 80. Krijgen we nog wat te zien? Dat is de vraag. Wie mag er tegen Argentinië spelen zaterdag in Kansas City? Argentinië door het oog van de naald. En de fout van Munoz. Tegen Ndoye. En zo schuiven we op wat Zwitserland betreft. Er komen er weer nog twee nieuwe bij Colombia. Want wie zien we daar klaarstaan? Is dat Castaño? Nee, het lijkt mij Richard Rios te zijn. Speler van Benfica. En er staat er nog eentje klaar. Juan Portilla, denk ik. Maar goed, maakt niet zoveel uit. 10 minuten nog. We proberen deze poging tot aanvallen nog even mee te pikken. Maar nee, het gaat weer naar achter. Elvedi terug op Kobel. En dan de verre trap naar voren, neem ik aan, van Gregor Kobel. Maar weer in het niemandsland. En Mbolo kopt die bal weg. Zwitserland bikkelend op het middenveld. Probeert wat ruimte te vinden. Maar nee, de verdediging. Of de verdedigingen zijn allemaal de baas over de spitsen, de verdedigers. We zitten bij Akanji en bij Elvedi. Elvedi mag wat meters maken. Maar dan loopt hij zich weer vast. En moeten we terug naar achter. We zitten bij Akanji. En Freuler. Wat ruimte bij de nieuwe man. Dat is Muheim. En Ndoye. En Ndoye gaat hij dribbelen. De man van Nottingham Forest. Remo Freuler. En opnieuw Fabian Rieder. Zwitserland monopoliseert even de bal. Maar geraakt toch weer niet voorbij Daniel Munoz. 8,5 minuut nog in de reguliere speeltijd. En nog altijd die Dekselse 0-0 op het bord. Sportza WK.

0: Oscar and the Wolf samen met S10, Safe and Sound. Terug naar Zwitserland, Colombia, Geert.
1: Nog 5 minuten op de klok en het blijft over en weer gebikkel. Intense strijd, maar goed voetbal, dat is echt wel ver te zoeken vanavond. Het is echt wel een opgave om deze wedstrijd tot het einde te kunnen volgen. En nog altijd geen beslissing, verre van zelfs. Nog geen enkele doelkans genoteerd in de tweede helft. Dat zegt eigenlijk heel veel. Nu ging Mbolo daar weer op de Achillespees staan van Davinson Sanchez. Het was zeker niet met opzet, maar hij deed het wel. En nog een dubbele wissel aan de kant van Zwitserland. Waar Sylvain Wiedmer in de ploeg gaat komen. En ook Cedric Itten. Itten is een aanvaller, terwijl Wiedmer een rechtsachter is. Wie gaat eruit bij de Zwitsers? Dennis Zakaria en Mbolo. Hij heeft heel veel gestreden, maar niks kunnen klaarmaken eigenlijk. En hij is een beetje moe gestreden, denk ik. En hij wordt vervangen dus door Cedric Itten. Die bij Fortuna Düsseldorf speelt in de Duitse tweede Bundesliga. Hij verhuist wel volgend seizoen naar de eerste Bundesliga, naar Werder Bremen. Heel veel wissels hebben we gehad de laatste 10 minuten, de laatste kwartier. Ook aan de kant van Colombia. Vers bloed met Cucho Hernandez en met Richard Rios. En Luis Suarez naar de kant, John Arias naar de kant, James Rodriguez, Jefferson Lerma. Maar geen van al die wissels heeft er ook kunnen voor zorgen dat we hier eens naar een doelkans zouden kunnen kijken. Nee, dit is echt wel stilaan een draak van een wedstrijd aan het worden. En weer iemand tegen de grond. Het is een van de nieuwe jongens, Cucho Hernandez, die door Akanji onder de graszoden werd gestopt. Maar hij krijgt er geen geel voor, gewoon een overtreding, vrije trap. Even voorbij de middencirkel. En Quintero, kan hij eindelijk eens wat laten zien voor Colombia. Voorlopig komt het er echt niet uit bij geen van beide teams. Davinson Sanchez en opnieuw Juan Fernando Quintero met een diepe bal. Maar tegen het lichaam aan van Ndoy. En die zat er even met zijn hand bij ook. Dus we krijgen een vrije trap in het voordeel van Colombia. Quintero. En pikt het weer op. Met opnieuw Quintero. En Luis Diaz. Een voorzet van Diaz richting tweede paal. Maar te ver. En dan zegt Campas, ik heb onderweg een slag gekregen van Ndoy. Ja, zal wel zeker. Maar als je echt alles moet fluiten in deze partij, ja, dan wordt er helemaal niet gevoetbald. Het is zo al erg genoeg. 2 minuten nog. En wellicht komt er dan nog een minuut of 4-5 bij. En dan gaan we verlengen. Hier in Vancouver. Laatste wedstrijd. Wordt er helemaal niet gevoetbald. Het is zo al erg genoeg. 2 minuten nog. En wellicht komt er dan nog een minuut of 4-5 bij. En dan gaan we verlengen.

er al 96 van de 104 matchen afgewerkt. Nog een dag of 11, 12. En het WK zit er helemaal op. En ondanks deze draak waar we naar aan het kijken zijn, blijft herhalen, is het toch een voortreffelijk WK met goed voetbal en veel spanning. Opletten daar, want Cedric Itten daar bijna in een gevaarlijke positie. Maar dat duurt dan niet lang. Een halve seconde later is er dan wel een Colombiaan liever die bal ver kan wegtrappen. Het is een tactisch steekspel tussen Zwitserland en Colombia. Maar van het niveau wordt geen enkele voetballiefhebber vrolijk, denk ik. Rios. Bikkelen met Itten. En dan opletten daar, want wie was daar even tussen twee Colombiaanse verdedigers zich aan het tussenvroeten. En die blijft ook nog liggen. Maar veel is er niet aan de hand. De Zwitsers hebben nog altijd wel de bal. Met So en met Akanji. We gaan meteen weten hoeveel tijd er bij komt. 5 minuten wordt aangegeven. We zitten bij Wiedmeer, de nieuwe rechtsachter. Balverlies Zwitserland, dus misschien kan Colombia wat uitrichten, dacht ik te zeggen. Maar nee, alweer een slechte paas. Wat is dit toch een bedroevend schouwspel, zeg. Chaka, kan hij wat forceren? Zo, dat is een goede bal op Endoy. En de bal voorlangs. Het was een net iets te scherpe hoek om zelf naar het doel te trappen. Voor Endoy. En hij zette die bal voor. Iets tussen een schot en een voorzet. Maar aan de tweede paal kon Cedric Itten ook niet bereikt worden. Maar dit kunnen we noteren als een kwartkans. Zowaar. Zo hebben we toch iets te noteren. Buiten gele kaarten en wissels. En bijna de Zwitsers met een mogelijkheid om een doelpunt te maken. Stel je voor. En Jakin, die wou een penalty voor die ingreep op Rieder. En Doi, ook naar de kant. Laatste wissel. En we zien Ruben Vargas in de ploeg gekomen. We hadden die ook eigenlijk in de basis verwacht. Maar hij was blijkbaar ook licht geblesseerd, zei Murat Yakin vooraf. Ruben Vargas ook al goed voor 2 doelpunten op dit WK. Misschien kan hij in de verlengingen nog het verschil maken. Of eerder nog, in de laatste 3,5 minuut. Ja, als je hier een ticket voor gekocht hebt en er wellicht ook heel veel voor betaald hebt. Dan zijn dat toch zure centen. Maar goed, je was erbij. Er is de beleving, de ervaring. Maar het voetbal, nee, daar moet je het niet voor doen vandaag. De Zwitsers gaan gooien met Elvedi. En met So, die goed wegdraait bij zijn tegenstander. En dan weer terugpaast richting Akanji. Kunnen de Zwitsers nog wat forceren? Van de Colombianen hebben we geen enkele, maar dan ook geen enkele doelpoging genoteerd. En in nu al 93 minuten, 1 schot op doel van Puerta. Dat is al zo lang geleden dat ik het bijna vergeten ben. Chaka. En opnieuw de linksachter, de nieuwe Muheim. Akanji en Elvedi. Die mogen blijven staan, de centrale verdedigers. Meegeven met So. Daar is de rechtsachter Wiedmeer. En die haalt er nog een corner uit voor Zwitserland. 2 minuten voor tijd. Stel je voor als je nu kan scoren. Ideaal moment zou ik zeggen. Zwitserland 0, Colombia 0. In een wedstrijd voorlopig 0 over de hele lijn. Maar wie vindt het gaatje? Wie vindt er toch een opening? Of gaan we zo verder blijven sukkelen tot aan de penalties? Nou, dat is een mogelijkheid. Hoekschop dus voor Zwitserland. Akanji mee voorin. Ook Elvedi. Dan komt die bal. Wie kan er koppen? Davinson Sanchez. Hij kopt weg voor Colombia. En dan. En Diaz. Hij trekt hier nog eens op gang.
Maar het gat wordt dichtgelopen door Remo Freuler.

En die pas komt ook nog goed. En nu misschien Wiedmeer. We krijgen nog een nieuwe corner, denk ik. Nee, toch niet. Laatste minuut van de toegevoegde tijd. Toegevoegde tijd deel 1. Want er komen nog twee exemplaren. Verlengingen. Colombia tegen Zwitserland. Wat er ons toch wel iets meer bij voorgesteld, moet ik zeggen. Colombia had toch al een goede indruk nagelaten. En ook Zwitserland. Maar ze zijn zo aan elkaar gewaagd. En ze nemen zo weinig risico's. Dat het eigenlijk niet om of het niet het bekijken waard is. Xhaka. Geen overtreding. Wel een overtreding, zegt de scheidsrechter uit El Salvador. Dus we krijgen nog een vrije trap voor Zwitserland. Wellicht de allerlaatste kans. Alvorens we gaan verlengen. Een breed gesticulerende scheidsrechter. Wat heeft hij eigenlijk nu gefloten? Nee, helemaal geen vrije trap in het voordeel van Zwitserland. Maar een voorafgaande fout van een Zwitser op iemand van Colombia. Een einde van de wedstrijd, althans voorlopig. 0-0. En hopelijk zien we in de verlengingen toch nog iets meer. En is er toch een team dat net iets meer risico wil nemen. Maar voorlopig dus nog altijd een brilscore op dat bord. 0-0.

0: Straks dus verlengingen. Sean Colvin met Sunny Came Home. Dan gaan we ook nog eens terug naar Wimbledon. Daar is ondertussen ook de wedstrijd afgelopen tussen Ogier Aliassime en Djokovic. Het kwam er uiteindelijk neer op een super tiebreak tussen de twee titanen. Toch een lange wedstrijd gespeeld uiteindelijk. En het is Djokovic geworden die dan het langste eind heeft getrokken met 2-3. Voilà, dus het is Djokovic die dus doorstoot daar op het tennistoernooi van Wimbledon. Straks na het nieuws weer voetbal.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaapjes. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN. Eind februari begon de VS samen met Israël een grootschalige aanval op Iran. Bij een van de raketaanvallen is een school geraakt. Daarbij zijn zeker 168 kinderen omgekomen. Dat was een vergissing, zei het Amerikaanse leger achteraf. Maar volgens verschillende bronnen was er sprake van opportunisme. Een waarschuwing over gedateerde gegevens is gewoon genegeerd, klinkt het. Het leger was te gehaast om doelwitten te kiezen. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen en ze gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt op schortens. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband. Volgens Steven de Kranen in Parijs is dat een tactische zet.
4: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
3: De Hongaarse openbare televisie en radio zijn gestopt met alle nieuwsuitzendingen. De Hongaarse regering heeft beslist om de publieke omroep te hervormen, omdat het een propagandakanaal was geworden van de voormalige premier Orbán. De nieuwsdienst is ontmanteld en medewerkers zijn vanmiddag naar de uitgang begeleid. De ingreep was een verkiezingsbelofte van huidig premier Magyar. Het gebeurde vanmiddag met een opvallende boodschap, zegt Stefan Bos in Boedapest.
5: Om 4 uur vanmiddag opeens ging M1 uit de lucht, dat is zeg maar de nieuwszender, met een mededeling: de publieke media mogen niet liegen. Het spijt ons dat wij zo lang dat wel hebben gedaan. Onze nieuwsuitzendingen zijn momenteel opgeschort. Het is niet zo dat ze niet terugkeren. Op dit moment zijn er andere programma's, maar ze willen het wel helemaal hervormen. Er zijn ook wel mensenrechtenorganisaties die zeggen: we moeten wel kijken of die zogenaamde zuiveringen eerlijk en democratisch verlopen, en dat we daar straks natuurlijk niet alleen maar mensen krijgen die het opnemen voor de nieuwe premier, want dan krijg je weer een soort Peter Madjar-show.
3: De politie aan de kust roept op om niet te gaan zwemmen op plaatsen waar geen redders zijn en zeker niet 's avonds laat. Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren gered. Zij waren in de problemen gekomen ter hoogte van de pier en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. En daar is het sowieso al verboden om te zwemmen, zegt Jan Maartens van de politie.
6: Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor dat je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
3: Sport op het WK. Voetbalstrijden Zwitserland en Colombia voor het laatste plekje in de kwartfinales. En Geert Heermans, jij vocht het. Na 90 minuten is daar nog niet gescoord.
7: Ja, en ook helemaal niet veel gebeurd. We zijn net begonnen aan de verlengingen. En intussen hebben we zitten kijken naar een hele slechte wedstrijd. Met nauwelijks kansen. Beide ploegen zijn gewoon te bang om een doelpunt te incasseren. En nemen heel weinig risico. 1 vrije trap in de tweede helft. En het zijn net van de Zwitsers. Dat was het enige wapenfeit in die tweede helft. En Colombia deed helemaal niks. We zijn dus begonnen een paar minuten geleden aan de eerste verlenging. En wie weet krijgen we straks ook nog strafschoppen om aan te duiden wie kwartfinale mag spelen tegen Argentinië.
3: Dank je, Geert. Het weer nog, vannacht wat wolken in de grote steden. Koelt het af tot 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en tot 29 graden. Zo dinsdag 7 juli, zit erop. Een goede nacht.
1: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
0: We slaan bladzijde om in onze agenda. De volgende dag is aangebroken, maar ja, we beginnen met wat we geëindigd zijn. Nog voetbal natuurlijk tussen Zwitserland en Colombia. Die verlengingen zijn van start gegaan, Geert.
7: Ja, dat is zo'n 5 minuten geleden. En de lijn wordt gewoon doorgetrokken van in de eerste 90 minuten. Veel gebikkel, veel fouten ook. Alweer een gele kaart extra erbij. Davinson Sanchez was deze keer de pineut. En zo blijven we maar kijken naar een wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd is, vind ik. Niks wordt er gecreëerd, nog door Colombia, nog door Zwitserland. En nu ook al een gele kaart, denk ik, voor de coach. Nee, het is voor de assistentcoach van Colombia. Hij blijft maar met kaarten zwieren. De man uit El Salvador. Hij kan er ook niet aan doen natuurlijk dat er zo weinig wordt echt gevoetbald. Straks was er ook nog in het begin van de eerste verlenging een appel voor een penalty aan de kant van Colombia. Maar ook al te zeer uitgelokt door een van de nieuwe jongens, Gaminton Campas. En die ging maar al te graag over het been van Muheim, de linksachter van Zwitserland. En nu ligt er weer iemand te kermen, Ruben Vargas, denk ik, op het veld. Nee, dit is echt een draak van een wedstrijd. Tussen Zwitserland en Colombia. En weer wordt er niet gevoetbald. Vargas tegen de grond gegaan. Maar ze beseffen toch, denk ik ook, dat er wat risico moet genomen worden. Als je aan kansen wil geraken en nog voor de strafschoppen, wat toch altijd een loterij is. Om die dan toch nog ten koste van alles proberen te vermijden. We zitten aan de rechterkant bij Wiedmeer. Zwitserland in de aanval met Djibril Sow. Opnieuw Wiedmeer. Even kijken wat hij kan verwezenlijken met Fabian Rieder. Weer een duw in de rug van Lukumi. En ondertussen zijn we weer al 7 minuten onderweg. Zwitserland heeft trouwens al eerder 2 keer verlengingen gespeeld op een WK. In 2014 verloor het met 1-0 van Argentinië. En het verloor ook op een WK in 2006 met de strafschoppen van Oekraïne. 3-0 werd het toen. En Campas. Hij trekt zich nog eens op gang voor en pakt uit met een goede paas, moet ik zeggen. Op Diaz. Hier zit misschien wat in. Diaz, nee. Bal te ver van de schoen. Hij geeft Wiedmeer de kans om ertussen te komen. Maar die geeft wel een corner weg. Hoekschop dus voor Colombia. Dus de 5e corner van de wedstrijd voor de Colombianen. De eerste 4 waren allen in de eerste helft. In de tweede helft geen hoekschop. De Zwitsers hebben er 3. Voor wat het waard is. Hoekschop dus voor Colombia. Quintero. De kopbal. Oh, tegen de lat. Eindelijk is een echte doelkans. Het was Lukumi, de ex-Genki, die van dichtbij kon koppen. Beste kans van de match, strand op de lat. Goeie kopbal van John Lukumi. De man die van 2020 tot 2024, nee, dat is al langer geleden. Hij speelde tussen 18 en 22, 4 jaar bij Genk. Juist is juist. Daarna is hij naar Bologna vertrokken. Maar eindelijk een moment van opwinding in deze wedstrijd. John Lukumi kopt een hoekschop tegen de lat. Daar zat ja, wel meer in voor Colombia. Dit had het gewoon kunnen zijn. Ja, Kobel kon er ook niet bij. Bal ploft tegen de lat. En Diaz. Colombia dringt nu wat meer aan. Rios gaat van ver trappen. Maar... een toch te optimistische poging van Richard Rions van op zeker 35 meter. En die bal ziet Kobel ook van erg ver aankomen. En hij zwaait uiteindelijk een meter of drie naast het doel buiten. Maar eindelijk iets om ons aan op te warmen. De kopbal van Lukumi tegen de lat. Dat hadden we in de eerste 100 minuten nog niet meegemaakt. 10e minuut, eerste verlenging. De fout van Itten. De vrije trap voor Colombia. En ook de vermoeidheid begint toch ook toe te slaan. Zou toch iemand het verschil moeten kunnen maken? Ook met die nieuwe jongens aan beide kanten. Want die kunnen nog niet echt moe zijn. En ingooi voor Colombia. Dat ze in de eerste verlenging een iets betere indruk nalaten dan de Zwitsers. Die nog niet in de buurt zijn gekomen van Camilo Vargas. Colombia speelt de bal rond achterin. We zitten bij Puerta. Goeie bal tussen de linies door. Naar Campas. We zitten aan de rechterkant. Campas met de linkervoet. Oh, een schot vanuit de tweede lijn. Verrassend hoor. Daar had Kobel flink wat problemen mee. Stevige knal van Gaminton Campas. Naar de korte hoek toe. Zo'n zwiepbal. Die nog valt op het laatste moment. En Kobel, die kon niet anders dan met zijn voorarm die bal in hoekschop weren. Een beetje rare redding. Maar wel efficiënt. Daar komt de bal. De hoekschop. Rios wou koppen. Maar de scheidsrechter, Ivan Barton, heeft een fout gezien op Kobel. En zo weg gevaar. De Zwitsers even weg uit de omknelling. Want John Lukumi stond alweer klaar om een bal binnen te koppen. Akanji. Naar Wiedmeer. Kan Zwitserland er nog eens uitkomen? Want dat is in de verlenging nog niet gebeurd. Chaka. Hij loopt er nog steeds tussen. De captain van Zwitserland. Voor hem 151ste interland voor Granit Xhaka. Oh, dat zijn onwaarschijnlijke cijfers stilaan. Xhaka wordt achterna gezeten door de nieuwe man Campas. En Ruben Vargas krijgt dan nog een stevige tik mee. Overtreding gefloten. Altijd die storende overtredingen. Nu van Rios, Richard Rios. En nog een laatste wissel aan de kant van Zwitserland. Waar Fabian Rieder naar de kant gaat. En wie komt in zijn plaats? Zeki Amdouni. En dat is een speler van Burnley. Meegedegradeerd naar de Championship. Maar heeft heel weinig gespeeld. Die Zeki Amdouni. Na een gescheurde kruisband. En dat duurt altijd wel tussen 6 maanden en 1 jaar. Eer je daarvan hersteld bent. Een leidersweg die ook Amadou Onana staat te wachten. Goed, de Zwitsers in de aanval. Met de voorzet van Muheim. En binnengehouden. Misschien zit hier wat in voor Zwitserland. Kan hij uithalen. Oh, goede trap. Maar Vargas houdt hij uit zijn doel. Kans voor Zwitserland nu. En nu weggekopt. Bal blijft wel hangen. En nu dus plots een kans voor de Zwitsers. Dat gaat nu toch nog eens aardig over en weer. Maar de man met de vlag staat ook weer klaar. Dat was meteen overigens een kans voor de nieuwe man, Zeki Amdouni. Die kon vanop het penaltypunt uithalen. En een goede redding van Camilo Vargas. Dat zou wat geweest zijn. Amdouni, hij stond nog geen halve minuut op het veld. En had meteen voor de beslissing kunnen zorgen. Ja. De man met de vlag had buitenspel gegeven. Maar dat was het volgens mij niet. En dan was die kans van Amdouni toch wel doorgegaan. Dan had de VAR dat opnieuw kunnen bekijken. Nog een minuutje in de eerste verlenging. Zwitserland dringt aan. De eerste 10 minuten van de verlenging waren voor Colombia. met eindelijk echte kansen. De kopbal van Lukumi op de lat en de trap van Andouni gepakt door Vargas. Eén grote kans aan beide kanten. Xhaka mag wat meters maken. Andouni. Bal kwijt. Komt er nog een counter uit de bus van Colombia. En inmiddels weer een overtreding gezien van Muheim. En ook hij gaat in het boekje. En hoeveel zitten we al eigenlijk? Nou, toch al 6 gele kaarten. Ik dacht dat het er meer waren. Maar dat valt dus nog redelijk mee. Muheim, Xhaka en Zakaria voor Zwitserland. Suarez en Sanchez voor Colombia. En dan zijn het er maar 5, als dat zou kunnen. Tenzij de administratie niet helemaal mee is hier op mijn scherm. Dat zou ook kunnen. Laatste seconde van de eerste verlenging met Rios. Rios op wandel. Rios krijgt die bal bij Diaz, de trap. Maar uiteindelijk nog weggewerkt door Wiedmeer in corner. We krijgen nog een hoekschop voor Colombia. En Diaz, het is ook niet echt zijn dagje. Heeft nog geen echte doelkans gekregen. Nu had hij even kunnen uithalen, maar hij moest wat te lang wachten op die bal. En zo. De hoekschop wel voor Colombia. Met achter de bal Juan Fernando Quintero. Heeft ook een poosje bij Porto gespeeld, die Quintero. Tegenwoordig dus bij River Plate in Argentinië. In Buenos Aires. Ja, en de scheidsrechter moet dan weer wat kemphanen uit elkaar halen. Voor die hoekschop wordt getrapt. Eigenlijk is de tijd al verstreken. Maar die corner zal nog wel getrapt worden. Aan het einde van de eerste verlenging. Daar komt die bal van Quintero. En schiet dan alles en iedereen voorbij. En zo krijgen we dus het einde van de eerste verlenging. Over een paar minuten beginnen we aan verlenging nummer 2.

0: Joe Jackson met Happy Ending. Dat geldt toch voor één land deze nacht. Benieuwd of het Zwitserland of Colombia wordt. Het kan nog steeds alle kanten uit, Geert.
1: Ja, zeg dat wel. We spelen inmiddels 1 minuut in de tweede verlenging. En niet echt iets gebeurt in deze minuut, dat niet. Wel Davinson Sanchez, die al geel heeft gekregen, die het daar weer aan de stok kreeg met een van de Zwitserse aanvallers, Cedric Itten. En weer moest die scheidsrechter uit El Salvador tussenkomen om erger te voorkomen. We kregen weer een opstootje. Opletten daar nu, achterin. En de fout meegekregen, de Zwitserse Elvedi in de rug gelopen. En zo kunnen ze er weer misschien een keer uitkomen. Maar we hebben toch in de eerste verlenging 2 kansen genoteerd. En dat is al heel straf in deze wedstrijd. Die kopbal van Lukumi tegen de lat voor Colombia. En de trap van Andouni, die nog maar net op het veld stond. En die bal werd goed gered door Camilo Vargas. Colombia heeft overigens nog altijd maar 1 tegendoelpunt genoteerd op dit WK. En dat was dan nog tegen Oezbekistan in wedstrijd 1. Een match die ze uiteindelijk wel met 3-1 konden winnen. Gaan we naar de strafschoppen of valt er toch nog een beslissing binnen de 120 minuten? Dat is een beetje de vraag op dit moment. Wie mag er zaterdag tegen Argentinië voetballen in Kansas City? We zitten bij Mojica, maar een hele slechte paas van die linksachter van Mallorca. Johan Mojica trapt hem erg ver buiten. Ingooien voor de Zwitsers. Wie wil er nog een risicootje nemen? Of laten we het toch afhangen van die 11 meters? En dat is toch altijd wel een groter risico, heb ik zo de indruk. We zitten bij Muheim. Die hem onder druk weer moet terugspelen. Op Kobel. En dan maar een lange, verre bal richting Zo. En weer de bal kwijt daar, Colombia. Misschien kan Zwitserland toch nog iets in elkaar steken met Chaka. En met Akanji. Wat nu? Toch een goede bal richting Andouni. Andouni. Maar hij maakt een overtreding tegen Campas. En zo weer de vrije trap in het voordeel van Colombia. Ja, de beste prestatie ooit van Colombia op een WK was een kwartfinale in 2014. Toen ze er werden uitgekegeld door het gastland, door Brazilië. Maar het zou een evenaring zijn van die beste prestatie als zij voorbij Zwitserland zouden geraken. Quintero krijgt die bal tot bij een van de nieuwe mannen daar, Cucho Hernandez. En Puerta, de regulator op het middenveld, samen met Davinson Sanchez. Ruimte aan de rechterkant bij Quintero. Goeie paas binnendoor. Rios, overname Munoz, die staat er ook nog op. Lang geleden dat we hem aan de bal nog hebben gezien, Daniel Munoz. Ik denk ook hij een beetje moe gestreden. En zo weg gevaar. Goed, we gaan er nog even uit. Na bijna 5 minuten spelen in de tweede verlenging de stand. Nog altijd 0-0.

Zwitsers. Meteen onder druk. Zij moeten gelijk maken. En het is meteen de captain die zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Granit Xhaka. Ook hij 33. 151ste interland voor Zwitserland. Granit Xhaka heeft nog een contract tot 2028 bij Sunderland. Is dus nog niet zin is om te stoppen. Xhaka tegenover Camilo Vargas. Daar komt Granit Xhaka. Daar komt zijn bal. En met wat geluk hoor. Want Vargas zat er nog bij met één hand. Maar hij duwde die met zijn hand in het doel, die bal. Het scheelde niet veel. Maar het staat wel 1-1 gelijk. Strafschop binnengetrapt door Xhaka. Maar ik zeg het met wat geluk. Want Camilo Vargas zat er met één hand goed bij. Alleen niet krachtig genoeg. Die handafweer. Zo wel 1-1. Colombia tegen Zwitserland. De volgende in de rij is Davinson Sanchez. Voor Colombia. Ook hij inmiddels 30 jaar geworden. Speler van Galatasaray. Al 3 jaar in Turkije aan de slag. Daarvoor 6 jaar Tottenham. En daarvoor Ajax Amsterdam. Davinson Sanchez legt de bal op de stip. Heeft heel veel tijd nodig om die bal goed te leggen. En Kobel beweegt weer van links naar rechts. Om Sanchez een beetje van de wijs te brengen. Daar komt die bal van Davinson Sanchez.

Sanchez. Sanchez. Oeh, trapt hem tegen de onderkant van de lat. En zo vliegt die bal weer het veld in. Staalhard geschoten, dat wel. Maar niet in doel, en dat is de bedoeling. Hij trapt hem tegen de onderkant van de lat. Heel hard getrapt. En die bal is niet achter de doellijn geweest. We krijgen nog eens een ander beeld. God, het scheelt hem echt niks. De bal valt eigenlijk op de doellijn. Maar zeker niet erachter. Nee, geen doelpunt. Misser van Davinson Sanchez. En zo blijft het 1-1. En kan Zwitserland 1-2 voorkomen. Als de nieuwe man bij Zwitserland. Die in de verlengingen is ingevallen. Zeki Amdouni. Die ook nog een goede kans kreeg. Als hij nu kan scoren, staat Zwitserland 1-2 voor. Zeki Amdouni. De man van Burnley. Amdouni. Ja, plaatst hem heel rustig in de verste hoek. En zo 1-2 Zwitserland. En weer stopte hij net voor hij ging trappen. Maar hij had een hoek uit te kiezen. Heel makkelijk eigenlijk, want Vargas lag al in de andere hoek. Dus Amdouni met de 1-2 voor Zwitserland. En nu de man die al een reuze kans miste vlak voor tijd. Voor Colombia. Gaminton Leandro Campas van Rosario Central. Daarnet trapte hij van dichtbij Huizenhoog over liever. Daar komt Campas. Met veel geluk hoor. Trapt hij de bal onder doelman Gregor Kobel binnen. Want Kobel lag echt wel in de baan van het schot. Maar net onder hem. Ja, Kobel had die bal toch kunnen pakken, vind ik. Wel 2-2 voorlopig. Doelpunt van Campas. Dat scheelde niet veel. Derde strafschop voor de Zwitsers. En Manuel Akanji. De man van Inter. Ook hij al 30 jaar. Zijn 86e Interland. Ook een vat vol ervaring. Ex-Borussia Dortmund. Ex-Man City. Manuel Akanji. Wordt het 2-3 Zwitserland. Daar komt die bal van Akanji. En hij trapt hem hoog over. Ai, Akanji. En zo staat alles weer gelijk. 2-2. Akanji mist. Ja, hij trapt hem toch wel zeker 1 meter over het doel van Camilo Vargas. Slechte strafschop van Akanji. 2-2. Alles weer te herdoen. En Akanji moet getroost worden. En dat is een taak voor de captain, voor Granit Xhaka. Vierde penalty voor Colombia. Cucho Hernandez van Real Betis. In zijn 11e Interland. Belangrijke penalty. Cucho Hernandez voor Colombia. Cucho Hernandez en gered door Kobel. Ja. Gregor Kobel pakt hem. Nochtans niet slecht getrapt in de hoek. Maar Kobel had een goede hoek gekozen. En Cucho Hernandez mist. En zo blijft het 2-2. En we naderen zo de ontknoping. Strafschop nummer 4 nu voor Zwitserland. Zwitserland kan weer voorkomen. Het kan 2-3 worden. En het is Cedric Itten. Die hem gaat nemen voor Zwitserland. De man van Fortuna Düsseldorf. Volgend jaar Werder Bremen. Cedric Itten tegen Camilo Vargas. Gaat Zwitserland 2-3 voorkomen op? Of blijft het 2-2? Daar komt Itten. En hij trapt hem binnen. Mooi door het midden. 2-3 Zwitserland. En dat wil zeggen dat de volgende strafschopnemer bij Colombia onder hele zware druk staat. Want hij moet scoren. Of het is nu al voorbij. En daarna krijgt Zwitserland sowieso nog een extra kans om het af te maken.
Het ziet er heel goed uit voor Zwitserland. 2-3 Zwitserland. Luis Diaz. Hij neemt de vijfde en laatste penalty. Als hij mist is het afgelopen. Dan gaat Zwitserland naar de kwartfinales tegen Argentinië. Luis Diaz van Bayern München. 3 jaar Porto, 3 jaar Liverpool en nu dus Bayern. 29 is hij. Belangrijke penalty voor Luis Diaz. Als hij mist is het afgelopen. Diaz trapt hem.

0: Als hij mist is het afgelopen. Diaz trapt hem mooi in de hoek. En zo 3-3. Maar nog één grote kans voor de Zwitsers. Om het af te maken. Als zij scoren van op de stip is het ook gedaan. Dan gaat Zwitserland door. Wordt er gemist. Gaan we gewoon opnieuw door bij 3-3 gelijk. Wat een spanning. Luis Diaz scoort. En nu Ruben Vargas voor Zwitserland. Met misschien wel de laatste penalty. Als hij scoort is het afgelopen. Dan gaat Zwitserland naar de kwartfinales. Mist hij, gaan we opnieuw beginnen bij 3-3. Wat een belangrijk moment. Voor vooral Zwitserland. Want het is oh zo lang geleden dat ze nog eens in een kwartfinale stonden. 1954 alsjeblieft. 72 jaar geleden. Daar komt Ruben Vargas. Met zijn oh zo belangrijke penalty voor Zwitserland. Daar komt Vargas. En hij trapt hem erin. Het is afgelopen. Zwitserland is geplaatst voor de kwartfinales. Colombia uitgeschakeld. Zwitserland voor het eerst in 72 jaar nog eens naar de kwartfinales van een wereldbeker. Historie geschreven. En Ruben Vargas is de man die de beslissende penalty heeft binnengetrapt. En zo Zwitserland dus naar de kwartfinales tegen Argentinië aanstaande zaterdag in Kansas City. En Colombia, het eindigt alweer in de achtste finales. Voor Colombia. Eén keer hebben ze de kwartfinales gehaald. Maar dat trucje hebben ze niet meer kunnen herhalen. Het is afgelopen. Colombia ligt eruit. Zwitserland zit nog in het toernooi. Nou, eerlijk gezegd een draak van een wedstrijd. Een beetje opwinding in de verlengingen. En dan de penaltyreeks. Gewonnen door de Zwitsers. Zij gaan naar de kwartfinales.
1: Dankjewel Geert. En dat wordt dan een kwartfinale tegen Argentinië. Een fameuze uitdaging. En die eerste kwartfinale die is er al donderdag om 10:00. Ja, een heruitgave van een felbevochten wedstrijd op een vorig WK. Frankrijk tegen Marokko. Zoals gezegd, dus donderdag om 10:00.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas. Dat zijn 2 plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte in de druiven en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales daarnet. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
2: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
1: En die 120 minuten, die krijgen we nooit meer terug. Het weer dan nog. Vannacht wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend wordt het vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en dan maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer dan 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Vannacht waren er opnieuw Russische rakettenaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester ging het om ballistische raketten en zijn er al zeker 2 gewonden. Op verschillende plaatsen in de stad is ook brand uitgebroken. Oekraïne zit met een acuut tekort aan luchtafweerraketten voor zulke aanvallen. Op de NAVO-top in Ankara heeft Zelensky nog gepleit voor de levering van meer Patriot-raketten om de Russische aanvallen met ballistische raketten te kunnen counteren. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen nog maar eens naar boven bijgesteld. Volgens de laatste cijfers zijn er 3.685 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. En de Verenigde Naties houden er rekening mee dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. De Britse Prins Harry is ontgoocheld over het vonnis in de rechtszaak tegen de roddelkrant Daily Mail. Hij noemt het schokkend en geen gerechtigheid. Harry had samen met 6 anderen, onder wie zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen, onder meer door telefoongesprekken af te luisteren. Maar volgens het gerecht is daar te weinig bewijs voor. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Hermans.
2: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
1: Dinsdagavond versloeg Argentinië Egypte met veel moeite en na een late comeback met 3-2.